0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Rens je verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: Dank u.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
3: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de gratis verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Louanne Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, ja, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is erbij, Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. Vijf mensen in de stad kwamen om het leven. Een zesde dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna drie keer zo vaak afgesloten als vijf jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden zes jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn zeven mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en zes toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Het is een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Het is 12 minuten nu 26 augustus 2026. We zetten het weer klaar voor 3 uur in Friesland van de morgen. Het had alweer een paar dagen rein, maar de Friese wetterkeringen die binnen altijd droeg. Het wetterschip geeft daarom voor eerst terug mijn proef om stikking van dieken te bereiden. De eerste aan zijn meer uur in Friesland van de morgen en we trapen jou op mijn boyzone. Picture of you. Komt er aan.
1: Friesland van de morgen.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Boyzone en Picture of You.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We denken er wel van mij van wat kunnen we er aan en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus.
0: Het wetterschip denkt er ook naar om in de toekomst preventief de Friske dieken te bewetteren. Hier staan ze meer hoor. En Gerda Liekelema aan Nijenholt is de koninginne worden van de 50ste vrouwjes PC.
4: Ja, dat zie ik echt net te wachten.
5: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 20 augustus 2026. Vanzelfs ik mij Fijke Wouda. Fijke, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ja, er komen heel diep meer squallen bij, maar een deal is binnen een paar jaar ik werd dicht. En een meester verbonden organisaties is het actie van het kabinet om de ministerie van uw infrastructuur aan te pakken.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een wekselvallige dij met zinnen, maar daar val ik buien. Gewoon mijn klapdonker, had ik zelf van de morgen. Er staat een vlagere zuidwestenwind en de temperatuur die is zo'n 20 graden. Morgen dan bloot het toch de koude boppeloffen nog onstabiel. Met een afwisseling van zinnen en buien en dan 20 graden. Ja, sneuwen we het eigenlijk net oors. Een afwisseling van zinnen en wolkenvelden en dan is de temperatuur ongeveer 9 tot 20 graden. Dit is Friesland van de Moorn, fijn dat je erbij bent. Dit is

0: verliefd van Circus Custers Jellest in Friesland van de Moorn. Jaap en Charlie, die ben er alweer bij. Goedemorgen. Bakje koffie stuurt Charlie erbij. Nou, we hadden eerst een bakje in hier te pakken. Hier in Jouter, die zit alweer op de bus. Die zet een mooie Nije Dijwenske, mooie muziek erbij in Protewille. Ik doe even een lijn 20 naar Ljouwt. Jan Theo, die is ook alweer op een paard. Mooi man en famke, zei hij. Maar waar is dat famke, vreemd?
1: Moet u dan Tjitske Wiebinghuis, waar vrouw bedoel?
0: Ja, die doet het ook even lezen. Die had ook een vrije dij.
1: Ja.
0: Maar hij is in elk geval een paard. Hij gaat naar Enschede en dan nog even twee adresjes in Duitsland. En daarna had Jan Theo Wiekijn.
1: Oh, lekker. Mooi tiert.
0: Dochter goed, ja.
1: Ja, zeker.
0: En Jan-Jaap is er ook al bij. Die zegt, ik ga de twaalfde betier de chance. Vier voeren van bed al. Morgen hak ik een jongenschance. Dan kijk ik weer uit sliepen. Nou.
1: Van de betier naar de jongenschance.
0: Ja, ik ook lekker. Nou, ik ga nog in betier, dus morgen.
1: Ja. Oh, jongens, wat is dat? Ik voorbij vlaan. Wij hebben het wel vaker dat die uitsturingen voorbij vliegen. Maar die traaie weken, die ben ik het gaan.
0: Ja, en dan is mandje zeer iets weer om.
1: Ja.
0: Helemaal uitreizen en fris en fruit.
1: Denk je even vanuit.
0: En dan ben ik een vaasje weer, dus...
1: Ja, dat bloot.
0: Nog hoogst, dan is het wel al kicken. We gaan terug, maar mooi dat al die miaasvoegels er alweer bij zijn. Ik zal aan nog even zien in de priesenkloes of we nog wat priesjes hebben misschien. Maar daar ging er oorsje op, want de code is weg verhoren, Sjok.
1: De code, ja?
0: Ja.
1: En die maasvogel die had laatst, die komt er trot waar of zou die ook wat zinnig worden?
0: Ja, dat is een beetje de...
1: Wil ik net elke keer de kooi meer uit.
0: Ja, de voorjaarsmoeheid, maar dan nou.
1: Ja,
2: precies. Jochen Oeren, Friesland van de Moor.
0: Nou ja, we zullen zien. Eerst maar eens even zien of we de kloesafsen hier krijgen met de priesen. Maar nou dan het Nijs, want het wetterskip Friesland, ja, die had het drok deze zimmer. Ze hebben in de waarde mij een proef om wetterkeringen te bereiden. En die proef wil ze graag terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen door blikken dat de gersmatte nog altijd te droeg is. Op dat binnen squarren ontstien en zetten er al je moezegwong in en die binnen instwat. Bij Akrum wordt zo'n proef uitviert onder Pinsterdiek. En het idee is dat het gers dit roch sneller herstelt en dat ik de binnenkant van de dik jetter kleer is voor het twarmseizoen. Verslaggever Arjen Boslaar die lutst het lawn in om die proeven eens even met eigen ogen te bezien.
3: We staan hier op een wetterkering onder de vierde Ier. Er stond hier iets verderop een pomp. Een hele lange blauwe lijn, daar komt wetter uit. Ik denk zo'n 24 meter zit wijzen. En dat wetter komt hier een peer oeren duis uit, heb ik begrepen. En ja, de stikken dat wetter opkomt, stond er toch verrassend greener uit als ik het even omdraai. Daar is het alleen nog geel, Ronald Nauta van het wetterschip. Wat doe je hem hier krijgt?
4: En dan gaan we hier vanwege een irrigatieproef proberen we toch versneld meer wetter op de polderdiek te brengen. Zodat we toch resultaten zien kunnen in waardoor het mij dan wezen is geworden. En keer voor keer zeg ik zo gauw mogelijk weer green krijgen.
3: Ja, want het is natuurlijk deze week begonnen met rein, maar dat zorgt er net voor dat alle problemen dadelijk oplost binnen.
4: Nee, toen is hier, toen we hier rond binnen koers we zien dat de polderdiek nog gewoon hartstikke droog en dor is. Terwijl er al best wel wat reinbeukers op west gaan. En dat stuk waar we nu dijs 4, 6, 4 uren per dag om het bereiden binnen. Ja, dan kun je al zien dat het gers gewoon green wordt en dat het al begint te groeien.
3: Hoeveel meer wetter met deze proef, met deze irrigatieproef, komt er op de polderdiek te lonen als het stik dat je hem net bevloeien?
4: Zoals ik zei, we eerst in het begin een beetje oefenen en een beetje testen van hoeveel wetter kan er op. Dan was het eigenlijk net te weer het meisje dat er daar over zwak werd. Dus we hadden nog verkozen om in de Mianti het een uur of 8 zetten we de pomp aan. En rond een uur of 12, dus 4 uurkes, daar is half hem aan. En dan komt er ongeveer, zat ik het uitreiken, dan ga ik zelf uit van een beu van 20, 30 mm omrekenen. Zeg maar, komt er per dag vullen we hier op de polderdiek aan.
3: Dus zei het al, je doet het nou een dice 5 size. Nou ja, het stik dat het gebeurt, dat ken ik nog zien, dat is een stik greener worden. Ja. Betekent dat ik dadelijk dat die dik een stik beter worden is de Arnoen in 5 dagen? Of ja, kinder binnen in die dik wel meer dan gewoon wijzen?
4: Dat er zit op dit plak, deze kering, daarom door weer de proefwerk, daar zit ik gewoon squarren in. Er zat een heel prutte moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van schiep, daar ben gewoon diepere squarren ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor ze kennen. Hè. De ervaring is wel dat grond die het uitdroeger, die krimpt en die squart, daarom hartstikke droog te squarren. En wetter is een... Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squarren ook weer. Maar dan hebben we wel even iets meer dan die 5 dagen tegenvallen. Dat is echt hoe een paar weken hebben we daar meer van zeggen, hoe bot dat helpt.
3: Nou is dit een steekje van een metro 70, 75. Ik geloof, er komt ook nog een tweede proef bij Allingavier. Het stik dat bevloeid wordt iets langer wijze, iets groter wijze. Maar in totaal heb je, ik denk wel 3000 kilometer aan keringen. Dat keer natuurlijk net al jaar, maar zo'n pomp van mocht dat nodig wijzen.
4: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
3: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droege jaren krijgen, als er weer zo'n deelslag tekort is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plakken die je in het voorjaar zwak identificeren?
4: Ja, hè, we zijn nu in wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een paar jaar eerder, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nu wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en Behegen, Allingen weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's over naar te denken. We hebben altijd evaluatie en we denken er wel over naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met berekenen om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel hoe aan het denken.
0: Zegt Ronald Nauta van het Wetterschip Friesland.
2: De media van de morgen.
0: Pieter is er ook bij.
1: Ja, die zei mooi man. Nou, goeiemorgen Pieter.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, zo eenvoudig is het even een appje sturen naar de studio. Een beetje support van meer Fijke.
1: Op de partieren morgen.
0: Dat we net linnig binnen zijn, maar nou, daar zit ik net hoe in Fijke.
1: Nee, dat doe ik wel blieken de cijfers, dus die ben goed. Ja, een nieuwe squallen opbrocht je. Liek als de renaissance squallen van Forum voor Democratie. Of de 80 islamitische squallen die dus lang niet tussen telt. Is geen garantie voor succes. Haast 1 op de 5 nieuwe squallen die houdt op. Officieert het binnen een paar jaar. Dat ook blieken uit een data-analyse van nu. .nl. En ja, tegelijk werd er dus wel heel veel meer nieuwe squallen opgejochten. In 24 jaar hebben er 400 nieuwe door de oorhiet financiële squallen.
0: Ja.
1: 400 daarvan die gingen ik weer dicht. Gemiddeld hebben ze 100 leerlingen en sluiten ze na ongeveer 4 jaar. Ja, meestal winnen ze of te liets of de onderwijskwaliteit wie net goed genoeg. En is dat dan slim, hè? Kerst die oude vregen? Nou, hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen die zei daarop ja. Want het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost al gauw honderdduizenden euro's. En het gaat om kinderen. Die maken vriendjes op school en volgen specifieke lesmethoden. Als hun school sluit, moeten ze naar andere scholen nieuwe vriendjes maken en wennen aan nieuwe methoden. Mogelijk hebben ze deels een leerachterstand, zei deze hoogleraar dus. Maar de PO-RIE, dat is de koepelorganisatie van basisschool. Die is wat nuanceerder. Die zei, ja, kerst ik verstellen dat voor 80% van de nieuwsquallen een doelgroep bestiert die grut genoeg is om die oprichting te rechtvaardigen.
0: Ja,
1: ja, dus dat is de kant van het verhaal. Ja. Ja.
0: Twee kanten,
1: ja, die zitten vaak aan de zaak.
0: En vaak wordt één kant dan net verteld, hè?
1: Nee, vaak is degene minder, de gruste moeder die leest het.
0: Die krijgt de meeste stuurtier, ja.
1: Precies, ja. Dus nou, we hebben gelukkig, we hebben beide kanten hebben nou even beachten. Ja, ik weet net trouwens dat het nou in dit geval, wat ik nou vertel. Want er is een meesterverboen, is er op Rjochten. Coalitie van logistieke organisaties, werkjouwers, provincies, gemeenten, bouwbedrogen, vervierders en mobiliteitsclubs.
0: Nou, dat ben heel wat kanten.
1: Dat ben heel wat kanten, inderdaad. Maar die hebben een brandbrief schreun aan premier Jetten en minister Hein van Financiën. En die hebben dus maar één oproep. Griep in en look de knip. Waarvoor? Ja, uw infrastructuur. Ze ondernemen actie tegen wat zij nemen de teloorgang van uw infrastructuur. Dus mag dat
0: de breien en de dieken en een sokken.
1: Ja, we hebben hier in Friesland ook met de kraaien verzeld. Dat vernemen we week. Dus als alleen nog al de Skasterien breien in de Azon hest. Ja, die kennen het Iepen. Die kennen het Iepen omdat er een onderdeel mist.
0: Ja.
1: Ja, en daardoor heeft het skipveertverkeer, vooral de recreatieveert, heeft er dan last van. Ja, aan de andere kant, nou, de mobilisten die denken van, nou, wel even noffelijk dat die bregen net hier bestuurde hele simmer.
0: Noffelijk?
1: Ken ik, ja.
0: Maar ja, er zijn wel meer plakken, hè, al die bregen in het PN-kanaal.
1: Ja, precies. Dus er zijn een heel soort. Maar in elk geval, Elisabeth Post, die is woordvoerder van de Logistieke Alliantie. Die zei, dit beleid is zo ontzettend kortzichtig. En voor onderhoud en onderhoud van dikenspoor en wegen is de komende 15 jaar meer dan 80 miljard euro extra nodig. Dus boven het budget wat er al is. Ik vind het onbegrijpelijk dat de politiek risico's aanvaardt als de afsluiting van de Merwedebrug. En dat is landelijk natuurlijk een groot verhaal.
0: Ja.
1: En Baske van de Brief is dus ik inderdaad. Infrastructuur maakt woningbouw mogelijk, versterkt onze economie en ons vestigingsklimaat. En draagt bij aan onze weerbaarheid, veiligheid en brede welvaart. Dit raakt de agenda van het hele kabinet. Dus seizoen dus eind, Nederland wettelijk vastlezen matten dat 2% van ons bruto nationaal inkomen naar infrastructuur gaat. Likas, zei dat bij Defensie, hebben ze dat nou regelen. Dat is hoe voor ons infrastructuur ik nederig werd. Je kent al je wat tanks en alles, hè, maar als ze nergens heen rieden kennen vanwege de minder dieken of dat er een brug uitlaat, dan is er ik niks aan.
0: Nee, dus daar zit ik ook wel wat in, ja. Trein die is ook onderwijs, die gaat ook op de dik. Die is naar Zwolle, die moet oppassen op de Lietse Benchies.
1: Oh.
0: Ik denk de Pakenbeppers. Is het.
1: Ja.
0: Dus die is onderwijs. Nou, een heel soort mensen binnen onderwijs. Gerda Liekelema Nijholt zal thuis wezen. Die zal nog onteigenietje wezen, denk ik. Want zij was juist Rion in Weidem Utrop met haar kening in. En van de 50ste vrouw is PC. Juist haar aarzen naar de muziek van Shania Twain.

0: Muziek uit jongetje Sona 90. Wat hier ze er een dikke hit mee doen. Shania Twain en That Don't Impress Me Much.
1: Het is nog petit, maar...
2: Harm Wijstra.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Njoggenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Gerde Liklema aan Nijenhalt is uitroepen ter koninginne van de 50ste Vrouwlies PC in Weiden. Ze kregen zo'n punten van de koningscommissie en dat wie er 1 meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale wie het partoer van Liklema aan Nijenhalt te sterk van het partoer Enema. Een oersjoch van die Vrouwlies PC trof verslagjouwer Helco Broersma.
3: Annette Haan, Gerda Liekema-Nijholt en Jenny Terpstra wonnen de jubileumeditie van de Ferrari Speciale in Weidem. Ze winnen ik 4 de sterkste op de eerste omloop. Won ze misschien een 4-4 en misschien een 6 op het tweede list. Zien Britt Joustra, waar het een, ja, dat ze even een inschenking kregen, waar het 5-4 en 6-4 zijn partij erbij. Een demonstratie wie er in de hele finale zien Larissa Smink, Corrie Krondik, die het inval wie voor de ongelukkige Anouk Smink, die in de eerste omloop geblesseerd uitvoer en Senne Itzari, misschien een 4-4 en misschien een 6 en de partij van Anne Enema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries, dat hij een mooie blokje ziet en de finale helle bleun op drie eerste steen. Ze hier nog wel een lietse achtervolgingsrace, maar het laatste eerst weer bobbeslagen van Gerda Liekema-Nijholt en Jenny Terpstra. Het besjutte van Gerda Liekema-Nijholt dat ze voor de tweede keer de PC won van Annette Haan en Jenny Terpstra weer de eerste keer. Ja, en dan weer de grote vraag, waar wordt koninginne? Jenny Terpstra kreeg 5 stemmen, Annette Haan 6 stemmen en dan kan je wel uitrekenen dat Gerda Liekema-Nijholt met zo'n stemmen de koninginne waard. Gerda winnen, maar dan ik nog koninginne worden.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
3: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle treinen echt goed gekeerd. Jenny had dat plakje meer dan skin maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen het echt mooi je treinen, Joet.
3: Ja, door hier 10 punten en dan Annette hier 6 en Jenny 5. Het eigenlijk ook wel heel oorzaam wezen kennen.
4: Nou ja, wat ik zeg, we spelen alle treinen heel goed. Dus wie de koningin is, dat maakt het eigenlijk net zo voluit, want we hebben mooi treinen dienen.
3: Ja. Ja, het smaakt toch wel een beetje extra, of net?
4: Tuurlijk is de kerst op de taart, maar ik ben net niet mijn holle bezig maar wie de koningin zou wezen.
3: Als je als waarom juist op deze dag, ja, uit zou in de tweede omloop, hij met heel makkelijk hand.
4: Ja, maar we winnen ik heel fel en je weet er wel iets in mutten. Dus ja, heel makkelijk wil ik net zeggen, maar het ging wel lekker. Ja.
3: Een demonstratie vond ik in de hele finale. Zij winnen nu het keerst, hè? Wat ze mooi maken hier.
4: Ja, ze winnen natuurlijk keerst is eerst machine 2. Nou, Anouk is uit van, dat doet altijd wat. Ja, en omdat jou omlopen echt goed kiezen, ik heb echt respect van dat ze dat echt volhouden hier. Ja, en als je in het tweede omloop inderdaad dat ze wat uitkeert binnen.
3: En Anne Enema die hier net mee, ze zei ik weet net hoe ik die 2 in het perk bestreden moest.
4: Nee, we stingen echt goed. Wat ik zei, Jenny had haar plakje meer dan skin houden. En ik denk ik. Dus.
3: Wat een comeback van die, nou die zware blessure. Hè? Ik zie dit toen in skin en Goutem en nou dit in Weidem.
4: Ja, daarom moest ik wel een beetje goelen naar het hier.
3: Mooi toch?
4: Ja, zeker. Ja, dit is gewoon was het bos, dit is het doel. En als het dan hel is, is echt fantastisch.
3: Eerst ophoren? Oh nee.
4: Nee, ik ga nog wel even trooien.
3: Hallo, mensje.
4: Ja, dankjewel.
0: De Vrouwlies PC in Weidem. Gerda Liekema aan Nijenhalt, dus de koningin daar in Weidem. Het is haast Jelverzoon, die het voor het Nijs uit Friesland.
5: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
6: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jelverzoon. Op het Omroep Friesland terras is het 15 graden. Binnen zit Feike Wouda, daar is Noffelijker.
7: Ja, zeker. Ze is dat wel.
0: Goedemorgen, Feike.
7: Ja, zie ik nog even zien hoe warm het hier is? Ik zie het nou even
0: naar. Ja, zie maar even, want ik ga even zien wat het op het terras doet hier. 15 graden.
7: Binnen is 22.
0: Oh, heerlijk.
7: Ja, heerlijk.
0: Het Frieske Nijs op Marietje. Goedemorgen.
7: En goedemorgen. De gemeente Achtkarsman krijgt van 2029 hoor Friestalige plaknaam. Dat stiert in het bestuursakkoord van FNP, CDA en ChristenUnie. De partijen vinden dat de Friese taal, cultuur en identiteit een wichtig onderdeel binnen van het karakter van Achtkarsman. Daarom willen ze de Friestalige plaknaam gemeentebreed invieren. Omdat ik betreft dat Elsdwarp de Friese naam krijgt, is nog wel afwachtend. Uitzondering ben mogelijk, maar linnig om historisch-taalkundige redenen. Wetterschip Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereiden terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen, doch bleek dat de gasmatte nog heel te droeg is. Boppe dat ben skwarden ontstien en binnen moezegong in stwaad. Bij Akrum verderm een proef uitviert om de Pinsterdijk te bereiden. Het wetterskip neemt het een serieuze optie om dit Takkemeer preventief uit te vieren.
8: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel goed aan het denken.
7: Zei Nauta van het wetterskip. Burgemeesters in uw provincie roepen op om geen sneldijken te blokkeren bij protesten. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst die de Friese burgemeesters zien om te praten over de boerenprotesten. Wols is het de burgemeester dat ze, likers bij oren demonstraties, acties op het merk van stikstof faciliteren zullen, zolang die binnen de wet vallen. Gerde Liekelma aan Nijholt is utropenta koninginne van de 50ste Fralies PC. Ze kregen 7 punten van de koningscommissie, 1 meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale wie het patoer van Liekelma aan Nijholt te sterk voor het patoer NMA. De koninginne zelfs wie vernuveren over haar uitverkiezing.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
9: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle drie echt goed tekeerd. Jenny had dat plakje meer dan schim maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen het echt met je draaien, Joet.
7: Nou, wij doen dat met Sint-Waan.
10: Ja.
7: Dus, nou.
10: Ja, met Sint-Waan in de studio, hè. We hebben ook gasten, gelukkig.
7: We hebben gasten en we hebben zelfs ik nog een jongensploeg in die het alles daar had. Dus ja, ja. Dus die verzin ik wel een, even een complimentje.
10: En waar zoen nou de koningin en wijze van Friese van der Moor?
7: Ja, dan
10: maak ik, een commissie dan.
7: Dan maak ik maar even een commissie, goed set.
10: Nou, waar het ek mij docht met u is de waarman. Hij was in contact met mij.
2: Friesland van de Mol.
1: Mijn Harm Wijstra.

0: Nog een Jochen Oeren is dit Friesland van de Moorn. Dadelijk hebben we contact met de Blauwhuister Merken. Als niet hebben we daar de laatste tarieringen. Want joen, dan is het zavier. En wat voor waarden ze dat ze erbij hebben bij die tarierings? Dat kunnen we vragen aan Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Want wat docht het waard deze morgen?
1: Nou, het is op stuit. Is het bewolkt? Valt hier en daar een liet snetterke. Dat stelt allemaal een rest of lof voor. En in de Isbrechtum kreeg ik een melding van... Nou, er is een 10 millimeter van. In Akrum 0,8. In Bakkeveer 0,8. Dus er vallen een paar lietse buikjes. Ik moet zeggen, er gewoon een buiencomplex ten wat westen van, van het Waterdel met Tonger. En daar hebben wij uiteindelijk niks mee te maken in hand. Het is op stuit dus nog rijstig, maar een graad of 14, 15 tot de provincie hinnen. En ja, het is eigenlijk wachten op buien. De boppeloft die kwalt het oud. En vooral in de midden komt er een trog met buien over. Dat jouwt kans op rein- en tongerbuien, maar mogelijke windstitten. Leerselijk karakter, want dat hebben juster ik gewoon op plakken voel niks en op gewoon plakken voel duidelijk een paar millimeter meer. Maar Jood hebben te maken met een koude putje en die zorgt voor onstabiliteit. Daarbij staat een wat vleiger zuidwestenwind en de temperatuur die zal op plakken opreen aan de 20 of 21 graden, zeker wanneer de zinnen wat schijnt. Ik heb nog wel even gezien naar de delslagverwachtingen naar de Rene Saffers kijken uit Ien. Het zijn pleerselijke buien die stevig uitpakken kennen en in buien ken ik minst zicht wijzen. Dus we moeten Joert wel even in de gaten horen.
0: En hoe is het morgen? Wordt het dan wat oors of is het hetzelfde waartype wat?
1: Nou, morgen dan hebben nog altijd te krijgen met die koude boppenloft. En dat jou toch nog steeds gedurende de dag een afwisseling van zinnen. En toch nog buien, werd van sommige mij een klap tonger. Letter op de dij, dan wordt die buien iets wat minder. Dat komt omdat er een hege drukgebied onze kant op komt. En die zorgt ervoor dat dat koude putje in de poppenloft langzaam futloopt naar het eerste. En daardoor worden buien wat minder zwier. De temperatuur hebben we morgen rond de 20 graden. En de wind is weer matig ontvrij krijgt door het westen naar het westen. En in de nacht zakken de temperatuur naar een graad of 10. Dat is aardig fris. En? Dus morgen hebben we een buik minder, maar nog absoluut net stabiel.
0: En de dagen erna?
1: Ja, op sneeuw en dan komt het hele gedrukte gebied nog wat dichterbij. Dat betekent dat de buienactiviteit nog meer uitkniept wordt. En dan hebben we een afwisseling van zinnen. Wolkentemperaturen die rond een jongetje om 20 graden liggen bij een matige westenwind. En ja, ik zie al, er kan nog een bui vallen. En als we nog vier of uurtje horen, dan ligt het snijden, toch droog te bloeien. Dan heeft het hele drukke gebied nog wat meer te vertellen. Wordt het rijstig bij een zwak ontmatige westenwind. En dan kunnen we geniertjes zonder dat we naar de loft hoeven te schijnen. En eigenlijk kunnen we ik stellen dat dan ik op manje zou geert. Dus uiteindelijk jood, tieren wisselvallig, morgen wisselvallig en daarna langzaam wat herstel.
0: Dankjewel van nou en van Aas. Dan hebben we weer in contact, Sibbele.
1: Ja, zeker. Ons straks.

0: Melissa Pander en Fabij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Bij een rondgang door het warp, werd de Blauwhuster merken iepenen. Bij een vlootskou en optredens in de feesttenten. En dat is een beetje de opmaat naar de Blauwhuster Hingstedij. Dat is nou sneun. En ik praat er verder over met Chronisch Etema van de organisatie. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen, Harm.
0: Ben je hem er een beetje klaar voor?
3: Ja, het ligt fantastisch te gaan. Wij zijn de laatste puntjes op hier. Dan zit het veld helemaal klaar. En dan kan het sneun wijzen.
0: Ja, wat ben dan de laatste puntjes? Waar maak dan aan denken?
3: Nou, de slagen op Hengi en ja, de bierpomp ontsluiten, dat wou ik dan. En vier is dan alles even naaien van het draaiboekleider en klapt het wat we er al in steen hebben. En ja, dat is maar alle vrijwilligers die we hebben, ben we daar klaar voor.
0: En dan, jongen, ik zei het al, de evening met die vloerskou en de optredens, maar het is een beetje de opmaat van het weekend, hè?
3: Ja, het is het begin van een merk die wel meer dan 150 jaar in Blauwhuis heeft, maar de hinders. En ja, het is een feestelijk weekend.
0: Ja, want... Ja, nee, feestelijk weekend, maar het is meer als hinders vanzelfs.
3: Ja, de hinders is een onderdeel van de merken. De merken, dat is eigenlijk het hoofdmenu. En daar is al, nou, van oude begin, hebben daar de hinders bij. En daar hebben we voor jou weer lieden naar invulling gejoond bij een concours in plaats van een keuring. En ja, dat werd nou zo staande gewoon dat ik weer een vast onderdeel van de Blauwhuister merken word.
0: Want die vakdij, die hier een lange traditie, nou gaan we een nieuwe opzet, dat valt dus goed.
3: Ja, dat is een goede setwest. En het jouwt een heel veel variatie. Mijn vak, daar heb je alleen de Friesen, maar daar ben ik liefhebbers van oorgehinders. En nu hebben we de WPN'ers erbij, de Hacknies en het is Tugen. Dus het is de hele dag een heel gevarieerd programma. Mooi brood die hier op het Maas, dat doet ik al voor de vierde keer. En op het eind van de dag hebben wij nationale kampioenschappen. Dus dat bouwt de dag mooi op naar een spanning van een mooie competitie. En dan op het eind dan hebben we de huldering van de kampioen. En dan maar live muziek, dan sluiten we de dag af. Dus dat ja, is een prachtig onderdeel van de Blauwhuister merken worden.
0: En van Jemmers organisatie, wat is nou het spannendste?
3: Nou, in het begin dan heeft Pien de Buk goed geld. Dat is altijd een denkje.
0: Ja.
3: En het draaiboekleider, dat is clear. De vrijwillige steen, ik clear, dat is wel bijzonder. Dat wij in zo'n korte tijd een liedje 40 vrijwilligers klingensteen hebben die mij helpen. Dus ja, zonder de sponsoren en vrijwilligers dan zo komt de maatschappij stil te stingen. Nou, dat is in Blauwhuister net anders. Nou ja, dat al Falco had dan een week van tevoren, dan denk ik van hoe komt het met waar? Nou, dat leek hartstikke mooi te worden. Het leek eerst wat dreigend op wetter, maar naarmate de dag dichterbij komt, dat het waren alleen nog maar beter. Dus dat is dan het laatste was nog een beetje pink lievo geweest. Maar dat komt ook goed.
0: Ja,
3: het
0: laatste had je dus geen invloed op. Maar zat het nou al je lieke, dan komt dat ook goed. Waar geniet er dan het meest van Acronius op Zandij?
3: Nou, eigenlijk het geheel. Het is, wij als bestuur bedenken wij van alles. Maar er is van heel veel mensen afhankelijk dat het slagert. Hè? Dat is hier, nou, het opbouwen, maar de vrijwilligers, wat ik zei, maar dan komen de mensen, de deelnemers. Je vindt het spannend, ja, dan heeft altijd aan één keer rent, dan is het van mekoor. En dan is eigenlijk het mooiste moment, hier is nou altijd het eerste bierke van mekoor.
0: Ja, dan valt alles weer te plakken.
3: Ja, en dan de live muziek erbij. En dan is het clear. En als het al goed verrond is, heen zonder ongemaken. En want het is wel levend spul, dus als we dan geen ongemaken hebben. Dan, ja, dan kies je Delian. En dan geven wij dan als club, geven wij maar eens een ander feestje eruit zien.
0: Ja, dat is dan ik vertellen. Die Blauwhuister Hingstedij, daar komt ik van alles op af. Komt net alleen uit Blauwhuis vanzelfs, hè, de deelnemers.
3: Nee, ze komen uit heel Nederland. Hoor. Dat is wel bijzonder dat mensen uit Zuid-Nederland, die komen hier ik heen. Hè. Dat zijn natuurlijk wel de verste bezoekers van de concours, of deelnemers mag ik zeggen. En mijn naam, dus de ja, eigenlijk van de Friesen, de WPN'ers en de Hackies. Maar die komen eigenlijk uit heel Nederland. Hoor. Het is wel bijzonder dat we dat in zo'n korte tijd, in maar de gezamenlijke concours, nee, want de Blauwhuister concours is een onderdeel van de gezamenlijke concours in Friesland. Ja, en we hebben een paar mensen inzetten die er verstand van hebben. En dan maar die mensen kunnen graag komen. Het is een van de weinige concoursen die nog op GS binnen. Nou, een heel soort liefhebbers die zorgen dat toch het lijst op GS in plaats van op Vaan. Hinders rennen net op het stroom normaal gesproken, die rennen op gas.
0: Ja.
3: En dat jouwt mooi de chaisen en de rubrieken maar in klederdracht. Ja, dat jouwt een fantastisch plaatsje. En daar genieten de mensen en ik van.
0: Succes met de laatste puntjes op die. En ik wens je een geweldige weekend. En sneun dus een fantastische dag.
3: Dankjewel, Harm. Kom fijn goed.
0: Een goede dag.
3: Ja, dank je.
0: Acronie zetten maar dus van de Blauwhuster Hienstedij en de Blauwbuster Merken. Joen wordt het daar al hier bij mijn Floortskouw en optredens in de feesttenten. Dit is muziek van The Bee Gees, You Should Be Dancing.

0: Nou, dat doen ze wel in Blauw Hoes daar in de feesttent hier. Daar zit ik net al in. You Should Be Dancing. Muziek van de Bee Gees om 30 minuten van zon.
1: Friesland van de Moorn.
0: De gemeente West-Tellingwerf die had verkeerscamera's pleerd tien Wolvegeer en De Blesse. En dat is in verband met een groot verkeersonderzoek. De camera's die registreren de verkeerstroom daar. Het onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Verslaggever Dennis Terpstra die stier bij wethouder Roelof Teun Hoen langs de N351 dat ook een camera ophang is. De wethouder die leidt uit wat het belang van zulke camera's nou is.
2: Nou, op dit moment worden er camera's opgehangen om de verkeersstromen in Wolvega vanaf met name de zuidkant, vanaf De Blesse eigenlijk in kaart te brengen. Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
3: En om hoeveel camera's gaat het?
2: We gaan in totaal om 36 camera's. Het gaat om 32 camera's in Wolvega en 4 camera's in De Blesse. En die worden vandaag en morgen opgehangen. En we vinden het ook belangrijk om dat kenbaar te maken, ook aan onze inwoners. Hè, omdat er ook al gauw het idee ontstaat van, dat zijn misschien wel flitscamera's, hè, of we worden gevolgd. Maar dat is niet aan de hand. Hè. Er wordt echt gewoon gekeken naar de auto's op kenteken, waar je vandaan komt en welke route je aflegt om op je bestemming te komen. En met die gegevens weten wij, of krijgen wij goed in beeld, hoe eigenlijk de auto's en maar ook het vrachtverkeer zich beweegt in en rondom Wolvega. Om met name ook te kijken of we vanaf de zuidkant misschien ook een betere ontsluiting in de toekomst kunnen realiseren.
3: Ja, hij merkt wel loon. Jij dat meestal toch dat jij Big Brother praktijk een keer in de weer.
2: Ja, dat krijg je toch wel snel als reacties. Ik sprak net ook even met meneer die hierachter op dit moment de camera aan het ophangen is. Ja, en die merkt ook dat die trend er wel een beetje is. Met name ook in België worden dit soort camera's ook nog wel eens gesloopt en dergelijke. Nou, die trend kennen we in Nederland nog niet echt. Maar het begint wel bij het goed communiceren ook waarom je camera's ophangt.
3: Ja, dus daarom vind je het wel wichtig om wel even mee te dealen dat meesten ze net sloop hoeven, want ze willen net in de gaten houden.
2: Nee, het gaat echt puur om de auto, om te kijken welke weg die eigenlijk aflegt. En de persoonsgegevens of andere dingen, zeg maar, die worden helemaal niet opgenomen of verder bekeken.
3: Maar hierachter is best wel druk waan om de camera's op te hingen. Ben ik nog wel best grote camera's.
2: Ja, ze zijn niet verborgen. De techniek geeft aan dat het deze camera's zijn. We hebben daar een bedrijf voor die daar gespecialiseerd in is. En dat zijn vrij grote camera's, dus je zult ze niet missen, denk ik.
3: Hoe lang blijven deze camera's hingen?
2: Nou, ze worden nu opgehangen. Ze zijn vanaf 21 augustus gaan ze werken. En dat doen ze een week lang tot ongeveer 27 augustus. En dan hebben we ook voldoende informatie om eigenlijk de verkeersstromen goed in beeld te hebben hier in Wolvega.
3: Nou, en stel dit bevalt wel, ben je dan echt nog van plan om misschien ergens anders ook nog camera's te plaatsen?
2: Nee, in principe is het specifiek voor Wolvega waar we het nu voor in kaart willen brengen. Dat heeft ook echt te maken met de extra woningbouw die we afgelopen jaren hier in Wolvega hebben gedaan. De extra bedrijven die in Wolvega zich hebben gevestigd, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat brengt ook extra verkeersstromen brengt dat met zich mee. Nou ja, en daarvan willen we eigenlijk kijken of wij in Wolvega een betere ontsluiting kunnen hebben. Zodat ook het verkeer makkelijker en ook sneller Wolvega in en uit en binnen Wolvega zich kan bewegen.
0: Zei de wethouder Roelof Teun Hoen.

0: van de gemeente Westellingwerf. Ja, ik moet dan toch deze plaat even draaien.
1: Je gaat net door, hè?
0: Nee.
1: Somebody's.
2: Rockwell. Somebody's watching you.
0: Kom net om die camera's, want het is net Big Brother is watching you, hè?
1: Precies.
0: Dat hoeft net. Nee.
1: Net om.

0: 10 minuten van zo'n muziek van Rockwell en Somebody is Watching Me. Ja, dat had ik wel een beetje het idee dat ik de app van Omroep Friesland hier doe. Want zeer zei, gast vierden, goeiemorgen man.
1: Ah, sure.
0: En Grietje Paulen meldt haar ook nog, morgen, ik ben er ook bij, hè, dus.
1: Ja. Trouwens, hier in de studio, ik ben nog camera's, hè. Maar die ben stingel ook nog net recht onder.
0: Nou,
1: wij hier maar vanuit.
0: Wij radioholm feiken.
1: Ja, daarom. Dat hebben we al vaak.
2: De media van de morgen.
0: Nou, dat is dus een beetje watersjef vanzelfs, hè? Voor de mensen die het even mij zien willen. Ja. Dan is nou in Friesland wel op televisie.
1: Ieder voordeel heeft zijn nadeel, toch? Ja. Weet ik al.
0: De kranten zijn er alweer.
1: Ja, weer een mooie kop voor op de Telegraaf. Run op atletiek. Nou, dat is weer een mooie geëvette. Want ja, de atletiekverenigingen die ben blieerd met alle successen die het Nederland de oude jaren gehad heeft. En dan hebben het vrouwen toppers, zoals Femke Broeders Bol, Lieke Klaver en Stefan Nillissen. De atletiekverenigingen die ben groeid naar zo'n 124.000 leden intussen. En ja, daar is ik een Femke, Evi. Die stiet ik op een foto. Santje hier is een fanatiek hoddenloopster bij de Utrechtse atletiekvereniging Hellas. En ja, zij zei het ik van, ik hier op squallen op mijn computer de wedstrijd Iepensteen van TK. En als de docent kwam, swipte ik het snel weg. Maar als iemand moest lopen, gingen we toch echt even kijken. Ik stond vaak te juichen voor mijn scherm.
0: Mooi toch?
1: Die is behoorlijk fanatiek.
0: Ja.
1: En dat is trouwens op die foto. Ik word dus helemaal gefocust, helemaal geconcentreerd. Sprintje over die harden. Dus nou ja, dat is wel heel, heel mooi, nice verzels dat er een run op atletiek is. Ja, en dan is er een spreekt de kranten. Die spreekt over een toenemende druk op het stikstofplan. Ja, de boeren protesten die laaien op. En daarmee groeit de druk op het stikstofpakket van landbouwminister Jamie van Essen. Boerenorganisaties dreigen ook in Den Haag van tafel te rennen. Als het kabinet geen ruimte biedt voor aanpassingen. En ook oppositiepartijen die troeën op wijzigingen. Ja, 21, SGP, CU, ChristenUnie is dat. En 50PLUS, die beziek het minderheidskabinet aanpassingen van het stikstofplan te bewegen. Ja, het kabinet is natuurlijk heel niet op ziek. Nee, een meerderheid, want het is een minderheidskabinet. Dus ja, dan hebben ze wel de stiepen nodig van oren partijen. En ja, die wilden dan wat voor. Waarom, Shen? Dus ja, er valt wel wat te praten, denk ik.
0: Er is hier en daar wel wat te hellen.
1: Er is wel wat te hellen, inderdaad. Nou, dan hier Alicia Mos. Dit is een mooi verhaal. Alicia Mos, die hier een probleem. Haar golfke wie totaal los. En ze hier geen geld voor een nieuwe auto. En toen het de Engelse vrouw, ja, die zei, nou, dan bied ik mijn hinder maar gewoon op Facebook te keep of te ruilen voor een auto. Ja, ze hier die auto echt nedig kennelijk. En het wie een beetje als geintje bedoeld, maar er kwam een serieuze reactie. En die hier is ik net verwachten. Maar er wie een man en die zei van, doe maar eens mijn oude Range Rover wol, hè. En ik hoorde er niks voor waarom. Ik is dat hinder ik wil horen.
0: Oh.
1: Ja, nou, dus... Dat ze er heel blij mee verzels. Gelukkig hoef ik dankzij deze aardige jongen geen afscheid te nemen van mijn paard. Hij krijgt zeker een kerstkaartje.
0: Nou, dat is zeker het meeste was.
1: Dat is het meeste was het van kerst, inderdaad. Ja, trouwens, ja, dit weer mooi nijs. Minder mooi nijs is. Doe hest in de van die bril, daar zit een camera in.
0: Ja, nou, ik ga het zo juist. Ja, dat...
1: Gluurbril kijkt mee. En ja, het is een beetje een creepy verhaal. Maar er is dus een... Telegram groep, een besletten Telegram groep met 32.000 leden. En er staan dus al je beelden op van vrouwen die het op het strand lezen.
0: En ik van een Nederlandse strand, begreep ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dus die versleutelde groep trouwens, die heette Hard Genieten. En de Telegraaf die heeft dus een paar weken mijlijst in deze groep. En die zegt echt la dingen, filmpjes van zeker honderden verschillende vrouwen in Nederland langskomen. En kanaal is nu op zwart zet. Want ja, de Telegraaf heeft melding dienen voor zelfs. Maar Telegram heeft verder net gereageerd.
0: Maar die bril ben ik haast net te onderscheiden van een gewone bril, toch?
1: Ja, dat is het. Die camera's, die ben saliets. Ik zie hier ik beelden. Ja, en ik van die spiegelglazen en alles natuurlijk. Hè, dus dan zie je al helemaal niks. En dus zie je even wat van beelden bij. En ik zie het net, hè, waar die camera dan zit. En de metabrillen onder oren heen, die binnen online bij opticiens Likas, Hans Anders en Peul te keep. En de cybercrime-zaakkundige die neemt dat zwaarlijk. Met mobiele telefoons leven we steeds meer in een Big Brother-maatschappij. Met metabrillen wordt dat nog erger. Ja, de opticiens die wil net een reactie, Jaan. Ja, Peul die zei Linde, ja, we volgen je de discussie en de beruchtjouwing. Maar dit is wel een beetje creepy dit, hè?
0: Ik zou haast weer een plaat draaien.
1: Ja, maar die heeft krijgt draaien.
0: Somebody is watching me.
1: Dat herinneren we.
0: Dat doen we net, want die hebben we krijgt draaien. We beginnen naar Hilversum, naar het NOS-journaal.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Personeel tekort? Zit net langer met de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
8: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat de mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
7: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
9: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
7: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 3 minuten naar zon. 40 mei, Friesland van de Moor. We zijn er nog rond 9 uur. Aansend hebben we toe het wetterskip, want het had al een paar dagen gereind. Maar het helpt nog net. Tjen de droogte, dus zet het wetterskip voor eerst terug met een proef om stikken van dieken te bereiden. En nog even waarom komen op die bril. Jan Jaap zei het, bij een bril harm, denk ik, voor een dadelijk zo'n Roy Orbison. Ja, die hebben van de week al even draaid. Dat hier vanzelf een grote zwarte bril op.
1: Ja.
0: De Big O.
1: Maar er zit geen camera in.
0: In die tijd nog net.
1: Nee.
0: Maar we kunnen Roy Orbison misschien naast hem wel even draaien.
1: Ja.
0: En het is toonsie, hè. Dus ik betocht me van, als we u nou een beetje inhouden met uw gezellig praat.
1: Oeh.
0: Dan zoenen we het laatste uur een lange plaat.
1: Ja, mooi.
0: Maar dan mogen we dus nog wel even stil houden, want ja. We horen nog in de klauwen. Een lange plaat voor het laatste uur van Friesland van de Moor. Denk daar alvast even hoe naar die mij stekt aan in de app. Of op 0620-4-9-9-9-9-9-9. Aarsen wordt een kwartere plaat om mij te beginnen. Die is van Johnny Hates Jazz. Dreams. Komt
10: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Friesland van de Moor.
18: Mijn Harm Wijstra.

0: Waarom naar de jaren 80 met Johnny Hates Jazz, de eerste Shattered Dreams.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: We denken er wel mee van wat kunnen we er aan en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus.
0: Het wetterschip denkt er om in de toekomst preventief de Friese dieken te bewetteren. En Gerde Liklama aan Nijholt, waart de koninginne van de 50ste Frallies PC in Weidem.
4: Ja, dat ik echt net verwachten.
5: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee.
0: Nou, ik hier wel verwachten dat Feike Wouda hier naast me zitten zo, want die er alle dagen.
6: Ja.
0: Feike, goeiemorgen.
6: Ja, een goeiemorgen. Ja, de Koude Oorlog met Rusland is heel wel waarom in Duitsland. En gemeenten die zetten vaart achter nijbouwprojecten om net congestie voor te wijzen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het Waberjocht in de Kwartno, mij Sibbele Waaier. Sibbele, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Hoe wordt de wisselvallige dag? Mijn zinnen maar ik regelt buien. Gewoon mijn klaptoren en winstjitten. In zware buien soms meer zicht. Er zit een vlieger zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprent naar 20 tot 21 graden. In de nacht van tongens of vrede bloedt het ek wisselvallig en zakt de temperatuur naar minimaal 13 graden. Morgen is er op de naai een afwisseling van zinnen en stapelwolken en buien. Terug de koude boppenloft is er ook nog kans op een klaptoren. Tot maximaal op naai zijn 20 graden. Daarbij stiet een matige, soms 10 vrij krachtige west- en noordwestenwind. Meer roer het waar, oer een jaloeren.
0: Het Wetterschip Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereiden trotszetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen, toch blikken dat de gasmatten nog altijd heel droeg is. Op dat binnen Skworden ontstien en binnen Moezegong instwad. Bij Akrum wordt daarom een proef uitviert om de Pinksterdiek te bereiden. Het idee is dat het gas dat droog rapper herstelt en dat ook de binnenkant van de diek jedder kleer is voor het stwarmseizoen. Verslagjouwer Arjen Boslaar die lutst het loon in om de proef mij eigen egen te besjen.
8: We stonden hier op een wetterkering onder de vierde Ier. Dan stond hier iets verderop een pomp. Een hele lange blauwe lijn, daar komt wetter uit. Ik denk zo'n 20 of 24 meter zit wezen. En ja, dat wetter komt hier een paar oeren duizend uit, heb ik begrepen. En ja, de stikken dat wetter opkomt, stond er toch verrassend greener uit als ik het even omdraai. Daar is het alleen nog geel, Ronald Nauta van het wetterschip. Wat doe je hem hier krijgt?
3: En dan gaan we hier vanwege een irrigatieproef proberen we toch versneld meer wetter op de polderdiek te brengen. Zodat we toch resultaten zien kunnen in wat door het meid aanwezig is geworden. En keer voor keer zeg ik zo gauw mogelijk weer green krijgen.
8: Ja, want het is natuurlijk deze week begonnen met rein. Maar dat zorgt er net voor dat alle problemen dadelijk oplost binnen.
3: Nee, toen kun je hier, toen we hier aan binnen koers zien dat de polderdiek nog gewoon hartstikke droog en dor is. Terwijl er al best wel wat reinbeukers op west gaan. En dat stuk, we hebben nu een dag is 4 of 6 fjouweroeren per dag om het rein binnen. Ja, dan kun je al zien dat het gas gewoon green wordt en dat het al begint te groeien.
8: Hoeveel meer wetter met deze proef, met deze irrigatieproef, komt er op de polderdiek te lonen als het stik dat je hem net bevloeien?
3: Zoals ik zei, we eerst in het begin een beetje oefenen en een beetje testen van hoeveel wetter kan er op. Dan was het eigenlijk net te weer het dat er daar over zwak werd. Dus we hadden ook verkozen om in de Mianti een uur wacht zetten we de pomp aan. En rond een uur of tolven we de vier oerkes deze halve maand. En dan komt er ongeveer, als ik het uitreken, had ik zelf uit van een bui van 20, 30 mm omrekenen. Dan zeg maar, komt er per dag vullen weer op de polderdiek aan.
8: Dus hij is al, je doet het nou een dice 5 size. Nou ja, het stik dat het gebeurt, dat ken ik nog zien, dat is een stik greener worden. Ja. Betjut dat ik dadelijk dat die diek een stik beter worden is de aroenen 5 dagen? Of ja, kinderen binnen in die diek wel meer aan gaan wijzen?
3: Dat er zit op dit plak, deze kering, daarom door weer de proef. Er zit ook gewoon squorten in, er zaten heel prettige moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van schip, daar ben gewoon diepere squorten ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor zeezen kennen. En de ervaring is wel dat grond die het uitdroegen, die krimpt en die squort daarom hartstikke droog te squorten. En wetter is een... Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squoren ook weer. Maar dan maken we wel even iets meer dan die 5 dagen tegen vader. Dat is echt hoe een paar weken hebben we daar meer van zeggen, hoe bot dat helpt.
8: Nou is dit een steekje van een meter of 60, 75. Ik geloof, er komt ook nog een tweede proef bij Allengavier. De zil, het stik dat bevloeid wordt, iets langer wijzen, iets groter wijzen. Maar in totaal heen, ik denk wel 3000 kilometer aan keringen. Dat keer natuurlijk net al jaar, maar zo'n pomp van mocht dat nederig wijzen.
3: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
8: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droege jaren krijgen, als er weer zo'n deelslagtekort is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plekken die je in het vooras zwak identificeren?
3: Ja, we zijn nu de bijvoorbeeld extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een periode eerder gewoon, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nog wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en behegen allingen weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's naar te denken. We hebben altijd evaluatie en we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel hoe aan het denken.
0: Zei het Ronald Nauta van het Wetterschip Friesland, in uw verslagjouwer. Arjen Bosselaar, Menkes die zei het, goeiemorgen Harm en Feike. Ik ga een voorstel voor de lange plaat. Dry County van Bon Jovi, dat zit op het album Keep the Faith. Nou, wat toepasselijk, maar dat gaat volgens mij horen een oren droeglezing.
6: Ja. Ja, dat is iets met drankloken.
0: Ja, dat denk ik. Was hier op het album Keep the Faith. Had de speeltijd van 9 minuten en 52 seconden.
6: Oeh, die is ook wel heel lang. Ja,
0: het is een lange plaat. Ja. Dus nou ja, we moeten dus best wel om u een beetje stil te houden.
5: De media van morgen.
0: Maar ja, we maken ook een vijfde programma onder
6: ja,
0: die onderwerp.
6: Ja, zeker. Dus, en we moeten een meesting van Nijzen voorzien natuurlijk.
0: Wat is Nijzen in de oren media?
6: Nou ja, de Koude Oorlog is in Duitsland weer keiharde realiteit. Met moordcomplotten, oorslagen met brandbom en oren sabotageacties. We weten nog wel die drones die op het Vlindveld bij Leipzig stien. Of in een drone met bom drone. Ja, die stien heel dicht bij Vlindveld die het broek weer om Oekraïne te voorzien van allerhande gewot. Ja, en een soort van dat smarige werk van Moskou, dat wordt opgenaamd door wegwerpagenten. Ben dat dan futsmietplisjes?
0: Nepagenten, kijk maar, wegwerpagenten.
6: Ja, wegwerpagenten. Ja, dat zijn lokale criminelen. En die worden dan toch, dat zijn net echt die spion van, nou, vroeger die koe, van de KGB en alles. Maar dat zijn gewoon lokale criminelen. Die worden ingehuurd door Rusland om dit soort klusjes dus op te knappen. Ja, een voorbeeld daarvan is Stefan Toeman. Ja, net van een futsmietcrimineel of agent.
0: Nee.
6: Deze man, die heeft een bedrijf dat drones levert aan Oekraïne. En die heeft intussen al zijn testament opmaken en hij is onderdoekt. Wen het op wisselende adressen onder continue beveiliging van de Duitse veiligheidsdiensten. Want ben dus mensen die wien zien gongen in kaart ontbrengen. Die volgen hem. Twee agenten, Russische agenten. Dus, ja. Ze wonen hem na alle gedachten met het gifgas Novichok onvallen. Ja, dat kennen we onder andere ik nog. Die omslag op Alexei Navalny.
0: Ja.
6: En spion Sergei Skripal. Die ben de slachtoffer van worden van dat gif. En dat geeft gas, mag ik zeggen. En ja, dus het komt heel iets dichterbij. En in Duitsland zeggen ze al van ja, het is gewoon een hybride oorlog al gaande op ons groengebied. En ik de chef van Rheinmetall, dat is de Duitslands grootste wapenproducent. Daar wie ik een moordaanslag zou daarop pleegd worden. Nou, die hebben ze maar correct voorkomen kent. Dus het is net best derde. Nou, ze hebben intussen ik de rol voor de veiligheidsdienst en alles hebben ze uitbreiden. Die het meer mogelijkheden kregen om preventief dit om te pakken. Dus, die gaan we je net vleurig van.
0: Deze mensen is er constant door de schouder in de gaten.
6: Nou ja, zijn gifgas, dat lijkt me zo creepy. Voor als dat in de gaten heeft, dan zou die maar krijgen even een onderrijdje lopen met het god en dan best al vergiftigd. Bah. En de nieuwe regels om de netcongestie hennen, die hebben gemeenten er ta aanzet om versneld nijbouwprojecten te vergunnen. Het aantal vergunningen lijkt in de tweede feensie van dit jaar volle heger als gewoon wij. En dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En netcongestie, dat is wanneer het stroomnet net genoeg rond te het om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen. En zo'n 1 juli kunnen netbeheerders nieuwe wenningen op een wachtlijst plaatsen als dat elektriciteitsnet net genoeg capaciteit heeft. Ja, en dat het gemeenten er te brachten om maar versneld om voor die datum meer bouwvergunningen te verlenen. Gewoon wij binnen er gemiddeld 2100 per maand. Maar in april waren er al 8400 wenningen. En in mei waren het zelfs al haast 11.000.
0: Oh.
6: Ja, dus die gemeente die zich wat achter heeft, dat het daar net meer kan.
7: Dan gaan we nou even
6: een kans jou. Dat smiet natuurlijk yield op voor gemeenten.
7: Ja.
6: Dus dat hebben ze denk ik wel even toek betacht om dat dan versneld te doen.
7: Zelfs is het net verwacht en ik denk de meeste mensen net, want het wie een verrassende winnaar juster van de PC, de Vrouwens PC in Weidem. Gerda Lieklema aan Nijenhout had ik toe, want zij waren de koningin van de jubileum PC. Voor de 50ste keer waren het horen in Weidem. Aasen zoeken we rond op die dij. Maar we willen eerst nog even hier van Roy Orbison draaien.
6: Ja.
7: De man met de bril.
6: De man met de bril. Ja, ja. En een mooie stem.
7: Ja.
6: Ja. Dus
7: dus hij is van In Dreams kan wel even draaien worden.
6: In Dreams. En maar In Dreams maar ik altijd denken aan de film Blue Velvet uit 1986 van David Lynch. Het wie wat een tjustere film, zeg maar.
7: Dat is wel leerbaar voor zulke films.
6: Ja, ja, ja, zeker. En dit is ik echt een bijzondere rol ik van Dennis Hopper. Die speelt een vrij creepy figuur. En die vreeg het dan dit noemer aan. Roy Orbison, die hier, wie in eerste instantie wie die, nou, behoorlijk shocked dat dit noemer, het is een romantisch noemer, dat dit broekt waard voor zo'n tjustere scène. Maar uiteindelijk kon hij het wel verdienen. Nou, laten we maar eens even jaren hoe dat dan klinkt.
7: In Dreams.

0: Roberts, de man met de bril, de man met de gitaar en de mooie stem in Dreams. Ja, dus
1: de exacte tijd is...
0: Zomerupen van jou wachten.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Gerde Liklama aan Nijenhout. Die is juist Rudrop een Takeninne van de 50ste Vrouwjes-PC. Ze kregen zo'n punten van de Keningscommissie. En dat wie er één meer als Annette Haan en twee meer als Jenny Terpstra. In de finale in Weidem wie het patoer van Liklama aan Nijenhout te sterk voor het patoer Enema. Een vooromblik op de Vrouwjes-PC van verslagjouwer Helco Broersma.
3: Annette Haan, Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra wonnen de jubileumeditie van de Ferrari Speciale in Weidem. Ze winnen ik vier bij de sterkste. Op de eerste omloop won ze misschien vier versen en schinnen size op het tweede list. Zien Britt Joustra, waar het een, ja, dat ze even een inzinkje kregen, waar het vier van jou en size jou is. Zo'n partij had erbij. Een demonstratie wie er in de hele finale zien Larissa Smink, Corrie Kroondijk, die het inval wie van de ongelukkige Anouk Smink, die het in de eerste omloop geblesseerd uitvoer. En Senne Itzari, schinnen vier versen en schinnen size. En de patoer van Anne Endema, Iris Oosterbaan en Vera de Vries, dat hij het mooie blokje ziet en de finale helle bleun op drie eerste steen. Ze hier nog wel een lietse achtervolgingsrace, maar het laatste eerst weer bobbeslagen van Gerda Liekema Nijholt en Jenny Terpstra. Het besjutte van Gerda Liekema Nijholt dat ze voor de tweede keer de PC won van Annette Haan en Jenny Terpstra weer de eerste keer. Ja, en dan weer de grote vraag, waar wordt koninginnen? Jenny Terpstra kreeg 5 stemmen, Annette Haan 6 stemmen en dan kan je wel uitrekenen dat Gerda Liekema Nijholt met 6 stemmen de koninginnen waard. Gerde, winnen, maar dan ik nog koninginnen worden.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
3: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want we stingen alle draaien echt goed te keersen. Jenny had dat plakje meer dan schim maken en ik op de opslag. En Annette, ik, ja, we dingen het echt maar als je draaien doet.
3: Ja, door hier 6 punten en dan Annette hier 6 en Jenny 5. Het is eigenlijk wel heel oorzaam wezen kennen.
4: Nou ja, wat ik zeg, we spelen alle draaien heel goed. Dus wie de koningin is, dat maakt het eigenlijk net zo voluit, want we hebben maar als je draaien dienen.
3: Ja, het smaakt toch wel een beetje extra af, net.
4: Tuurlijk is de kers op de taart, maar ik ben net niet mijn holle bezig maar wie de koningin zou wezen.
3: Als je het waarom zegt op deze dag, ja, u zou in de tweede omloop, hij heeft het heel makkelijk gehad.
4: Ja, maar we winnen heel veel en je weet dat wij het zijn mutten. Dus ja, heel makkelijk wil ik net zeggen, maar het ging wel lekker. Ja.
3: Een demonstratie vond ik in de hele finale. Zij winnen nu het keerst, hè, wat ze mooi maken hier.
4: Ja, ze winnen natuurlijk keerst eerst machine 2. Nou, Anouk is van, dat doet altijd wat. Ja, en omdat voor jou omloop echt goed keert en ik hier echt respect van dat ze dat echt volhouden in. Ja, en als je in het treden omloop inderdaad dat ze wat uitkeert binnen.
3: En Anne Enema die heet net mee, ze zei ik weet net hoe ik die twaalf in het perk bestreden moest.
4: Nee, we stingen echt goed. Wat ik sinds Jenny had haar plakje meer dan skin houden en ik denk ik. Dus.
3: Wat een comeback van die, nou die zware blessure. Hè? Ik zie dit toen in Skinner Gautum en nou dit in Voidem.
4: Ja, daarom moest ik wel een beetje goelen naar het hier.
3: Mooi toch?
4: Ja, zeker. Ja, dit is gewoon was het bos, dit is het doel. En als het dan hel is, is echt fantastisch.
3: Is het ophoren? Oh nee.
4: Nee, ik ga nog wel even trooien.
3: Gelukkig wees
4: je. Dank je wel.
0: Ja, gelukkig is er wel even trooien, Keert. De vrouw is per se in Weidem. Juster de jubileumeditie dus, mij een verrassende winnaar. Aasen, het Nijs uit Friesland hier op Marietje zetten, Trofijke Wouda.
1: Alle werkdagen tussen tolven en Ian bij Omroep Friesland op radio.
2: No in Friesland.
1: Maar het nijste nijs uit Friesland.
5: Ja, dat je album.
1: Verslag jou eens die trofregje.
5: Wat ging er toen door die hinnen?
1: Sportnijs van de profs om de beginners.
6: Je hebt zachtere ballen.
1: Het waberjocht.
7: Het is nou heel mooi.
1: En nijs van de social media.
8: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
2: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
9: En een keer, niet een keer.
1: Over op Friesland. Ja, ja. No in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jalve 8. Fijke Wouda praat hierbij over het Friese Nijs. Fijke, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. De gemeente Achtkarspelen krijgt van 2029 al Friestalige plaaknaam. Dat stiert in het nieuwe bestuursakkoord van FNP, CDA en ChristenUnie. De coalitiepartijen vinden dat de Friese taal, cultuur en identiteit een wichtig onderdeel binnen van het karakter van Achtkarspelen. Daarom willen ze de Friestalige plaknaam gemeentebreed invieren. Altijd ik budget dat Els Dwarp de Friese namen krijgt, is nog wel afwachtje. Uitzonderingen zijn mogelijk, alleen om historisch-taalkundige redenen. Wetterschip Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereinen terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen blijkt dat de gasmatten nog altijd te droeg is. Bovendien zijn skwarden ontstaan en zijn moezegong in stwaart. Bij Akkeren wordt daarom een proef uitgevoerd om de Pinsterdiek te bereinen. Ronald Nauta van het wetterschip neemt het een serieuze optie om dit takkenmeer preventief uit te vieren.
18: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kunnen helpen. Nou, een hele polderdiek op de kop zetten en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten, ja, daar ben we wel hoe aan het denken.
17: Een volle brand, juist jong, bij Skien en Goutum, neemt een picknickbankje, krijgt boeten het dorp in de brandstutsen weer. De zwarte reek weer op grote afstand te zien. De brandwachten van Driels en Snits rukken uit om vuur te blussen. Die hier in eerste instantie dreeg om het bankje, dat in een natuurgebied steert, te bereiken. Vuur weer daarna rap blust, maar het bankje gie vullen. Gerde Liekelema aan Nijholt is uitroepen ta koninginne van de 50ste Vrouwelijks PC. Ze kregen 100 punten van de Koningscommissie. Ien meer als Annette Haan en 2 meer als Jenny Terpstra. In de finale wie het patoer van Liekelema aan Nijholt te sterk voor het patoer Enema. De koninginne zelfs weer vernuveren over haar uitverkiezing.
4: Ja, dat zie ik echt net te wachten.
19: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle drie echt goed tekeerd. Jenny had dat plakje meer nog skin maken en ik op de opslag. En Annette, we dingen het echt met je draaien, Joet.
0: Ja, zegt Gerda Liekelema aan Nijholt. De kinderen dus van de 50ste Vrouwelijks PC. Dankjewel, Fijke. Meer Nijs. Kist altijd een vinden in de app van Omroep Friesland en hoor op omroepfriesland.nl.
20: Kom op 22 augustus naar het Blauwhuis, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
21: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraanfietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Friesland van de Mol.
25: Mijn Harm Wijstra.

0: Tsjinje Lien wie er een vieren babyboom in het dwarpke Ien. En daar wordt no op een nij bij stilstien. Je hebt het verhaal aan in Friesland van de Moorn. Eerst is het tiert van het Waberjocht, Sibbele Waaier, goeiemorgen.
1: Een goeiemorgen Harm en ik Feike.
0: Ja, doet ik van de Moorn Sibbele naar Ljouta riet. Toen zeg ik aan de hemel wat klappen tonger. Ja, wie een wat buikers, hè?
1: Dat winnen zeker buikers. En die lusten eigenlijk ten matten van het waardel. Er zit een soort tonger in en ik een soort rijnwetter. Alleen nog, ja, dat is allemaal ten matten van het waardval. Dus we hebben eigenlijk nog niks van merken qua wetter. Nou ja, dat blikt ik wel uit de waarneming. Want ik krijg eigenlijk allemaal waarnemings van nou, het even rijnt, maar het is eigenlijk nauwelijks te nemen. Dus, maar goed. Dat verorert je wat nog wel. Dat zal ik direct nog even uitlezen. Ik kom nog even op de temperaturen van de Aalande nacht. In Akrum waren 12,6. In Bakkeveen, Tsjinjen. Friske Pjel, Tsjinjen, Kummen, Jochen. Een grauw viertje. Nee, 13,1. En zei de waarnemer, ik geen deelslag. Nou, Joort, wordt het toch wisselvallig. We hebben te krijgen met een lege drukgebied. Dat loopt de Oude Noordzee richting Denemarken. En eigenlijk hebben we stellen dat de dij eigenlijk in drie stikjes valt. We krijgen in de maandtijd de eerste zone met buien die vanuit de Noordzee onze kant op komt. En dan letter in de maand en in de maandtijd en in de midden een tweede zone met buien. En dan ik jong nog een steuring. Dus eigenlijk ben het allemaal, nou ja, stritsjes met buien die oorkomen. En ja, het zal pleers wijzen, maar er zullen griffje wat buien vallen. Daarbij kan een klap tonger wijzen en ik wist je dat het te krijgen ik met de koude boppeloft. Er stiet het algemeen een matige zuidwestenwind die het rond buien wat vlager worden kan. En de temperaturen die schat ik in op zo'n 20 graden. En de komende nacht zakken de temperaturen naar 13 graden en zullen tijdelijk wat rustiger wijzen op het gebied van buien.
0: Is het morgen nog zo onstabiel?
1: Ja, morgen dan hebben we nog altijd te krijgen met die koude boppeloft. Het was zo dat het lege drukgebied langzaam naar het eerste loopt. En dat betekent wel dat de scherpe kansen er wel wat aangeven. Maar we hebben morgen naast zinnen en momenten hebben we vooral de tweede helft van de maandtijd en de eerste helft van de midden nog een redelijke buienkans waarbij nog een klaptonger vak om kan. En de wind die is wat bijdraait is naar het westen en het noordwesten en de temperatuur als een jongetje om 20 graden. En dat is eigenlijk het begin van een wat betere periode die we van het weekend krijgen. Dus wat dat betreft, joerd en morgen de meest wisselvallige dagen.
0: Want het weekend wordt dus beter?
1: Ja. Op steun dan komt het hege drukgebied vanuit het westen dichterbij. De kelt in de boppeloft, we hebben nou het mij te krijgen en loopt fort. En onder de invloed van een hege drukgebied zitten we met een west- en matwestelijke streming. De kans nu nog wel een bui vallen, maar de opwarming van de boppenkamer zal de buiactiviteit minder worden. Het is met een matige westenwind, een graad of jongetje om 20, is het krek wat te koel voor de tijd van het dier. Maagkleer, we hebben zoveel hete hand, dat kunnen we denk ik wel hebben. Nou, en op snijden wordt het hege drukgebied nog wat meer, krijgt nog meer invloed, het wordt rustig waar. Een zwakke ontmatige west- en noordwestenwind op het waads betiet misschien nog even vrij krachtig. En temperaturen die dan ik weer nou, rond de 20 graden skommelen. En in de nachten is het nou, vrij fris, maar zijn 10 graden. Maar snijden wordt de beste dag van het weekend. En nou, ik kan één dag erbij pik stiekem. Op maandag zet die waarsverbetering wat terug. Het wordt droog waar, maar geregeld zinnen. En temperaturen die, nou, die beginnen weer wat te stijgen. Die gaan naar zijn 21 om 23 graden. Dus we moeten even twee wisselvallige dagen terug.
0: Ja, voor Utrechtse is het mooi toch?
1: Ja, zeker, zeker. Absoluut.
0: Sibbele, dankjewel en noffelijke dag, hè?
1: Ja, jij bek. Hoi, hoi.

0: meer een soeper als een vetter. Hessel Rienstra, Jerstien, Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Bij een rondgang door het warp met jonge Blauwhuister merken iepenen. Bij een vlootskou en optredens in de feesttenten. En dat is een beetje de opmaat naar de Blauwhuister Hiensterdij. Dat is nou sneun. En ik praat er verder over met Kronis Etema van de organisatie. Een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen Harm.
0: Ben je hem er een beetje klaar voor?
3: Ja, het ligt fantastisch te gaan. Wij zijn de laatste puntjes op de i. Dan zit het veld helemaal klaar. En dan kan sneun wijzen.
0: Ja, wat ben dan de laatste puntjes? Wij maken dan aan het denken.
3: Nou, de vlaggen ophangen en ja, de bierpomp ontsluiten, dat bouw ik dan. En verder is dan alles even naaien van het draaiboekluiter en klapt het wat we er al in steen hebben. En ja, dat is maar alle vrijwilligers die we hebben, ben we daar klaar voor.
0: En dan, jongen, ik zei het al, de opening met die vloerskouw en de optredens, maar het is een beetje de opmaat van het weekend, hè?
3: Ja, het is het begin van een merken die wel meer dan 150 jaar in Blauwhuis hebben, maar de hinders. En ja, het is een feestelijk weekend.
0: Ja, want
3: de dat maar.
0: Ja, nee, feestelijk weekend, maar het is meer als hinders vanzelfs.
3: Ja, de hinders is een onderdeel van de merken. De merken, dat is eigenlijk het hoofdmenu. En daar is al, nou, zo van oude begin. Hebben daar de hinders bij. En daar hebben we jouw jullie na invulling bij een concours in plaats van een keuring. En ja, dat we het nou zo staan gewoon dat ik weer een vast onderdeel van de Blauwhuister merken ben.
0: Want die vakdij die hier een lange traditie, nog aan mijn nij opzet, dat valt dus goed.
3: Ja, dat is een goede setwest. En het jouwt een heel veel variatie. Mijn vakdij heb je alleen de Friesen, maar daar ben ik liefhebbers van orgehinders. En nu hebben we de WPN'ers erbij, de Hacknies, en het is Tugen, dus het is de hele dag een heel gevarieerd programma. Mooi, het brood die hier op Maas, dat doet ik al voor de vierde keer. En op het einde van de dag hebben wij nationale kampioenschap. Dus dat bouwt de dag mooi op naar een spanning van een mooie competitie. En dan op het einde dan hebben we de huldering van de kampioen. En dan maar live muziek, dan sluiten we de dag af. Dus dat ja, is een prachtig onderdeel van de Blauwhuister merken worden.
0: En voor jou als organisatie, wat is nou het spannendste?
3: Nou, in het begin dan heeft Pindebuk goed geld. Dat is altijd een denkje.
0: Ja.
3: En het draaiboekluiter, dat is clear. De vrijwilligersteen, ik clear, dat is wel bijzonder. Dat wij in zo'n korte tijd een liedje 40 vrijwilligers klingensteen hebben die mij helpen. Dus ja, zonder de sponsoren en vrijwilligers dan zo komt de maatschappij stil te stingen. Nou, zien Blauwhuis net anders. Nou ja, dat al fout had dan een week van tevoren, dan denk ik van hoe komt het met waar? Nou, dat liep ik hartstikke mooi te worden. Het liep eerst wat dreigend op wetter, maar naarmate de dag dichterbij komt, dat is waar alleen nog maar beter. Dus dat is dan het laatste was nog een beetje pink lievo heeft. Maar dat komt ook goed.
0: Ja, dat laatste had je dus geen invloed op. Maar zat het nou al je lieke, dan komt dat ook goed. Waar geniet het dan het meest van Acronius op Zandij?
3: Nou, eigenlijk het geheel. Het is, wij als bestuur bedenken wij van alles. Maar er is van heel veel mensen afhankelijk dat het slagert. Hè? Dat is hier, nou, het opbouwen, maar de vrijwilligers, wat ik zei, maar dan komen de mensen, de deelnemers. Die vinden het spannend. Ja, dan heeft altijd aan één keer rent, dan is het van mekaar. En dan is eigenlijk het mooiste moment, hier is nou dat hij het eerste bierke van mekaar.
0: Ja, ja, dan valt alles weer te plakken.
3: Ja, en dan de live muziek erbij. En dan is het clear. En als het al goed voor rond is, heen zonder ongemaken. Want het is wel levend spul, dus als we dan geen ongemaken hebben, dan, ja, dan kies je Delian. En dan geven wij dan als club, geven wij maar eens een ander feestje eruit zien.
1: Wij hebben de beste muziek.
4: Ongelooflijk mooi.
5: Maar ik het Frieske Nijs.
6: Ik kijk er naar uit.
1: En de actuele sport.
7: Ja, en dan kun je ik niet meer kapot.
5: Dus stem ik al op 92.2 FM.
8: Ja, dat was het net. Ik doe het wel.
1: Kom maar op Friesland.
7: Het smaakt er gewoon mee, hè.
5: Alles wat er speelt.
9: Ja, dat vind ik toch wel heel leuk. En ik geniet ervan. Ik geniet er gewoon.

0: Jelle Komrij stuurt dus een mooie foto van de Sinsopkomst. Zinnen die het erin brengt, hoe het skiep, het veel met skiep. En hij stuurt erbij, pittige plaat had hem. Nou, ik denk, pak eens even hier van de Pet Shop Boys uit Njontje in de 94. Eerst net zo vaak meer. Paninaro.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Het dorp Ier, dat had zo'n 850 inwenners. Wat zien hierin, kwam daar in treien man in een tretje nieuwe bewenners bij. Het weer doe een wiere babyboom. Reden om doe een mooie foto van al die lietse poppen te maken. En er is een soort van traditie ontstaan. Want nou, het zien hier letter, wie al die band weer bij elkaar. En een van de band die leidt onder een verslagjouwer Esther Bethlehem van Streek omroep RTV NOF uit. Waarom dat is?
3: Omdat we om de vier weer een foto voor alle band maken.
4: Je mag nou heel mooi op een vlier lezen. Doe je het altijd op dezelfde manier?
3: Ja.
4: Dus je meintje eigenlijk de hele tijd dezelfde foto naai met dezelfde meet?
3: Ja.
4: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
3: Dan lijst hij ze een rondje met de hoorn heel dicht bij elkaar.
4: En hoe je dat ooit zou begangen? Dat weer, ik al de babyfoto die je met z'n allen maken had?
3: Ja.
4: Je bent met z'n allen opgegroeid. Creëert ze dan ik meteen een band met elkaar?
3: Net zo volle, maar wel heel volle.
5: Mijn naam is Els Duurken Meijnersma.
6: Mijn naam is Doty Postma Prins.
4: En je bent twee mem van de babyboom die je stinnen?
5: Ja, klopt. Ik ben van Teken Jan de mem.
6: Ik ben van Jelle de mem.
4: En het zien hier, Lien, is hier ik al bij hem bij was. Is Rick een hele mooie reportage al van makken. Nou, we zien hier verder. En intussen heb ik al meerdere fotomomenten gehad. Waarom hij hem dat zou doen, dat je hem zo'n fotomoment om de 4-4 inplannen?
5: Nou, we gaan de rekening in West. En laten we nog even terug in. Dan maakt Bert, de fotograaf, dadelijk mijn 20 hier op een hele grote heegwerker staan. Dus dat wolf natuurlijk mijn meidje.
4: Ja, want je hebt inderdaad een foto dat alle ben in een cirkeltje op een groen is met de honden naar Kota. Hoe je dat ooit zou ontstaan?
6: Ja, dat wij ze van u vregen om toen als baby zijn daar alle baby's mooi in een rondje bij elkaar te doen. En ja, 4-wiel, daar hebben we precies best aan dingen. En nou, hè?
4: Ja, en je zei nee, die allereerste keer, wie het al meteen duidelijk, dit is iets wat we als traditie, als jubileum, zoals van die hield het weer op nij terugkomen letten?
5: Eerlijk zijn, nee. Dat ben van die ingevens. Dus denk, nou, dit doen we. Ja, leuk, hè? En maar dit doe ik wel, dat denk ik wel.
4: En hoe is dat dan voor Jim om de band zo altijd bij elkaar te zien en dan toch een beetje met elkaar opgroeien te zien?
5: Nou, ik denk dat het bijzonder is om dwarp. Hier, dat is echt al de baalkoor wel best. En iedereen kan wel zijn eigen gang gaan. Maar dat is de koor altijd een beetje in de gaten haast. En nou, elkaar bijsprengs dat neder is. En het vooral gezellig haast. Ja.
4: Ja, want dat wie je in dit iets weet, dat ik wel uitzonderlijk dat in treien maand die het tolven baby's geboren binnen, viel je hem dat nog steeds of zo?
6: Ja, het is een mooi ploegje samen met elkaar. En nou, het zit nog mooi bij elkaar, ze wat alle keer op squalen. Nou, en een deel ervan zit bij elkaar in het voetbalteam. Dus ja, het is hecht. Ja.
4: En dat is natuurlijk voor je, ik altijd leuk om waarom te zien. Had je dus die 4-eerlijkse check-ins, hoe dat dan oer 20 hier, 30 hier inderdaad erbij zit?
5: Ik hoop dat ze het dan ik terugzetten, ja. Dat lijkt me mooi. Ja,
4: fantastisch. En doe je hem dan als ouder zijnde ik nog iets? Want dit is natuurlijk een fotomoment dan voor de band. Word je hem net een hele groepsfoto met alle ouders er erbij?
5: Had ik er nooit aan uitdacht. Nou, misschien nee. Volgende keer.
6: Ja. Ja, maar de Lietse poppen hadden we toen wel die. Toen hadden we nog wel een groepsfoto, maar daar hadden ze erbij die.
5: Ja.
4: En denk je hem ik dat, omdat er in zo'n kwartier staat volle baby's geboren binnen, dat dan ik automatisch, dat ze dan een born mij al kon krijgen?
5: Dat weet ik niet. Ik denk dat ze het sowieso wel haast natuurlijk in de klas. Maar ja, haast ik gewoon ook wel

de feestjes. Hey, in februari, maart, nou, dan wordt het pittig. En dan wil ik plannen wie wanneer wat gaat halen. Dus het wordt om even bij elkaar houden. Nou ja, dan is ik wel even in dit moment natuurlijk om even als member even lekker bij te kletsen.

0: Omroep Friesland, Friesland van de Moorn. Mooi dat je erbij bent. Iron Lion Cyan draaien we van Bob Marley.
1: De media van de Moorn.
0: Ja, juist om deze tier dranden we wat uit. Toen ging het tot uur 3 minuten wachten.
2: Ja,
0: oren nijs.
2: In ons enthousiasme.
0: Maar we zitten nog een beetje op de lijn. Ja. Dat wij wat minder praten. Omdat ja, we precies. Nog een lange plaat draaien in het laatste uur van Friesland van de Moorn.
2: Ja.
0: Dat is 3 minuten om.
2: Nou, oeh, jongens, nou. Harm, heb je dan Peker Hoorn hoe die inbraak bij brandwachtkazernes?
0: Ja, dat is de hele zomer eigenlijk al niet nice.
2: Precies. En nou hebben ze eindelijk Ian Oonholden. Die een 21-jarige man uit Haarlem. Die is Oonholden naar een inbraakpoging bij een brandwachtkazerne in Sparendam. En ze binnen die man op het spoor kwam. Hij is verwoenen rekken bij die inbraak. En de lijkt bloed van deze man.
0: Oh, en daar is DNA aan hem?
2: Precies. En toen kwam ze hem op het spoor. Dus die konden ze zo oppakken. En er werd nu gezien dat hij meer inbraken dienen had. En dan hebben ze het vooral op de hydraulisch ark gezien. En dat wordt dan broekt. Ja, door de brandwacht om meestal uit auto's te rijden. Maar door inbrekers wordt het dan weer broekt om juweliers en elektronica winkels even te knippen, als het ware. Dus dat is net de bedoeling vanzelfs.
0: Een rare trend, inderdaad.
2: Ja, en wie niet krijgt, gingen we nog even naar Duitsland. De topmeesting daar in de defensie-industrie, die moet er al beveiligd worden en alles. Nou, misschien geldt dat ik voor de topman van een Nederlandse bedrijf, Bravo 01 Alpha.
0: Bravo Alpha 01.
2: Ja, precies. Over. Ja. Dat is een Nederlands bedrijf en die levert satellietbeelden aan Oekraïne.
0: Oh ja.
2: En hij heeft real-time op hun mobieltjes kan die Oekraïnse militairen zien van waar ben de Russen? Wat spoken ze uit? Gewoon wij zitten soms uren, soms wel 24 uren tussen het onlevering van beelden. En dan is dat weer gebeurd zelfs.
0: En ook is het live eigenlijk meisje.
2: Real-time zou dat dan zo mooi het. En zo weet je drones of verkenningsvliegtuigen te sturen via die satellieten kan ze dus die Russen heel goed in de gaten houden. Ja, en dan een nieuw woord voor mij. Coolcation.
0: Wat voor ding?
2: Coolcation.
0: Dat zei me niks.
2: Ja, dat is een beetje een geefwerk van een coole vakantie. Want meestal die zie je de kooltop.
0: Ja, de warmtekist op zie je, maar kist ook de kooltop zie je vanzelfs.
2: En de coolcation is in opkomst. En vooral aan de Poolse Eerstzeekust vernemen ze dat. Het is er mooi en het is betaalbaar. En cooler.
0: Nou ja, ik ben zelf ook nog even in Polen West.
2: Ja.
0: Nou, dat wie hoort dat? Ja, kind wil bevestigen, ja.
2: Nou ja, sure, dus...
0: Spanje is goed op mij net.
2: Hey. Oh, 40 graden, dat houdt voor mij ook wel een beetje op.
0: Bah.
2: Nou, inderdaad. Hoe lang hebben we nog, Harm?
0: Nog 44 seconden.
2: Oké. Okay,
0: en dan mag ik echt stil zijn.
2: Dan gaan we de meesting even bang praten.
0: Nou, doe maar.
2: De giftige wolfspin is nu overal.
0: Nou, ja. Ik ga juist de 50 spin opzoeken in mijn thuis.
2: Oh, zoveel. Ja,
0: het is al die spin.
2: Op, ja. Het is sinds september, dat is de spinnenmannen. Dan gaan die mannetjes op zoek naar vrouwtjes. En dan zie je ook een beetje de waarheid op. En dan kerst dus ik de giftige wolfspin, die kerst dan tegenkomen. En dat is een nieuw fenomeen. Het is nu nog vooral in het zuiden en het eerste van het land. Maar ja, ze zullen uiteindelijk ook wel in het noorden opdoeken. En dat is een beetje, een beetje...
0: Wat zien ze komen?
2: Oké, een beetje trotsneed van 4 centimeter. Maar gewoon wij naar je spin nu. Deze valt om. En die kan die bieten. En dat is de vergelijking met het stekken van een wesp.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
5: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan... zit hij al goed?
6: Bouw of metaalproject?
7: Staal Digitaal!
6: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
6: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
12: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
11: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. De Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en bomen zijn omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk eergisteren met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Daarbij kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje. Dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben een aanvraag gedaan, zegt het fonds.
13: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
11: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de VS, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. En dit weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
14: De dieken bij de Blessen en Wolverkeer die hing hier niet in vol met camera's. Maar dat is net om te flitsen. Wie heeft trouwens meer roer in Friesland van de Morgen en er is muziek van Roxette. De look komt er gewoon.
15: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
16: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
17: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
19: Friesland van de Moor.
20: Mijn Harm Wijstra.

0: Uit Scandinavië, dat is lekker cool. Roxette en The Look.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mij Harm Wijstra.
3: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus.
0: Het wetterschip Friesland denkt er naar om in de takkomst preventief de Friese dieken te bewetteren. De eerste aan zijn meeroer. En Gerda Lieklema en Nijenholt, die waard juster koninginne van de 50ste vrouwtjes-PC.
4: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
5: Echt net?
4: Nee, echt net. Nee.
0: We draaien aan zijn een lekker lange plaat. Komen mooie suggesties binnen, Fijke?
6: Ja, behoorlijk.
0: You two still haven't found what I'm looking for, said yes. Jelle. Maar die is net zo lang. Die is maar eigenlijk nog niet zo 4 minuten. Zit erom. Like a Hurricane Live van Neil Young. Ja,
6: maar die is meer dan 1/2 minuut.
0: Die is wel mooi lang. Ja. Iets van Deep Purple wordt nog omvregen. En Fabrizio Di André. Maar Andrea is ook mooi, zit Mariet. Nou, er komen mooie suggesties binnen, maar we kunnen nog wel een paar broeken. En noem maar ze. Nou, 6 minuten. Dat als we zien horen met praten, dan kinderen.
6: Ja. Dan zal ik nog maar gauw
0: het wiel iets in.
6: Ja. Omwenners Zandvoort, die ben net blied bij de flypast van F24. Dus oer het Formule 1 circuit. En zwemmer Maarten van der Weijden gaat naar een dijrest verder met zijn 22 sterrentocht.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het Waarno in het kwad. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Hoe wordt de wisselvallige dag? Mijn zinnen maar ik regelt buien. Gewoon mijn klaptonger en wie zitten. In zware buien soms mijn zicht. Er zit een volledige zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprint naar 20 tot 21 graden. In de nacht van tongens of vrede bloedt het ek wisselvallig en zakt de temperatuur naar minimaal 13 graden. Morgen is er op de naai een afwisseling van zinnen en stapelwolken en buien. Terug de koude boppenloft is er ook nog kans op een klaptonger. Het maximaal op naai zijn 20 graden. Daarbij is het een matige, soms 10 vrij krachtige west- en noordwestenwind. Meer over het waar, hoe je aan horen.
0: De gemeente West Stellingwerf die had verkeerscamera's plaatst. En ik, mooi wat, dat had ze dienen bij Wolvengeer en De Blessen. Al hier in verband met een verkeersonderzoek. De camera's die registreren de verkeersstremen. Het is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en verviersplan. Verslagjouwer Dennis Terpstra die zocht wethouder Roelof Teun Hoen op langs de N351 dat ook zulke camera's ophangt binnen. En de wethouder die leidt uit wat het belang van al die camera's nou is.
8: Nou, op dit moment worden er camera's opgehangen om de verkeersstromen in Wolvega vanaf met name de zuidkant, vanaf De Blessen eigenlijk in kaart te brengen. Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
9: En om hoeveel camera's gaat het?
8: We gaan in totaal om 36 camera's. Het gaat om 32 camera's in Wolvega en 4 camera's in De Blessen. En die worden vandaag en morgen opgehangen. En we vinden het ook belangrijk om dat kenbaar te maken, ook aan onze inwoners. Hè, omdat er ook al gauw het idee ontstaat van, dat zijn misschien wel flitscamera's. Hè, of we worden gevolgd. Maar dat is niet aan de hand. Hè. Er wordt echt gewoon gekeken naar de auto's op kenteken waar je vandaan komt en welke route je aflegt om op je bestemming te komen. En met die gegevens weten wij, of krijgen wij goed in beeld, hoe eigenlijk de auto's maar ook het vrachtverkeer zich beweegt in en rondom Wolvega. Om met name ook te kijken of we vanaf de zuidkant misschien ook een betere ontsluiting in de toekomst kunnen realiseren.
9: Ja, hij merkt wel loon. Jij dat meestal toch dat je Big Brother praktijk een keer in de weer.
8: Ja, dat krijg je toch wel snel als reacties. Ik sprak net ook even met meneer die hierachter op dit moment de camera aan het ophangen is. Ja, en die merkt ook dat die trend er wel een beetje is. Met name ook in België worden dit soort camera's ook nog wel eens gesloopt en dergelijke. Nou, die trend kennen we in Nederland nog niet echt. Maar het begint wel bij het goed communiceren ook waarom je camera's ophangt.
9: Ja, dus daarom vind je het wel wichtig om wel even mee te dealen dat meesten ze net sloop hoeven, want ze willen net in de gaten houden.
8: Nee, het gaat echt puur om de auto, om te kijken welke weg die eigenlijk aflegt. En de persoonsgegevens of andere dingen, zeg maar, die worden helemaal niet opgenomen of verder bekeken.
9: Nou, hierachter is best wel drok dwaan om de camera's op te hingen. Ben ik nou wel best grut camera's.
8: Ja, ze zijn niet verborgen. De techniek geeft aan dat het deze camera's zijn. We hebben daar een bedrijf voor die daar gespecialiseerd in is. En dat zijn vrij grote camera's, dus je zult ze niet missen, denk ik.
9: Hoe lang blijven deze camera's hingen?
8: Nou, ze worden nu opgehangen. Ze zijn vanaf 21 augustus gaan ze werken. En dat doen ze een week lang tot ongeveer 27 augustus. En dan hebben we ook voldoende informatie om eigenlijk de verkeersstromen goed in beeld te hebben hier in Wolvega.
9: Nou, en stel dit bevalt wel, ben je dan ook nog van plan om misschien ergens anders ook nog camera's te plaatsen?
8: Nee, in principe is het specifiek voor Wolvenga waar we het nu voor in kaart willen brengen. Dat heeft ook echt te maken met de extra woningbouw die we afgelopen jaren hier in Wolvenga hebben gedaan. De extra bedrijven die in Wolvenga zich hebben gevestigd, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat brengt ook extra verkeersstromen brengt dat met zich mee. Nou ja, en daarvan willen we eigenlijk kijken of wij in Wolvenga een betere ontsluiting kunnen hebben. Zodat ook het verkeer makkelijker en ook sneller Wolvenga in en uit en binnen Wolvenga zich kan bewegen.
0: Zij het wethouder Roelof Teunhoen van de gemeente West-Tellingwerf.
2: De media van de Moor.
0: De orenmedia, de Formule 1, dat is wat nodig te doen.
6: Ja, er is altijd wel wat te doen. Die Formule 1 verzeils. Maar
0: ja, leefhavers, tienstanders en mensen die daarom het circuit hinnen wij.
6: Precies. Nou, en omwenners en de natuurleefhavers die hebben haar nou verenigen in de Stichting Vrienden van Middenduin. Dat leidt daar in de buurt. En die ben net blijerd met de plande flypast van strieljagers van de Lofmacht. Vrouw ging het om de laatste Formule 1 race in Zandvoort. De stichting zei de Defensie om twee keer te vregen te hebben om autosje van de vlieënactie Bob het circuit. En ja, zei het voorzitter Ed Prins, we hebben er helemaal net een reactie, hebben we net eens gekregen. Ja, de publieksgroet die zal snijden uitvierd worden door een Chinook-helikopter, meerdere F-34's en een Hercules transportvliegtuig. En dan vliegen ze op geringe hoogte. Vliegen ze dus over het circuit heen. En dat neffen ze deze stichting veroorzaken dat nog meer loodshinder naast alle herrie van de races die we 3 dagen lang in Zuid-Kennemerland moeten ervaren. We vinden het onbehoorlijk om dit jaar toch weer een luchtvaartvertoning te houden, zonder rekening te houden met ons belang. Bovendien is het achterbaks om dit zo kort tevoren bekend te maken, zodat er geen ruimte meer is om er tegen in beroep te gaan. Ja, wat moet je hier nou vervinden, hè?
0: Hij had weer twee kanten, hè? We hadden van de morgen wel jij erom.
6: Ja, precies.
0: En van beide kanten kijk ik wel wat begrippen.
6: Ja, inderdaad. Maar je kent, ik zeg van, die vleertuigen, die vleeren oer, dat is... Nou, wat zal het wezen? 4 minuten?
0: En daarna is het hele beetje in het orenleven.
6: Je hebt toch al het leven van die Formule 1 auto's, want dat is ik net gering.
0: En het is de laatste keer.
6: En het is de laatste keer. Dus gun.
0: De balans die slaat uit naar vandaag.
6: Ja, u is balans wel.
0: Ja, wij kinderen net hoe vaak.
6: Nee, wij kinderen net.
0: Gelukkig niet.
6: Nee, maar misschien had je collega's in, die ben je natuurlijk dicht bij de vleerbaas in Leeuwen, dat die wel een oren mening hebben. Want die zeggen van ja, wat zo'n ding overkomt, zo'n F-34, dat jest echt wel. Ja, dan zwemmer Maarten van der Weijden. Die is toch maar weer het wetter ingegaan van de maand voor zijn 22 sterrentocht. Juster moest hij opjaan, want hij weer misselijk, hier buikklachten. En nou is dus op onder andere zijn Instagram-pagina te zien dat hij toch weer het wetter ingegaan is. Hij is nog niet topfit, maar gaat het proberen. Steht op de website van de stichting van de 44-jarige zwemmer. Hij wil 270 kilometer zwemmen langs 22 sterren. En daarmee wordt hij heel op herrie voor het Prinses Maxima Centrum voor onderzoek naar de gevolgen van bennenkanker. De route begon Auro-Normanje in Vught en zal eindigen in Utrecht, als hij het uitzwemt zelfs. Ja, en in de sterren dat hij langskomt, is er veel woeksenen die het als bennenkanker oorlibben hebben. Dus dat is een nobel streven vanzelfs. Ja, jeder had hij de oversterrentocht, had hij natuurlijk al zwom.
0: Die eerste keer ging ook een beetje mis.
6: Ja, toen moest hij ik opjaan.
0: We hebben daar moesten eruit.
6: Ja, dat wie toen definitief. Toen had hij het de 2e keer bezocht. En toen is het worstelagen. En intussen ben toch ik al wel wat triatleten die hebben het kunstje ik niet. En die oversterrentocht zwemmen, fietsen en draven. Dus misschien had hij toch zoiets van, ik wil toch nog een record op mijn naam zetten. Ken ook nog, ik ben 44. Dus toch die 270 kilometer langs 22 sterren.
0: Lekkages en casinen die te lang onvervangen daar binnen. Daarmee gaan we de band op middelbare squallen in de gediek te krijgen. En dus komt er een grote verbouwing. De eerste aan zijn meer oor naar de muziek van de Electric Light Orchestra. MUZIEK

0: en de ELO en de Sweet Talking Woman. We zijn op zoek naar een lekker lange plaat.
1: Lekker lang.
0: Ja, een plaat die we aasen naar Jaal van Jon nog even draaien kunnen. Want daar hebben we op een beetje ruimte. Ongeveer 6, 7 minuten. Kom een soort suggesties binnen, mag ik zeggen. David Bowie met Station to Station, zegt Jan Jaap. Ja, die is 10 minuten. Dus dat is wel een lange kant. Oene Loonstra zei Tunnel of Love van de Dire Straits.
2: Oh, maar ja, die
0: leest al Dire Straits gewoon, hè?
2: Ja,
0: lekker lang.
2: Wel. Ja, ja, ja.
0: Faster Than the Speed of Night van Bonnie Tyler. Wordt terug Koopmans Koop zijn. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. 8 Miles High van Golden Earring, zet Isbrand. Zit een hele mooie bas van Rinus Gerritsen in.
2: Mm.
0: Alles geprobeerd van het goede doel, zet Piet Kloosterman.
2: Ja. Ja, wat willen toch een soort mooie platen. We gaan een muziekprogramma beginnen.
0: Help van Benan en Rema en dan in een long version, zet Theo Kuipers.
2: Oh, ja.
0: Oh, nou ja,
2: dit wordt dreef voor een notaris.
0: Ik viel een nieuw item op basis omkomen, wat ik hier zit. Dan,
2: ja.
0: Dan zullen we die lange plaat erin houden kunnen. Want het is wel een succes. Hier zei hij, ja, ik had al 3 weken bezocht. Ja, maar je komt er zoveel platen binnen. Dus, en we kunnen er in je dwaan.
2: Ja.
3: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: En tussentrom hebben we het vanzelf zeggen hoe serieuze zaken hebben. Want bij Glicks op de Borgmaster Harmsma-squallen op een gediek is wat serieus onderhand. Want dit is on de voorjoen van een grutte verbouwing. Het squalgebouw van die Borgmaster Harmsma-squallen in het dorp is bot verorderen. En kampt onder oren met lekkages en kassien. Die nodig om vervanging daarbinnen, zo vertelt Marcel Eisinga. Hij is teamleider daar van de squallen.
4: Nou, we zien dat het gebouw gewoon af is. Het is een heel oud gebouw. En we zien dat het echt wel nodig is voor hier in de buurt, om goed onderwijs te kunnen geven, dat er een nieuw schoolgebouw komt, een modern schoolgebouw komt.
5: Een oud gebouw dus, waar moeten we dan correct aan denken?
4: Ja, we zien dat het gebouw aan alle kanten, we hebben toch gaten in de kozijnen, we zien dat er lekkage is, dus het is echt hoog nodig dat we gaan vernieuwen en dat het een modern gebeuren wordt.
5: Een squallen van ongeveer 400 leerlingen, dat vernijen, dat lijkt het me nog best een hele opgave.
4: Dat is een hele opgave. Daar zijn we ook al jaren eigenlijk mee bezig. Om een goed plan te maken met elkaar. We zullen ook wat kleiner moeten volgens de moderne maatstaven. Vroeger waren we een veel grotere school, dus het zal wat kleiner moeten. Maar goed, we zijn al maanden, eigenlijk al jaren bezig om een goed plan te maken voor nu de korte termijn, de tijdelijke huisvesting en ook zeker natuurlijk voor de lange termijn hoe het gebouw eruit moet komen te zien.
5: 400 leerlingen hier op squallen, dat lijkt me best een hele klus om zo'n verbouwing helemaal in goede gongen rinnen te litten.
4: Ja, nou, daar zijn we ook al een hele tijd mee bezig. We zijn voor de zomervakantie begonnen met het bouwen van een tijdelijke huisvesting binnen ons huidige gebouw. Dat is eigenlijk het gedeelte waar later de skans in komt te zitten. Dus wij zijn al een aantal weken bezig geweest om nieuwe lokalen te maken. En we kunnen in ons huidige gebouw hebben we zoveel extra lokalen kunnen bouwen. Dat we zometeen alle leerlingen goed kwijt kunnen. En daarnaast gaat de techniekafdeling mag gebruik maken van de oude sporthal van de Skans. Daar zijn we heel blij mee, maar die hebben natuurlijk heel veel ruimte nodig. En de Skans zit hier heel dichtbij. Dus dat zorgt er uiteindelijk voor dat we alles hier intern kunnen bergen. En we zijn nu eigenlijk ook al een plan aan het maken met het team hoe we nu gaandeweg de komende maanden richting de kerstvakantie ervoor zorgen dat we dit hele oude gebouw leeg weten te maken en na de kerstvakantie kunnen starten in het nieuwe gedeelte.
5: Ja, dus als ik het goed begreep, ging je eerst die kant waar je hem nou die tijdelijke bouwmakken hadden en dan ging je hem je dwaan en dan gaat het oorsom?
4: Dan gaat het andersom. Dan gaan wij in één keer naar het nieuwe gebouw toe en dan is die ruimte helemaal leeg en dan zal daar de bouw van de Skans gaan beginnen. Ja.
5: Josijn kreeg ook al, het nieuwe gebouw wordt een stuk lietser. Hebben je minder leerlingen je kriegen op squallen?
4: Ja, we hebben te maken met krimp in de regio. Dat is al een aantal jaren gaande. En de toekomst is ook niet dat het heel veel meer gaat worden. Dus is het logisch dat je in een wat kleiner gebouw moet. Dat zijn de maatstaven.
5: Ja, en Josijn kreeg ook al de Skans. Komt je bij in? Wat hoort dat kreeg in? Hoe gaat dat nieuwe gebouw er dan uitzien?
4: Ja, wij hebben hier aan de voorkant een hoog gebouw. Dat is wat later bijgebouwd. Dat wordt eigenlijk nu alleen beneden nog gebruikt. Boven bijna niet. De Skans hier in Gorredijk had ook hoog nodig, nieuwbouw nodig. En het wordt nu een hele mooie samenwerking. Dus het deel wat wij gaan inleveren, dat wordt heel mooi door hun gebruikt. En dat biedt voor de toekomst een hele mooie samenwerking.
5: Angelique van der Duim, jo bent directeur van de BAS hier in Gordiek. Lang omlet is het Safir, de verbouwing gaat bijna los. Hoe wies ben jo daarmee?
1: Ja, ontzettend wies ben ik daarmee. Heel lichtig moment, jo geven we tekeningen. Had, had lange oorloop gehad, maar nu geven we echt los. Dus ik ben er heel blij mee.
5: Waarom is dit zo wichtig om deze squallen hier in Gordiek te verbouwen?
1: Nou, het is vooral wichtig dat we naar je squallen gaan om goed onderwijs te verzorgen, maar het is ook ontzettend wichtig voor de regio. We leerden hier de vakmeesterknop voor de toekomst. En bij Gliks voor de bouw en techniek, economie en ondernemen, zorg en wolwezen. We zorgen dat een soort van usbank in het MBO en dat binnen de toekomstige professionals van de regio. En dat vinden we als Singel ook belangrijk dat we ook in de regio is onderwijs goed kunnen verzorgen. En mijn eigen gebouw, daar kennen we een hele tijd vooruit.
0: Zitten ze daar op een gediek bij de bargemaster Harmsma Squallen. Zo hoop je dat het al hier heel wij 2028 kleer is, die hele verbouwing. En dan kan het nieuwe vernijde gebouw volslijn in gebruik namen worden. Het is alweer haast Jelven Jon, naar Zuid-Friesland, stiet kleer.
3: De app van Omroep Friesland, op die tablet of telefoon.
6: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
6: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelven Jonno. Dit is het Nijsuit Friesland. Fijke Wouda, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. De gemeente Westellingwerf had verkeerscamera's geplaatst in Wolvegeer en De Blessen. De camera's worden net gebruikt om te flitsen, maar registreren de verkeersstream. Het onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Wethouder Roelof Teunhoen leidt uit wat het belang van de camera's is.
8: Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier aan Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
7: Ja, dat het druk is, dat wie op de Eftegroen wil te jetten. Een volle brandjustioen in Skeerne-Gautum uit een picknickbankje krijgt boeten het dorp in de brandstutsen weer. De zwarte reek weer op grote afstand te zien. De brandwachten van Driels en Snits rukken uit om vuur te blussen. Die hingen het in eerste instantie dreig om het bankje, dat in een natuurgebied stiert, te bereiken. Het viel weer daarna rap uit, maar het bankje ging verlen. Wetterskip Friesland wil de proef om wetterkeringen te bereiden terugzetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen toch blijken dat de gasmotor nog altijd te droeg is. Bovendat binnen Squadron ontstien en binnen Moezegong in Stwaad. Bejakeren we daarom een proef uitviert om de Pinsterdijk te bereinen. Ronald Nauta van het wetterskip neemt het een serieuze optie om dit takkenmeer preventief uit te vieren.
9: We denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polderdijk op de kop zetten en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volle jaar in juni of juli al beginnen met bereinen om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten, ja, daar ben we wel hoe aan het denken.
7: De bestuurder van een fatbike is Justjoen Verwoenerekker bij een valpartij op de Harste in Snits. De jongeman reed het in de stoep ranen en kwam hutte vallen. Personeel van ambulance verliende help. Maar de fatbiker hoorde net mij naar het ziekenhuis. Hij joeg ta dat hij mij drank op reed. Ja, en heeft er op de fatbike dus die een reismande mij een kitten. Het bisje is ophellen terug familie van de fatbiker.
6: Nou, ik ben mooi.
7: Ja. Dat is dubbel op, toch? Ik bedoel, zo'n fatbike is al dreig te besturen. En dan ik nog maar drank op.
6: En
7: ik nog een beetje mij achterop. Nou.
6: Ik zit even te zien, Fijken, maar wij kunnen...
7: Ja, kom eruit.
6: Als we alles nou achter kunnen omdraaien, dan hebben we de heel duim muziek hier, ja, bij de Omroep Friesland. Ham maar op met Hies, die woorden, want de keuze wordt alleen, ja, maar dreiger. Johan Homma, die zet Guns N' Roses, November Rain. Jan Frans, die zet The Streets of Halloween.
7: Oh.
6: 30 minuten door die.
7: Oeh, ja, die is wat lang. Maar...
6: Greta wil Hotel California van de Eagles. En dan de versie van de CD Hell Freezes Over, want dat is de mooiste.
7: Hmm.
6: Hopelijk net langs, Jules en de knipweeg. Iets van Bruce Springsteen van het album Live in Dublin, Jacob's Ladder, zet Pander. Ja, zo ben ik al eens zo mooi, man.
7: Ja, ik zou haast naar het programma onkomen.
6: Lang, lekker lang, met lekker Arlen lang. Fijk.
7: Ja.
6: En dan ergens op miljoen of zo.
7: Ja. Gewoon, ja, mooi relaxed.
6: Nou, we gaan eerst weer terug, want dan ja, praten we te lang.
10: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
14: Friesland van de Mol.
15: Mijn Harm Wijstra.

0: Als een sjoch nog één keer waarom op de 50ste Vrolius PC die een verrassende kening in kregen. En we hadden nog even hoe het wetterskip en de droogte. En eerst gaan we het hoe het waar. Zullen we waaier een goeie moorn?
1: Een goeie moorn, Harm en ik Feike.
0: Ja, doet ik van de moorn. Ze hebben naar Ljouta riet. Toen zeg ik aan de hemel wat klappen tonger. Ja, wie een wat buikers, hè?
1: Dat winnen zeker buikers. En die lusten eigenlijk ten matten van het waardel. Er zit een soort tonger in en ik een soort rijnwetter. Alleen nog, ja, dat is allemaal ten matten van het waardval. Dus we hebben eigenlijk nog niks van murken qua wetter. Nou ja, dat blikt ik wel uit de waarneming. Want ik krijg eigenlijk allemaal waarnemings van nou, het even rijnt, maar het is eigenlijk nauwelijks te nemen. Dus, maar goed. Dat veroordeelt je wordt nog wel. Dat zal ik direct nog even uitlezen. Ik kom nog even op de temperaturen van de Aalander nacht. In Akrum waren 12,6. In Bakkeveen, Sien. Friske Pjaal, Sien, Kummen Jochen. Een grauw viertje. Nee, 13,1. En zei de waarnemer, ik geen deelslag. Nou, Joort, wordt het toch wisselvallig. We hebben te krijgen met een lege drukgebied. Dat loopt de Oude Noordzee richting Denemarken. En eigenlijk hebben we stellen dat de dij eigenlijk in drie stikjes valt. We krijgen in de maandtijd de eerste zone met buien die vanuit de Noordzee onze kant op komt. En dan letter in de maan en in de maandtijd en in de midden een tweede zone met buien. En dan ik jong nog een steuring. Dus eigenlijk binnen het allemaal, nou ja, stritsjes met buien die oorkomen. En ja, het zal plezierlijk wezen, maar er zullen grifje wat buien vallen. Daarbij kan een klap tonger wezen en ik wist je dat het te krijgen ik met de koude boppeloft. Er stiet het algemeen een matige zuidwestenwind die het rond buien wat vlager worden kan. En de temperaturen die schat ik in op zo'n 20 graden. En de komende nacht zakken de temperaturen naar 13 graden en zullen het tijdelijk wat rustiger wezen op het gebied van buien.
0: Is het morgen nog zo onstabiel?
1: Ja, morgen dan hebben we nog altijd te krijgen met die koude boppeloft. Het was zo dat het lege drukgebied langzaam naar het eerste loopt. En dat betekent wel dat de scherpe kantjes er wel wat aangaan. Maar we hebben morgen naast zinnen en momenten hebben vooral de tweede helft van de maandtijd en de eerste helft van de midden nog een redelijke buienkans waarbij nog een klaptonger van komen kan. En de wind die is wat bijdraait is naar het westen en het noordwesten en de temperatuur als een jongetje om 20 graden. En dat is eigenlijk het begin van een wat betere periode die we van het weekend krijgen. Dus wat dat betreft, joort en morgen de meest wisselvallige dagen.
0: Want het weekend wordt dus beter?
1: Ja. Op steur dan komt het hege drukgebied vanuit het westen dichterbij. De kelt in de boppeloft, we hebben nou het maar te krijgen en loekt fort. En onder de invloed van een hege drukgebied zitten we maar in west aan de noordwestelijke streming. De kans nu nog wel een bui vallen, maar de opwarming van de boppenkamer zal de buiactiviteit minder worden. Het is maar een matige westenwind, een graad of 29 is het krek wat te koel voor de tijd van het dier, maagkleer. We hebben zoveel hete hand, dat kunnen we denk ik wel hebben. Nou, en op snijden wordt het hege drukgebied nog wat meer, het krijgt nog meer invloed. Het wordt rustig waar. Een zwakke, ontmatige west- en noordwestenwind op het waard betiet misschien nog even vrij krachtig. En temperaturen die dan ik weer nou, rond de 20 graden komen. En in de nachten is het nou, vrij fris, maar zijn 10 graden. Maar snijden wordt de beste dag van het weekend. En nou, ik kan één dag erbij pikstikken. Op maandag dan zet die waarsverbetering nog wat terug. Het wordt droog waar, maar geregeld zinnen en temperaturen die, nou, die beginnen weer wat te stijgen. Die gaan naar 21 en 23 graden. Dus we moeten even twee wisselvallige dagen terug.
0: Ja, vooruitzicht is mooi, toch?
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Simpel, dankjewel en noffelijke dag, hè?
1: Ja, jebek. Hoi, hoi.

0: Go Mad. En wat is het mooi. Ja, wat is het mooi dat er zoveel reacties komt op uw rubriek van Lekker Lang. Dat maakt het natuurlijk lekker dreig.
1: Ja, voor u is wel. We maken een keuze, meidje. Maar ja, Harm.
0: Eerst een compliment. Want wij hebben ons lang genoeg stil gehouden, zodat we wat ruimte gecreëerd hebben om die lange platen te draaien.
1: Dus ik hou me nu stil.
0: Nou, ik zie, er komen alleen nog maar meer nog mooie platen binnen. Want Jelle uit Makkum, die zit Queen met Innuendo.
1: Oh ja.
0: Is echt een hele mooie. Nou, we gaan gewoon echt. Nou, ik ga gewoon even een pieltje smieten op alle reacties.
1: Ja.
0: En Mariet, die komt bij een band. Ja, die is al heel lang dat ze mij doggen. En zij wien eigenlijk de meest succesvolle band deze zomer op alle festivals. Zij wien een haast oorlog headliner.
1: Ja.
0: Nou, en ze herinneren al een schooltje mij.
1: Ja.
0: The Cure.
1: Oh ja.
0: Robert Smith met zijn band.
1: Ja, fantastisch.
0: Nou, gilt die kwaliteit, hè?
1: Ja, absoluut. Ik ben hier of 3 of 4 jaar in Lien, ben ik naar een concert West, maar fantastisch.
0: En dan de live versies, of de langere versies, zei ze, van A Forest.
1: Ja.
0: Nou, Mariet, doe haast het glok en al die oren meesten niet nog denken van, ah, shit. We onthouden deze platen en de komende 10 tobaasjes dan. Dat is heel fijn. En ik beziek je wat minder lang te praten, zodat we een langere plaat draaien.
1: We moeten net door het intro heen te praten, hè?
0: Wij kinderen helemaal kleer verschil.
1: Ja, want dat intro is fantastisch.
2: Je komt er lekker lang.
3: Blijven zitten tijdens die rit.
2: Lekker en lang.
4: Here

0: begin en het einde. The Cure en Forest en dan in de lange versie. Jinker zei het, een rotplaat.
1: Nou
0: ja, ja, Jinker zei rotplaat, maar gelukkig. Ja. Theo zei geweldige keuze. Jelle zei geweldige keuze. Jan Jaap zei geweldige keuze. Anki zei, oh, dat doch me denken om mijn puber New Wave tier. Oeren en oeren dansen op de Cure. En ik Mariti zei, dankjewel man. Nou, dan doen we van Jinke, doen we wat was.
1: Ja, kwestie van smaak.
0: Morgen ben je erbij, dan draaien we dan wel even in van Jinke. Jinke, stuur die suggestie maar even terug. Dan kunnen we drie even nog vergaderen, als we morgen draaien.
1: Goed, net lange vergadering te winnen. Ja, net zo lang als de plaat.
0: Nee, we zijn er gauw uit, Fijk en ik, die haar kwarte vergaderingen. Met Wetterskip Friesland is ik wel eens vergaderen, want daar gaan ze een proef om wetterkeringen te bereiden, uiteindelijk troszetten. Een inspectie ronde van meer dan 180 kilometer onder keringen in de provincie. Door blikken dat de gersmatten, ek na een paar buikers, nog heel iets te droeg is. En bovendien ben er squaren ontstien en zitten er moezegong in die dieken. Bij Akrum wordt zijn proef uitviert om de Pinsterdiek te bereiden. Het idee is dat het gers de trog sneller herstelt en dat de binnenkant van de diek jetter kleer is voor het warmseizoen. Arjen Bosselaar die zegt bij de proef en die spritst met Ronald Nauta van het Wetterskip. Arjen vregen of de proef na 6 dagen al effect had.
2: Er zit op dit plak deze kering, daarom door weer de proef. Er zit ook gewoon squoren in. Er zaten heel prutte moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van skiep, daar ben gewoon diepere squoren ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor zijn kennen. De ervaring is wel dat groen die het uitdroegen, die krimpt en die squor, daarom hartstikke droog te squoren. En wetter is een. Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squoren ook weer. Maar dan maken we wel even iets meer dan die 4 dagen tegenvaren. Dat is echt hoe een paar weken ik heb daar meer van zeggen hoe bot dat helpt.
3: Nou is dit een steekje van een meter of 70, 75. Ik geloof, er komt ook nog een 12e proef bij Allengavier. Het stik dat bevloeid wordt iets langer wijzen, iets grutter wijzen. Maar in totaal heen, ik denk wel 3000 kilometer om keringen. Dat keer natuurlijk net al hier, maar zo'n pomp van mocht dat nederig wijzen.
2: Nee, we hebben in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou ook om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
3: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droge jaren krijgen, als er weer zo'n deelslag tekort is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plakken die je in het vooras zwak identificeren?
2: Ja, we zijn nu in wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een paar jaar eerder, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nog wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en behegen en weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's United Thing en we hebben altijd evaluatie en we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met bereiden om scheurvorming te voorkomen, dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel goed aan het denken.
0: Het Wetterskip zal dus evalueren, vertelt Ronald Nauta van dat Wetterskip. Gerda Liekelema aan Nijenholt, die is u droppen juist de kenningen van de 50ste Vrouwjes-PC. Zij kregen zo'n punten van de kenningscommissie en wie mij daarmee de kenningen. In de finale wie het partoer van haar te sterk voor het partoer van Enema. Hilco Broersma, die praat mij de kenningen.
4: Gerda, winnen, maar dan ik nog keninginnen worden.
5: Ja, dat zie ik echt net verwachten.
4: Echt net?
5: Nee, echt net. Nee. Want er stingen alle treinen echt goed te keersen. Jenny had dat plakje meer nog skim hakken en ik op de opslag. En Annette, we dingen het echt maar als je treinen doet.
4: Ja, door hier 10 punten en dan Annette hier 6 en Jenny 5. Het is eigenlijk ook wel heel oorzaam wezen kennen.
5: Nou ja, wat ik zeg, we spelen alle treinen heel goed. Dus wie de koningin is, dat maakt het eigenlijk net zo vol uit, want we hebben maar als je treinen dienen.
4: Ja, het smaakt toch wel een beetje extra af, net.
5: Tuurlijk is de kerst op de taart, maar ik ben net niet mijn holle bezig met wie de koningin zou wijzen.
4: Als je waarom op deze dag, uit zijn de tweede omloop, hij met heel

0: Makkelijk gehand.
1: Ja, maar we winnen ik heel fel en je weet dat wij het zijn mutten. Dus ja, heel makkelijk wil ik net zeggen, maar het ging wel lekker. Ja.
0: Een demonstratie vond ik in de hele finale. Zij winnen nu het keerst, hè, wat ze mooi maken in.
1: Ja, ze winnen natuurlijk keerst als eerste machine 2. Nou, Anouk is van, dat doet altijd wat. Ja, en omdat jou omlopen echt goed keerst. Ik heb echt respect van dat ze dat echt volhouden in. Ja, en als je in het trede omloop inderdaad dat ze wat uitkeert binnen.
0: En Anne Enema die heet net mee. Ze zei ik weet net hoe ik die 2 in het perk bestreden moest.
1: Nee, we stien echt goed. Wat ik sinds Jenny het haar plakje meer dan skin houden. En ik denk ik. Dus.
0: Wat een comeback van die naar die zware blessure. Hè? Ik zie dit toen in skin en goud en nu dit in Voidem.
1: Ja, daarom moest ik wel een beetje goelen naar het hier.
0: Mooi toch?
1: Ja, zeker. Ja, dit is gewoon was het bos, dit is het doel. En als het dan hel is, is echt fantastisch.
0: Is het ophoren? Oh nee.
1: Nee, ik heb nog wel een trooi, hè.
0: Geluk, meisje.
1: Ja, dankjewel.
2: Meer nijsjes dat u vindt nu zappen ik op omroepfriesland.nl. Waarom bij een jontje 64 met Marianne Faithfull. Dit is Summer Nights.

0: Beroemde 64 mei, Marianne Faithfull, november om mei 2026.
1: De media
2: van de morgen.
0: De Friske Maaskrant, Feike.
3: Ja, die hebben beide onderdacht zelfs voor de Fralius PC. Patuur de Haan wint Fralius PC, zei het grote Fries Dijblad. En de Ljouwte Krant het voorop. Patuur de Haan triomfeert in Weidem. Dan het Fries Dijblad voorop stingen dat Friese Lutheranen verder als huisgemeente. De Lutherse gemeente Ljouwert Haans die onderzoekt hoe ze huisgemeente onder de vleugels van de Lutheranen in de stad Grijns willen kennen. En dat zou daarmee de eerste huisgemeente in de protestantse tjerken in Friesland worden. En een huisgemeente is een orenvorm van tjerkenwezen op lokaal niveau.
0: Oh,
3: nou weten we dat ik weer.
0: Ja, bijzonder.
3: Ja, nou de kranten, Ljouwte kranten, het ik nog weer het nijs he, van bij protest geen tractoren op Friese wegen. Nou ja, dat het provincie zijn verzels. Dan ik nog een verhaal hoe ja, die protesten bij de Serventohal in Sorhusterveen. Ze hebben praat met de manager van het Rede Kruis. En die zei, ja, ik uus mijn werkers ben bedriegen. Had ze onkwam, dan wat mij boeslampen wat in de auto schijnt.
0: Trof de demonstranten.
3: Trof de demonstranten. Ze waren tjenholden, ze waren uitscholden. Hij zei, net mogelijk wat er al een keer gebeurd is. Nou, en dan heel kwart nog. Het Axel-faillissement kost mijnwerkers, gewoon mijnwerkers, duizenden euro's aan pensioenpremie.
0: Dat is dus net goed regelen.
3: Dat is net goed regelen.
0: En hier in de vakboen heb ik al een beetje van
3: waarschuwen. Ja, precies. Dus ja, dat is natuurlijk ja, dubbel screened, best in baan kwijt en dan ik nog een deel van die pensioen.
0: Hazen, nou ervoor met Wim Brons. Wim, goeiemorgen.
4: Harm, hoi, goeiemorgen.
0: Hebben we classic rock gehoord?
4: Nou ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, mooi. Maar de harde feiken ik wel van je, hè. Dus,
3: zeker.
4: En we hebben omtinken voor een dame die al 50 jaar op dezelfde redactie werkt. En het is net bij Omroep Friesland.
0: Oh?
4: Maar in Boorsum.
0: Maar Boorsum, stil van.
4: Ja,
0: want Fijk die had wel op andere redacties ook werken. Die is al ontneiting. Waar kunnen dan wezen?
3: Ja.
4: Die hebben een quiz Pim Pampet hebben. En Jedder of Letter. Dat is de quiz eigenlijk. Pim Pampet is meer een aardig iets, als ik me zei.
0: Nou. Komt helemaal goed.
4: Hormoon, doen we.
0: Jo,
4: Feike, doe best trouwens met Wim met ijs, hè?
3: Ja, zeker. Ja. En morgen ik weer.
4: En morgen ben ik weer.
3: Voor de laatste keer alweer, Harm, mij die vakantie.
0: Zet op het.
1: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis slim met Golden eSIM.
11: Verlaag je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Download de app of ga naar goldenesim.com.
10: Rij slim met Golden eSIM.
12: Hey Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
19: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
18: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen. mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
18: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is 12 minuten nog, Jochen. Op deze toestemon, 20 augustus, en op deze dag. Ik heb nou ervoor beginnen, wel lekker zin om. Maar inderdaad, een classic rockplaatsje om mee te beginnen. Vooruit maar weer, dat is een Man at Work en Overkill Control.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
12: Kom op 22 augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
17: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal! Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is de voor Elsen.
17: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Nul de Voor.
20: Maivim Brons.

Disappear and Fade Away. Dat is op het moment dat de overkill weer voorbij gaat. Ja, yes, hij werkt dat met dit liedje. Gitaar ook een piekerie. Man at Work, om uit te beginnen.

eerste single van Peter Wilkens. Henkie Cola, we hebben hem nog op vinyl hier. Ja, 4 in Tarkief is dat.

Stamt u hier zandig nog, de Toy Dolls. Dat is een plaat kan in de jaren 80 vinden, volgens mij. De grootste hit, zet je wel? Ja, zeker. The Originals of Willepunk. Dat er net de Friese versie is. Yeah.

0: origineel van de Beatles van Lennon McCartney's Grunnet. Maar die bracht nog nooit uit op single in het begin te meesten. In 64, 66, album Revolver stierd op. En toen nam Cliff Bennett het op, Machine Rebel Rousers. Produceert toch McCartney dat wol? Die wol bemoeien is mij. En toen waren het wol een hit record.
1: Ik houd van dij als de parabiemen bloeien.

0: daarvoor nog, Ries Gratema, my happy heen.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
15: Gelukt. Heb je hem al betaald?
14: Wat bedoel je?
15: Mijn betaalverzoek.
14: Zo, dat doe je snel.
15: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: 5 seconden, hoe je al wat zien, is het het Frisken IJs. Fijke Wouda, Fijke, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. De boargemaster Harmsma Squalle op het gediek werd in kwarten flink onderhand nam. Het gebouw van de Middelburgse Squalle is op verskate punten een vernaaiing ta. Ze binnen het probleem met lekkages en met onder andere de kassin vervangen worden, zei teamleader Marcel IJzinga.
18: Nou, we zien dat het gebouw gewoon ja, af is. Het is een heel oud gebouw. En we zien dat het echt wel nodig is voor hier in de buurt, om goed onderwijs te kunnen geven, dat er een nieuw schoolgebouw komt, een modern schoolgebouw komt.
17: De Ljouwerter politie ziet het sjoen van een ongeluk rond een manje op de Lange Marktstraat in Ljouwert. Bij het ongeluk moest een fietser uitwijken naar een auto het remmen. Mogelijk ging hier een verkeersconflict onvrouw. De fietser ging onderuit en rekken zwier verwoenen. De automobilist die het belutsen wie is naar het ongeluk terugrijden. De politie docht onderzoek met help van camerabeelden, maar komt ik graag in contact met sjoen. Nevens het slachtoffer hebben we verskate meesten sjoen wat er gebeurde. De gemeente Westellingwerf had verkeerscamera's geplaatst in Wolvegeer en De Blessen. De camera's worden net broekt om te flitsen, maar registreerde de verkeersstream. Toen de ziek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en verviersplan. Wethouder Roelof Teunhoen leidt uit wat het belang van de camera's is.
19: Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
17: De bestuurder van een fatbike is Justin verwoende rekken bij een valpartij op de Harste in Snits. De jonge man riet in de stoep aan en kwam het te vallen. Personeel van de ambulance verliende help. Maar de fatbiker hoefde net mij naar het ziekenhuis. Hij joeg daar dat hij mij drank op riet. Echter op de fatbike stond een reisman de mij een kitten. Dat bisje is ophellen terug familie van de fatbiker. Dan een waar, je hoeft een wisselvallige dijmensin en geregeld bui. Maar kans op een klap tonger. Er stiet een vlagerige zuidwestenwind. We bieden temperatuur op in Nijsan 21 graden. In de nacht bloedt het wisselvallig en zakt de temperatuur naar minimaal 13 graden.
0: En dan weer meer. Dankjewel. Ja, dankjewel, Fijke. Oeren, oeren, Nijbeletijn van Dino. Altijd alles op omroepfriesland.nl. Op de app of zelfs op de smartphone is down to loaden. Doch dat. En Broekem, dadelijk de zangeres zonder naam. Mexico.
20: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl. Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl. Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Hey Remol!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Noden voor. My Vim Brons.

Elke dag storten ze bakken informatie op je kop. Kranten, bladen, televisie, internet en noem maar op. Folders, posters en commercials, meer dan 1000 elke dag. En je weet niet wat je wel en wat je niet.

is verheven tot de norm. Niemand kijkt meer naar de inhoud, waar het op aankomt is de vorm. Politieke oppositie brengt partijen aan de macht. Maar wanneer die aan de macht zijn, wordt de waarheid weer verkracht. Gaat het werkelijk om mensen? Wil men echt democratie? Of bepalen ze die grenzen bij de wapenindustrie? Alle leiders willen vrede, als ik hun verhalen hoor. Maar bereiden ze niet stiekem

Robert Long is goed herkend, ja. Meer dan ooit. Het is net van de lijst hier, omdat hij dit betacht. Hij in Jochen en Jochtig bracht dit lucht. Nog voor Facebook. En ChatGPT. AI. En Trump. Oké, okay. Robert Long. En daarvoor nog de zangeres Soldaan. De Mexico. Nodig voor Torsten Moor, 20 augustus. Een, ja, iconische gitaar intro. Elke keer die gitaar leert, die oefent hierop. Smoke on the Water, Deep Purple is hier. De live versie van het album Made in Japan.

Smoke on the Water. Van die gele, goudgele LP. Dubbel LP is het live in Made in Japan. De meest succesvolle albums van Deep Purple. En een part van het succes hier is de bas. Die klinkt zo. Swampy. Groovy. En dan komt er nog Roger Glover. Dat is de bassist. Dat is die gast van. Die letter de zingende kikker waard. Maar Love is All. Ja, zeker. Die speelt je Rickenbacker bas. Dat is een bepaald merk. Ach, dit einde is ik leuk. We hebben dat nog even mijn hebben. Het wel wat.

0: Deep Purple.
1: Jetter of letter?
2: Op het album zit ik nog Lazy. Dat zit ook in een superspeelse versie op. Dat is gewoon... Er zit een hele hoop humor in zelfs. Hoor een keer. Oké, dan de quiz Jetter of letter. Je wordt in het rand van de postume hits. Ja, serieus. Je hebt dit fragmentje bij.
3: Hey. And you can tell your friend there with you. You'll have to go.
2: Het is Joort de Betterdij van deze jonger. Hij kwam om bij een flintig ongeluk. En, ja, een tal van zijn gruste hits waren pas nijsien die uitbracht. En echt grut, dat geldt ook voor deze. De vraag is, waar is deze jonger?
3: And you can tell
2: een mooie stem,
3: your friend there with you. You'll have to go.
2: Ja. En het is, nee, 0620 voor jou, Jochen. En nog maar in de quiz dadelijk, oer een 20 minuten zelf wijzen weer. Want zie je, maar dat doet zie je, zoals gebruikelijk in nodig voor. Twaalf plaatsjes, oer zie je, de quiz. 0620 voor jou, Jochen, Jochen. Best welkom.
4: Ik joeg daar alles.

Lekker lulkens, Jeroen Baba Wijnand, die Joep die alles, die nice single. Oké, okay, nou, er zijn aardig mensen die zijn stem herkennen. And you can tell your friend there with you, you'll have to. Dus Joep de Betterdijk van deze jongen. Hij kwam om bij een flintig ongeluk en postuum waard dit een hit. En dat is het thema van de quiz, Joep. Het rand is postuum hits, dus... Versterren en dan scoren, zeg maar, zijn ze daarna nog. En er zijn al wat mensen die deze stem herkend hebben. Maar let die vooral naar Tjeen Horst, ik mij de oorstek en gooi de wel worst. 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Dit is Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
5: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06-83-2-4-2-1-2-2. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit en Huis.
4: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij jou goed.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit moet zien, hoe ik het waar, van Noorden voor op de 22 augustus. Dit hoor hier ben je bij mij, stevige qua lengte. Dus we draaiden net waar voor de quiz, maar Ian deze keer. Jackson Browne, de loadout stay.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. Koffie stiet clear.
5: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Kom op 22 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
11: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
12: Noden voor. Mijn Wim Brons.

0: Jackson Browne, The Loadout Stay. Altijd heel populair geweest is ze. Meer nog als Late for the Sky. Dat album werd hij toch echt heel bekend naar worden is. Dus Jackson Browne. Ik dacht een zonde dit. Ja, dat was even onthouden, Anne Posma.
1: Of letter.
2: Ah, goeiemorgen.
0: Ja, goeiemorgen. Wat is dat mij dorst?
2: Ja,
0: dat
2: is mooi, hè?
0: Ja.
2: Mooi, ik heb een keer
0: ja, nou, ja. Want dorst al vaker een gooi dan?
2: Jawel.
0: Oké. Okay. Maar snel dan, als is erbij?
2: Ja, snel dan maak ik mij er aan. Ik ben heel blij dat ik mij er aan mij. Maar ik tref in brand.
0: Nou, ja, hoi, hoi, Anne.
2: Ja, daarom vind ik het als een morgen mee, dan doe ik echt een lekker lijstje.
0: Oh, heet nou.
2: Prachtig.
0: Maar er is al een serie van die koffiemokken, dus?
2: Nee, ja, één.
0: Oh, nou, daar moet hij een bij.
2: Om veel jaar zo had ik hard het beer.
0: Oh, waar is hem de beer? Is hij vallen?
2: Ja.
0: Oh. Drie keer. En bij de derde keer weer gebeurt met die mok.
2: Ja.
0: Ja. Oké, okay, nou, dit fragment zien we maar door.
3: And you can tell your friend there with you, he'll have to go.
0: Ja, de vraag is, waar wie dat?
2: Nou, Jim Reeves. Hè?
0: Jim Reeves, ja, zeker, dat klopt. Hartstikke mooi. Daarmee is de kandidaat in deze quiz officieel. Libber de Vat me los net, want die mok die moet even vervangen worden. En...
2: Ja, ik denk het uit.
0: Dat doen we met deze vraag. Het thema is dus postume hits. De artiesten die het verstoren binnen en daarna nog in de hitlisten, in de charts, de lonen kwamen.
2: Ja.
0: Nou, de loadout Stefan Jackson Browne, 28 draaide ik niet om mij te beginnen. En de vraag is, he'll have to go van Jim Reeves. U dat jetter of letter als die loadout Stefan 28?
2: Dat is niet jetter, hè.
0: In 59.
2: Ja.
0: Ja. Dus toen is hij... Nou, mooi, dan heeft hij een mok bij deze.
2: Nou, gewoon.
0: Het roept mij noemen dat ik pas na het versterken van de zonger Jonger Utka. En uitgroeide het aan klassieker. En dat klinkt zo. Sitting on the dock of the bay, watching
2: the tide.
0: Ja, maar de eeuwige grap, Otis die dood is.
2: Ja, en daar hangt alles van.
0: Wat zei het? Daar hangt alles van. Oh,
2: daar hangt alles van.
0: Waarom?
2: Dat vind ik geweldig.
0: Oh ja? Dat is heel soul-achtig, hè?
2: Ja, dat is echt soul, ja.
0: Ja, ja, ja. En is dit... Ja, dit is wel een van de mooiste, toch? Of,
2: Ja, dat wordt erbij. Een van de mooiste, ja.
0: Ja, ja. Nou, dat kan je zelf vast nog volle meer.
2: Ja,
0: jongen,
2: heel veel mooi.
0: Mooi. Maar, nou ja, dit is... de vraag is, kwam dit noemen de jetter of letter uit? Dat is heel have to go in 59.
2: Letter.
0: Ja. In de 68.
2: 68, hè?
0: 68. 68, ja. Dat is ja, dus... Nou, de koekjes zijn strak bij deze.
2: Oh, lekker.
0: Ja, nou wordt het ingewikkeld. Nou ja... Ja, ja, ingewikkeld en ik...
2: Net doen.
0: Nou, de vraag is uiteindelijk makkelijk, maar ik weet net als het aan mij komt, ik is met deze muziekstijl, hoe het algemeen draaien we net zo'n soort. Het gaat door rap, namelijk rap. Ja. Maar goed, ja, rappers, daar binnen heel soort van die ideeën binnen en daarna nog hits scoren, hè. Dus ze maakt wel iets comedy. Ja, ja, zo is dat in die scene. Ja. Dit gaat door deze artiest. Sorry? Je hebt echt alles van?
2: Ja, ik ken het al.
0: Tupac Shakur. Tupac Shakur. Een van de meest bekende, hè? Dat is nou krijgt dat proces eens kende in Amerika. Hoor. Want er is nooit achter hele water nou eigenlijk deersketten hebben, want zo is dat gier. Dit wie het noemt
2: Chain.
0: Ja? Of wist wat het dier net?
2: Nee, ja, ik kan wel vaker
0: van.
2: Ik kan hem
0: over
2: hier, maar ik
0: weet
2: het
0: net
2: precies.
0: Nee. Nou, dit wie het noemt Changes. Ik zei het is moeilijk en net moeilijk. De vraag is natuurlijk gewoon, ja, is het noemer jij of letter uit kamers, Dock of the Bay in 68?
2: Later.
0: Ja.
2: Rustig, Hey, mijn vrouw die doos is die roman, ja, dat hangt ermee.
0: Nou, heel mooi. Moeten we Jim Reeves ook even draaien, wat zei het?
2: Ja, prima, vind ik mooi.
0: Doen we dat, Arne Postman van de Westrijn. Groet naar de vrouw, hè?
2: Ja, dat doe ik, Wim, hoi.
0: Doei.

Vegebart uit Dan Boot en Onkritten. Ze nemen door de Veeman als inspiratiebronnen voor de teksten. Mooi is dat. Dan ook Lisbeth List, Ramses Jaffie.

Joris Sekster, de pastorale van Lisbeth Lister, Ramse Shaffi. Het is, ik zou nog van alles draaien. ZZ Top moest nog even, want ja, die hadden ze weer hier verstoren, hè, van die ZZ Top laai Frank Beard nou in dit geval. Die ging zonder de Beard. Die hoort wel geen Beard. Hol, daar leeft ook al Ian net meer van, dus er maar Ian van die draaien is oer. Maar goed, komt letterlijk wel. Want het is al Jalven. Hast. En dan is het iets voor het Friske Nijs, dus.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2
13: FM. Nog 30 seconden, dan is die al wel van mijn vijf gewouders dit leren.
14: Een goeie morgen. De burgemeester Hamsma Squalle op de Gediek wordt in kwarten flink onder handen nam. Het gebouw van de Middelburgse Squalle is op verskate punten nog vernijing ta. Ze binden probleem met lekkages en wat er onder andere de casino vervangen worden, vertelt teamleader Marcel Eisinga.
15: Nou, we zien dat het gebouw gewoon af is. Het is een heel oud gebouw. En we zien dat het echt wel nodig is voor hier in de buurt, om goed onderwijs te kunnen geven, dat er een nieuw schoolgebouw komt, een modern schoolgebouw komt.
14: Helpt James met van de morning snits uitdrukt voor een persoon in het wetter. Bij de Stadsroenwijs Zuid wie een fietser in het wetter bedaren, koelde zelfs net uitkomen. Het slachtoffer is op het droeg gebracht en bij spoed naar het ziekenhuis vervierd. Het is net bekend hoe de man in het wetter kwam is. En met een roengong terug het dwarp werd jong de Blauwhuister merken iepenen, met een vlootskou en optredens in de feesttenten. Dit is de opmaat naar de Blauwhuister Hiensterdij van komende Satrië. Deze Hiensterdij kwam in 2023 in plak van de Fokdij, die een lange traditie, maar ik de Hiensterdij slachtoffer en loopt bezoekers uit het hele land naar Blauwhuis, zei Acronius Etema van de organisatie.
16: Het is een van de weinige concoursen die nog op GS binnen. Nou, een heel soort liefhebbers. Die zorgen daar toch het lijst op gas in plaats van op zon. In de rennen net op het stroom normaal gesproken, die rennen op gas. En dat jouwt mooi de chaisen en de rubrieken maar in klederdracht. Ja, dat jouwt een fantastisch plaatsje. En daar genieten de mensen en ik van.
14: Leeuwarden politie ziet het tjoegen van ongeluk over een manje op de Lange Marktstraat in Leeuwarden. Bij het ongeluk moest een fietser uitwieken naar een auto het remmen. Mogelijk hier er een verkeersconflict onverhaal. De fietser ging onderuit en rekken zwier verwoenen. De automobilist die het belutsen wie is naar het ongeluk terugrijden. De politie docht onderzoek maar helpt van camerabeelden, maar komt ik graag in contact met tjoegen. Nevens het slachtoffer hebben we verskate meestal zien wat er gebeurde. Het waar, ja, je hoort een wisselvallige dij met zinnen en geregeld buien, maar kans op een klap tonger. Er stiert een vlagerige zuidwestenwind, waarbij de temperatuur oprint naar zo'n 21 graden. In de nacht bloot het wisselvallig en minimaal 13 graden.
13: Dat is een chique idee, dat weer hem weer. Dankjewel, Fijke. Voor een oren nijbulletin en altijd alles op omroepfriesland.nl, op de app op de smartphone. Alex Elvis Costello en Alvis Army.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical.
3: Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
18: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
19: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Nul de Voor. My Wim Brons.

was Oliver's Army. Elvis Costello en The Attractions uit Njohtje Njohresantig. Weer dat. We bellen dadelijk met Bozem. Er zit Teertke Lanting al 50 jaar in de redactie van de Dwarpskillen. 50 jaar. Goeiedag, hé. Dat is even lang. Wat verdorie. Hoe is dat al, Ron? En rent het nog even terug? Ja, ik zou vragen. We hebben dadelijk over bij Teertke Lanting. We bellen haar. En ik heb een nieuw singeltje gekregen van Sake Hielkema. Bekende muzikant in het Louter circuit, ik. En ik ben het theater hier, ik. Ik zie een plaat hier, Wolvensteeg. En ik zit door de Wolvensteeg in Leeuwarden. En daar heb je een soort herinnering. Een soort oefent met bandjes en zulke wat. En nou is het een shirt er heel uit al hier. Ja, zo is dat altijd. Nou, bezongen toch? Zaken. Hier is de Wolvensteeg.

0: Wolversteeg die leidt Sim Cesar achter de neushoorn. Zal ik het misschien het beste omschrijven? Tussen de nieuwe stad. En ja, uiteindelijk het Ruiterskwartier, maar dan is Jaloergien in de Hania steeg. Naast een singeltje van Zaken, Hielkema weer dat. Het wichtigste nijsorgaan van Boersum, die we draaiende houden. Een hele joek in zal rekken je op Teertske Lanting. Die schreeuwt, docht administratie, houdt abonnementen bij. En wit nije Boersummer, zegt de Fien. En ze zit al 50 hier op de redactie. Maar dat wist je net, dat het al 50 jaar weer. En dat wie Teertske zelfs, hoe kwam ze erachter? Hoe kwam je erachter?
1: Nou, ik zit ook in Stichting Oud Boersum. En daar wie iemand die hier wat kreuren om het dwarf stellen. En die kwam erachter op zo'n manier.
0: En die. En toen heeft dat. Je leest het ergens of hij het roept?
1: Nou, hij had het niet lezen letten. Hij had het wat roemkranten. Nou, toen kwam het in de dwarf stellen zelf. En toen kwam het in op een stellen. Nou ja, en zo rolt dat boltje dan, hè?
0: En hij heeft een feestje van ons?
1: Nee, hè, we hebben er geen feestje van gewoon. Nee, dat goed. Nee. Dat goed
0: van
1: mij,
0: ik
1: zeg.
0: Oh, nee?
1: Nee.
0: Nee. Maar, dit is vanzelfsprekend, Gien Allier, die hele 50 jaar.
1: Ja, het rent. En op een gegeven moment dan denk je van, nou, dan zit ik er al zo lang in. En dat heb je zelfs soms net eens in de gaten.
0: Nee, dat doe je in dit geval.
1: Nee.
0: Als 24-jarige ben je er te lonen kwam, hoe ging dat?
1: Ja, nou, toen kwam Jan Santema, dat hij in het hart van Eetmeer is klaar, die kwam bij mij en er weer iemand die uit de redactie ging. En hij zei, nou, misschien is het wel wat voor mij. Nou, een beetje, administratie, want ik zit op kantoor, dus dat kostte dan wel. En nou ja, en zo roepel je de staren gewoon in. Dan moet je eerst eens even een stukje schreeuwen en dan wat drutter. En dan komen er oren verhalen. En ja, zo niet dat.
0: Dat is altijd een beroep op je. En dan, voor je het weten zit je 50 jaar en ben je de duste.
1: Nou ja, inderdaad. Ja.
0: Wat is het leukste om te doen? Ja. Het is echt, even trouwens, even Del zetten. Het is echt een krant, hè? Wat je op papier uitjoen?
1: Ja, het werd nog steeds op papier uitjoen. We hadden wel eens, wat hier in Lien wilde, gewoon van, ja, maar ik digitaal. Want ja, dan ben je wel veel meer... meer krantjes die daar staan we op horen, die dat dan via de Facebook of social media doen. Maar ja, toen hebben ze van, nou, we doen het eerst net en we komen echt nog 10 keer in het jaar uit. Dus dat is ook al een probleem.
0: 10 keer?
1: 10 keer in het jaar, ja.
0: Oké. En dan
1: ben ik plakken die dat jouw keer, maar wij dat 10 keer. en het vraag dat ik elke keer nou om vol te krijgen, dus ja, wat dat betreft.
0: Ja, er ben ideeën genoeg en ja, hoe dat zien, dat heet zien we er content. Is er content genoeg?
1: Ja, nou ja, dus je maakt zelf wel op ziek, hè?
0: Ja.
1: Want anders dan, ik heb nog twee, we zitten er maar 3 vrouwen in en nou, die ben ik altijd dwaande om daar wat meisjes te verzinnen of zoiets. Of denk van, hé, dat is wel eens leuk om daar te scrollen of dat is wel eens een leuke puzzel om te dwaan.
0: Ja.
1: Maar ja, en ze verhennen dan staan er advertenties in die wat ik heb hier. Maar ja, dat soort dingen voel je er dus net meer in. Want dat is vanuit je Twitter, die werd in 4 seconden op een app en dan is het clear.
0: Ja, precies. Dus de snelheid, maar je bent niet helle qua snelheid. Maar, het is niet meer gewoon voor achtergrondverhalen dan ik nijskerig. En daar moet je zelf een neus voor hebben.
1: Ja, dat doen we dus nou. Ik wil, daar ben ik meisje die dieren om een week, om een call op te schreeuwen. Nou, daar ben we dus ook heel wies mee. Okay. En dat moet in principe voor alles dingen.
0: Ja. En je abonnement. Je hebt een abonnement. Er werd heel te praten door abonnees.
1: Ja, je hebt een abonnement.
0: Dan mag je voor betalen, hè?
1: Ja.
0: Oké.
1: 15 euro in het jaar. Nou, dat is net al een volle
0: dit klinkt als een uitknipbon. Dit is een bon die knippen uit voor 15 euro.
1: Ja. Ja, nee. De meeste mensen in het waard die lezen ik hoor je. En zouden dan naar je bewenners binnen. Nou, meestal dan ik er daar zelf even heen. En een freak. Maar dan heb ik ook nog in de belangstelling dat wist van, nou, die heeft er wel belang bij, of die wil dat helemaal niet.
0: Komt er dan ook een groot welkomstinterview met nieuwe bewenners van Boersum?
1: Nou, die mooie, als het woord is, mooi die gaat zelf altijd even klaarstellen.
0: Oh, zo. Oké, ja. Zo.
1: Dat vregen we dan wel. Dan ben ik wel een meest meekomen te wijzen. En dan zeggen ze van, goh, vind je het leuk om jezelf even voor te stellen? Nou, dan ben je steeds maar het rest gedeelte, dat zijn wel mooi.
0: Die neemt die komers wel, ja. Maar wat vind je zelf het leukste moeten schreeuwen? En wat ben je verhaal dat je bijbleun binnen?
1: Wat? Als je, ik ben zelf wat een geschiedenisvrouw. Ik zit hier in de Stichting Hoort Boerzen. En ze dacht, dat vind ik dus wel leuk. En als ik wat nieuws krijg, of ik kom meestal zeggen die ik een leuk verhaal heb, nou, dan vind ik dat ook wel leuk om er even over te spreken.
0: Ja, ja, oké.
1: Okay. Vakantieverhaal.
0: Oh, van dwarsbewenners.
1: Ja, van dwarsbewenners, ja, dat is. Ik was leuk. Interviews door Kleber zelf net, want dan denk ik, ja, dus op zich net zijn heel goed in, dus.
0: Oh, nee? Wat ken je net dan, op dat punt?
1: Nou, ik dat weet ik eigenlijk net. Dat weet ik net zo goed wat ik wat vreeg. Maar ik was nooit leren zelf nou interviewd dan als ik een interview ben je aan.
0: Oké. Dus, maar hoe, een verkoersjeverhaal. Dan ga je mij gewoon zitten en dan jij wat ze die...
1: Oh nou, ja, dan ben ik altijd meestal die een aparte verkoersje die aan het om zaal.
0: Oh ja.
1: En ja, ik meestal kreeg ze zelf net. Ik ken dat wel eens niet, hè, hoe de eigen vakantie of zo.
0: Nee, okay.
1: Maar meestal vregen wij de meesten. Wij willen wel dat het dorp zelf wat een inbreng heeft.
0: Juist. Nou, mooi. En dat leeft nog heel die tussen. Er zijn nog 12 redactieleden en het draait?
1: Ja, het draait nou nog goed, ja.
0: Yeah.
1: Dus we hopen dat het nog even zo bloot.
0: Ja, Joek toch?
1: Ja, nou ja. En de zon is het al je taal heeft wel, hè?
0: Ja, want je hangt gewoon net op, punt.
1: Nee, ik hang nou even nog net op. Nee. Dan weten ze dat maar.
0: Wat zei je dan?
1: Ik zei, dan weten ze dat maar.
0: Oh, ja. Ze kennen nog op je rekenje, dat is duidelijk.
1: En ze nou ja, ja.
0: Deze kalant, ja. Leuk dat je even naar de telefoon kwam. Van de dwarskillen.
1: Ja, nou,
0: yo.
1: En dan wil je het doen verder.
0: En welk verhaal zit er in de pen op dit moment?
1: Nou, nou niks, want we hebben nog een vakantie. In september komen we weg.
0: Even de beentjes omhoog nog. Bedankt.
1: Ja. We gaan even...

Thuis ben Hans de Boy weer dat. Uit jaren 80. Jochem Ritten vooral van Wurden en mij. Torsdag 22 augustus, dit is nodig voor de radio. Draaihoek is muziek vooral en dat is het belangrijkste. Quizke hier en daar. En CC Top, ik nog beloofd, hè. Die Frank Beard is gisteren verstoren. Nou, jij er al, denk ik. Hij is zo'n zantige jarige leeftijd, is hij in ieder geval verstoren. De jinnige zonder baard die dan Beard ziet, ja. Dat is toch een fenomeen. Sowieso, als band. Ze zijn super relaxed, winnen ze en toen kwam er succes. Hier.

Dressed Man. ZZ Top. De twadde ZZ Topper dus die verstoren is. Frank Beard, Dusty Hill. Je zal je verstoren, hij was 72.

Anneke Meester die vreegt haar al. Er is steeds dat stukje muziek bij je. En dit bedoelt ze. Wat is dat? Dat komt van Battlestar Galactica. Is dat het, de tune? En dan gebruik ik de disco remix. Dus dat wist het even. Bij deze. Maar ik draai hem net nog een keer. Even wat doos opzetten. Want het is van Alvin Paul McCartney. The Mull of Kintyre.

0: zomer op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Nou ik bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meest geliefde shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopaal.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Draaien met een oerolven is het oergetraaien van Noorden voor. En dit hoorde...
9: A-K-V-H-Z.
8: Pimperwetmachine, maar net nadat we draaid hebben... Master KG en Nomchebo, Z-code, maar Jussara.
10: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne... via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
11: Bij BT en de Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, Bron voor Goed Boeren.
12: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met rijen Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
13: Nul de Voor.
14: Mijn Wim Brons.

0: Placebo Zikode. Ik maak de titel wat ingewikkelder dan die is. Het is gewoon Jeruzalem, hè. Zij zien er al 2020 weer een hit. Dit. Oké, Harry Vest, daar komt-ie.
1: A-K-V-H-Z-M-I-M-W-L. G.
0: Wel de G. Ja, Ritter Hasvest, die neer kennen, maar het is wel gewoon de
1: G.
0: Titel van de artiest, dit begint met G. Dat is dan wat muziekje, dus dan komen wij uit op Geef mij nu je angst of Genesis. In voor het waar. Heeft u wel oren mogelijkheden. Binnen welkom via 0620, via oren, Jochen, Ian, Jochen. Of de app van Omroep Friesland op de smartphone. Dan druk het echt heel goed. Is het handig met u praten, chatten. Oké, muziek met een G. Dat. 0620, via oren, Jochen, Ian, Jochen. Of de app. Ik ben benieuwd wat er hier wordt voor u trollt. Dit is Herman Brood, Berlin Schmerzt.

0: Smith.
1: Herman Brood. Dat. Muziek bij de
0: G.
1: Dan hebben we naar op ziek. In deze ronde van de pimpampetautomaat. Het is. De eenvoud knalt u tegemoet, dames en heren. God Only Knows van de Beach Boys. Het sjoukje. Gerrit Breteler. Wat neemt. Terug Jordi. Mij. Even zien welk nummer dat hij daarbij hebben. Oh, nou knalt er in ieder van alles binnen. Lid is daar aan drinken. Go Like Elijah van Chai Coltrane van de Spoelstra Boys. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Slave to the Rhythm. Anki komt er mee om. Grace Jones. Jeff Buckley. Van Grace, noemer van Grace. Ja, ja, die docu, Hexion, ja, op NPO. Dat Billy begint erover. Jeff Buckley, het trieste verhaal van hem. Of drie, ja, toch wel. Een beetje extreem geleefd en daarna ten onder. In dit geval net om drank en drugs, maar meer om ja, toch een extreem bedrag. Daar komt het eigenlijk op del. Maar die een album wat hij maakt, dat Grace, daarvan komt dus het titelstick voor. Ja, dat is een gay, dat klopt, Willy. Mooie suggestie. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Galway Girl van Ed Sheeran. Nou, dan knalt er van. Go Your Own Way, hebben we correct gewoon. Die komt ik binnen, oh, sjug ik. Even zien wat er mee. Golden Earring, wat neemt van zelfs. Jim Burton, Joop Veenstra, G-Race, Manhattan, Gerard Joling, wat neemt, No More Boleros. En Gary Puckett in de Union Gap, Bouwkje Graag Jerma, Young Girl. Green Day nog een keer, Boulevard of Broken Dreams. En Gloria, Faith, George Michael, dat is de eerste die binnen kan. Dat is zeker een artiest met een gegeven, maar meer toeval. Roger Glover, die bassist van Deep Purple, dat ik jij erover begon. Here is She My Love Is All.

Ja, Jaap zei het. Ja, de zang is wel van Ronnie James Dio. Dat klopt. Maar Roger Glover is de, ja, de bedenker van het geheel, denk ik. Dan van die zingende kikker, het concept, zeg maar zeggen. Love is all we know. Nou, er komt nog van alles binnen. Hartstikke, het is weer dreig. Mooi om een keuze en kar te matchen. Henke die zei de Guns N' Roses. November Rain voor de Jenny van de dochter van het Lokbeenske. Dochter, M.M. Die Osmonds, sorry, ik rol even vast. Going home. George Harrison, got my mind set on you. Nog hier mijn Manhattan van G-Race. Elke is dat. Golden Earrings, Song of a Devil's Servant. Leuk. Dan Albert, die komt met Gary Rafferty, hoor. Nou, die zullen we je nooit draaien, hè? Get it right next time. Twakke G, en ja, fantastische plaat. We van de week al een keer draaien, vorige week. Dank Albert voor de tip, suggestie. Morgen draaien we nog een keer Gary Rafferty. Want dat was, denk ik, dan deze. Maar die hebben we ook in mei. Hoe dan ook, dankjewel. Nou, we matten gewoon een karmeitje. Ik zeg dat een aantal keren neemt het Green Day. Verschillende titels, maar de jingen die het vaakste voorbij komt. Ja, American Idiot buurt je nog neemt. Bij Gleeps. Maar twee keer of drie keer kwam deze. The Boulevard of Broken Dreams. Een beetje hier een jochentig is, denk ik, hè? Vibes. Hebben we het al hier? Green Day.

Ja, een stevig stukje rockmuziek, hè, is dat. Van Green Day in de Boulevard of Broken Dreams. U het water op de shower, komt het. Dank voor alle suggesties. Nog, we werden heel soort dat we net draaien, Koen. Dat is nog een keer inherent aan deze rubriek. Morgen is muziek en fysiek in de apenkooi. Dus voor eerst is het wel gebeurd met de pimpampet automatie. Even opbergen voor een paar weken.

Portugal the Man en Feel It Still. Oh, dit is wel heel stemmig. Dus, ik zal even een instrumentatie erin slingeren. Maar deze is wel heel introvert. Wel mooi, hè? Zeker. The Carpenters en Heather. En dadelijk het Frisgenijs.

0: Ja, ja, de Carpenters, Heather. De Katrog, Veronica. Het heeft nou een hoge... Het einde is nabij gehaald, hè. Dat zit erin, nou. Maar we hebben het goed gehad samen. Binnenkort... gaat deze zender uit de ether. Dat is het... ja, dat is het... Nee, net is de zender, hè. Net is ze. Deze niet. Dadelijk het Friske Dijs.
1: Ik kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer. Ik kan niet meer praten. Mijn lijf is aan één kant verlamd. Laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
2: Leefmeesters, dit weekend in Frieslandok.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
0: Dat is Jelvert Tol van het Frieske Nijs, dan bij Fijke Wouda. Goedemorgen, Fijke.
16: Een goeiemorgen. De Veensje zet takken wieken de eerste stap in het bewapenen van de MQ-9 Reaper. Deze grote drones, met de vleerbasis in Ljouwert als thuisbasis, worden nu nog inzet voor verkenning. Door de Reaper te bewapenen wil de Veensje de drone tenij breder inzetten kennen. Er zal eerst vlijen worden met oefenminuutje, waar mij trainingsvlechten maken worden. De drones worden bestuurd uit een groenstation bij dat op de basis in Ljouwert stiert. De burgemeester Hamsma Skwalle op de Gediek wordt in Kwarten flink onder handen nam. Het gebouw van de Middelburgse Skwalle is op verschillende punten nog vernijing ta. Ze binnen er problemen met lekkages en met de onderorde kazin vervangen worden, vertelt teamleader Marcel Eisinga.
17: Nou, we zien dat het gebouw gewoon af is. Het is een heel oud gebouw. En we zien dat het echt wel nodig is voor hier in de buurt, om goed onderwijs te kunnen geven, dat er een nieuw schoolgebouw komt, een modern schoolgebouw komt.
16: Helpchange met van de morning snits uitdrukt voor een persoon in het wetter. Bij de Stedsroenwijs Zuid, wie een fietser in het wetter bedaren, koel er zelfs net uitkomen. Slachtoffer is door de helpverlieners op het droeg gebracht en mij spoed naar het ziekenhuis vervierd. Het is net bekend hoe de fietser in het wetter kwam is. Met een rondgang door het dorp werd jong de Blauwhuister Merken openen. Met een vlootskou en optredens in de feesttenten. Het is de opmaat naar de Blauwhuister Hiensterdij van komende zaterdag. Deze Hiensterdij kwam in 2023 in plak van de Fokdij. Die een lange traditie, maar ik de Hiensterdij slaagde om en loekt bezoekers uit het hele land naar Blauwhuis, zei Acronius Etema van de organisatie.
18: Het is een van de weinige concoursen die nog op Gijs binnen. Nou, een heel soort liefhebbers. Die zorgen daar toch het leerst op gas in plaats van op vorm. In de rennen net op het stroom normaal gesproken, die rennen op gas. En dat jouwt mooi de chaisen en de rubrieken maar in klederdracht. Ja, dat jouwt een fantastisch plaatsje. En daar genieten de mensen en ik van.
16: Ja, daar joet een wisselvallige dij met zinnen en geregeld buien met kans op een klap tonger. Er stiert een vlagerige zuidwestenwind. We bieden temperatuur oprint naar zo'n 21 graden. In de nacht bloedt het wisselvallig en dan zakt de temperatuur naar minimaal 13 graden.
0: Ja, chique idee, zou ik best zeggen. Maar dat zeg ik wel vaker. Maar het is weer op, de, het is op YouTube uitgebracht nou, hè? De
16: Fabeltjeskrant. Ja, die is weer om. Ja, zeker.
0: Oké, dank, Feike.
16: Gradien.
0: En Uriel Oremeer is op de radio in Friesland. En altijd alles op omroepfriesland.nl en op de app op de smartphone. Dadelijk Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
21: Ik mag graag tuinieren.
22: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
23: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
24: Ik niet.
20: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Berre goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
20: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
26: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
27: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Node voor.
31: My Wim Brons.

don't need another hero. Tina Turner, jongetje 84. Dat we tempo er ambitie in houden. Lichtelijk geforceerd zelfs, in dit geval. Pete Townshend, overcompressie op de drums. Face the face is dit.

Townsend, Face to Face. Ja, met compressie bedoel ik dat die drum heel dit enorm naai klinkt en galmt. Een soort van volgas effect is dat op die plaats. Exact zo'n minuten voor tolven. Het is tongsman, hallo. 20 augustus. Wij hebben hard een jiddy joot. Willem Breusma heeft het dus weer onrikt. Jiddy's kalender. Dat is de 20ste. Clem Cattini, drummer van de Tornadoes en van Apollo 100. Wordt trein joot, joot. Dat zien jullie dus. Dank. Of Lokweenske, moet ik zitten. Daarbij. John Lantry, bassist van de Honeycombs. 86 hier op de CD. Dave Brock van Hawkwind. 84. Ralf Hütte, toetsenist en jonger en oprichterrek van Kraftwerk. Van of die autobaan. 80 hier, joot. En James Panko, dat is de trombonist en oprichter van Chicago. 79, belangrijk man. He, want die had een van de... Ja, die jaren mij Blood, Sweat and Tears wint, zei de... Die jongen die het koper, de blazers in de popmuziek introduceren. Succesvol. 79 dus op deze dag, deze man van Chicago. En Robert Plant, het zien jullie. De frontman van Led Zeppelin. Wordt 78 op deze dag. Johnny Hiatek. Have a little faith in me, 74. Is hier wat win. Leslie Knauer van Promises, Baby It's You, 69. Peter Grunval, de zoon van Benny Anderson. En dat wist ik net, de songwriter van One More Time, 63 hier. Highland is haar een grote succes. En de zoon dus van de ABBA dude, Benny, 63 hier. Rapper Jay Supreme van The Culture Beat, 61 op deze dag. En Fred Durst, dat is de frontman van Limp Bizkit, wat size 50. En Jamie Cullum had ik nog zien, jullie. Size 40 op deze dag. Wat mogen we daar nou eens uithellen dan? Ik ga toch maar kozen voor een van de meest opvallende stemmen uit de rock'n'roll van de laatste decennia. En dat is die van Robert Plant. Die man die hoort dus 78 werd. Hier is hij. Van het album Led Zeppelin 4. Stairway to Heaven, maar Going to California draai ik in dit geval. Beetje folky. We hebben al genoeg classic rock, hoor. Dacht ik. De?

0: Ja, als vroeger Stairway to Heaven keerpje woest, dan moest het vergeten, mijn single, want het nummer is nooit op single uitgebracht. Dus dan moest het albumkeerpje Led Zeppelin Fjouwer in dit geval, en daar is die Stairway to Heaven op. Ja, ik volle meer. Zeker vroeger is het nog heel zuinig natuurlijk, maar een LP, dat moest dan helemaal jaren voor. Voorkant, achterkant, A-kant, B-kant, een singeltje zeg. En dan kwam dit voorbij, want het is direct op Going to California. Vanwege Robert Plant, die Jood, zien jullie het 28 wordt die Jood. Jacob Stijlwagen, de jongenscoach voor de onderwerpen die nu in Friesland dadelijk. Jacob, wat zit erin?
1: Hoewel het agrarische jongeren in Friesland hadden een zwarte meisje om de stikstofplan van het kabinet, dochten ze voor eerst net mij om een onkundige boerenprotest. En kanonskogels, dit staan 24 jullie voorwaarden bij de Back of Scones in orde bekeerd, binnen een advertentie op Marktplaats, waarom in het warp. Verder het waar met Sibbelen en de eerste muziek is uit van Ace of Base.
0: Jacob Stijlwagen, die nooit in Friesland. Dadelijk, dus ik stond tolven hier op de radio hier. Succes. Oh, microfoontje.

Homewrecker van Somber. Nou, dat is aardig op schema. Het levert 12 rijplaatsjes. Kunnen we er een watje in omgooien? Nou, 12. Een kwart en niet wat langere. En die kwart is van Tom Jones. It's not unusual.

67 ton. Echt een fenomeen, die man natuurlijk. It's not unusual, wie dat. We nog eentje pakken. Dat is, net zo vaak doen we bij een hit routine, maar het is nog heel toch iets. Die in de hitlist zit. Sam Fender, Olivia Dean, Remy in. Groeten van mij, Wim Brons. Graag op morgen, na je ronde van dit radioprogramma. Now look

0: zomer op Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
5: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dadelijk in Nooi in Friesland. De Wolter-Granische jongeren Friesland had een zwaardige meisje om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze vrees net mij om een onkundige boerenprotest. Verder het waar, met Sibbelen en de eerste muziek is aan van Ace of Base.
9: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de Far Else.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
10: Kom op 12 augustus naar het Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met treien Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, met alle je erin.
4: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
11: HBO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Noe in Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: Ace of Base en The Sign.
1: Van Tolve om het in horen.
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met editie van tongsdag 20 augustus. Bijvoorbeeld agrarische jongeren in Friesland hadden een zwarte meidje om de stikstofplan van het kabinet. Doggen ze voor eerst net mei om een onkundige boerenprotest. En net alleen die stikstofplan van het kabinet Jetten zwaargie voor groeiende argewage, hield het vaker dat de boeren weten dat ze nood hebben over hun vergunnings. Het waarbrugt in kwart nou, Sibbele Waaier, een goeie middje.
3: Een hele goeie middje. Vanmiddag hebben we een wikselende bewolking met geregeld stapelwolken en buien. Door de aanwezige onstabiliteit kunnen gombuien actief uitpakken, lokaal met hagel en tonger. Dus kunnen buien terug binnen de rijksperioden beginnen. De maximum temperatuur leidt om de jongetje om 20 graden heen. De wind is zuidwest en matig om vrij krachtig. Morgen is het ek wisselvallig, maar een afwisseling van een beersinneskien periode en buien mogelijk met een klap tonger. Temperatuur leidt wel om de jongetje om 20 graden heen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig op het waard, nou en dan vrij krachtig. Meer over het waar, oor en jelle oren.
1: Oort in oren,
2: nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: Hoewel boerenorganisaties LTO Noord en de agrarische jongeren van Friesland hadden botswaardige meidje om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze verliest net mei om het onkundige boerenprotest. Oren belangenorganisaties dat zijn dat ze op 12 september bij het provinciehuis in Leil protesteren willen. Voor Ike Bielstra, voorzitter van de agrarische jongeren in Friesland, is het nog te betiet om die beslissing te nemen. Maar dat het ek broest onder jonge boeren met duidelijk wijze, zei Bielstra.
5: We hier toen de brief krijgt uitkwam, de stikstofbrief, hebben we samen met NEK, met de drie noordelijke provincies, hebben we al een bijeenkomst georganiseerd waarin we de impact van de brief uitlijnen hebben en hoe de lobby daar verderop zal gaan. Toen we de vrij rustig al jaar en nu toch na de vakantie merken we dat de leden beginnen te bellen van jongens, hoe zit het? Dit komt net goed met mijn plaats. Hoe de brief van nulheid is er gewoon net haalbaar.
6: Wat zei ze in Chin, die leden?
5: We zei ze in de leden dat er op het moment een zeer actieve lobby is in Den Haag namens het NIEK om de brieven tenminste werkbaar te maken voor jonge boeren. Of tenminste voor boeren.
6: Vanuit orenpartijen, orenboerenorganisaties worden er demonstraties georganiseerd, er worden bijeenkomsten georganiseerd. Er is een demonstratie onkundige van 12 september in Ljouwt onder oren. Hoe stee je in dat hele verhaal?
5: Nou, op het moment hebben we daar nog net als bestuur zijn hoe sprutsen. We wachten eerst al hoe de lobby de komende dagen hier erin in Den Haag namens de agrarische jongeren. We hopen dat er natuurlijk een goede uitkomst komt. En dat wachten we nog gewoon even af.
6: De juist vaak wel in die verhalen vanuit de politiek dat de agrarische jongeren is een belangrijke partij. Sommige mensen zeggen soms zelfs dat het meer naar hun luisteren als naar LTO in gewoon geval. Zet je hem daar een beetje op in? Hoop je hem dat inderdaad vier is en dat je hem inderdaad daarom bijsturen kennen?
5: Nou ja, in hun coalitieakkoord haast het excreun, het belang van de jonge boeren. En het is, ik zeg, wie als jonge boeren matten de komende jaren het beleid uit gaan vieren. Maar we ermee de bedroon doen nemen en in de toekomst hield men geen verzinnen. En ja, als het al voor u al net kind, dan is het gewoon een onhaalbaar beleid.
6: Nou is het zo dat de bij die oren demonstraties, bij die oren bijeenkomsten wordt vaak decreet de briefmat van tafel en dan pas keer weer verder praten. Is dat echt hoe Jim in de wedstrijd zit?
5: Nou, het is wel zo dat die brief die maat enorm wordt verorden worden, wil er uitvoerbaar worden voor u, of tenminste dat we er met kunnen bjurken. En op het moment leidt die lobby leidt hij wel omdat ze volle mogelijk nog te verorden. En daar hebben we nu al wachtend in.
6: En het feit dat Jim die lobby vieren, dat zei dat Jim nog wel genoeg ingongen zeggen bij die plan, genoeg losse eindjes, dat je hem denkt dat kunnen we nog genoeg bijsturen.
5: Het is een brief met prutte losse eind. En nou wat ik ze correct al zei, in het coalitieakkoord is het belang van de jonge boer is er. Dus we hopen dat ze hun dijen onder gaan horen.
6: Dit verhaal slaat dat om bij je leden? Of ben er misschien ook wel leden die zeggen, goh, wij zullen het wel graag meer zichtbaar hebben willen. Wij willen inderdaad u meer bij de wat oren acties aansluiten.
5: Nou, ik heb wel van leden dat gewoon de brief heel wat oorsmaat omdat het net haalbaar is van hun bedrijf. En daarin lees ik iedere keer ditzelfde verhaal uit van er is een actieve lobby bezig en wacht ze daar even op. En dan zeggen we van nou, daar gaan we weer verder werken.
6: En wat is het antwoord dan op dat verhaal?
5: Blijf er scherp op zitten.
6: Succes.
5: Dank u wel.
0: Ike Bilstra weer dat, van de Agrarische Jongeren Friesland.
2: Nooi Friesland,
1: Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda, en goeiemidje.
7: Ja, goeiemidje.
0: Wat is zin kom?
7: Nou ja, moderne auto's die zitten vol allerhande snufkes. Onder oren ik het Advanced Driver Distraction Warning System. Nou, dat is een mooi woord. En dat gaat erom, er zit dan een camera in de auto. En die is ik verplicht in nieuwe auto's. En die registreert als de egenwol op het dik haast. Dus als je even wat om die hinder schuift, dan gaat er voor al je piepjes eraf van tinkerom, let op. Of zelfs dat zet de auto aan de kant. Wat ik wil zijn, want dan denkt hij van dat is wurg best of zo.
0: Oza.
7: Ja, nou ja, dat. Een van de mensen die dan die auto's verkeert, die zei ik, kan wel heel irritant wijzen.
8: Wanneer de klant bijvoorbeeld vooruit kijkt en wat dikkere oogleden heeft en de ogen dus wat minder zichtbaar zijn voor de camera, dat die daar gevoeliger op reageert. En dat ze ook gewoon bij het recht uitkijken aanslaat. En dat is frustrerend.
7: Ja, net alle verneiging is dus lekker goed altijd.
0: Het lijkt me net.
7: Nee, er zit ik een stapknap op, he, op die bemoeiopties, zo wordt het al neemt.
0: Wat een mooie woord.
7: Ja. Omer op Zeeland, die sprutst een man en die test het naar je auto's. Maar die heeft het voor hemzelf oors oplost.
9: Ik stap nog met heel veel plezier in mijn 35 jaar oude Mercedes. Omdat daar hoor je alleen de motor en je hoeft voor de rest niets te doen. Ik geniet nog steeds van auto's met een ziel.
7: Nou, dat is het. Ik heb een oplossing voor zelfs.
0: Uiteraard.
7: Ja. Ja. Dan gaan we even naar Griekenland, want daartoe wagen een nieuwe maatregel om wat te doen om het massatoerisme op Kreta bijgelijks. Daar wordt jongen van misschien een tiertslot reserveren om op populaire strand lizen te kennen. Nou, deze correspondent die zegt even op zijn strand.
10: Het is wel duidelijk waarom dit misschien wel het mooiste strand ter wereld is. Maar ja, er echt van genieten is wel moeilijk, want het is wel heel druk. Overal staan bordjes met het verzoek om op de paden te blijven. Maar dat zet weinig zoden aan de dijk, zie ik. Want mensen hier lopen dwars door de duinen. Of zelfs gewoon naast de paden die van planken zijn aangelegd.
7: Ja, het is waarom u zelf te danken. Meestal niet zo net onder de regels horen. Dit is trouwens het zogenaamde Bounty Strand. Oh. Waar vroeger de reclames voor die reep, die waren daar opnam.
0: Oh.
7: Kevin Keerlein. Doe het heel rustig.
0: Door ze aan te reserveren.
7: Ik hoorde net te reserveren. Nee.
0: Of net iemand bij die in de buurt lezen, dat ken ik.
7: Dus, ik wist dat die komen zo.
0: Uiteraard.
7: Ja. Juste kon weer dat alle afleveringen van de Fabeltjeskrant, die komen op YouTube te steken. Nou, uw collega van L1 in Limburg, die woont wel eens weten hoe zou dat nou klinken in het Limburgs. En ze hebben daarom te geren de begin. Of meisje al, hebben ze de begin toen song.
11: Goeiedag, meneer Lekuw.
12: Fabeltjes lunch.
11: Het lessos van verre, de fabeltjes gezet.
12: Ja, uit de fabeltjes gezet.
7: Ja, van Gonkele Sikkers met jouw bloemen, toch? Zitten ze.
0: In ieder geval wel, ja.
7: Het nieuwe uitshirt van Fortuna Sittard, dat is een grote hit. Ik in het boeteland, want op de roze rere shirtjes stiert namelijk de beschermheilige van de stad Sint Rosa in Peru. En zij is in Peru de eerste heilig verklede persoon uit Zuid-Amerika. En daarom gaat het uitshirt ik daar heelal viraal. Dit filmpje komt heel soort voorbij op sociale media.
13: Y la historia detrás es increíble. El club de Países Bajos, Fortuna Sittard, diseñó esta indumentaria para honrar a la santa peruana Santa Rosa de Lima.
7: Ja. Dat is toch. Het enige wat ik verstuur weer Fortuna Sittard.
0: Ja, maar dat denk ik, ja.
7: En nou ja, hij verklaart het dus inderdaad dat shirt, wat ik niet eens correct zei, dat die heilige, dat hij op dat shirt stiert. De video's die binnen al honderdduizenden keren besjoen op sociale media.
0: Ongelooflijk. Fijke Wouda, dank u wel. Het is nou kwartier over 12. Net alleen nog de stikstofplan van het kabinet Jet en zorg je voor gloeiende aardgewaasje. Hield het vaker liet de boeren weten dat ze nooit haar oerharden vergunningen. Wie had het? Naar de muziek van Simon Webb.

0: sing it for me. Sing it for me. Y'all need somebody. Simon Webb, wie dat mij, No Worries. Het is op een eindtijd van een protonoot bij Boeren. Net ligt de stikstofplan van het kabinet Jettens vaartje voor gloeiende aardgarage. Wilt u het vaker dat de boeren weten dat ze nood hebben over harde vergunningen? Wat is er onderhand met die vergunningen dat nou ook een rol begint te spelen bij de boerenacties van de laatste weken? Collega Tieten Seins, die had haar daarin via petite een goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Ja, wat is dat met die vergunnings?
1: Nou, de onwissigheid bij de boeren komt door het plan van de provincie Noord-Brabant om de natuurvergunning van 5 plomveehouders in te lokken. Dat is misschien wel van jet in. Daar hebben we vorige week ook actie oer bij het provinciehuis in Noord-Brabant. Dat dreigt van die 5 plomveehouders, dat is omdat de bedrijven te volle stikstof uitstitten dicht bij kwetsbare natuur. En het zijn de milieuorganisaties Mobilization for the Environment en de vereniging Leefmilieu die vergunningen ter discussie stelt hebben. En dat gebeurde een aantal jaren geleden al in Noord-Brabant dus. Die organisaties die vinden dat die provincie de vergunningen van grote stikstofuitstitters inloeken moet, zodat de natuur net nog meer achteruit gaat. Nou, de provincie die weigeren dat doet destijds. En toen ben die milieuorganisaties naar de rechter stapt. En de rechtbank die joeg gelijk, want die site beschermen Natura 2000 gebieden in Noord-Brabant binnen oerbelast door stikstof, wils dat nevens Europese afspraken net mooi. En de oerhit, site de rechtbank, die had te min dien om dat zin te gaan. En de rechtbank wie het ek eens met de milieuorganisaties dat die 5 plomveebedrijven voor te volle stikstofdeelslagswaardigje. Nou, de belutse partijen kregen een eer de tijd om met elkaar aan een oplossing te komen. Dus haar met elkaar om het tafel west om te zeggen van wat keer bedwan. Maar dat is net slagen. En de provincie waar Brabant kan nou net oors als die vergunningen inloeken. Al zei het provinciebestuur daar wel dat het gaat om een voorlopig besluit, he, wat ze naam hebben. En dat er nog geen onomkeerbare stappen zet worden.
0: Maar goed, dit speelt het in Brabant bij 5 plomveehouders. Waarom komen dan boeren overal in actie, ook hier bij ons?
1: Nou, het probleem speelt het net alleen nog in het zuiden. Ook uw provincie, de provincie Friesland, is vregen om op te treden. Je gaat het om 5 veehouderijen die dicht bij stikstofgevoelige natuurgebieden lezen. Ja, en dat het je kan, en het kan in Brabant, dan denken volle meer boeren, ja, wat oren ook komt, dat kan mij dus ook oorkomen. En het pinepunt, dat zit hem vooral in dat deze boeren die vergunning doet dus iets rechtmatig kregen ha. En haar argumentatie is nou ja, dit al net meer genoeg is, een vergunning die je van de oerhit krijgen, wat kunnen we dan nog? Kan ik nog wel investeren bij Gelix? Had ik misschien mijn vergunning wel kwijtraadje?
0: Ja, maar ken het dan dat een rechtmatige vergunning toch weer inlutsen wil ik in?
1: Ja, nou dat had te krijgen, maar die hele stikstofcrisis net wij inzitten. Gewoon kwetsbare natuurgebieden die kunnen net nog meer stikstofdeelslag on. Altijd het rookje dan voldoet Nederland net meer onder afspraken dit maken binnen eer. Dan voldoet Nederland nou al net aan. Nou, deze bedrijven dat nou van vregen wordt om de vergunning van in te loeken, die zitten te volle stikstof uit, nevens de normen niet stelt binnen. En daarvan had die rechtbank dus zijn over die Brabantse kwestie. Dat mij net, jim voldoet net om wat nevens de natuurvergunning wol maat.
0: En wat zijn dan de consequenties?
1: Ja, nou, daar is het laatste wat nog net hoe zijn. In Brabant zei ik al, daar hebben we vorige week een debat in provinciale steden. Daar hebben we dus die grote boerenactie bij met het provinciehuis. Nou, het provinciebestuur daar wil nou weer maar die plomveehouders om het tafel om te zien wat er toch nog dienen we de kin. En ik, de landbouwminister van Essen, die had zijn. Ja, zet nou alles op alles om vat te komen tot die vergunnings inlutsen worden. Want dat wil hij natuurlijk liever ook net. Nou, in Friesland is het Safia nog net dat die 4 veehouders al witte wat zij ont daar binnen. Deputaire Abel Kooistra die had van de week bij u zijn dat hij er nog het meeste net om melden kan, omdat de procedures rinnen. Maar hij zei wel dat de provincie er hetzelfde in stiet als hoe ze erin in mei de pasmeel. Dus, dat is die groep boeren die het borkert zonder geldige vergunning. Dus dat is wel wat oors. Want dat is omdat in het verliezen zijn waard dat zij net een vergunning nodig gingen. Nou, daar is een streek terug in de zet. Milieuorganisatie die zelden die haar zijn van je moet optreden, provincie, tjen, die pasmelders. Maar dus provincie die weegt dat. En Abel Kooistra, de deputaire, die zei dat hij op dezelfde manier naar deze zaak schudt van die 4 veehouders, maar een geldige natuurvergunning. Hij had ook zijn dat er niet zeze kin oer wanneer dat er duidelijkheid komt, hoe het verder gaat. Het zou kunnen dat ik achter deze zaken, rechtszaak waar komt, want dat is wel hoe het ontnota vaak gaat. Hè. De provincie krijgt de vraag om op te treden. Die zei dan nee, dat we net. En dan stappen de milieuorganisaties naar de rechter. Nou, dat wie in Brabant, dus dat kan hier ook gebeuren. En zulke zaken kunnen heel lang slepen. In Brabant ben er jaren hoe heen gaan.
0: Ja, oorwaartse.
1: Zeker.
0: Dit is eens. Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
2: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Beatles en Diana Reeves en Fine Brown Frame. Dadelijk in Nooi Friesland, het regionale Nijs in het kwad. Mij, Erik Enema.
1: Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
4: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou Jalvien. Het regionale Nijs Sint-Kwad. Mij Erik Enema, een goeiemiddje.
8: Hey, goeiemiddje. Defensie zet Stakenwieke de eerste stap in het bewapenen van de MQ-9 Reaper. Dus grote drones, maar de vliegbasis in Ljouwert als thuisbasis willen nu nog inzetten voor verkenning. Door de Reaper te bewapenen wil Defensie de drone breder inzetten kennen. Het zal eerst flyen worden met oefenmunitie, waarmee trainingsvlechten maken worden. De drones worden bestuurd vanuit een groenstation waar dat is op een vliegbasis in Ljouwert zit. Maar in Roengong trok het dwarp wordt Joen de Blauwhuister merken iepenen. Maar in Floortskou en optredens in de feesttenten. Dit opmaat naar de Blauwhuister Hinsterdai. Komen de sneuren. Deze Hinsterdai kwam in 2023 in plak van de Fokdai. Die hier een lange traditie, maar ik de Hinsterdai slaagde om. Hij loopt bezoekers uit het hele land naar Blauwhuister. Zat Acronius Etema van de organisatie.
9: Het is een van de weinige concoursen die nog op Geijers binnen. Nou, een heel soort liefhebbers. Die zorgen dat toch het leerst op Geijers in plaats van het vorm. In de rennennetten op het stroom normaal gesproken, de rennen op gas. En dat jouwt mooi de chaisen en de rubrieken maar in klederdracht. Ja, dat jouwt een fantastisch plaatsje. En daar genieten de mensen en ik van.
8: De Ljouwerpolitie ziet het zo van een ongeluk dat Aron de Man die plak hier onder Lange Marktstraat in Ljouwert. Bij het ongeluk moest een fietser uitwieken nadat een auto het remmen. En mogelijk ging hier een verkeersconflict om vooral. De fietser ging in de Ruta-rek zwier verwoenen. De automobilist die erbij belusten wie is na het ongeluk terugrieden. De politie docht onderzoek naar camerabeelden, maar komt ik graag in contact met mensen die zoegen wie van het incident. Even het slachtoffer hebben verskate mensen het baren op de Lange Marktstraat in Ljouwert schoen. Bij een protte brandwachtkazernes in Friesland hing het Joert de vlagen heel stok. Bij dit eerbetoon stond de Friese brandwachtkorpsen stil bij het versterren van een vrijwillige brandwachtman uit Middelharnis Sommelsdijk in Zuid-Holland. De brandwachtman rekte vriendenwikkers vier verwoenen bij de bestrijding van een gutte natuurbrand in de dunen bij Ouddorp. Hij stoort letterlijk om zijn verwoenings. Op het dag van zijn uitveert betjoeg het brandweer Friesland haar medeleven om zijn familie, om zijn vrienden en collega's. Dat is dus door die vlagen heel stok die hingen bij de kazernes in uw provincie.
7: Erik Enema, dank u wel. Dadelijk het waar. Mijn sibbelen hier in Noord-Friesland.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
11: Kom op 12 augustus naar Blauwhuis, de Merken en de Hinsterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stinnen, met alle je erin.
12: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
15: Dus in Friesland, met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteland. Nu in de winkel. Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Kanonskogels, dit zijn 24 miljoen voorwaarden bij de Beckhoffskans in Orlebekeer. Binnen een advertentie op Marktplaats, waarom in het dorp? Daardoor Aasmeers, en hoe is het waarbezocht met Sibylle Waaiers? Een goeie midje.
2: Een hele goeie midje, Jacob.
1: Ja, we krijgen foto's binnen, vooral het noorden van de provincie, van nou, wat lieken de wetterhoorstjes binnen.
2: Ja, ja. Ik verder ik daarop in, Jackie. Een week alleen zitten we hier zien om elkaar. En toen besluit met waarbezocht met een cliffhanger. Toen begint met een warm zeewetter en een koude boppelof. En zo nou Joodes. We hebben het koude geel familie van al het ont vier woorden familie in Friesland. En dan krijgen we deze mooie plaatsjes. En ja, dat liet het inderdaad een wetterhoos. Nou, dat is eigenlijk dus die warme, vochtige lucht die door het wetteroervlak komt. Die komt in contact met de koude boppelof, want op 4,5 kilometer is het behoorlijk oudkwollen. En dat temperatuurverschil zorgt ervoor dat de lucht heel gauw omheen gaat, begint te draaien en dan krijg je een trechtervormige slurf. Dus dit is het gevolg van die combinatie waarbij het een week alleen al overheen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat ziet nou nog als een vooruitziende blik.
2: Nou, het is, het is eigenlijk een eertje. Maar ja, toen maar er natuurlijk net ongeluk van komen. Maar ja, dit is wel bijzonder om dit te zien. Ik heb het juist, toen ik je Henry de juiste mee, ik al toch van nou, er zit genoeg energie in. Dus, nou, we zullen nog maar even verder in de waar, want het waarbrug heel lang, denk ik. In Kwaaijum hinden ze 21,8. En daar hebben ze Pieter opgezand. En dat wie het. Is Brechtem wie al 21 graden, geen deltslag. In mijn eigen wenplaak Lemmer, wie 20 graden, zo'n hele millimeter wetter. Bakkeveen, Sontjen, 1,3 mm. Friske Pjel, 18,4 mm. Met 3,4 mm. Dus verschillen die binder. We hebben vanmorgen een buienlijnhand. Die loopt nou hoor. Ik denk dat het jou het opstuit, want de weet ik steeds droog. Dat er nou toch wel een bui is. Nou, die buienlijn loopt voort. En na die buienlijn, dan hebben we nog steeds onstabiele loft. Door die koude boppenlucht bloeit het gewoon buiig. Maar ik kans op tonger, hagel en ik windstitten. En dat onstabiele karakter, dat horen we hier het feest. De wind is, nou, die is west-zuidwest. Is meest matig en vrij krachtig. En de temperatuur die komt op 20, 21 graden nu. Want als boeten best, dan viel het net echt koud hoor. Het is super... Ja, het is zacht. Dus onstabiel en die onstabiliteit horen we, ik denk wel letterlijk in de jong dat de buienactiviteit wat afneemt.
1: Ja, en ik weet net hoe vlug het gaat met alkwalling of opwarming van die boppelof. Maar als het zo kort bloed, dan bloed ik het onstabiele waar.
2: Morgen, dan loopt de depressie, we hebben dus nou mee te krijgen, hè, die loopt langzaam voort. Maar in die achterkamer bloeit nog een koude put in de boppenloft. En dat jouwt morgen dus ik nog steeds een overwegse van zinnen, buien, soms maar een klap tonger. Ik heb het idee wel dat er wat minder binnen, dat er wat meer zuid-eerstelijk van ons langs gaat. Maar dat is gewoon, met in de gaten horen, het bloeit onstabiel. Temperaturen die gaan weer naar de 20, want... 21 graden en de wind die rommelt geleidelijk om van west naar noordwest. En dat komt omdat de depressie fut loopt. En dan rommelt de wind. Nou, in de nacht naar sneeuw zal het dan wat oudkwolen naar zijn 10 graden. En ja, dan kan je eens opmaatje voor het weekend.
1: Ja, en hoe zorgt dat het weekend eruit?
2: Ja, nou, dat hege drukgebied dat komt langzaam dichterbij. Als je dan een hele drukke bent denken, dan zal het sneeuw direct wel droppen door. Nou, het antwoord van mij is voorlopig nee. Want het krijgt wel een positieve invloed. Maar de kelt is dan in de boppenloft en in combinatie met het warme wetter. Dat bloeit toch altijd even afwachtje hoe gauw die buienactiviteit eruit gaat. Uiteindelijk wordt het in de rest van sneeuw minder buig. En ging de temperatuur weer naar de 20 graden. En in de wind weer westelijk ontmaat westelijk. Nou, en als we dan hoe nog wat beter waren, dan gaan we naar de snijn. Dan regent het hege drukgebied de kelt in de boppenloft echt voort. Dan hebben we een rustige dag, een rijstige dag met een west-maat-westen wind. Temperatuur weer rond de 20 graden. Maar een afwisseling van bewolking en wat zinnen. En om het nog wat mooier te maken, manje. En dan krijgen we nog wat meer zinnen. Droeg waar en 22 graden ongeveer.
1: Ja. Ja, ja. Het vaak gewoon de droogte en het is te droog en lege wetterstand. Wat ik nou voorbij kom, Jair, dit zal het net oplossen.
2: Nee, zeker net. En toch, nee, dat klopt helemaal. Maar goed, elke drip is erin. En als toch in de levende natuur, zoals ik zeg vanmorgen in mijn gezondheid, nou, dat leidt net wie bruin, maar de sjocht toch al dat het reageert op die nou ja, wij hebben dan toevallig bij ons in het zuiden van de provincie wat meer wetterhand. De sjocht toch al een verhoring. En dat is een begin.
1: Ja, ja, dus ook is in kwart een biljet in acht.
2: Ik krijg een zonsje, ze hebben daar allemaal stilsteen bij me.
1: Oké. Okay. Dank u wel.
2: Ja,
1: en of ik me niet
2: ja, ja, ik. Hoi.

0: Buddy Holly effect van Jaap Lauwers. Het is nu 18 minuten, vrienden, binnen nog rond. Ian hoorde mij nou in Friesland. Buitenpost, wordt Boetenpost en Surhuis de Veen, wordt Surhuis de Veen. Van Ian Waardes, dat is 29 jaar, krijg je in principe al het dorp in Kaspelen officieel een Friese plaknaam. En dan gaat het net alleen nog om de naam op de plaknaamborden. De Friese naam wordt ook opnaam in de landelijke basisregistratie, adressen en gebouwen en worden daarmee de officiële plaknaam. Onder telefoon wethouder Tjibbe Brinkman van Kaspelen. Een goeie met je.
1: Met je.
0: Je blijft mij, denk ik, of net?
1: Ja, je bent heel weers mij. Dat ben je al aan het heel weers mij. En dat is ik. Wat wou ik. Soms het onze oprichting echt graag moen. En. Ja, het zit nou in coalitieakkoord.
0: Ja, je hebt het volledig, hè?
1: Ja, we gaan net altijd de grootste west in onze gemeente. En ja, de tieren zijn verloren, hè? Dus dat we altijd een. Ja, toch een grote argwaan en ook, maar we dit wel dwaan en alles. Maar geloof ik, de nieuwe tieren, nieuwe politici en ik, dat ze zorgen dat de Friese wel meerwaarde had en alles. Ben er toch heel goed uitkwam. En weer de tier nou eindelijk riep.
0: En in binnen nog dwande mij een plan, maar hoe goed is de kans dat het nog misgaat?
1: Nou, nee, dat gaat net mis. Dus het plan wordt maken. Ik hoef het invieren en de tierpaard en alles. Maar waar je al praat, hoor je ook je geen bestuurderkorte meidje.
0: Zestig werd. Waarom is er toch beslepen de borgemeten op te volgen?
1: Nou, omdat wij als mijn dante medeel Noord-Friesland, eigenlijk heel Noord-Friesland, als het heel gebied beschouwd is, een heel frisinnige hoeken. Van uw inwoners is 97% is Fristalig. En dan is het toch heel vreemd dat, we hadden Björnskip en maar dat is emancipatie van uw taal, dat hij nog altijd in het Nederlands bleef. Ik wou je net in Twijzel, en dat is ooit een keer sabbat, terwijl de Nederlandse staat dat ze uw plaknaam verloren hebben in het Nederlands. Maar oké, dat is dan zo, maar nou willen we dat gewoon het rechtje aan. En echt het recht dat we als Friesen gaan om onze eigen plaknaam te vieren.
0: Ja, het is een heel Friestalige regio. Ja. Vernem je ook dat dit bot libbert bij de mensen?
1: Ja, natuurlijk. Hè. Daar ben ik tegenstanders. Dat heb je bij elke discussie. Maar het is wel de taal van ons hart. En dat ik bij een dokter kom, of wat ik maar dan. Dan wil ik echt praten in de taal dat ik me het gevoel heb. En als we dus de hele tijd scannen blijven of het mij niet kastje of de toeristen kan dus niet vinden. Maar ik zei, we hebben misschien 20.000 toeristenbelasting. Dat valt heus wel wat te. Alleen je maakt eens een keer af van dat minderwaardigheidscomplex. Dat Nederlandse taal is wel goed en al dat. En wat kan je er verder? Maar ik zei, je komt verder met Chinezen als met Nederlands. Als met hen, dus het Engels Engels kwam. Maar de Friese taal, als we die één keer voortsmieten en er niks mee verdorgen, dan is het aan een keer gebeurd en alles. En dan zei je van, oh, dat ging net zo maar. En dat is altijd een strijd west.
0: Ja, ja. En hield het nou voor al het warpen of ben er nog uitzonderings mogelijk?
1: Nou ja, we gaan met de bedwaten, dat zal ik in de plan komen. Maar we kunnen dus voorstellen, mijn Gertus Plees is Trobos in de Bachtelauwerske taalgebied, daar heb ik zeker respect voor haar, dat die zeggen van Wibbel dat daar dan nog een uitzondering van mogelijk is.
0: Maar in principe, van 2029 al Friestalige plaknaam in Kaspelen.
1: Ja, ik wil er nog mijn volgende mee willen terugheen als ik nou wil doen.
0: Nou, dat is een goed ding. Dank u wel voor de uitnodiging, wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Kaspelen.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Ons inroeren.
2: Nooi Friesland.
3: Maar Jacob Stelwagen.

0: Simply Red, wie dat? My Stars. Kanonskogels, dit staan 24 jullie voorwaarden bij de Beckhoffskan. Zien orde bekeerp binnen een advertentie op Marktplaats. Waarom in het dorp? Pieter de Jong van de Stichting Dorpsarchief Oldebekoop kreeg een tip en besloot de kogels te keepen. Hij wilde verzwagen dat de bijzondere vriend voor het dorp bewaren bloed. Verslaghouwer Arjen Visser hier bij de Jong Del.
1: Waar het Aurone Wieken nou het EK Atletiek Sjoen had en het onderdeel kogels.

0: dus die op jou sketten worden, dan rint het net goed met jou.
1: Nee, zeker niet. Die komen we mooie gang komen die op jou en dat overleef je net.
0: En die kogels die binnen nou weer in orde bekeep. 24 jaar lien binnen ze je voen, ha ik begrepen. Kun je eens uitlezen hoe dat ziet?
1: Ja, toch een detector amateur die hier omheen zocht het. En die had ze op een gegeven moment mijn naam de hoes. En 24 jaar later had die ze competitie op marktplaats. Toch een tip van een kennis van mij. En heb ik voor de actie ondernomen.
0: Maar dat is toch wel curieus, dat zo'n kogel die wordt je 24 jaar lien voen je bij de scores. En dan doe ik ze hier niet eens op marktplaats. Dan moet je het, ik maar krek in de gaten horen.
1: Ja, nou, die kennis van mij die is wel aardig scherp op dat soort dingen. En die weet dat ik mijn geschiedenis bezig hoor van orde bekeep. Dus ik heb voor de actie ondernomen. En ik heb nog gelijk voor jouw sticks. En dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, want wat dachten jou dat jou zijn handen kregen?
1: Ja, ik dacht dat dit moet naar bekeep zijn. Ik denk dat is echt een stukje historie van orde bekeep, wat weer bij boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordensander is er een kanonvong. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nu aan de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
0: Dus deze kogels, die kon gebruikt worden voor dat kanon?
1: Die kon gebruikt worden voor dat kanon, inderdaad, ja.
0: Want hoe oud binnen deze kogels?
1: Nou, deze stammen uit de Santje de eeuw. Dus de laatste keer dat hier de skermutseling werd binnen, dat is in Santje, 1673. Toen toen we in de Nederland in oorlog met de Münsterse en de Keulse en de Franse troepen, zeg maar. En met name de Münsterse troepen die onder begeleiding van Bommen Berend, de bischop van Münster, die worden dan Friesland innemen. En omdat het hier dan, ze worden hier dan opwachten.
0: Ja, want we moeten denk ik even een stapje weer om. Dit is een skoos. Voor de meesten die het net weten, wat is dat correct?
1: Nou, skoos, deze skoos is een aarden verdedigingsobject. Met vier bastions, dus en mijn gracht eromheen. En deze leidt aan de dik vanuit Drenthe wij naar Friesland in. En er waren net zo volle dikken Friesland in. Omdat het in die tijd een grote moeras was. En op een gegeven moment kwam vanuit Drenthe deze kant op.
0: Ja, ja, en dan waren ze hier, waren ze opwachten. En dan stien ze van die grote kogels, stien ze dan te wachten.
1: Nou ja, dat is skans weer bemand door de staatse troepen. Ja, vanuit de Friese troepen als het ware. En die zeggen vanuit het zuiden kwam het Münsterse leger deze kant op. Ja, en ja, die woon hier langs. En dat is ook gebeurd. In augustus, zeg je, 1673.
0: Die kogels, die konden ze net met je inhoren dus?
1: Nee, die konden ze net met je inhoren, nee.
0: En ja, wat zal er nou maar gebeuren? Want nou ja, ze vinden en zo onkijpen, dat is één ding. Maar ja, nou zitten ze in een dwaske en dan?
1: Ja, ze worden wel gedocumenteerd en voor de toekomst bewaren. En we hebben een groot archief. En ja, wij vanuit de Stichting Friese Waterlinie ben ik ook nog bezig om een permanente tentoonstelling ergens te organiseren. Wij zijn te zien binnen.
2: Ont in oren, nou in Friesland.

0: Simon en Garfunkel en April Comes You Will.
1: Azen bij Omroep Friesland. Wat een pareltje, had ik, hè?
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, heel mooi plaatsje. Ja, ja, zeker.
0: Mooi. Diana de Groot, een goeie midje.
1: Goeie midje, Jacob.
0: Wat zit er in goeie midje?
1: Nou, van alles en nog wat. Alleen nog, ik wil even de link platen wat ondacht Jan. Want ja, het is een beetje een lesteren hier, Joert. Het is eigenlijk een heel mooi onderwerp, want het gaat over een biste uitveertcentrum. Een heel soort mensen die hebben een huisbist en die binnen saon hechten dat als die deer giet, dan willen ze derik op een weerdige manier oorskier van nemen. Dat kind toch het bistje te cremeren of te begraven. Maar hier in Ljouwert zit ik een uitveertcentrum. En de kistien best resoneer je litten.
0: Oh,
1: resoneer je, neer je, ik weet het eigenlijk niet, het is een dreigwet. Maar dan lost het als het ware op in wetter.
0: Ja.
1: Nou ja, dit giet het dus dadelijk hoor. Dus ik wil eigenlijk een beetje een respectvolle plaat over het aaskje van een best.
0: Oeh.
1: Ja, nou ja, dat.
0: Dat is wel even een opje.
1: Dat is het, ik. Dus, nou ja, denk maar even aan.
0: Ja,
1: succes. Doos net nooit te denken. Ja, nee, maar ik heb hele creatieve harkes. En die zitten al hier thuis en het begint nou te miauwen. En die werd de vers een hele mooie plaat te betekenen.
0: Alvast.
1: Nou, dat.
0: 4-0, 6.
1: 20.
0: Jorgen, 10-Jorgen, of.
1: De Omroep-app.
0: Nou.
1: Goed zo.
0: Oké.
1: Dank u wel.
0: Soort willen.
1: Dank.
0: En dan ben ik heel bedankt aan de suggesties, maar ik eerlijk zeggen. Dit is die Nou in Friesland van 20 augustus. Dit programma is weer morgen om tal woorden. Graag het van en van nou een nofte middag. Dag.
2: Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
2: Alles wat er speelt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. En ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een goeie middie en mooi dat het bist. Het eerste onderwerp dadelijk is eens vertrietelijk, maar ik wil wel mooi. Want als het in huis bist deegiet, dan kist hij begraven of cremeren of resomeren. Het bist lost dan op in wetter en deegiet het dadelijk zoer. En nou zie ik daar een plaat bij. Ik vind het persoonlijk jutters een beetje een dregen, dus ik hoop dat het maar goeie suggesties komt. Tink en link even mooi via de Omroep app of via 0620. Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.
2: Goeie middie.
6: Mooi Diana de Groot.

0: Swing Out Sister, daar begonnen we deze middag met mijn breakout. En dit weer Lionel Richie, My Destiny.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 12 minuten, Noorien. Het is wikselvallig, mijn zinnen. Maar de kin ik geregeld buien vallen. De kin ik nog een klap tongen in zitten. En het is maximaal 21 graden. Goedemiddag op deze mooie tongens die 20 augustus. Fijn om je te wezen en fijn dat er ik bist. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik kwam er toch wel weer achter dat ik deze simmer als vissen te volle hield, tuutjoen, hè? Dus de beurs die moet weer even op de knip. En ik ben net de enige. Dadelijk schrijven tips van een budgetcoach hoe we je er mooi om je in kennen. Petra Lauwenaar van de AVOC die komt wel om te praten over Friese zaken in de provincie. En dadelijk schiet het door beste uitveerten.
2: Tink en Link.
0: En ja, ik dacht van dat we het hartstikke dregen om daar een leuke plaat bij te betinken. Maar wow, wat ben je hem creatief. Er komt echt van alles en nog wat binnen. Onder oren van Gerard Dissen.

0: Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. Mien hoen is stoorn van de moon. Dat is een bennefeske. Het stiet op Retteketetsching Boom van Hendrik van der Meer. Dat vertelt Lieneke. Mieke Telkamp, die komt ik voorbij. Menno zei het.
1: Wat?

Goeiemiddag. Resumeren, begraven, cremeren. Het kind alle jaar maar de linkplaat. Lach en een traan. De begrafenis van Omke Wopke. Dat soort groet is Wiepke. Ik zit te denken aan Gerard en Jetje met Trixie. Lieuwe die komt er mooi. Goeiemiddag voor de beestjes on Golden Fields van Sting. Daar komt Jetske mooi. Old Shep van Elvis uit Ali. En een respectvol feske oer een deer huisbis. Dat kind ik wil wezen. Flappy van Joep van het Hek. Ja, en Linda die komt ik nog maar een mooie plaat. Ik ben benieuwd wat de computer zegt. Ja, ik hoopte het al een beetje. Het is de mooie plaat die Linda insjoerde. Die is van Clouseau. Beetje mijn guilty pleasure verzels ik, hè? Speel het via de net mooi, hè? Afscheid van een vriend.

0: Ingetank dank al je voor het mooi denken van een prachtige linkplaat. Dit is het dus een Clouseau, afscheid van een vriend.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ja, voor een soort meesken is een huisdier meer dan alleenig maar een bisje. Het is een maatsie, een freun of zelfs een volwaardig familielid. En als een bisje deergiet, dan wil een protte baaskes daar op een mooie wiese oorskier van nemen. Bij dierenuitvaartcentrum Resoma in Ljouwert bieden Dennis Tekema en Theo Boomsma daar rond te voor. Theo, een goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Nou, binnen er wel meer dierencrematoria in Noord-Nederland te vinden, maar je doch het krijgt even wat oors. Wat doch je hem?
3: Ja, dat klopt. Wij resomeren. En resomeren is eigenlijk zo'n techniek dat wij de bisten oplossen in een oplossing van water met een hoeveelheid alkali. En alkali is in principe een soort waarin dus eigenlijk al het weefsel met het water oplost.
0: Oké, dus je lissen die bisten in een soort bad?
3: Klopt.
0: En dat we daar een soort gebroek van maken bij je?
3: Daar wordt op dit moment al redelijk protte gebroek van maken. Klopt. Het had wat meer moeite kosten om het bij de mensen onder de mensen te krijgen. En de mensen, ik weet het wel, dat we het doen. En voor volgend jaar of die erop zit het dus ik. Dat het naast het cremeren van mensen, dus ik bij mensen van taplossing wordt.
0: Okay.
3: Daar ben ze dus ik mee bezig.
0: Zo, want hoe nij is dit dan?
3: Nou, wij zijn in 2023 starten. Jemai en Traaien je daarvoor is er in Limburg een bedrijf starten. En wij zijn nu met 6 oren, dus zo'n filiaal, zo'n bedrijven die het al jaar dus alleen nog maar resumeren.
0: Oké.
3: En dus eigenlijk zo'n soort wettencrematie doggen.
0: En in hoeverre kunnen de basicus erbij wezen?
3: Het proces wordt 24 uren. Dus mensen die willen, denk ik, wel graag naar huis. Nee, niks aan. Dus wij, het proces op zich, daar kennen de mensen binnen er net bij.
0: Maar nou is bijvoorbeeld bij cremage, dan het blote jiske oer. Bloot je wat van oer wat dan bewaren we erin?
3: Klopt, dat is bij ons bloter oer. De kist het een beetje zien als mensen, als je een dier in de tuin begraven, dan hou je op een gegeven moment, als je hem weer opgraven, hou je alleen nog botten oer.
0: Ja.
3: Het resumeerproces is eigenlijk wel wat baseerd op het begraven. Dus al het weefsel lost op en dan uiteindelijk hou je botrest oer. En dat botrest, dat is werk helemaal terug het wetter. En dat droegen wij en dat is dan dat gaat weer om naar de mensen. Dus dat wordt als as dan weer naar de mensen taal. Weer om in een urn of in een gedenkstikje weer om doen.
0: Ja, precies. Dus de harst wil een ontinken oer ik.
3: Ja, zeker. Zeker. Ja. Wij verwerken dat in urnen, maar wij verwerken dat ook in bijvoorbeeld assieraden van dieren. En die mogelijkheden binnen er gewoon al hier ook voor de bisten.
0: Ja, je zegt van het heeft wel wat tijd kosten om dit onder de meisken te brengen en om dit bekend te maken. Wordt er dan nou al een soort gebroek van maken?
3: Klopt. Daar wordt toch al een redelijke broek van maken. En het is ook al redelijk bekend onder de meisken. En dat is mensen die hebben het meemaken, mensen die ben je west, die hasjongen op wat voor manier had ze bij u's. Dus oorskier neem ik in het van hun best. En dat is gewoon, ik weet wij van zezen van het waardige en het belangrijke is dat mensen het op hun manier dwang kennen. En dat zie je gewoon dat heel erg waardeerd wordt.
0: Wat voor bisten worden nou het meest geresumeerd?
3: Ja, krijgen de meeste huisdieren, het meeste wat de meeste hebben, zijn katten en hoen. Ja. En dat zijn eigenlijk wel de meeste beesten die bij u voorbij komen.
0: Heb ik al een heel apart beest hoor?
3: We hebben meerdere aparte beesten hoor, maar één daarvan is bijvoorbeeld een goudvis.
0: Ja, die heeft toch wel een hele betjutting voor de meesken.
3: Ja, dat we, dan kom je direct achter dat er sommige bisten, er zit gewoon een heel verhaal en een hele geschiedenis achter. Wij trokken het meesken toch het als een bijzonder zeer bijzonder ervaren en dat ze er heel graag wat van oerharen willen. Nou ja, en dat is bij resumeren is dat eigenlijk altijd bijna mogelijk. Ja. Zolang er maar een been in zit.
0: Bij Jim is niks te gek.
3: Nee, eigenlijk is alles bespreekbaar.
0: Ja, je bent het gauw onder de indruk van iets.
3: Nee.
0: Nou, ik hier er nog nooit van je. Ik vind het mooi om je toch eens even over te jaren. Het resoneren van bissen. Dank je wel, Theo.
3: Nou,
0: en succes met je mooie werk.
3: Ja, doeg. Bedankt voor het gesprek.
2: Goedemiddag.
4: Alles wat te spelen. Mai Diana de Groot.

0: Suzanne en Freek en deze is voor mij. Het is Hastjel Verdwaan. Het Frieske Nijs komt er samen.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als van het iets hier is.
6: Hey, wacht ze.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan Derdaan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de middag van Fjouwerontzijs.
6: En dan maar voorstappen.
1: Onderwijs.
2: En nu dit.
10: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is Jel Verdwaan. Heeft het iets voor een oersjug van het Nijsuit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
20: Boerenorganisaties LTO Noord en Agrarische Jongeren Friesland meiden haar een gewicht zwaardigen over de stikstofplan van het kabinet. Maar zit daarvoor is net on bij het boerenprotest op 2 september in Ljouwert. Oorde belangenorganisaties willen die dag bij het provinciehuis protesteren. Ik was de voorzitter Ike Bielstra van Agrarische Jongeren Friesland deel te zwaardigen, maar zijn organisatie dochter is verricht net mij.
21: Er lijkt nog steeds een lobby. Daar ben je even afwachten indien. En onder de hoofd van de uitkomst daarvan kunnen we altijd naar het gesprek starten van nou, wat gaan we daarin doen. Dat is nu nog, hebben we nog net op praten. We laten het nu nog even, Leidbuurse voorzitter die druk met lobbyen is in politiek Den Haag.
20: De Veensjes takken wieken de eerste stap in het bewapenen van de MQ-9 Reaper. Deze grote drones bij de vleermbasis in Ljouwert, de stuursbasis, worden nu nog inzet voor verkenning. Toch de Reaper te bewapenen, wil de Veensje de drone breder inzetten kennen. De slitvlijn worden mijn oefenmunitie, waar mijn trainingsvlechten maken worden. De drones worden bestuurd vanuit een groenstation wij dat op de basis in Ljouwert stiert. Kanonskogels, dit zijn 24 jaar geleden bij de Berghofskans in Oude Bekeep opdoeken binnen waarom in het dorp. Pieter de Jong van de stichting Dorpsarchief Oldebekoop zegt na een tip dat de kogels op Marktplaats te keep zien en kocht ze. De Jong wil voorkomen dat het bijzondere feest uit het dorp verdwijnt, vertelt er.
22: Ik denk dat het is echt een stukje historie van Oude Bekeep wat weer bij boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordensander is er een kanonvong. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nu aan de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
20: Het KNMI uit Koordegierland, oorkundige voor tongerbuimen. De melding hield tussen van de morgen 3:30 en 4:00 vanmiddag. De kern in kwartertijd een soort rijn werd te vallen, waar scoort het Waar Instituut. Veel kenmerken hagelvallen, het verkeer en boetenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van het Waar. In een jet in het noorden in Friesland, binnen al wetrozen, Boppe Dokkum en Hantemers Uitborden. En in plakken als Jouwer vallen al flinke buimen.
0: Er hong hier toen we zitten te lunchen in de kantine. Ik loft een boppeljauwe. Het
20: ja, was
0: schitterend om
20: he?
0: Te zien. Maar ja,
20: ja maar...
0: we moesten het net op die krijgen.
20: Nee, leven net. Nee. Beter even
0: binnenblouwen.
20: Nou, het is natuurlijk wel. Het is een wisselvallige dij. Wij zitten maar geregeld buien. Er zit een zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprit naar 20 of 21 graden. Morgen een afwisseling van zinnen en buien. Tot maximaal 20 graden. En daarbij staat er een matige west- ons natwestenwind. Sneun het een dij met een afwisseling van zinneskien en wolken. Filmen. Er kan nog enkele bui vallen. De temperatuur gaat dan om de nuntje of 20 graden in.
0: Jacob, tegen dank. Begin jaren 50 brengt Teresa Brewer het nummer Gonna Get Along With You Now uit. Maar het wordt een echte grote hit in de versie van Viola Wills in Jontje Njonsantig. Komt erom.

0: tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.

0: jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Goedemiddag.
6: Met Diana de Groot.

band. Noodgeval. Misschien is het ook wel ergens een noodgeval. Dat steeds van, oh, helemaal vergeten om een kaartje te sturen. Ik heb nog net appt naar die dingen die het jiddy is, joet. Nou, dan weet ik een hele leuke originele wijze om in te lokwensken. En dat kan via de radio. Stuur even een berichtje via de Omroep app. Of via 0620 4-9-9-9-9-9. Dan maak ik het helemaal goed voor die hier. En dan kist ook nog een echt sexy goeiemiddie slingers voor Chinny. Die sturen we dan op naar de lokkige.

0: The Beatles, We Can Work It Out.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Ik krijg een berichtje van Ida. Ida die zei, Tonsi, 20 augustus is mijn jongste dochter Jiri. Ze krijgt dan een leeftijd van Jin 30 hier. Ida van Hertelok wensken en tegen dank ik altijd voor alle spreuken die ze instuurt. We brokken ze echt wel, maar nou ja, we verdelen dat ambitie. Jelle die appt, je meer het krek door huisbissen. Ik heb een hondsie, Dribbel, is al tretje hier. En ik mat er net om tinken dat hij er net meer is. Ik hing hier de slingers op voor hem. En Bianca zei, mijn tante is Jiri. Ze werd 48 hier van de middie even bij haar. Adel, want dat is zo gezellig altijd. Nou, wat een leuke brugjes weer. Bianca, we sturen de slingers naar die op. Dan kist ze mij nemen naar die tante. Ja, je hoort net, maar een orenkeer als de weerkomst. En dan mag ze op, Hingy. Tegendank voor het mij tinken. Als dat ding van, oh ja, ik moet ik nog even in lok, Weenski. Dat kan nog even, hè, in dit jelle. Eerst luisteren we naar de Frank Boeien Groep in Kronenburg Park.

Joan Osborne en One of Us. Het is haast 12 uur, hè. Dadelijk nooit 12, zullen we het hebben over geld. Ik heb altijd te kwad, dan misschien ik wel. Maar hoe kunnen we dat op waarde brengen? Yes, je sa. De binnenkant in

0: Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe kiste van zwartje dat het jild oerhorst? In Stefan Das stond de ein van die jild altijd een stukje moine oerhest. Nou, die heeft dadelijk tips en muziekje van Maroon 5.
4: Hebben jou hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162.
5: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
4: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Goeiemiddag.
9: Mooi Diana de Groot.

0: Het origineel komt uit '69, maar van de film Scrooged, waar het op mij opnam, en werd het een heel vrolijk deuntje. Annie Lennox en Al Green, Put a Little Love in Your Heart.
1: Goeiemiddag,
2: my Diana de Groot.
0: De simmer is voorbij en voor een soort mensen wie het een periode waarin de beurs wat vaker iep en gier. Want op vakantie, ja, dan doe je het toch vaak, krekt even wat meer. Even een extra drankje op het terras, een leuk uitstapje, een souvenir of die onkip dat we thuis misschien nog even zo nooit in kazoenen. Maar nadat het normale leven weer begint, is het een goed moment om de balans weer even op te maaien. En ik praat hier met financieel coach Ankie Horjes. Ankie, een goeie middag.
3: Ja, goeiemiddag Diana.
0: Just al ik dat een soort meisje toch naar de simmervakantie beseffen van, oeh, we hebben misschien toch krijgt wel wat te volle heel te doen.
3: Ja, dat komt best wel voor. Dat jij ik wel vaker. Ja.
0: Hoe kan dat wij dat toch doen?
3: Nou ja, het is leuk en dan toch maar even dwan, toch maar even dwan. Krijg je toch een stukje zuinigstal? Dat is vaak wel goed giet.
0: Ja. Hoe begin je dan om die financiën weer een beetje op de rit te krijgen?
3: Mijn advies is vaak van begin maar oorzicht. Dus heel simpel, of met pen en papier of een Excel. Wat komt erin? En wat giet er een verste lessen uit? En wat jou stuurt dan op WhatsApp?
0: Maar daar is al een achterstand weer.
3: Ja, maar als je eerst maar begint, dan kun je van, hey, wat ben ik kwijt en hoe klinkt die achterstand footworkie? En als je van, ik weet wat mijn verste lessen binnen. Dan wist ik, was het uurtje aan kist om wat skippen en dan kist eventueel om wat knoppen draaien, dat is wat je het oerhouden, zodat die achterstand dat footworkje kist.
0: Ja. En dat krijgt juist inzichtelijk als het op papier heeft.
3: Ja, dat jerk van de meeste mensen heeft dan mooi, ik werk hier dan mooi een digitale tool. Hè, maar dan is van, oh, nou heb ik het uitgeschreven. Of van, oh, nou zie ik het eigenlijk. En dan kies ik van, hey, dek ik wel wat besparing, dek ik wel even rustig om, want hij giet het om vanzelf.
0: Ja.
3: Ja.
0: Binnen lietse orenverroringen in het dagelijks leven, die misschien toch ik een grut verschil maatje ken in de beurs?
3: Ja, de benzine, dat hoef ik net te vertellen. Als er nou benzinetanks staan, nou dat komt behoorlijk hut om. En
0: ja?
3: Wat dat wordt, nou ja, dat weten we alleen wat. Het is heel ondoorzichtig. Dus daar mogen we echt wel voorzichtig maar wijzen van, dat is daar wat meer van reserveerd van wat jou ik daar in de maanden onuit en wat moet ik daar een uurtje aan. En daar ben ik bang, de boodschap maar snik achterom. Ik bedoel, de vrachtauto's die het bij de supermarkt brengen moeten, ja. Dat is Sinterklaas ik net, dus dat zal ik zien gevolgen. Hè? Maar ik, tot het waar, binnen de oogsten worden er net beter op, wat ik wel zien gevolgen heb. Dus ja, ik ben bang dat alles mogelijk wordt, dat het wat jutter wordt in de komende tijd.
0: Ja, dan moet zak het mij nou een beetje in de schoen, Ankie.
3: Ja, kind, dat mooi, mooi.
0: Nee.
3: Ik hoop dat het mooi valt, maar ik heb ook iets nodig de komende tijd van, wees even voorzichtig, denk er eens even googelt om van hoe komt dit al hier?
0: Ja, wat kunnen wij dan dwan om daar uw ambitie op dat te rieden?
3: Nou, echt ja, van wat jou ik uit en heb ik dit echt nodig? En als het op een gegeven moment wat je het oor hoort, van zet dat aan de kant. En wat soms ik wel van mensen helpen kan, dat is soms, hè, dat is wat in het algemeen. En maar als je het salaris krijgt, dan direct alvast dat op een spaarrekening zetten. En dan wel een realistisch bedrag. Als je direct €400 aan de kant zet, ja, dan weet je dat je te verwaaien helemaal moet. Maar zo is het van, ik kan wat aan de kant zetten en dan rondkomen met het bedrag wat dan nog oorhoost.
0: En misschien een bufferik opbouwen?
3: Ja, want als er dan in die tijd, de koelkast en de wasmachine die kapot gaat, hè, of de auto moet naar de garage, neem maar wat, dan zou ik heb toch even wat reserves.
0: We zijn nu nog maar augustus, maar die feestmaanden die komen er haast niks voor aan. Dem of zelfs ik rek hem horen dan.
3: Nou ja, als je dat ik op dezelfde manier als zoiets van, ik ken wat vooruitzien gingen. In eerste instantie oorzicht, maar het zien nou van, wat ben mijn verste lessen en wat ben ik kwijt aan de boodschappen. En maar dan kist ik zijn best uitkomst en dan kist ik alvast een beetje vooruitrekening in.
0: Is dit een tijd dat een soort meisje toch in de problemen ruitzien?
3: Ja. Ja, trouw die hegere kosten van alles wordt dat ongetal alleen maar groter. Het niet dat zwaar perilieten in op treien huishoudens het moeite om rond te komen. Dat hij ze nou al bijdraait naar 1 op 2 komen samen.
0: Zo. Dat is een soort.
3: Ja. En van die 1 op 2 komen samen is dan 1 op 5. Dat zijn mensen die ik echt een heel goed inkomen heb. Dus die groep die moeten we ik net vergeten. Daar spelen het ik.
0: We kunnen het net oplossen, Ankie, maar we kunnen die tips wel ter harte nemen. En hopelijk dat we de machine wat doen hebben en dat het afvalt.
3: ik hoop ik dat mensen het ondoren, want het niet om dat stomme ratje hield, en daar praten we net maar om elkaar over. Maar alsjeblieft, als je denkt van ik red het net, zie je hulp. Want je hebt jezelf te pakken als je dat net doet. En als je zegt, ik vind het ingewikkeld, vraag je alsjeblieft hulp.
1: Een goede tip, Ankie Horius. Ja. Dank u wel.
3: Graag dienend.
2: Van Ian Montfjouren.
4: Goeiemiddag.

0: vind dat het Jort echt zielenzwaar is. Wat denk je dan, Maaike?
1: Wow,
0: is
1: het voor mij net?
0: Nee, hè?
1: Mooi waarzielen.
0: Dat is echt een mooi waarzielen.
1: Mooi waarzielen. Oh, dat was toch
0: een
1: ziel.
0: Een beetje hurrewind vind ik heerlijk.
1: Ja, ja. Maar die buien en tongen. Rijn ik best hoor. Dat vind ik echt geen probleem.
0: Nee.
1: Maar... Nee, maar bliksem houdt het wel op. Maar,
0: ja.
1: Maar een beetje heroïne en dan lekker roezen over het wetter. Een beetje een planeet, een laser of zaken wel.
0: Ja, hè?
1: Ja, kom erop.
0: Okay,
1: ja.
0: Nou, kom erop. Helemaal mooi. Fijn als je weer wist, dan mag je het redden.
1: Yes.
0: Een draaien.
1: Ik jou er weer even een flinke slinger om, want het mooi nou. Win mooi het begin.
0: Win mooi het begin. Nou, dan zie ik je weer even een mooie plaat bij. En dan litten we het begin straks jaren. En dan kiest Thuis dus een prachtig mooi prijzenpakket winnen. Dat is nog het Simmerpakket.
1: Het Simmerpakket, mooi. De Fiskespet, de Sinnebril, Plaktattoo, de Omroep Friesland Hamam. Hamamdoek.
0: Ja,
1: doe zo is het goed, hè?
0: Wostum Hamamdoek.
1: Ja. Ja, een handdoek en hamam is een bepaalde stof.
0: Echt een prachtig mooi ding. Want echt, als die wiet is en hingest hem ik maar 10 minuten even in de wien, is die gewoon droeg.
1: Ja.
0: En het handige is, je zet een poetsje om vast en dan kist hem dus weer in dan.
1: Ja, hij is super handig.
0: Ik vind het echt een superleuk ding.
1: Ja. Nou, ga ervoor. Nou. Win mooi het begin.
0: Zeker. Om 20 vertrijen, dan krijg je de opjefte te jern. Die tiet ik nog het wietwaardige Nijs-Zuid-Friesland verzels. Jacob Stelwagen, die brengt je weer even op de hichten van alles. Eerst muziek van de jongere Toske-dokter, Dr. Alban. Sing hallelujah.

0: Friesland.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM. Het is jouw vertrouwen. De haatpunten van het Nijs in Friesland. Mai Jacob Stelwagen.
8: Het AZC van Balk bloedt nei in oktober Iepen. Dat had het ministerie van Justitie en Veiligers om de gemeente de Friese Marne wit te letten. De gemeente is teleursteld. Het ministerie had begin deze week de gemeente informeerd dat de locatie nei in oktober nog voor een periode van 3 jaar Iepen bloedt. In een verklaring schreef de gemeente dat het teleursteld is in het besluit van de minister. Voor het college van burgemeesterwethouders blijft gelden. Afspraak is afspraak. Staat op de website van de gemeente. Van 1 januari 2029 jaar krijgen alle dorpen in de gemeente Achtkarspel officieel een Friese plaknamme. De Friese naam komt net alleen op de plaknammeborden, maar wordt ook genomen in de landelijke adresregistratie. Wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Achtkarspel is tegen blied mij. Het is een stap.
9: Je bent heel wees mij. Je bent heel wees mij. En dat is ook soms onze oprichting graag doen. En
8: dat zit nou in coalitieakkoord. Kanonskogels dit zijn 24 juli bij de Bekhofskans in orde bekeerp opdoeken binnen waarom in het dorp. Pieter de Jong van Stichting Dorpsarchief Oldebekoop zegt hij een tip dat de kogels op marktplaats te keerp stieren en kocht ze. De Jong wil voorkomen dat de bijzondere vindst uit het dorp verdient, vertelt er.
10: Ik denk dat is echt een weer een, ja, dat is een stukje historie van orde bekeerp wat weer bij boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordensander is er een kanonvong. En die stiert op de ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nou aan de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
8: Het KNMI had corrigeerkundigen voor tongerbuien. De melding hield om 4 uur. Er kan in een kwartier een soort Rijnwetter vallen, was korrigeert het KNMI. In het noorden binnen Wetterhoorzenzone en in plakken de Jouwer vallen al flinke buien. Restaurant De Malle Mok is leerd, steed onder Wetter. En Bennenborkerij de Natorij in Drachten, ek. Tja, joet dus een wisselvallige dij met zinnen maar geregeld buien. Er staat een zuidwestenwind waarbij de temperatuur oprint naar 20-24 graden. Morgen een afwisseling van zinnen en buien tot maximaal 20 graden. Daarbij staat er een matige west- tot noordwestenwind. Sneun wordt een dij met een afwisseling van zinneschien en wolkenvelden. Er kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur laat dan om de 19 of 20 graden in.
11: Jacob Tegentank. Een ziektocht naar de vieren leefde zwaar het voor een grote hit van jongeres Ray. Ik draai hem safari.
12: Dementie?
0: Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Leren mediteren? Zen.nl.
24: Goedemiddag.
25: Maar Diana de Groot.

0: Het is goed 20 minuten vertrein. Steve Winwood, jij de stiering goeie met die My Higher Love.
1: Win!
2: Mai het begin!
0: En dus is het dik tijd om weer wat prijzen voor te Jan. Het mooie Simme-prijzenpakket dat kind van die worden. Als het al mij vertellen wist, kist van welk veske dit het begin is.

0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen of stuur een berichtje in de Omroep-app. Ik wil graag titel en artiest weten van het volgende Veske.

Ja, als je dan je eerste leefdong dutsen hebben, dan is dat wel een bijzonder ontdenken. What a night, the Four Seasons. December 63, toen gebeurde het.

0: Wyatt, begin.
1: Henny Posma, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Wat voor vest kun jij er stou?
2: Papa Chico, Tony Esposito.
1: Mooi noemer.
2: Ja, ik moest wel lekker deuntje.
1: Ja, hè? Het blad wel hing niet, dat deuntje.
2: Ja, precies.
1: Fantastisch. Helemaal goed. Van harte lok wens ik hem de prijzen.
2: Dankjewel.
1: Wat wie stond van, Joot?
2: Nou, ik zal het vertellen. Ik wie een staf zoeken. Ik dacht, eerst even een glas karanje. En dan ga ik weer verder.
1: Ja.
2: Dus, ik zie het even. En toen had ik Papa Chico van wie komen. Ik denk, hé.
1: Het moest zo wezen, denk ik.
2: Eerlijk wijzen. De namen hier heb ik opgezocht, hè? Dus zag hoe ik net tussen alle namen van artiesten.
1: Nee, maar dat wisten ze wel voor. Dit is Papa Chico.
2: Ja, die heet voort, ja.
1: Nou ja, tje, dan bist al heel wijs. Helemaal goed.
2: Daarom,
1: ja. En zo dat ik altijd met staf zoeg, en dat ze inderdaad heel wijs wist, dan denk ik, ik moet even zitten.
2: Ja, ik krijg er even.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
4: Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis.
3: Of shop op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
5: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: We zullen dadelijk hebben over Friese zaken. De avond die komt wel, mooi weer leuke nieuwsgierigheden. En muziek, ja, dat is denk ik wel een guilty pleasure van mezelf. Jason Donovan, yes I'm sa.
6: Voor een nieuwe Opel, Heima, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
11: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
12: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
14: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
15: Goedemiddag.
16: Mooi Diana de Groot.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I want.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het jouw roeren.
2: Goeiemiddag.
0: Elke tons die ik dan heb in Goeiemiddag even contact met de AVOEK. Alleer om op de hichten te blowen van het nijste Friesk, de trends, de bedrijven, de taalpraties. En joh, het is de eerste weer nooit de simmer. Petra Lauwena, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Mooi dat ze de best even gezellig hier in de studio. De best even flink wietruimte onderwijs leuk, hè?
3: Dat klopt, ja. Daar hiek net rekken mooi hoog.
0: Nee, het komt in één keer.
3: Ja, dus dat moest om denken.
0: Ja, nou ja.
3: Een
0: goede tip. Even de paraplu mooi of een oranje zon. Fijn dat je er bent. Een goede simmer aan.
3: Hartstikke goede simmer.
0: Nou, ja. Lekker. En nou weer volle bak los.
3: Zeker.
0: Waar was het door hebben?
3: Nou, een aantal dingen. Wij hebben wel vakantie gehad. Maar de Friese taal stiet net stil. Wat mensen misschien wel langs de dijk hebben gezien is de posters van Into the Grave.
0: Het festival, het metal festival,
3: ja,
0: eigenlijk, hè?
3: Ja, wat ik steeds grutter en bekender werd, ja. Werd in Friesland. En die boot het heel mooi met de taal. In plaats van de early bird tickets, hebben ze het door de betiede vogel tickets.
0: Ah.
3: Nou ja, dat spreekt natuurlijk wel heel erg aan. Het is boetelijk en enthousiasmerend. En ik hoop dat alle tickets nou verkocht worden.
0: Ja, dus voor de mensen die dus heel betiet al de tickets keepje willen. Dat nemen ze altijd de early birds.
3: Ja.
0: Maar dat hij hem dat van zijn oor zet, nou, of wisten ze zelf elkaar?
3: Dat is wel heel grappig. Dat jij de Jutine pauze. Een collega die moest de early bird tickets laatste kans oorzetten. Toen zei er van, we hebben hem dan ik net betiet de vogels. En, maar verder, geen reactie. En hij dacht, shuttle. En het hij hem bij Into the Grave dacht van, dat is misschien eigenlijk nog wel leuker. En hebben ze er toch voor kezen om er betiede vogels van te maken.
0: Ja, oh, wat
3: en,
0: leuk.
3: En gewoon omdat het kind.
0: Ja.
3: Kregen was een reactie waarom. En omdat het leuk is.
0: Oh, wat leuk. Ja. En ik, de internationale meesken die dan deze kant op komen, die snappen dat dan?
3: Je hoop je. Je kindje weer alles letten hoe zetten, mijn apps en zo.
0: Ja.
3: Vogel lik het dan. Ik noem een beetje op vogel. Dus waar wit.
0: Ja, waar wit. Komen ze er vers wel achter. Daarom. Ja, het festival Into the Grave. Wat voor Friesk is nog meer, Chinka?
3: Wij hebben van de week even contact gehad met de Albert Heijn Utsnits. Albert Heijn Stadsvenner. Wat ik wel weer heel leuk is dat ze hebben contact gehad met hun collega in Den Bosch. En die is al heel goed bezig met het Fries in de winkel. En in Snits hebben ze zich ik inspireer je litten. En die hebben nou tussen de kassa's en de winkelpaden hebben ze paadwiezers in het Nederlands, maar ik in het Fries. Zodat je de juiste producten weten te vinden.
0: Aha, en die producten staan dan ik in het Fries daarop?
3: Nou, Safi ben we nog net.
0: Safi is er nog net, oké. Okay.
3: Nee. Nou ja, natuurlijk wel een aantal Frieske producten, zoals de Frieske strawberries bijvoorbeeld, die dat zelfs al doggen. Maar dit is alleen nog de paardwiezers, maar we binnen in contact om te zien wat er eventueel nog meer in het Frieske in.
0: Ja, fantastisch.
3: Ja.
0: Nou, hartstikke mooi als tijdens Boatskippen Dost.
3: Ja.
0: En er was nog even de oerheden die stiepjes soms ik bedreuwen, hè, om dat Friesk wat meer naar boeten te brengen.
3: Ja. Soms heeft de taal even een truc nodig en daar ben mooie regelingen voor. En ik heb al een aantal keer verteld hoe de zichtbaarheidsregeling van de provincie. Maar de gemeente Noatië is Friesland het has zo'nzelfde soort regeling. En het meest kan inspireert binnen om meer met Fries te doen of stiepen nodig hè, om plannen te maken. Dan ben wij daarvoor en dan kiezen u's mailen info@praatmaarfriesk.nl en dan lezen we uit hoe die regeling werkt en ik hoe wij helpen kunnen.
0: Ja, en in wat is Friesland kiest dus apart weer een subsidie daarvoor omvregen.
3: Ja.
0: Dus voor alle bedrijven in die regio doch het lekker.
3: Ja,
0: toch
3: al dwan.
0: Ja, en de gemeente kan dan ik mooi tinken of moet ze van het mooi tinken echt bij Jim wezen?
3: Nee, moet ze echt voor bij de AVOEK wezen.
0: Ja.
3: En wij hebben vaker mooi dat bijltje slijn. Dus ben altijd ideeën genomen.
0: Ja, nou hartstikke leuk. Dat wie het van Jood?
3: Dat wie het zeker voor
0: Ik je. Vind het hartstikke mooi, Petra. Tegen dank dat is de weerest.
3: Ja, graag.
0: En een droge reis waarom.
3: Ik hoop je het al, dank je wel.
1: Van Iemand Fjouren
2: op 12.12 FM.
1: Goeiemiddag. Alles wat er speelt.
2: Yes, hier.
1: 12.12 FM.

0: Friesland. Alles wat er spiekt.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM. Het is Jelve Vjouweren. Nijs, het is eigen provincie, maar Jacob Stelwagen.
3: Boerenorganisatie LTO Noord en Agrarische Jongeren Friesland meisje hadden grote zorgen over de stikstofplan van het kabinet. Maar ze daar voor eerst net on bij het boerenprotest op 12 september in Lauwers. Oren belangenorganisaties willen die dag bij het provinciehuis protesteren. Ekvoorzitter Ike Bielstra van Agrarische Jongeren Friesland deelt de zorgen, maar zijn organisatie doet voor eerst net mee.
4: Er lijkt nog steeds een lobby. Daar ben je even afwachten indien. En onder de hoofd van de uitkomst daarvan kunnen we altijd naar het gesprek starten van nou, wat gaan we daarin doen. Dat is nu nog, hebben we nog net op praten. We laten het nu nog even Leidbuurse voorzitter die druk aan het lobbyen is in politiek Den Haag.
3: Onder Oud-Lansdijk in Leeuwen is een nieuwe focus-flitspeelplaats. De peel is bedoeld om telefoongebruikers achter het stuur te bekeuren. De peel met geen snelheids- of reed-luchtoetredings. Hoe lang de peel steenbeduwd is net bekend. Van 1 januari 2029 krijgen alle dorpen in de gemeente Achtkarspelen officieel een Friese plaknaam. De Friese naam komen net alleen nog op de plaknamenborden, maar weer ook op naam in de landelijke adressenregistratie. Wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Achtkarspelen is tegenblied met deze stap.
5: Je bent heel weers mee, je bent wel heel weers mee. En dat is ook normaal soms onze oprichting graag doen. En dat zit nou in het coalitieakkoord.
3: De Veense zet takken week de eerste stap in het bewapenen van de MQ-9 Reaper, de Sagutta drones. Met de vleermbasis Ilaut als thuisbasis wordt de nodig niet zet voor verkenning. Door de Reaper te bewapenen wil de Veense de drone breder inzetten kennen. De eerst vlijen worden met oefenmunitie waarmee trainingsvlechten maken worden. De drones worden bestuurd vanuit een groenstation waar dat op de basis in Ilaut stiert. Joet een luxe volgrijm is zin, maar ik regel buien. Dus dit in zuidwestenwind, waarbij de temperatuur oplicht naar 20 of 24 graden. Morgen een afwisseling van zin en buien, maximaal 20 graden. Daarbij ziet er een matige west- ont noordwestenwind. Sneeuw het een dij met een afwisseling van zinneskien en wolkenvelden. Er kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur leidt dan onder juntje of 20 graden hinnen.
2: Tegen dank, Jacob. Dank u wel. Wilst u meer weten van het Nijs of het Waarsjoch, dan even op uw omroep-app of omroepfriesland.nl. De bekendste hit van James Brown die komt uit 1964. En die eerste demo van dat veske, wie eigenlijk heel stadig. Maar letter wordt het deze hitversie. I feel nice, sugar and spice. En ik draai hem safari.
6: Lees de nieuwe, meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Nelly.
14: Mai Diana de Groot.

Santana en Michelle Branch en The Game of Love. Het is 20 minuten van fjouweren. Hoor een minuut of 10 en dan sluiten we dit programma af. Dan is het weer clear van Joert. Maar we hebben zelfs een heel soort leuke onderwerpen. Daar krijg je dan even fragmentjes van te jern. En ik wil graag weer afsluiten. Mooi een leuke spreuk of siswiezen. Als dan het is van, nou, ik heb nog een geweldige in je lezen. Dan moest hem nog even opsturen. Het kan altijd. We kunnen hem ook broeken of oren wieken. Maakt het natuurlijk. We hebben een heel archief met al die spreuken ingeën. En misschien komt hij van die of Joert dan voorbij. Of misschien een andere keer. Ja, dus gewoon elke keer lekker lustrie. Komt vanzelf. Erik Enema, die dochter onderwijs, die komt dadelijk ik nog tel. Deze keer net ontbreken van de midi. Van de kast.

0: daar onkom is. En ik heb hier van de voorleem contact met die voorzitter. En die zei, ja, wij zeggen dit eigenlijk wel een beetje onkom.
1: Ja, wij krijgen ik een appje binnen van een inwenner van Balk. En die zei van de gemeente mat naar die inwenners van Balk harkje. Want wij binnen jou het bleert met deze beslissing.
0: Ja.
1: Ja. Dus ja, er leven verschillende verhalen.
0: De herst voor- en zinstanders, dat herst oeral natuurlijk.
1: Het is helemaal in het dorp.
0: Het is een ster. Stetje.
1: Stetje.
0: Stetje, ja. Daar zijn we het aardigste over hebben. En de Reapers, de Gutter Drones op de vleerbasis Leeuwarden, dus in 8 van hier op de vleerbasis, die willen bewapenen. Versioen van wapens, van ja, wat het ik maar is. Ik praat daar met de commandant van het Triangle Size Squadron, dat hoe die Reapers gaat. Waarom en wat ben de gevolgen ervan? Daar zijn we het aardigste over hebben in Onderwijs.
1: Oké, okay, dank u wel, Erik. Dit wie goeiemiddag. En Derin Jerdes, dat is die huis die je net al in begraven op Krumerik is, dat die deer giet. Maar ik, resomeren is een optie. Die huis best lost dan op in wetter, maar een bepaalde vloeistof. En de bloot gelukkig nog wel een oontinken hoor.
2: Dat giet weer waarom naar de mensen. Dus dat het als dan weer naar de mensen taal.
1: Ah.
2: Weer waarom in een urn of in een gedenkstikje, weer waarom joen.
1: Financieel coach Ankie Horjes die had een simpele tip om die financiën naar de vakantie weer op orde te krijgen.
3: Mijn advies is vaak van begin met oorzicht. Dus heel simpel, of met pen en papier of een Excel. Wat komt erin? En wat giet er nog vaste lessen uit? En wat jou stuurt dan op WhatsApp?
1: En heel wat bedrijven broeken de Friese taal. Ek in een supermerk in Snits.
4: Die hebben nou tussen de kassa's en de winkelpaden hebben ze paadwiezers in het Nederlands, maar ik in het Fries, zodat je de juiste producten weet te vinden.
1: Goedemiddag, ieder montemiddag weer. Heb je nou een leuk idee voor dit programma? Dat mag je altijd even mailen. Dat kan heel simpel. Pak de mail erbij. Goedemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Faith Hill. En op de squarkalender stiert een spreuk. En die is instuurd door Simon. En die stuurt erbij. Hoi Diana, ik haal hier lang een Duitske freun. En die zegt altijd. Über geld redet man niet. Das hat man. Denk daar maar even naar. Hele fijne Junta Weeske. En wat mij onbelangt, graag op morgen. Dit is Faith Hill.

0: Jirt.
1: Yes, Jirt.
0: 92.2 FM.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Goeiemiddag.
2: Het grootste gevaar is dat je er net helemaal fris van aankomt.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Wat een naaie Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen in.
5: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
7: Kom op 12 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiensterdijk. Een prachtig programma met drie Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
6: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzoon om dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Thuis in Friesland, met de Frieslandpost. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekker-trek-evenement. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekker-trek-wedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor af en toe zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien bij dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Het asielziekencentrum van Balk bleut Iepen, ik al wie oud praat, dat het per 1 oktober dicht zou. Zult het dadelijk weer hebben. En verder, de Ljouter Reapers, de drones derde, die willen bewapenen. Waarom? En wat ben de gevolgen er eigenlijk van? Eerst het allereer, die noemde Wijs.
11: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
15: Mai Erik Enema.

0: Trams, ken ze nog? Disco Inferno, ja, de serie Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onsijs.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Dit is nog samen met Fjouwer. Goedemiddag, en van harte welkom bij Onderwijs van deze tongs die 20 augustus 2020. De dag dat agrarische Friese jongeren zezen dat ze nog net van doel binnen om uit te waan onder de boerenprotesten op 12 september in de Ouds.
3: Er lijkt nog steeds een lobby, daar ben je even afwachten indien. En onder de hoofd van de uitkomst daarvan kunnen we altijd naar het gesprek starten van wat geen wie daar in de waan.
0: Ik denk dat de kanonskogels die 45 geleden voen waren bij Arde Bekeerp, waarom binnen in dat dorp? Een inwoner kocht ze op Marktplaats.
4: In het verleden is in Jontje Noordensander is er een kanonsvoen. En die stiert op ingang van het dorp. Deze kogels die nu in de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
0: En het is daar dat we melden dat Kasper bekend maakt dat het van 2029 al Friestalige plaknamen krijgt. De wethouder, die is mooi.
5: Je bent heel Wiersmaaier, dat ben je al een heel Wiersmaaier. En dat is echt normaal. Zult het onze oprichting echt graag doen. En ja, het zit nou in coalitieakkoord.
0: Ja, het is het onzin, we hebben er dus mij onderwijs ontzijs door het daar. Maar muziek neus en achtergrond, dadelijk onderhoorden. Het asielzoekerscentrum van Balk bloot dus langer riepen. Ik op jou praten dat het per 1 oktober dicht zo. Maar eerst het waar in het kwart. Sibbele Waaier, een goeie middje.
6: Een goeie middje. Van middje loeken er nog een paar reine tongerbuien over de provincie. Gewoon buien kunnen stevig uitpakken met een soort deelslag in kwart tijd, windjetten en mogelijk hagel. Tussen trog liet de zin namelijk uit een trog zien. De temperaturen liggen om de 20 graden in. Daarbij stiet een matige zuidwestenwind. Jong nemen de buien staan gewoon aan, maar een enkele bui maakt een onwaarschijnlijk bloot mogelijk. De temperatuur zakken naar minimaal 12 graden. Morgen is het wekselvallig met een afwisseling van wolkenperioden met zinnen en enkele buien. Mogelijk ik nog bij mij een klaptonger. De temperaturen liggen om de jongetje om 20 graden heen. Daarbij waait er een westelijke en noordwestelijke wind. Meilig, matig en vrij krachtig. Meer hoe het waar, oer en jaloer.
0: Ja, per 1 oktober zo het dicht. Van Peking Jedder is dat ik al thuis zijn. Ik heb ook het asielziekencentrum in Balk. En toch werd die plande sluitingsdatum net hellen. We hebben zelfs contact gezocht met het COA, het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielziekers. Om te zien wat nou de motivatie erachter is. We konden net een wutvierde krijgen. Wel een schriftelijke verklaring. Het COA, daarin gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, ziet geen andere mogelijkheid dan de opvanglocatie in Balk langer open te houden. Sluiting van deze locatie zou namelijk betekenen dat 300 mensen, waaronder gezinnen en kinderen, op straat komen te staan. Zolang er geen alternatieve opvangplaatsen beschikbaar zijn, ziet het COA zich genoodzaakt de opvang op deze locatie voort te zetten. Ik denk op een periode van treien hier, dat Balk nou weer langer hier bloot. En een bestuurder van het COA, Juri Kapteins, die zei: we betreuren dat het besluit nodig is. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de sluiting van deze locatie en we begrijpen dat het niet kunnen nakomen hiervan effect heeft op de gemeente, omwonenden, onze bewoners en medewerkers. We hebben zo lang mogelijk gezocht naar andere oplossingen. We hebben echter de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen veilig en menswaardig op te vangen en te begeleiden. Hierdoor is sluiting zonder alternatief geen optie. Dat zei de kapiteins van het COA. Is verslaggever Onne Valkena die gong naar de burgemeester van de Friese Gemeenten dat Balk inlaat, want die kwam maar een nogal niedige reactie. Hier naar het interview dat hij met de burgemeester maakte.
7: Burgemeester Stoel van de gemeente de Friese Maren. Je hebt een meidealing gekregen van het ministerie dat het asielziekencentrum in Balk langer iepen bloed. Ja, wat toch nu doet je dat te jaren kregen?
8: En dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
7: Maar hier dat net verwacht je ken, want het is algemeen bekend dat er een tekort is om opvangplakken. En ja, dan zoe je een asielziekencentrum tegengeven en er moet dan een plak zocht worden van een paar honderd mensen.
8: Ja, dat is ook de reden waarom we al heel lang aangegeven hebben van denk erom, die datum vervalt straks. Dat zitten we ook in provinciaal verband. Als we met de COA om tafel zitten, wordt dit aangegeven. Er is nu al 2 keer verlengd. Ook bij de laatste verlenging is nadrukkelijk met het COA besproken. Is dit dan de laatste verlenging? Ja, dus de laatste verlenging. En desalniettemin komt een maand, anderhalve maand voor de beoogde sluitingsdatum toch de mededeling van het ministerie en van het COA dat ze de afspraken niet na kunnen komen. Omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. En dat ze gedwongen zijn om door te gaan met de opvang in Balk.
7: Wat vind je ervan?
8: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets... Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
7: Wat kent de gemeente Noordwaan?
8: Ja, dat is wat we ook op dit moment aan het bekijken zijn. Het is ook een overeenkomst. Er was een bestuursovereenkomst waar afspraken in gemaakt zijn. Die worden nu niet nagekomen. Dus dat is eigenlijk net als een aannemer die een overeenkomst met u heeft om iets te leveren. Die levert niets. Nou, hoe ga je daar dan mee om? En dat is wat wij op dit moment aan het bekijken zijn. Wat is juridisch mogelijk en wat is slim om met het COA in gesprek te gaan? Want ons uitgangspunt is, afspraak is afspraak, enerzijds. Anderzijds, we sturen mensen niet de straat op.
7: Nou, hoe wagen je dan juridische stappen?
8: Ja, dat is zeker een van de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. Want ja, er komt een overeenkomst, wordt niet nagekomen. Dat is een zakelijk iets. En het COA hoort een overeenkomst, net als wij, afstand na te komen.
7: Is dat net een bijzondere figuur om als legere oerits dan te procederen in de hegere oerits, in het Riek?
8: Ja, dat is vervelend. Maar het is net zo vervelend als de hogere overheid zijn afspraken niet nakomt met de lagere overheid. Dus dat is niet ideaal. Dit is eigenlijk niet waar we in terecht zouden moeten komen. Maar wat gegeven de omstandigheden van nu met te weinig opvangplekken kennelijk nodig is.
7: Ben de omwijnden in Balk al op hechten?
8: We zijn vanmorgen bij direct omwonenden van het AZC langs geweest, in persoon, met 5 collegeleden. Ik ben er 1 van geweest. En ook mensen van het COA, locatiemanagers van verschillende locaties van het COA. Zijn we bij mensen op bezoek geweest om ze deze mededeling te doen dat de afspraken niet nagekomen worden.
7: En hoe is er reageren in Balk?
8: Wisselend. Er zijn natuurlijk mensen boos, negatief. En die verwijzen terecht naar eerdere afspraken. Van dit is al de 3e keer dat verlengd wordt. En er zijn ook heel veel mensen, echt, dat was bij mij de meerderheid vanmorgen. Die zeiden ook wel van ja, we begrijpen het wel. En het is ook wel een logische ontwikkeling als we kijken naar wat er op dit moment gebeurt rond asielzoekers.
7: Je zegt ervan, we zullen nog zien dat we hier juridisch wat over dwang kennen. Ja, stiepert dat ik net de polarisatie op dit punt. Zo je als gemeente net zegt van ja, we begrijpen dat het oermacht is. Dan moet het asielzoekerscentrum toch maar wat langer riepen bloeien.
8: Ja, ik denk dat we dat nadrukkelijk moeten afwegen. En je moet ook soms zakelijk met elkaar omgaan. Ik kom uit een familie waar gezegd voor bij elkaar uit de beurs blijven, dan blijf je het langste vrienden. En dat speelt ook hier.
7: Komt er nog straks wat als een informatiejoen van de omwijnen? Maar dat zult de gemeente dan net waar, want het is net hier een besluit.
8: Het COA zal mogelijk, of het ministerie zal mogelijk behoefte hebben om verder nog te informeren. Mensen zijn vanmorgen, hebben ze een brief gekregen van ons, waarbij wij de omwonenden hebben geïnformeerd. En ook in bredere schaal in Balk mensen geïnformeerd. Hebben. Er is ook een persbericht uitgegaan om mensen te informeren. Wij hebben niet het voornemen om een algemene bijeenkomst te organiseren. Als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met de gemeente. En als het om de achtergrond van het besluit van het COA gaat, kunnen ze contact opnemen met het COA.
0: Dan had ze dus bij het COA wezen. Leo-Pieter Stolz, het burgemeester van de Frieske Maardenoer. Het feit dat het AZC, het asielzoekerscentrum in Balk, lang liep, nog 3 hier, zat het nolieket in elk geval. Nou, je hebt de burgemeester Sezen, meesken die te dicht bij het AZC wijnen, die binnen persoonlijk door leden van het college, de burgemeester en de wethouders op hoogte gebracht van het besluit van het COA. Daar zijn wisselende reacties op, begrepen we, dus ik van de burgemeester. Aanstaande na 4 praat ik met de voorzitter van Prinsen Belang van Balk over dit toch wel ingrijpende besluit.

0: Ja, Duffy, hè? Mooi nummer. Wil dat toch? Ja, dat is het nummer Mercy.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: De grote drones die te stationeerd binnen op de vliegbasis van Ljouwert willen bewapenen, naar het ministerie van Defensie bekendmaken. Het gaat om de stadium de MQ-9 Reapers, waarvan er 18 Ljouwert stieren. 12 werd op dit tijd inzet in de NAVO-afschrikkingsacties in Roemenië. Ontnota wie de Reapers vooral bedoeld voor verkenning. Maar nu willen ze dus versioen van wapens, maar een explosieve lading. Aan de telefoon is Jan Rui Disueli. Hij is commandant van het Triennial Size Squadron. En goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zeg, eerst eventjes, waarom worden die Reapers eigenlijk voorzien van wapens?
3: Nou, omdat het altijd handig is om wapens bij te hebben als je ergens aan het verkennen bent en mogelijk zou moeten grijpen. En als je dan geen wapens hebt, dan zou je toch wel wapens kunnen gebruiken.
0: Ja.
3: Hè, je moet toch ook een spierbal kunnen laten zien op het moment dat je dat noodzakelijk hebt.
0: Ja, dus dan breid je eigenlijk de taak van zo'n Reaper uit?
3: Nou, eigenlijk is de Reaper altijd al ontworpen om wapens mee te nemen. Maar wij hebben, toen we als Nederland de MQ-9 kochten, hebben we besloten om in eerste instantie dat nog niet te doen. Omdat wij uiteindelijk alleen maar een inlichtingenbehoefte hadden. We hebben wel erover nagedacht om al wat aan voorbereiding te doen voordat we dat, zeg maar, de MQ-9's kregen in 2022. Van ja, we krijgen ze wel, maar we hebben nog geen wapens nodig. En sinds 2022 hebben we besloten om toch te kunnen bewapenen. Omdat we toch zien dat de wereld een beetje verandert. Ja. En daarom gaan we ze nu bewapenen.
0: Ja, zeg je daarmee eigenlijk ook dat die Reapers die op dit ogenblik in Roemenië actief zijn, die bewapening nodig hadden gehad?
3: Nee, zeker niet. Want daar onze taak is heel wat anders. Hè. Daar is de taak inderdaad gewoon inlichtingen verzamelen. En langs de oostgrens patrouilleren om te kijken wat er allemaal gebeurt.
0: Maar ook afschrikking,
3: dat is een andere taak. Ja, dat is ook afschrikking. Maar nu, zeker als we daar de mogelijkheid van wapens hebben. Maar in principe zijn we daar onbewapend aan het vliegen.
0: Ja, nou, dat is straks dus anders. Per wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
3: Hoe bedoel je?
0: Die bewapening?
3: Gaan bewapenen?
0: Ja.
3: Nou, de bewapening. We zijn vandaag voor het eerst gaan vliegen. We zijn op dit moment met het Squadron een operationele test en evaluatie aan het uitvoeren. Daar zijn we al 3 weken mee bezig in de voorbereiding. En vandaag hebben we een eerste vlucht uitgevoerd met een van de Reapers hier op de vliegbasis Leeuwarden.
0: Met oefenmunitie, begrijp ik.
3: Met oefenmunitie eraan. Ja, om te kijken of alle systemen werken en de software goed werkt. En in de loop van de weken gaan we, zeg maar, dat uitbreiden met ook bommen gooien op de Vlieland. Range, om te kijken of dat ook allemaal werkt. En dan uiteindelijk gaan we al onze mensen trainen. En dat gaat nog even duren. Om uiteindelijk dan ook bewapende inzet te kunnen garanderen.
0: Ja, het was van meet af aan al de bedoeling dat die Reapers voorzien zouden worden van wapens. Maar en technisch was dat ook niet zo heel erg ingewikkeld, begrijp ik. Maar waar hebben we het over? Bommen, zegt u bijvoorbeeld?
3: We hebben 2 soorten bommen en hetzelfde raketten die ook bijvoorbeeld bij de Apache, zeg maar, aanwezig zijn. De Hellfire raketten.
0: Oké, okay, nou, dat zijn stevige jongens, zou ik maar even zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat dat risico's met zich meebrengt. Want die Reapers en ook de bediening daarvan, die zullen nu een belangrijke doelwit van de vijand worden.
3: Sowieso, maar goed, wij zijn militairen, dus we zijn sowieso een doelwit van de vijand, als je het daarover hebt. Maar uiteindelijk is het met een MQ-9 de inzet van wapens hetzelfde als dat je een wapen inzet vanaf een F-35 of vroeger nog van de F-16.
0: Mm-hmm.
3: Alle regeltjes die gelden daar ook voor. En het zijn allemaal getrainde en bekwame mensen, zeg maar, die uiteindelijk die wapens gaan inzetten. En dat wordt niet zomaar gedaan. Daar moeten we toch echt allerlei regeltjes voor naleven. En dan, ja, dat is wat het is. En dat je daarna dan ook weer een doelwit wordt van de vijand. Dat staat buiten kijf.
0: Ja, ja. En daarmee Leeuwarden dus de basis eigenlijk ook. Want van daar af worden die Reapers bediend.
3: Ja, maar ik denk niet dat ze heel bang zijn voor ons, maar meer van de F-35, denk ik. Maar uiteindelijk is het een militaire basis. En dat zijn altijd doelwitten. Kijk maar wat er gebeurt in de wereld op dit moment.
0: Ja, ja, en als ik denk aan de raketten van Iran die ook ons zouden kunnen bereiken, dan moet je dus ook aan Leeuwarden denken.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, het is geen perig vooruitzicht, maar het is nu wel iets wat de geopolitieke situatie kennelijk vraagt.
3: Ja, maar vergeet niet, de dreiging die we proberen er voor elkaar te krijgen als hele defensie is natuurlijk om te voorkomen dat we een doelwit gaan worden.
0: Zeker, zeker. Ja,
3: dat is wel heel belangrijk om even te benadrukken.
0: Laten we hopen dat het helpt. Jan Rui Disueli, zo moet ik het geloof ik zeggen, de commandant van de 306 Squadron in Leeuwarden. Dank voor de toelichting.
3: Graag gedaan.
0: Oké, okay, dag hoor.
3: Dag.
0: Een stukje country drinking Jack Jones Worth. Dus Ella Langley en Choosing Texas.

0: kan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt, meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het krijgt jou 55, heeft het tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Ja, Jacob Stelwagen, Nijsel Cambuur op klo, hè?
13: Ja, het likt erop dat SC Cambuur lang om het routine trajecten onder selectie. Nevens man binnen de lijn dus een roem bij de 30-jarige Mathieu Maartens. Het is een Belgische middenvelder waarvan Tissensimmer het contract aanroem bij OH Leuven. De nummer 12 op het hoogste Belgische niveau. De wedstrijd in Feyenoord te snijden komt nog te betiet voor Maartens. Klop van slachterij Van der Meer in Drongliep had onder 44 werknemers witte lippen dat haar een chance gewonnen dat ze mannen ophoudt. Juster kregen de werknemers te herden dat de plomveeslachterij per 28 augustus sluiten zal. Dan is het pas bedoeld dat het bedrijf naar boeten gebracht had. Ziet de slachterij al jaren financieel in min waar. En is nu besloten om de stekker er definitief uit te lokken. Het bedrijf wie net beschikbaar voor verdere vragen en verwijzen naar het pas bedrijf. Onder Oud-Losdijk in Leeuwarden is een nieuwe focusflitspeel geplaatst. De peel is bedoeld om telefoongebruikers echter stuur te bekeuren. De peel met geen snelheid of lichttoetredings. Hoe lang de peel steenbloed is net bekend. En de Leeuwarden politie ziet het zoeken van een ongeluk. Een man die op de Lange Markt staat in Leeuwarden. Bij het ongeluk moest een fietser uitwijken nadat een auto het remmen. Mogelijk gaat er een verkeersconflict om vooral. De fietser die onderuit raakte zwaar verwonden. De automobilist die blutst nu hier is naar het ongeluk teruggereden. De politie doet onderzoek met help van camerabeelden, maar komt echt graag in contact met Sjoegen. Nevens het slachtoffer hebben we meerdere mensen gezien wat er gebeurde.
12: Het ongeluk dus op de Lange Markt zitten in Leeuwarden. Dank u wel, Jacob het Frieske Nijs. Het is naar te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
14: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
14: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedit het shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
16: Kom op 22 augustus naar Blauwhoes, de Merken en de Hiestedijn. Een prachtig programma met rijen Nederlandse kampioenschappen. Net stennen, maar alle je erin.
17: toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. Eén vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
10: Onderwijs.
18: My Erik Enema.
12: Op 12 september werd er geproduceerd op Hoorn in het provincie, bij het provinciehuis in Ljouwert. Maar LTO Noord en agrarische jongeren die dogen er voor eerst net on mai. Het verhaal is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst de waarbrugd. Ja, ze blijven waar. Een goeiemiddag. Het is bluisterig waar, kan je wel zeggen.
19: Het is bluisterig waar. Ik zie het van mij achter mijn stukje ballen en toen zie ik naar boeten. En ik denk, och, en vriend Wieke ziet me boeten.
12: Ja, wie het water in de graden.
19: Ach, wat is het toch mooi dat waar, hè?
12: Ja.
19: Ja, wat
12: never a dull moment.
19: Wat een soort. Ja, nou ja, dit is het. Ja, nou, doe maar. Ik heb me gauw los, Erik. Want, ja. Ja, dan zitten we hier een heel schoof. Nou, we beginnen eerst maar met de wetterstand.
12: Oké.
19: We beginnen in Kwaaien, 12 mm. Ik heb er maar wat opbouw in die. Grauw, 3,6 mm. Isbrechten, 5. Holderwijk, Alvekamp, 12. In Lemmer, Fjetje en Heel, Bakkeveen, Zegtje, Waskemar, Sandje, 2. En de Westerrijn, Sandje, 4. En ja, ik kreeg de opmerking dat ik begon ben met Jitte en Droegwaar. En nou Rijn en Tongenbuien en zelfs Winhozen. En de waarnemer zei, wat komt je naai? Stwarm? Nou, wat je rustig oud. Boombad, Sandje een hele millimeter. Drachten in Ienbuien, 22 millimeter. Maar een soort wetroerlijst, ik begreep hem. En in Dokkum wie er een fietser trof van trode bliksem.
12: Ja.
19: Ik weet er van de rest net in zijn ouds van, maar het zei het wel over dat het waar baas is over us.
12: Ja, ja.
19: En nou ja, we hebben vriend Wieke, ik heb een hand over het warme wetter. Koude boppeloften. En nou ja, daar hebben Joert een mooi voorbeeld van. We zien Joert prachtige trechterwolken van die toebas. Dat is de wolk en de schuster onder zijn Toba. Nou, dat is eigenlijk een heftige draaiende. Nee, dat moet ik het goed zeggen. Dat is een. Die maakt het in principe geen contact met aardoppervlak. Op het moment dat ze ontstaan, bob wetter, dan nemen ze het een wienhoors. En dat is een heftige draaiende beweging.
12: Een wetterhoors.
19: Een wetterhoors bedoel ik. En als je gauw op het land komt, dan gaat er oer in een wienhoors. En in Amerika, of tenminste, ik krijg short, men neemt dat je dan een wienhoors. Maar de internationale term is een tornado.
12: Toen, we hebben tornado's gewoon in Friesland.
19: Nou, dus een windhoorn en een tornado, dat is eigenlijk dan hetzelfde, zoals ik dat hier begreep. Nou, het is een, dus een dag, ja, en hoe ontstiert dat? Ik zei het kijk al, warm wetter, vochtige loft en kelt in de boppenloft. En die temperaturen zorgen ervoor dat de lucht heel snel omheen gaat, begint te draaien en dan ontstiert er een trechtervormige slurf onder de wolk. Ja, dus de combinatie van vocht, warm wetter
12: ja,
19: en kelt.
12: Dan krijg je dat soort zaken. Het meeste ruim wetter dus in het eerste van de provincie.
19: Ja, ja, en nogmaals, ik ben natuurlijk naai. Ik heb nog een net zo'n grote scala aan mensen die met de trooi houden. Dus er zal wel griftplakken wijzen waar nog wel meer gebeurd is. Maar ik hier een rijtje hier. Ik denk, dat neem ik maar op. Het met ik net al lang, waardoor dan...
12: Zit hij morgen nog?
19: Irriteert om. En dat moeten we nou eigenlijk weer net hebben.
12: Ja, ja. Krijgen we van jong meer wetter, Sibbelen?
19: Er zit nog een paar pittige buien.
12: Oh.
19: Het is wel zo dat het in de rest van de jong langzaam minder buien wordt. En bij die buien kan nog altijd een klap tonger wezen. En ik moet winstjetten. Want nogmaals, de boppeloft is verkouden en bloed nog even verkouden. Dus dat kan wel. Maar de buiengiet houdt nou net al te lang meer om. Het wordt langzaam wat rijstiger. Temperatuur zakt daarbij vannacht naar zo'n 12 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten.
12: En hoe krijgen we morgen voor waar?
19: Nou, morgen dan is de patiënt nog verkouden eigenlijk. Dat jouwt morgen weer een afwisseling van zinnen, bewolking en toch nog wel weer een pittige bui, mogelijk maar een klap tonger. De temperatuur ligt om een jongetje om 20 graden heen en de wind die rommelt van zuidwest naar noordwest. Dat komt omdat we een beetje naar de achterkant komen van de steuring. En in de rem van vreed zal de buiengiet ik wel wat aannemen, vooral de kans op tonger.
12: Okay.
19: Het is een voorzichtige oudbouw, maar morgen kan ik echt nog een paar pittige buien krijgen.
12: Krijgen we daarmee van het weekend wat meer stabiliteit?
19: Ja, op sneeuw en dan beginnen de herstelwerkzaamheden. Dan komt er een hele drukgebied vanuit het westen. Die zorgen ervoor dat die kelt in de boppeloft de oudtocht blaast. En dan wordt het langzaam wat stabieler. Maar ik bedoel erbij zijn, dat warme wetter het al vaker aan de hand. Het bloed toch nog wel onstabiel sneeuwen. Ik verwacht je sneeuwen geen droog waar. Krijgen wel een paar buien. De kans op tongen neemt erbij af, omdat de temperatuurverschil wat minder groot wordt. Maar fijn, het wordt al wat noffelijker. En nou, bij temperaturen van 20 graden en een matige west- en matwestenwind, ja, is het wel aan de koele kant. En in de nacht zakken de temperatuur naar zijn 10 graden. Nou, op snijen, dan vieren we de wind- en wetterhoorn. Dan in de rest, dan is het hege drukgebied, is Oerishinne aan het skoen. Het zwaar het voor een zwak ontmatige west-maat-westenwind. Maar nou en dan zinnen, wolkenveel en temperaturen die weer om de jongetje om 20 graden hinder liggen. Dus dan, en de buienkans is, nou, tiegelits. Nou, en dan zal ik even een blik naar Mandy. Dan is het zeker droog. We hebben zinnige perioden. Maar ik wil wolkenveel. Temperaturen gaan naar de 21 om 23 graden. Dus dat dikke er dan weer op.
20: Dat dikke erop. Dan komen we het alweer weer een beetje.
19: Zo is het.
20: Simpel, dank u wel.
19: Ja, graag.

0: Williams. Candy, een van de hits van deze Engelsman. En daarvoor, ja, dat is Vegebad. Wil dat toch een leuk versje, hè? Bingo Jong. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Alhoewel de boerenorganisaties LTO Noord en de Agrarische Jongeren Friesland haar bot zwaar gemaakt zien over de stikstofplan van het kabinet, door ze vereerst net maai onder het onkundige boerenprotest. Boerenbelangenorganisaties hebben zijn dat ze op 12 september bij het provinciehoofdstad protesteren willen. Voor Jan-Tere Kooistra van LTO Noord is het nog te betiet om die beslissing te nemen, maar dat de plan van minister Van Essen van Landbouw drastisch oorsmaten, dat is wel duidelijk, zei Kooistra.
2: Ja, nou, de onrest, de zorg, die is hartstikke terjocht. De leelkens, we nemen het maar op, want ja, dit jouw te min uitsjocht. Het is onhelder, dus dat maakt echt dat maakt een behoorlijk oors.
3: Wat ben je belangrijkste bezwieren in die plan?
2: Nou ja, het plan is mooi begonnen. Ik van Nederland maat van het slot. En die rjochts heel de giet, dat die vergunningverlening, dat pasmelders vergund worden, ja, dat maakt hudder, dat maakt sneller. En dat met rugs yieldiger maken worden. Dus dat jouwt nou nog eerste vol onwissers.
3: Je bent benauwd dat maar de plan dat ze nou lezen dat een rugter site dit mij net en dan ben je weverom bij jou.
2: Nou ja, het wordt te vol in de tijd zetten en we hadden er te meer vertrouwen in. Dus want zo komen wij net in beweging. Dus dat moet echt heel duidelijk wijzen. Nou ja, en dan heeft die ammoniaknorm per fosfaatrucht. Ja, zelfs de kopper in de helium net. Dus dat moet ik oors.
3: Die is te ambitieus?
2: Ja, die is te ambitieus. Daar ben je nog een heel soort titel trorijken. Ik ben een Marke en dan blijkt dat koprenners hem net helly. Sowieso is er al innovaties van nodig om hem te hellen. Ja, daar ben te weinig van. Dus ik moet Oerhit daar botto stimuleren en juridisch accepteren. Ik denk wel dat er in de toekomst de nodige innovaties op gang komen. Daar ben ik wel wist van. Maar ja, die ben er nou net. Dus die hebben ook geen wissigheid van. En jou dat een heel soort zwaar. Ja, die groen gebonden, die groenboenheidsnorm, ja, dat is, je hebt die oerhit koppelen aan de waterkwaliteit. Dus die hebt helemaal net insteekstofplan. Dat is nou een verhaal apart. Hè. Die maat ik oors, daar kom ik heel soort mensen in probleem.
3: Dat is het plan even voor de duidelijkheid van per hectare, maar is dan, ik geloof, 2,3 keiharen.
2: Nou, het plan is 2,6 en misschien heb ik jongvee. En daar zit ik dan een heel soort hier op een in. Maar daar kom ik een heel soort bot mee in het probleem. En dat kan je alleen nog maar oplossen door keivoordwan. En groenkeerpje in beide is net een goede optie. De beide keer is dat eerste duwer. Nou ja, en dan zeker die zones. Daar ben de provincie Friesland hier volle minder zones, minder breed. En het is ik totaal niet duidelijk wat een boer daar kan. Dus die boeren die in zones zitten, die ben helemaal in de waanhoop. Want ja, hoe kan die de vierde boer kennen? Dat moet ook goed regelen worden vanzelf. Die moet ik boerkje kennen.
3: Ja, vooral duidelijk, dan ben je Natura 2000 gebieden onweest. En in een zone van 400 meter, in gewoon een zone van een kilometer rondom zo'n gebied, gelden dan strengere normen ook, hè?
2: Nou ja, daar moet meer reduceerd worden. Maar hoe die dat dwaam houden en hoeveel hulp krijgen ze daarbij. Daar ben ik gebieden, daar is een zone om hen te tekenen wat totaal net nodig is. Dus je moet dat ik in het gebied zien. Bijzonder, maar de oorhiet had ik al taaien dat ze daar ik al fout niet maken hebben. Daar is ik wel rond in. Alleen ja, dat is nou al onweers welke rond. En ik hoop nou echt dat ze in de provincie daar vooral de rond in jou om dat heli te kennen.
3: Een heel soort kritiek op de plan, voelen kritiek. Ik vind het oren belangrijke groepen, juist voelen kritiek. Daar klinkt dan de briefmat van tafel. Toch kiezen je als LTO er bewust voor om de lobby een komst te gaan, like het zo ze.
2: De plan voor de maken in Den Haag, daar hebben wij de nodige mensen, daar hebben we de ingangen. Dus daar moet je wijzen dat de brief nou van tafel in mijn krek wat van Wunders Broeks, of een nieuwe brief of een orenbrief. Het moet een plan worden waar je me verder kennen. Dus en hoe je dat nemen. Maar je moet nou in Den Haag wijzen, daar ging ze ik terug. Daar wacht je ze net op alle andere zaken. Dus daar ben je nou. En ja, als men daar net beweegt, ja, dan stellen wij u zeker eens op. Zo is het al.
3: Zul je dan voor eerst nou nog wel de komende weekend genoeg onknopingspunten, genoeg ingangen in die brief, in de plan om te zeggen, daar valt nog wel wat onder sleutel in de kist, maar lobby nog wel wat uit, Helly?
2: Arone Wieken, Ger Koopmans en Dirk Bruins en meerdere van meesten van u bij minister van Landbouw Van Essen en minister Jetten, minister-president die de West en die hebben Die heeft vernaam wat er wel rond is. En er zit een heel soort diep mooi in die het nou invult worden maat. Maar ja, hoe wordt die invult? Wordt die invult te geust of te kweren? En daar hangt het een heel protte van af. Maar sowieso, met hun ik goed uitlijnen worden dat een heel soort nette helling is. En de doel wie ik een perspectief, een sterke landbouw. Ja, en dat zit er nou net in. Dus dat het echt nogal wat oorsmaat, dat is helder.
0: Ja, en toch zucht Jan-Terik Hoorstra van LTO nog wat onknopingspunten. Nog een rondte om te praten over de aanpassing van het stikstofplan van het kabinet. We zullen daar volgen blauw over zelfs. Eerst muziek nou van de solo carrière van een van de Bee Gees, Robin Gibb. Dit is het nummer Juliet.

Robin Gibb. Maar ik nog een Nasty Bee Gees, ik nog een solo carrière. Wie dit hier is, dit noemer van hem, Juliet. En wie dat? En dan hebben we nog muziek. Dadelijk trouwens, die we 4 mei om de Voice vanzelfs. Zullen we het hebben over de hege temperatuur van het Noordzeewetter. En wat de gevolgen daarvan binnen. Lijst deze nog even, zie je. Wat een lekker noemer dit. Dit is Shella Spiro en Material Lover.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Nog nooit wie het zeewetter zou waren als nou. Dan hek het door de Noordzee. En dan meer hoe wetter. In Haas wordt er weer een zwembad. Al het de gemeente Horenplan.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal! Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
10: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
12: Onderwijs.
13: My Erik Enema.

0: 74. Ik heb met drummen. Hij is behoorlijk doof, maar hij heeft natuurlijk wel een fantastische carrière gehad. Maar Genesis en ik een solo-carrière, Emmys en weet ik wat al, van onderscheidingen het doen. Dit weer een van zijn gutte hits van Phil Collins natuurlijk. Dance into the Light.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu 8:15 over 4. Welkom bij de tweede uur van onderwijs van de tongensie 20 augustus. Ter de dag dat het AZC in Balk toch hier op een bloot. En dat is nevens de gemeente, de Fryske Marne, net op een eerlijke wijze gaan.
2: Dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
0: Ja, dat is wie de burgemeester van de Fryske Marne, Leo Pieter Stoel. Ter zeker dag dat bekend wordt dat de Ljouwer MQ-9 Reaper drones bewapenen worden.
3: Omdat het altijd handig is om wapens bij te hebben als je ergens aan het verkennen bent en mogelijk in zou moeten grijpen. En als je dan geen wapens hebt, dan zou je toch wel wapens kunnen gebruiken.
0: En het is zeker dat we melden dat boerenorganisaties LTO Noord en Agrarische Jongeren Friesland haar bot zwaar gemaakt zien over de stikstofplan van het kabinet, maar dat ze net mooi protesteren zullen.
4: De plan voor de maken in Den Haag, daar hebben wij de nodige mensen, daar hebben we de ingangen. Dus daar moet je wijzen dat de brief nou van tafel in bekrek wat van Wunders Broeks, of een nieuwe brief of een orenbrief. Het moet een plan worden waar je maar verder kennen.
0: Dat zei Jan Tierik Hoorstra van de LTO. En dat we praten over demonstreren, dan hebben we het zelfs over de demonstratie van boeren die het onkundig is op 12 september bij het provinciehuis in Ljouwert. Nou, op deze tongensie bidden we er nog, ons huishouden, maar dit programma onderwijs. Dadelijk onder oren, hoe wordt er in Balk eigenlijk reageert op het nijs van Joert, dat het asielzoekerscentrum daar toch hier op een bloot. Verhaal eerst dadelijk. Maar eerst het waar in het kwad. Sibylle Waaier, een goeie middje.
5: Een goeie middje. Vanmiddag lopen er nog een paar reine tongerbuien over de provincie. Gewoon buien kunnen stevig uitpakken met een soort delslag in kwart tijd, windjetten en mogelijk hagel. Tussen trog liet de zin en ik uit een trosje. De temperatuur liggen om de 20 graden in. Daarbij stiet een matige zuidwestenwind. Jong nemen de buien staren gewoon aan, maar een enkele bui maakt een onwaarschijnlijk bloot mogelijk. De temperatuur zakken naar minimaal 12 graden. Morgen is het wekselvallig met een afwisseling van wolkenperioden met zinnen en enkele buien. Mogelijk ik nog bij mij een klaptonger. De temperaturen liggen om de jongetje om 20 graden heen. Daarbij waait er een westelijke en noordwestelijke wind. Matig en vrij krachtig. Meer over het waar, over een jaloer.
0: Ja, nee, is dat het asielzoekerscentrum van Balk toch langer hier bloot in tjinspraak maar de afspraken die te maken wien, komt toch wel het hoor. De gemeente die spreekt van een grote teleurstelling en denkt naar uw juridische stappen. Op de telefoon is Niels Winia, hij is van plaatselijk belang in Balk. Een goeie
6: middje. Goeie middje.
0: Ja, je hebben krijgt een extra bestuursvergadering gehad ook, helemaal plaatselijk belang.
6: Nou ja, wij hebben dit nijs, was het ook krek verteld, heeft ik te hard gekregen.
0: Ja.
6: En ja, het is alweer vrij vers. Wij zijn vanmorgen op een hoogte gesteld door de gemeente, om eventuele verlenging van het AZC. En ik de hoe de gemeente wat voor standpunt die innoemt het. Wij moeten als bestuur, want ik praat je net als een individu, ja, wij moeten ze nog berieden van hoe wij hier ten oor staan.
0: Ja. Maar wie je verrast nog het nijs? Want ik krijg toch vaak de jaren Joert. Ja, het ziet er eigenlijk wel iets bij zien dat AZC langer hier bloos hoor.
6: Ja, nogmaals Erik, op echt inhoudelijke reacties, daar wil ik echt even mooi wachtje. Wat wij wel kunnen zeggen is dat wij tot op heden in gesprek binnen met de gemeente en met de verschillende politieke partijen om de uitkomst van deze enquête, wat wel bekend is, hoe het eventueel naar je plaatsen van een multifunctioneel centrum. En dat is eigenlijk op het plak van het huidige locatie van het AZC. En daar hebben wij mooi de gemeente in parteer. Ja, en mooi dit meisje, daar moeten we nou over geer komen van. Hè? Hoe gaan we nou verder?
0: Ja, want dit betekent dat MFC, dat wordt nooit op een lange baan scoren, lijkt het mij.
6: Dat is op de zaken voor u erin, dat moeten we bepraten. Eerst intern binnen het bestuur en dan wellicht mooi over de betrokken partijen.
0: Ja, maar als je nou Joert van het AZC bloot en nog 3 jaar langer, dan wordt het dus in elk geval 3 jaar langer voordat het MFC op dat plak kennis hoort.
6: Ja, tot zover dat wij dat hebben gezien, is dat nog natuurlijk nog net helemaal helder altijd zo is. Dat gaan wij beschermen.
0: Ja, het is via mij een nijs natuurlijk. Ik begreep van de burgemeester in het voorhoren van dit programma. Hij zei dat mensen in de nabijheid van het AZC, toch leden van het college, de burgemeester en de wethouders persoonlijk, op de hichte bracht binnen. Communicatie is cruciaal in dit soort zaken. Vind je dat de gemeente dat goed docht?
6: Ja, wij vinden dat de gemeente altijd open moet wijzen. Wij zitten hier namens plaatselijk belang. En ja, wij vertegenwoordigen hier de inwoners. Wij bedoelen graag op de hechten. Erik, ja.
0: Ja, maar doen ze dat goed, vind ik, Freek?
6: Ja, wat ik zeg, wij hebben echt een standpunt in, omdat bij elke inhoudelijke reactie wat betreft het standpunt van de gemeente en de eventuele verlenging van AZC, daar komen wij op terug. Dus dat is eigenlijk de reactie die wij moeten, Jan.
0: Oké, want inhoudelijk net meer succesen. Toch wordt er natuurlijk wakker op praat. In Balk stel ik me zo voor. De burgemeester zei, krijg ik het interview dat we draaien, de reacties zijn wisselend. Bij mensen die zijn lulk en negatief, maar de meerderheid het toch wel begrip voor het verhaal dat Joute Boetenkamp is. Denk je dat dat inderdaad zo is?
6: Nou ja, dat zullen wij ophelden. Ik denk dat het voor een plaatselijk belang belangrijk is om de gedragen mening van Balk te inventariseren. En wat wij zeiden, het is vrij kadaar, dus dat moeten wij eerst verder onderzoeken. En wat voor standpunt dat wij daar als bestuur in innemen willen.
0: Ja, ik denk het een beetje van wat de meesten deden natuurlijk zelf, het CIM, OCZ. Hoe wil je dat verder organiseren, het ophelden van de meningen van de Balksters?
6: Nou, het allereerste dat wij gaan doen is dat wij met voltallige bestuur om tafel gaan. En vanuit daar gaan wij een plan werken hoe wij verder gaan. En ik rondom het MBC. En dit is dit misschien ook een onderdeel van. En dat snijdt.
0: Ja.
6: Dat onderwerp snijdt ook hoor.
0: Dat snijdt me hoor inderdaad. Dat zit me gewoon in de waai. Je burgemeesterstoel die zei van ja, wij organiseren als gemeente net een bijeenkomst. Want het is een besluit. Dat naam is, ja, toch het COA. Of COA viert eigenlijk een besluit uit van het kabinet, van de minister. Wil je hem zelf nog een bijeenkomst organiseren als plaatselijk belang, of wil je hem nog onder denken?
6: Ja, dan ik denk echt eerlijk dat we dan op dit moment op de zaken vooruit, en dat moeten wij eerst belezen.
0: Oké, nou, wacht je dat eerst eventjes aan. De eerste reactie kan dus van Niels Winia van plaatselijk belang in Balk op het besluit dat het asielzoekerscentrum in die stad, want daar praten we natuurlijk over, in elk geval 3 jaar langer hier bloot.

0: Ja, muziek van bovenste plank, denk ik haast wel. Stevie Wonder, jij is zelfs machine Order on Duke Ellington, het nummer Sir Duke.
1: Onderwijs.
0: De Noordzee is warm rozeer. Dat is soms het begin van de meting en dat aan je bijhouden natuurlijk. De temperatuur van het zeewater. Daarom de weekend waar bij het meetpunt van de kust van Hoek van Holland een wettertemperatuur van 20 en een hele graad meten. En de MAI is het vorige record in 2008 in verbrutsen. Nou, dat is misschien lekker als je in het wetter zwemmen worst, maar van het libben in zee het had natuurlijk gevolgen, die hege temperaturen. Ik praat erom, maar Tjisse van der Heijden, hij is haatonderzieker van het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek naar de Zee. Een goeie middag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, ik kan gewoon Fries mee op praten, dat is ook wel leuk.
2: Ja, dat
0: ken ik. Even over die temperatuur, om daar te beginnen. 20 en een hele graad, dat is wel heel heet, hè?
2: Dat is voor het zeeleven hier dat heel warm, ja. En inderdaad, dat je ook al zijn, het laatste record was 2018. Maar je ziet dat sinds de metingen dat het hier verder opwarmt inderdaad. En dat het de records zijn waar ik hier wat verder opvolgen.
0: Ja.
2: En het zeeleven had moeite om die snelle verhoring bij te houden.
0: Die opwarming van het zeewater, dat rint dus in de pas om sowieso. Maar de opwarming van het klimaat, zeg ik maar eens. Want ja, dat is ook de belangrijkste oorzaak van dit verschijnsel.
2: Ja, zeker. Je ziet weer wiet dat de zeeën niet warmer worden. En dat de Noordzee en de Waadzee ook.
0: Ja.
2: Dus die gaan daar niet mee.
0: Het Noordzeewetter, dat komt natuurlijk in de Waadzee. Wat zijn de belangrijkste gevolgen eigenlijk van die opwarming van het zeewetter?
2: Nou, ik ben vooral een waadzeeonderzieker. En wat bij daar zorgen bijvoorbeeld is tijdens hittegolven. Dan dit laatste die meer in het nijs is dat kogels massaal oorstjeren. Maar ik schelp dieren als het nonnetje bijvoorbeeld, die doet hier niet minder goed. Omdat die afhankelijk binnen van de wat koelere temperaturen die we hier normaal spritsen hier. Die hele hitte temperaturen in de zimmers en soms ook de wat warmere temperaturen in de winter, dus de wat zachtere winters. Ja, die pakken net zo goed uit voor dit soort soorten. En hetzelfde is ook bij verschillende soorten vis.
0: Ja. Ja. Maar worden die soorten die dan last hebben van die hege temperaturen vervangen door andere soorten, door andere planten en andere vissen?
2: Ja, ten dele. Dus je zorgt bijvoorbeeld dat de kokkels zijn, die gaat nog wat moeilijker. En daar komt dan een soort de Filipijnse tapijtschel, die komt ervoor in plak. Dus die kokkels die krijgt het wat moeilijker hier. En die scholen misschien wat meer naar het noorden daar. Dat zie je bijvoorbeeld bij protvisksoorten. Die hebben een school en schaar die hier naar dieper wetter. En kabeljauw had het bijvoorbeeld ook moeilijker. En zeebeers door het dan staren wat beter. En dan zie je eigenlijk dat het staren wat verschoten. En dat uit de samenstelling van die soorten in de Waadzee verhoren.
0: Ja,
2: maar ik wil hier niet minder soorten zeggen.
0: Maar hoe zei dan, als het verhoren, dat hoeft op hemzelf net verkeerd te wijzen, toch?
2: Nee. De wereld verhoort altijd. Ja. Zijn ecosysteem werkt altijd in beweging en in verhoring. Dus dat op zichzelf is net dan hier zijn heel zorgwekkend. Maar je zorgt gewoon dat doordat die temperaturen in zijn heeg tempo verhoren. En echter daarbij natuurlijk een heleboel oren dingen. Door in die ecosystemen, dat net door die ecosystemen zaghut verhoren, dat die soorten er eigenlijk net bij horen keren. Nou, en dan zie je ten dele dat die soorten, dat dus oren soorten van die plak komen, maar dat echt dat de soorten maar helemaal voortvallen en dat er dus niks van die plak komt.
0: Ja, dan krijg je dus echt een verschraling van de ecosystemen.
2: Ja.
0: Ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe verhoor je dat? Want de opwarming van het klimaat, dat liet het er worden misschien wel maatregels nom, maar die liet je maar heel behind effecten hebben.
2: Ja, dat is nood te min vanzelf. En dat klinkt als een hele grote opgave. En dat kunnen we hier in Nederland, kunnen we dat echt niet alleen nog oplossen vanzelf. Maar we zullen daar wel eens onderdeel in pakken maten. En dan kan je wat verder om je heen te zorgen. Ik denk dat de meeste mensen in de gaten houden dat die bosbrand die je nou in Europa zorgt en in Canada en dergelijke, dat ik nou toch wat zorgwekkend is. Dus we matten daar wat mee. Ja, en de enige oren manier om eigenlijk dat leven in zeven meer dan rond te gaan, ondanks die klimaatverandering, is eigenlijk om die orenknoppen te draaien. Dus om het zeeleven op een oren manier wat in bescherming te nemen, toch minder te verstoren.
0: Ja, oké. Dus dan heet het ook de kokkelfiskerij bijvoorbeeld.
2: Dat is ook in de vormen van visserij. Dus, maar we boren de gas, we binnen de soort, we baggerieder, we visken. Dus we doen een heel veel dingen tegelijk. En het is ook heel moeilijk voor u als wetenschappers om te meten welke verstoring of welk effect had. Want alles gebeurt tegelijk vanzelfs.
0: Ja.
2: En het is dus wel belangrijk om daar een night te denken. En die klimaatverandering die komt er bovenop. Het is die combinatie van al die dingen, die zorgen het ook ervoor dat het ecosysteem verskraalt. En als we dat beschermen willen, zoals de Waardzee, dan mag het over het maaien. Dan maak je het toch in hoe je dat het beter beschermen kan.
0: Ja, het is een moeite in elk geval voor. Jesse van der Heijden van het NIOS, dank u wel van je verhaal. En ik lieke goed een mooie dag.
2: Joep, dank u wel.
0: Bruce Springsteen. Het is in dan. The Glory Days.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is goed, Jelbe Sarsen, verhoezig van het Nijs van de Setonzie. Is hier ons coach Jacob Stelwagen. Jacob, goeie met je.
13: Een goeie met je. Het AZC van Balk bloedt na 1 oktober hier. Dat had het ministerie van Justitie en Veiligens onder de gemeente de Friese Marne weten litten. De gemeente is teleursteld. Het ministerie had begin deze week de gemeente informeerd over dat de locatie na 1 oktober nog voor een periode van 3 jaar iepen bloedt. Burgemeester Leo Pieter Stoel.
14: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En dat is natuurlijk iets. Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
13: Boerenorganisaties LTO Noord en Agrarische Jongeren Friesland meidt zich hard om te zwargen over de stikstofplan van het kabinet. Maar sluit haar frist net on bij het boerenprotest op 12 september in Ljouwert. Oren belangenorganisaties wilden die dag bij het provinciehuis protesteren. Ik was de Ike Bielstra van de Agrarische Jongeren Friesland deelt te zwargen. Maar zijn organisatie docht frist net mij.
15: Er lijkt nog steeds een lobby. Daar ben je even afwachten indien. En onder de hoofd van de uitkomst daarvan kunnen we altijd naar het gesprek starten van nou, wat gaan wie daar in de baan. Dat is nou nog, hebben we nou net op praten. We laten het nou nog even Leidbuurse voorzitter die druk aan het lobbyen is in politiek Den Haag.
13: Van 1 januari 2029 krijgen alle dorpen in de gemeente Achtkarspelen officieel een Friese plaknaam. De Friese naam komt net alleen nog op de plaknaamborden, maar worden ook opname in de landelijke adressenregistratie. Wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Achtkarspelen is tegenblijs bij deze stap.
16: Je bent heel weers mee, daar ben je als AMP heel weers mee. En dat is ook zonder onze oprichting graag moeten. En dat zit nou in coalitieakkoord.
13: Kanonskogels, dit zijn 24 jaar lang bij de Bekhofskan zien alle bekeerpen opdoeken binnen Vrom in het dorp. Pieter de Jong van Stichting Dorpsarchief Oldebekoop zegt na een tip dat de kogels op marktplaats te keer stieren en kocht ze. De Jong wil voorkomen dat de bijzondere feest uit het dorp verdwijnt, ze vertelt er.
17: Ik denk dat het echt een stukje historie van Oldebekoop wat weer bij boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordensandig is hier een kanonvong. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nu aan de lucht komen, die zijn van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
13: De gemeente West-Tellingwerf had verkeerskamers splitst in Wolvergeer en de Blessen. De camera's wilden net broek om te flitsen, maar registreerden de verkeerstringen. Het onderzoek is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en verviersplan. Wethouder Roelof Teun Hoen leidt uit wat het belang van de camera's is.
18: Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
13: Meer lijst op omroepfriesland.nl en in de omroep-app in het Friesk en in het Nederlands, net in het Stellingwerfs.
12: Nee.
13: Wordt het Roemeens, maar ik weet net als ze direct in Stellingwerven wat dan hebben.
12: Je zou toch eerder het Stellingwerven wachten als het Roemeens op die of andere manier.
13: Ja, en het Bilds.
12: Het Bilds.
13: Tetsfriesk.
12: Ja, dat. Nou ja, goed.
13: Misschien nou,
12: wel. Ja, daar gaan we nog eens een keer over hebben dan. Dit is Friesk Reis in elk geval. Was het nog op televisie zijn? Het Friesk Reis is ik de Sjen zelfs in Friesland Joerts.
19: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
20: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl. Dan zit hij ook goed.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
21: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Onderwijs.
24: Mai Erik Enema.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
12: Ik ben eens van Hazen omstreken die het zwembollen die kent. Vanzelfs kiezen ze voor de Waadzee. Maar wat dat net wil, die heeft eigenlijk zijn volle alternatieven. De gemeente die heeft plan, maar de groep Hazen die heeft orenplan. Dat verhaal, dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst, vanzelfs het waar, Sibylle Waaier, een goeiemidje.
26: Een goeiemidje.
12: Het is bluisterig waar, kan je wel zeggen.
26: Het is bluisterig waar. Ik zie het vanmiddag achter mijn stukje ballen en toen zie ik naar boeten. En ik denk, och, en vriend Wieke ziet me boeten.
12: Ja, wat het water in de graden.
26: Och, wat is het toch mooi dat waar, hè?
12: Ja.
26: Ja, wat
12: batter. Never a dull moment.
26: Wat batter een soort. Ja, nou ja, dit is het. Ja, nou doe maar. Je kent, ik heb me gauw los, Erik. Want ja, dan zitten we hier een heel schoof. Nou, we beginnen eerst maar met de wetterstand.
12: Oké.
26: Okay. We beginnen in Kwaaien, 12 mm. Ik heb er maar wat opbouw in die. Grauw, 3,6 mm. Isbrechten, 5. Holderwijk, Alvekamp, 12. In Lemmer, 14,5. Bakkenveen, Zegtjen. Waskemar, 7,2. En de Westerrijn, 7,4. En ja, ik kreeg de opmerking dat ik begon ben met jitten en droeg waar. En nou rijden en tongenbuien en zelfs windhozen. En de waarnemer zei, wat komt je naai? Stwarm? Nou, wat je rustig oud. Boombad, zandje een hele millimeter. Drachten in een buien, 22 millimeter. Maar een soort wetterolijst, ik begreep hem. En in Dokkum, wie er een fietser trof van trode bliksem.
12: Ja.
26: Ik weet er van de rest net de, in zijn ouds van. Maar het zei het wel over dat het waar baas is oor us.
12: Ja. Ja.
26: En nou ja, we hebben vriend Wieke, ik heb een hand over het warme wetter. Koude boppenloften. En nou ja, daar hebben we Joert een mooi voorbeeld van. We zien Joert prachtige trechterwolken van die toeba's. Dat is de wolk en de schuster onder zijn toeba. Nou, dat is eigenlijk een heftige draaiende. Nee, dat moet ik het goed zeggen. Dat is een, die maakt het in principe geen contact met aardoppervlak. Op het moment dat ze ontstaan, boven wetter, dan nemen ze het een wienhoos. En dat is een heftige draaiende beweging.
12: Een wetterhoos?
26: Een wetterhoos bedoel ik. En als je gauw op het land komt, dan gaat er oer in een wienhoos. En in Amerika, of tenminste, ik krijg short, men neemt dat je dan een wienhoos. Maar de internationale term is een tornado.
12: Jong, we hebben tornado's gewoon in Friesland.
26: Nou, dus een wienhoos en een tornado, dat is eigenlijk dan hetzelfde, zoals ik dat hier begreep. Nou, het is dus een dij, ja, en hoe ontstiert dat? Ik zei het kijk al, warm wetter, vochtige loft en kelt in de boppenloft. En die temperaturen zorgen ervoor dat de lucht heel snel omheen gaat, begint te draaien en dan ontstaat er een trechtervormige slurf onder de wolk. Ja, dus de combinatie van vocht, warm weather en koud.
12: Dan krijg je dat soort zaken. Het meeste ruim weather dus in het eerste van de provincie.
26: Ja, en nogmaals, ik ben natuurlijk ik heb nog een net zo'n grote scala aan mensen die met de trooi houden. Dus er zal wel griftplakken wijzen waar nog wel meer gebeurd is. Maar ik hier een rijtje hier, ik denk dat neem ik maar op. Het merk ik net al lang, waardoor dan...
12: Zit hij mooi nog?
26: Irriteert om. En dat moeten we nou eigenlijk weer net hebben.
12: Ja, ja. Krijgen we van jong meer wetter, Sibbelen?
26: Er zit nog een paar pittige buien. Oh. Het is wel zo dat het in de rest van de jong langzaam minder buien wordt. En bij die buien kan nog altijd een klap tonger wezen. En ik moet winstjetten. Want nogmaals, de boppeloft is verkouden en bloed nog even verkouden. Dus dat kan wel. Maar de buiengiet houdt nou net al te lang meer aan. Het wordt langzaam wat rijstiger. Temperatuur zakt daarbij vannacht naar zo'n 12 graden. En de wind is matig uit het zuidwesten.
12: En hoe krijgen we morgen voor waar?
26: Nou, morgen dan is de patiënt nog verkouden eigenlijk. Dat jouwt morgen weer een afwisseling van zinnen, bewolking en toch nog wel weer een pittige bui, mogelijk maar een klap tonger. De temperatuur ligt om een jongetje om 20 graden heen en de wind die rommelt van zuidwest naar noordwest. Dat komt omdat we een beetje naar de achterkant komen van de steuring. En in de rem van het vreed zal de buiengiet ik wel wat aannemen, vooral de kans op tonger.
12: Okay.
26: Het is een voorzichtige oudbouw, maar morgen kan ik echt nog een paar pittige buien krijgen.
0: Het slotstuk van onderwijs.
12: Ja, wie vrienden wieken waar ze? Wist het nog wel, het vers gewoon moet Noors, jongen. De zinnenverzustering. 88% van de zinnen die waart Dutsen trog de moana, die mooi gezicht. En ik hoop dat het Sjoen heeft maar een briltje. Maar nog meestal hij dat net dien. En nou, ik zeg het nou eens, dat 18 meestal haar bij de eegaards melden hebben, maar skeer on haar eer naar de zinsverzustering. Ze hebben dus zonder bescherming naar die verzustering Sjoen. Het gaat om 5 bernen en 13 volwoksenen. Het is een roengong die toch het Nederlands oogheelkundig gezelschap onder de eegaardsen. Nou, de meeste milde klachten. Ze zorgen blies vlekken. En peer, eerdokters, die hebben patiënten met slimmere klachten. Nou ja, de wie wakker voor waskogen. We hebben het hier op een raadje die een tinker nou om. Zorg net met bleerte eer naar de zinnenverzustering. Want dan kerst is inderdaad skiën oprennen. Nou, die 8 mensen die dat woldien hebben, die dus inderdaad skiën hebben. Die hebben dus net goed naar huis luisteren. En wat ze ik zelf maar weten. Nee, dat is heel sneu. En ik hoop dat dat net blowend is. Want dat ken namelijk wel. Maar goed, hoe dan ik. Wij tochten daar maat een plaat bij te bedenken. Wij hebben natuurlijk vrienden wieken een heel soort omdenken, jong. Om die zin even te natuurlijk een best een bijzonder moment. Op die waarschuwing. Maar een plaat bij dit verhaal. Bij de zin even en dan ik. Hoe de skeer die je on eren. Dus oprinnen kon. En sommige mensen herdat is inderdaad. Ik herdat ik hoorn. Kist er een plaat bij betinken? Doctor My Eyes. Zit ik even aan te denken. Ik weet niet meer van wat dat is, maar het is wel een verske. En misschien is er nog wel een andere suggestie. Skeer oneergen, trot de zinnenverzustering. Ach, je meesken hebben dat oproem vriendelijke waarzie. Wat voor plaat moeten we daarbij draaien? Voor het slotstik, 06-20-4-9-9-9-9-9-9 of broek de app van Omroep Friesland. Kom maar op met die suggestie, stuur hem hierheen. De leukste, die draaien we online voor dit programma.

0: Arie de Boer. Ja, toen zei het sterk was natuurlijk. Piepermint, hier is hier in onderwijs.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Recreatieplassen op het plak van het Jetteren zwembad De Koemen. Dat is waar de gemeente Haas op inzet. Maar een groep Hazes zorgt vooral voor het oude Boetenzwembad Werom. Via het burgerinitiatief De Koemen 2.0 is een peiling gehouden door de toekomst van het terrein. Meer dan 1000 mensen reageerden. Goed, Trijekwart spreekt een varkaar uit voor een verwarme Boetenbad. Verslagjouwer Ronnie Hilderda van Omroep Silt. Kom maar de initiatiefnemers naar het plak van dat oude zwembad.
3: David van Mierlo, we staan op de plek waar vroeger De Koemen, het zwembad was. Een buitenzwembad, fantastische plek voor Harlingen. Nu wordt er gekeken naar een recreatieplas op deze plek. Maar de inwoners van Harlingen lijken iets anders te willen. Een buitenzwembad weer op deze plek. Waarom een buitenzwembad en niet een recreatieplas?
4: Ja, klopt. We hebben een peiling inderdaad gedaan waaruit blijkt dat de Harlingers toch wel de voorkeur, degene die de peiling hebben ingevuld, een grote voorkeur hebben voor een verwarmd zwembad hier. Dat kan mede te maken hebben met de historie, omdat het hier ook ooit was met het Koementerrein. Het is in het onderzoek van Touw ook naar voren gekomen die de gemeente heeft laten uitvoeren, dat ook hier een geconditioneerd bad mogelijk maakt. Ja, dat heeft voor- en nadelen, dat begrijpen we. En we willen heel graag dat de gemeente dat ook meeneemt in het onderzoek naar de plek hier waar we staan. Om te kijken van, is dat wel mogelijk? En niet alleen maar blind staren op een recreatieplas, wat een openbaar terrein is, wat veiligheid vraagstukken met zich meebrengt. Ook nog gewoon onderhoudskosten met zich meebrengt. En een zwembad, ja, dat zou een gesloten terrein kunnen zijn, waar ook met abonnementen iets van inkomsten weer terug kunnen komen. En ja, ook wat aansluit bij wat de Harlingers hebben aangegeven.
3: Harlingers hebben gereageerd op de peilingen. Er is meer dan 1000 keren gereageerd. Vooral ten voordeel van een buitenzwembad. Wat hebben jullie nodig nu hiervoor?
4: Nou, wij hopen heel graag dat we deze stem van die Harlingers bij de gemeente ook naar binnen kunnen brengen en op tafel kunnen leggen. Van, goh, neem dit alsjeblieft mee. We zijn denk ik allemaal voor een zwemgelegenheid, in welke vorm dan ook. Maar we hopen dat de gemeente ook het geconditioneerd zwembad meeneemt in het onderzoek. Want er is nog volgens mij nooit heel duidelijk geweest, wat zijn dan uiteindelijk die kosten? En dat je op basis daarvan ook met de Harlingers samen kijkt naar invulling van deze plek die aansluit bij iedereens behoefte.
3: Tom Posma, dit is het terrein van het voormalige zwembad De Koemen in Harlingen. Groot gemis volgens mij, want er is een peiling geweest onder de inwoners. Hoe is daarop gereageerd?
5: Ja, enorm. Ik denk, nou, ik ga even met de buurman praten en we lanceren een peiling. En enorm goed op gereageerd. Binnen 4-5 dagen, zeg maar, 1000 peilingen binnen. En bijna 260 steunbetuigingen. En die ook echt erachter staan, zeg maar. En het is echt enorm geëxplodeerd.
3: Hoe ziet die peiling eruit? Want mensen konden aangeven of ze een zwembad wilden of een recreatieplas. Waar is het meest op gereageerd?
5: Ja, het meest gereageerd is op een geconditioneerd buitenbad. 75%, 80% van de uitvraag. En de peilingen die lopen nog steeds binnen. En eigenlijk willen de Harlingers eigenlijk, en de omstreken natuurlijk, gemeente Harlingen natuurlijk, die willen heel graag een geconditioneerd buitenbad.
3: Heeft de gemeente dit ook opgepakt? Hebben zij gereageerd?
5: Nee, nog niet. De gemeente is enorm lastig te bereiken, zeg maar. En ja, het is eigenlijk, baal ik daar wel een beetje van. Want het is eigenlijk een beetje oorverdovend stil vanuit de gemeente, zeg maar. En ik zou heel graag met een paar wethouders of zo om tafel willen. Met de benen op tafel. En eens, kunnen we dit gewoon eens bespreken zonder een heel burgerinitiatief en allemaal gedoe erover. En dat we gewoon een keer aan tafel kunnen komen. En nee is ook een antwoord.
3: Ja, want jullie vragen niet per se om een bak geld om dit te realiseren. Jullie vragen om te kijken wat er mogelijk is, toch?
5: Ja, klopt. En het onderzoek van Touw heeft uitgewezen dat er ook geconditioneerd buitenbad kan. Alle faciliteiten liggen hier. We hebben terrein, zoals jullie zien. En we willen gewoon gehoord worden, zeg maar. En de Harlingers willen ook gehoord worden. En ik zou er enorm van balen als de gemeente Harlingen niet contact met ons gaat opnemen. We gaan nog wel een paar pogingen doen om het zelf te doen. Dan hebben wij er alles aan gedaan. Dus David en ik dan.
3: Wat zijn voor jullie de vervolgstappen nu?
5: De vervolgstap is dat ik nu ga proberen de G4 ga bellen en ons aan tafel krijg met een wethouder. Ik heb het ook nog via Reinhold Bontes lopen, via de fractievoorzitter van het CDA. En we wachten nog op antwoorden. Ik heb Paul Schout ook een bericht gestuurd. is het allemaal heel erg stil.
1: Oh,

0: Stella Lefty.
1: Leuk versje. Ja, dat is de... Dat noemen we Basten.
2: Het slotstuk van onderwijs.
1: Ja, ik zeg het berucht dat er, ondanks dat er wakker van waskorg is, toch een 18-tal mensen skeer om de egen oproem hebben. Nee, dat ze dus zonder bescherming naar die zinnenverchustingszone hebben. Ja, dat is handig natuurlijk. En ik hoop dat het goed uitpakt. Wat ik in elk geval wel mooi vind, is dat er een wereldreactie binnenkwam is toen ik vroeg, betinkt er nou een plaat bij van het slotstuk? En we hebben de wereldreactie binnenkregen. Michel, wat camera je bij? Jan-Jaap die zei Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band. Volkomen terechte suggestie natuurlijk. Sleeping Sun van Nightwish. Ik was short van het vingermaai. Bright Eyes van Art Garfunkel komt een aantal keren binnen. Boukje Westra komt onder oren bij de suggestie. The Who Behind Blue Eyes, zei Boukje Westra. Ik nou, die short gewoon een paar keer in. Dat zoek ik dan. Bright Eyes van Simon & Garfunkel kennen we net. Maar wel van Art Garfunkel. Doeken die tot de groetnis en die zegt U2 Staring at the Sun. Zie dat, is een feest dat natuurlijk perfect op het onderwerp slacht. Anneke, die zegt The Doctor van de Doobie Brothers. Hier zijn beter lustrimaten naar de dokter, dat is ik zo. Maar iets zwart, die zegt Hoi Erik, the Eye of the Tiger van Survivor. Die mij hem draaien. Aalsi, die pleit het dan niet los van Eye in the Sky van de Alan Parsons Project. Teun Woudwijk, die komt bij Billy Idol. Eye, toch? Nee. Eyes Without a Face. Dat is wel een leuke suggestie trouwens. Michel, wat krijgen we nog meer binnen? Koos Alberts, Zijn het je ogen? Zei Frits Bosma. Shut Your Eyes van de Snow Patrol. Van een suggestie van Gerrit Krikke. En Michel, en ik dacht aan deze, zei Gary. Ik wie blien van Frederik de Zwets, Frederik de Zwetser. Het is wel een hele oorzaak, dat weet je natuurlijk. En Michel, Lineke Hoekstra, die komt met twee suggesties. Zijn die vrienden mij zonnebril of Ramstein mij zonne? En ja, Johnny Cash kent natuurlijk het achterblijven.

Ik hak nog het song, maar ik ben toch voor de... Volgens mij van de origineel gong. Jochtje 69, Chicken Shack. I'd rather go blind. Nee, een stukje blues online. Een beetje rest. Herinneren we de Tonge de Joening. Dit is onderwijs. Dat dit een mooi werd. Dan is Jan Durkeren. Ik meld je het weekend. Een man die maar hetzelfde programma. Dus I'd rather go blind. Hey, nog een hele mooie. Hoi.

0: op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: www.harders.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
11: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
0: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Noordwien. My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noordewien op deze tongensjonne. Ja, ja, we zijn weer ons aan de oren. Natuurlijk, ik nee, de simmerstop. We zijn helemaal los. Elke dag, werkdag tussen zij en zo'n oren. Ik word ook weer op televisie dus. En natuurlijk 24/7 on internet. Ja, bij deze. Leuk dat ze bij is. Bottleneck en Meijer, de Ieperen van mij. En Steve Earle, Sien Doemer, wat op fantastische wijze vertolk vind ik op deze beide geweldige muzikanten. Darling, commit me. We gaan nog even naar een oorstel fantastische muzikanten uit deze provincie bij. Broken Brass.

Amazing Critters, Random Shivers en Snap Decisions. Geweldig albumtitel, moet ik zeggen. Van, in dit geval, The Broken Brass. En het album kwam dit jaar uit, trouwens. Is hartstikke actueel. En daarop ook dit nummer, trouwens. Excuse You. Is de betaal, geen zang. We gaan een plaatje waar Wolfsang op zit. Een hele bijzondere dame, Katie Kass. Door het investeren van Jerveen. Ja, ze is heel druk met sport en van alles waande. Maar mooie popmuziek maken ze zeker. Girl, you did good.

Judith Goods. Ja, een fantastische jongeressensprutsen trouwens. En Friers naar Mutten, Skeddy Kort, die werd net mij daar in Grains. We gaan even wat verder voort, maar de dame die het van origine uit Ljouwert komt. Het zorgt net mij Utrecht wennen. Maar goed, ik hoor al die verhuizingen net bij, hoed ik al in. Het had ze maar goede muziek kunnen brengen. Ginge in dit geval. Maar daar haak het hoor. Knuckles and Keys.

Pierre Stil met haar Ginge op de social media. Daar, ja, de drops zijn regelmatig hartstikke leuke muziekclips. Maar ik zeg last niet, we hebben wat activiteit. Dus ik ben benieuwd dat er weer meer uitkomt van deze dame van origine uit Leeuwen. Dus ga ze graag de gast. Stel ik op youtube.com/Norwien. De live optredens van nogmaals Ginge in JTR met Knuckles and Keys. Ik ben Esther de Jong. Ja, ja, fantastisch. Nog steeds een enorm talent. Geweldig mooie vestjes. Nederlandstalig. JTR met Eindstation. Esther de Jong.

hier had de gast in opmaat naar de Friese Top 100. Af en toe de donkere dagen van december. Even, zei de gast in Dokkum, in de muziekzaak. Hebben we drie opnames dien. Onder andere met No Saints. Sipke Visser en zijn maat, zeg maar. Rick Meijer en Jack Bottomek, die draaien voor het begin van dit programma. En Esther de Jong en Eske van der Werken. Geweldige gitarist, fantastische muzikant overigens. Ja, ze hebben hier echt voor het Dokkum Loot. Ja, je hoort hier dus met dit nummer eind. Station. We kennen even over de grens. Ja, Gordon. Dat is een mooi nummer. Ja, ze zijn dat is een artiest. Maar nee, net in dit geval. Het is de titel van een nummer van Rahel en Beck. Beide, ja, die kwamen hier in Friesland. Tolone. De heer Beck is eigenlijk een bluesartiest uit Chicago. Chicago Mike Beck. Ja, dat is een artiestennaam. En mevrouw Rahel komt eigenlijk uit de Baltische Staten. En van die troffelkoor in Italië. Ben op tour en ben mijn auto Friese muzikant in de studio indoken. Vandaar ik even de Friese links. Ben ik de gastvest in de Noorderwiestudio. En die maakt fantastische muziek. Hier komt een beetje de klassieke hoek door uit de blues. En dan krijg je het heel erg logisch.

Ja, dat is toch wel mooi in Noorderwind. Dan komen hier gewoon mensen binnen. Ja, uit alle hoeken van de wereld eigenlijk. En dan de verbindende factor. Met een stel Frieske muzikanten en producers. En je werd muziekmaker, ze treden hierop. En komen dan gelukkig in de Noorderwind studio te lonen. Ik ga het in dit geval over een duo, Rahel en Back. En dat noemen we hier de Garden. Ja, dat verhaal kijk ik wel een beetje op. Hing je over Jeff McSterling. Die komt uit de Roren van Friesland bij. Richting de Stellingwerven. Daar was hem een beetje pleetsen. Ik hij, mijn stel Fries en hier in de studio te lonen kwam. Hij zit eigenlijk wat in de coverwereld, in de tributewereld. En ja, dit is zijn grote leefdoel. Ja, de echte bluesmuziek. Het is een beetje bluesrock, om het correct maar zo uit te drukken. En hij huldigt zijn Scotse roots. Dat is eigenlijk gewoon een ordeling. Jeff McSterling, JTM, may help me out.

Jeff McStirling, ja. All the way from Scotland. Zo zei ze, nou, er zit al een familielink, maar hij komt je gewoon elke keer in het noorden bij. En wie de gast, het live optreden van hij en zijn band wil ik gewoon op youtube.com/noorderin. En ja, dit is een eigen studioopname van hem. En de titel is Help Me Out. Ja, mooi hoor. Nou ja, verhaal, die ben ik genoeg. Want, ja, misschien ken je de band Zeewolf. Ja, zit een geweldige bassist bij. Bonne van der Wal. Die had een studio hier in Leeuwarden. En ja, die komt een mooie dametje in. Een leuke, nieuwsgierige muzikant ik nog. En die richtte er mij een duo op, zo mag ik het zeggen. Dat heet Lisa Bon. I want

Lisa Bon. Van Bonne van Wal en Lisa. Nou, mooi toch? Ja, zwervelde muziek. Blue Car, onder oren bij Bonne van der Wal. De bassistes van Seewolf, Jerrit Jern. In een nieuwsgierige productie. Ik hoop dat er meer van u komt. AI, ja, we doen er net volle mei. We zien natuurlijk nog altijd naar echte artiesten. Gewoon levende, bij Jerms en Skonken en die praten en dat soort dingen. En net via een computer, maar gewoon in op in. Even, ja, de ontwikkeling is net een stapje. Dus ja, wat komt er uit de kokers van dat AI? Ja, soms wel weer creatieve ideeën. Vlasenko is een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk, Jacco de Boer, die daar achter school gaat. Dus Vlaar, die had al die poëtische teksten had hij in de AI, maar al die prompts stoppen. En dan krijg je dit. Aan u het oordeel, maar ik draai het toch even. Ik moet er net helemaal ontkennend zien in mijn stem. Maar ja, wat maakt we erbij? Het levert echt mooi. Noem eens op, kijk nog. Le Lendemain. Vlasenko.

Ja, dat is als het ware bijlkoor prompt. Dat is een nieuw werkwoord. Prompten, ja. Ha. Mooi, nou, Jacques de Boer zit hier achter mij zijn artiestennaam. In dit geval vaststek toch AI betocht. Flasenco en Le Lendemain of zoiets. Ja, ja. En toen zie ik toch een beetje te mijmen. Ik denk, ja, Franstalig AI, dat moet ik gewoon toch echt de meeske maken. Selma May en Peter van der Ploeg. Ja, die lijst is van de kast. Le Coupe, de Soleil. Ja, this is real.

Selma May, fantastische showgeres hier uit Friesland, bij Tjern met Peter van de Ploeg van de Kast. En Tjern in Le Coup de Soleil. We beginnen bij een te gekke band. Ja, vind ik zelf. Jacoba. Dat is Jacoba, maar als die eerste A even voortletten, zal ik eens het vinden. Ik op de streaming. Jetty Jern mij het einde.

met Jacoba. 12 jaar geleden ben ik nog weer op een screwerskamp geweest. Toen was een soort duo bij Sjetwaandien. En dat weer De Weg. Dus ik het Fries gespeeld en dan weer een rol in. Maar Jert Jan in de, met de Nederlandse noemer Het Einde. We gaan even, ja, we toch met die alternatieve sfeer zitten. En daar is dit programma voor. Om dingen jaren te laten die je net zo gauw jaren. Dan komen we uit Big Leaks bij Pascal Plantinga. Old school, maar ik wil weer van deze tijd. Maak het mooie muziek, deskerige muziek. Wat oors is oors. Dangerous Times.

Rob van Orizine van Lee Howard. En Sasjo van Mac nog steeds, hè. Nevens mij weet het in Hilversum. We hebben hier live te gast in Noordwijk. En Pascal Plantengast zien namen. Dangerous Times. We toch een beetje in die hoek zitten. Dan kunnen we kloppen naar werk van de Homesick Draaier. Oort Dakkemers. Esperanta.

0: September komt er al je nijwerk van de heren uit de treien Odd Dokkemers van de Homesick Esperanto. Lekker bevreemd het nummertje, dames en heren. Luister snij, Norwin, het is Toonsje. We zijn nog even ontzoren horen onder oor met Alexander Moto. Mien Moele, smak het naar hier.
1: Mule smaak het naar Ierde. Ik kom van Ierde. Ik kom van de Ierde. Maar laat maar gewoon lopen. Ik kom van de Ierde. Maar. De woorden dansen, wijze Westerlauwers komen voor de kransen. Alle beste bouwers, net zo sterk als die voor de panzers. Maar ik laat die Hannibal de berg overzetten, zal in tandjes houden. Ik hou niet van de scherpe, ik moet de randjes vouwen. Breek wat jij moet tillen. Vaak je rug moet je wat anders sjouwen. Kom met jij je strot en duwt je eigenlijk de keel uit. Moet je wat anders kouwen. En is de grond waarop je loopt niet hoe die voelen moet. Moet je hem anders routen. Zijn mensen niet meer daar op jouw frequentie. Moet je ergens anders scouten. 11 was ik, 11 op mijn rug met die oranje trousers. Elfjes waren altijd al mijn vrienden die wel dansen wouden. Mijn moeder en vader die kunnen dat ook, zij soms net Franse ouders. Ze waren maar iets ouder dan ik nu ben. En ik snap van hun fouten steeds meer. Want als ik uit en opgebouwd ben, dan snap ik waarom ik bij mama altijd krentenbollen mee had. En bij papa altijd broodjes smeren moest. En bij Hoyt altijd broodjes smeren moest. En waarom hij wil dat ik het uiterste van mijn leren zoeken. Waarom zij mij soms niet eerder zoekt. Maar als ik dan langs drop, voelt het van binnen zoet. En tering goed. En is niks te goed of gek. En is niks te goed of gek. En dat is deeply rooted in mijn tracks. Dat zijn mijn liedjes. Dat zijn mijn liedjes, maar ook mijn stappen. Dat is mijn visie, dat zijn mijn grappen. Dat is ik, hè.
2: Het is wel lijf. Het is lastig om zo te plaatsen.
1: Ja, maar ik kan het ook niet goed lezen, man. Zo. Ik heb echt gek gescribbeld en alles door elkaar. Besef deze.
2: De flow was daar. De flow was daar.
3: Omroep Friesland.
4: Het muzikale dwarsplein van Friesland.
3: Noorderwien.
4: Mij Willem de Vries.

0: van Omroep Friesland. Als vriend stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/vriend.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18 plus.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
11: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
10: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon

0: dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

zonder verre, als herre zonder kerre. Ik zit te denken, ja. Aan die vuilnisman weer een binnenboezem van zijn vuilnisjaske.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale, vraiment une réduction de peine, mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: dan thuis gaan zitten van, nou ja, niks wil meer, ik kan niet meer praten, mijn lijf is aan één kant, verlamd, laat maar zitten. Maar er zijn altijd wegen om weer in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk.
1: Leefmeesters, dit weekend in Friesland ook.

Jochtij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jochtij een Maserati, dat wie dij te min.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Senior Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als dat plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de individuele fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu dus nog 3 jaar open. Het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten opnieuw buien. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland.
1: Het wetterskip Friesland, ja, die had het druk deze zomer. Ze hebben in Dwaanen mij een proef om wetterkeringen te bereiden. En die proef wil ze graag trotszetten. Uit een inspectieronde van meer dan 180 kilometer omkeringen door blikken dat de gasmatte nog altijd te droeg is. Boppen dat binnen squorden ontstien en zetten er al je moezegwongen in. En die binnen instwad. Bij Akrum wordt zo'n proef uitviert onder Prinsterdijk. En het idee is dat het gas dat toch sneller herstelt en dat ook de binnenkant van de dijk verder clear is voor het warmseizoen. Verslaggever Arjen Boslaar die lutst het lawn in om die proeven eens even met eigen ogen te bezien.
2: We stonden hier op een wetterkering onder de Vierde Ier. Dan stond hier iets verderop een pomp. Een hele lange blauwe

0: lijn, daar komt water uit. Ik denk zo'n 60, 64 meter zit wezen. En dat water komt hier een paar uren thuis uit, heb ik begrepen. En ja, de stikken dat water opkomt, stond er toch verrassend greener uit als ik het even omdraai. Daar is het alleen nog geel. Ronald Nauta van het wetterschip, wat doe je hem hier krijgt?
1: En nu gaan we hier vanwege een irrigatieproef proberen we toch versneld meer water op de polderdijk te brengen. Zodat we toch resultaten zien kunnen in waardoor het mij aanwezig is geworden. En keer voor keer zeg ik zo gauw mogelijk weer green krijgen.
0: Ja, want het is natuurlijk deze week begonnen met rein. Maar dat zorgt er net voor dat alle problemen dadelijk oplost binnen.
1: Nee, toen is hier toen we hier aan binnen koers we zien dat de polderdijk nog gewoon hartstikke droog en dor is. Terwijl er al best wel wat reinbeukers op west gaan. En dat stuk waar we nu dijs 4, 6, 4 uren per dag om het binnen. Ja, de kerst al zien dat het gas gewoon green wordt en dat het al begint te groeien.
0: Hoeveel meer water met deze proef, met deze irrigatieproef, komt er op de polderdijk te lonen als het stik dat je hem net bevloeien?
1: Zoals ik zei, we eerst in het begin een beetje... Een beetje oefenen en een beetje testen van hoeveel water kan er open. Er was eigenlijk net te weer het meisje dat de dijk erover zwak werd. Dus we hadden ook verkozen om in de Mianti het een uur of 8 zetten we de pomp aan. En rond een uur of 12, dus 4 uurtjes deze halve aan. En dan komt er ongeveer, zat ik het uitreken, had gewoon ik zelf uit van een bui van 20, 30 mm. Omrekenen, zeg maar, komt er per dij vullen we hier op de polderdijk aan.
0: Dus zei het al, je doet het nou een dice 5 size. Nou ja, het stik dat het gebeurt, dat ken ik nog zien, dat is een stik greener worden. Ja. Betekent dat ik dadelijk dat die dijk een stik beter worden is de Arnhoen 5 dagen? Of ja, kinder binnen in die dijk wel meer dan gewoon wijzen?
1: Dat er zit op dit plak, deze kering, daarom door weer de proefwerk, daar zit ik gewoon squaren in. Er zaten heel prettige moezen in zitten. En op die moezenplakjes en rimpaatjes van skiep, daar ben ik gewoon diepere squaren ontstaan. En dat had wel even langer nodig, waar we daar echt wat voor zezen kennen. Hè. De ervaring is wel dat grond die het uitdroeg, die krimpt en die squaren, daarom hartstikke droog te squaren. En wetter is een... Ja, dat is bewezen dat het gewoon herstelt. Dus dat de grond goed vochtig wordt, dan krimpen die squaren ook weer. Maar dan mogen we wel even iets meer dan die 4 dagen tegenvallen. Dus echt hoe een paar weken hebben we daar meer van gezien hoe bot dat helpt.
0: Nou is dit een steekje van een meter of 60, 64. Ik geloof, er komt ook nog een tweede proef bij Allen Gavier. Het stik dat bevloeid wordt iets langer wijzen, iets groter wijzen. Maar in totaal, ik denk wel 3000 kilometer aan keringen. Dat keer natuurlijk net al hier, maar zo'n pomp van mocht dat nederig wijzen.
1: Nee, we hadden in totaal ongeveer 3200 kilometer aan regionale wetterkeringen. Daar gaat het nou weg om. Daarnaast hebben we nog 800 kilometer lokale keringen. Dus in totaal zitten we een beetje op 4000.
0: Kan het zo wijzen dat in de toekomst, als we weer zulke droege jaren krijgen, als er weer zo'n delslag tekort is, dat je dit dan preventief misschien wil inzetten op de plakken die je in het vooras zwak identificeren?
1: Ja, we zijn nu in wel extreme situaties natuurlijk. En het is net dat het de allereerste keer, we hadden al een paar jaar eerder gewoon, 2022 van 2018, dat het echt droog weer. En er komt nog wel naar voren dat het echt een paar keringen, waaronder deze en behegen en weer, dat het wel de twee kwetsbaren binnen voor scheurvorming en droogte. Dus ja, ik zit er wel met mijn collega's over naar het ding. En we hebben altijd evaluatie. En we denken er wel naar van wat kunnen we er aan doen en wat kan helpen. Nou, een hele polder die ik op de kop zet en verbetering te brengen, dat is een hele klus. En misschien kun je al volgend jaar in juni of juli al beginnen met berenen om scheurvorming te voorkomen. Dus preventieve acties in te zetten. Ja, daar ben we wel hoe aan het ding.
2: Zegt Ronald Nauta van het Wetterschip Friesland.
3: Alles wat je op de dag mist hebben, jongens, dus kunt zien en oven.
4: Dit is de dag voorbij.
5: Kanonskogels, dit staan 25 geleden voorwaarden bij de Bekhofskans zien orde bekeerd binnen een advertentie op Marktplaats. Waarom in het dorp? Pieter de Jong van de Stichting Dorpsarchief Oldenbekoop kreeg een tip en beslit de kogels te keepen. Hij wilde verzwagen dat de bijzondere vriend voor het dorp bewaard bloed. Verslaghouwer Arjen Visser hier bij de Jong Del.
6: Waar het Arnhoen Wieken nou het EK atletiek sjoen had en het onderdeel kogelstjitten voorbij kwam zich, die kunnen hem wel wat vaststellen bij de kogels die het hier eer bij orde bekeep voen binnen. Want Pieter de Jong, dit binnen wel aardige dingen, hè?
7: Ja, dit is een heel, dit ben hele aardige ding inderdaad. Ja, dit zijn hele oren kogels. Middeleeuwse kanonskogels.
6: Ja, want kun je soms kruwen hoe zwier binnen ze, hoe groot binnen ze?
7: Ja, het zijn zogenaamde fjouwerponders. En dat is een kaliber die in die tijd gebruikt werd. En van ongeveer een 2 kilo per stek.
6: Ja, als je dus die op jou sketten worden, dan rent het net goed met jou.
7: Nee, zeker niet. Die komen wel mooie gang komen die op jou. En dat overleef je net.
6: En die kogels die binnen nou weer in orde bekeep. 24 jaar lien binnen ze je voen, haak ik begrepen. Kun je eens uitlezen hoe dat ziet?
7: Ja, toch een detectoramateur die hier omheen zocht het. En die had ze op een gegeven moment mijn naam de hoes. En 24 jaar later had hij ze compliceren op marktplaats. Toch een tip van een kennis van mij. En ik voor actie ondernam.
6: Maar dat is toch wel curieus, dat zo'n kogel die wordt je 24 jaar lien voen je bij de scores. En dan doe ik ze hier niet eens op marktplaats. Dan moet je het ik maar krek in de gaten horen.
7: Ja, nou, die kennis van mij is wel aardig scherp op dat soort dingen. En die weet dat ik mijn geschiedenis bezig hou van Orde Bekeep. Dus ik heb voor de actie ondernomen. En ik heb nog gelijk fjouwe sticks. En dat is wel heel bijzonder.
6: Ja, want wat dachten jou dat jou zijn handen kregen?
7: Ja, ik dacht dit moet naar Bekeep daar. Ik denk dat is echt een stukje historie van Orde Bekeep wat weer boppen komt. In het verleden is in Jontje Noordensander is er een kanonvong. En die stiert op ingang van het dorp. En nou, deze kogels die nou aan de lucht komen, die ben van hetzelfde kaliber als het kanon. En dat is ook heel bijzonder.
6: Dus deze kogels die kon gebruikt worden voor dat kanon?
7: Die kon gebruikt worden voor dat kanon, inderdaad, ja.
6: Want hoe oud binnen deze kogels?
7: Nou, deze stammen uit de Santje in de eeuw. Dus de laatste keer dat je de skermutseling werd binnen, dat is in Santje, 1673. Toen we in de Nederland in oorlog met de Münsterse en de Keulse en de Franse troepen, zeg maar. En met name de Münsterse troepen die onder begeleiding van van Bommen Berend, de bischop van Münster, die wou dan Friesland innemen. En omdat het hier dan, ze werden hier dan opwachten.
6: Ja, want we moeten denk ik even een stapje weer om. Dit is een skoos. Voor de mensen die het net weten, wat is dat correct?
7: Nou, skoos is een aarden verdedigingsobject. Met fjouwer bastions, dus en met een gracht eromheen. En dit leidt aan de dik vanuit Drenthe wij naar Friesland in. En er waren net zo volle dikken Friesland in. Omdat het in die tijd een grote moeras was. En op een gegeven moment kwam van Drenthe deze kant op.
6: Ja, ja, en dan waren ze hier, waren ze opwachten. En dan stien ze van die grote kogels, stien ze dan te wachten.
7: Nou ja, dat is kans weer bemand. Terug de staatse troepen. Vanuit de Friese troepen, als het ware. En die zeggen vanuit het zuiden kwam het Münsterse leger deze kant op. Ja, en ja, die woon hier langs. En dat is ook gebeurd. In augustus, Tsjechien, 1973.
6: Die kogels die konden ze net met je inhoren dus?
7: Nee, die konden ze net met je inhoren, nee.
6: En ja, wat zal er nou maar gebeuren? Want nou ja, ze fienen en zo onkeepje, dat is één ding. Maar ja, nou zitten ze in een dwaske en dan?
7: Ja, ze worden wel gedocumenteerd en voor de toekomst bewaren. En we hebben een grote archief. En ja, wij vanuit de Stichting Friese Waterlinie ben ik ook nog bezig om een permanente tentoonstelling ergens te organiseren. Wij zijn te zien binnen.
3: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien en alven. De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: De simmer is voorbij en voor een soort mensen wie het een periode waarin de beurs wat vaker iep en gier. Want op vakantie, ja, dan doe je het toch vaak krekt even wat meer. Even een extra drankje op het terras, een leuk uitstapje, een souvenir of die onkip dat we thuis misschien nog even zo nooit in kazoenen. Maar nou het normale libben weer begint, is het een goed moment om de balans weer even op te maaien. En ik praat hier om mijn financieel coach Anki Horjes. Anki, een goeie middie.
4: Ja, goeie middie, Diana.
3: Just al ik dat een soort mensen toch naar de simmervakantie beseffen van, oeh, we hebben misschien toch correct wel wat te volle heel te doen.
4: Ja, dat komt best wel voor. Dat jerk wel vaker, ja.
3: Hoe kan dat, dat wij dat toch doggen?
4: Nou ja, het is leuk en dan toch maar even dan, toch maar even dan. Krijg je toch een stukje zuinigstal, dat is vaak wel goed giet.
3: Ja, hoe begin je dan om die financiën weer een beetje op de rit te krijgen?
4: Mijn advies is vaak van begin maar oorzicht. Dus heel simpel, of met pen en papier of een Excel. Wat komt erin? En wat giet er nog vaste lessen uit? En wat jou stuurt dan op WhatsApp?
3: Maar daar is al een achterstand weer.
4: Ja, maar als je eerst maar begint, dan kies je van, hey, wat ben ik kwijt en hoe kan ik die achterstand verwerken? En als je van, ik weet wat mijn vaste lessen binnen. Dan wist ik, was het uurtje aan kist om boodschappen en dan kist eventueel om wat knoppen draaien, dat is wat je het oerhoudt, zodat je achterstand dat futwerkje kist.
3: Ja. En dat krijg je juist inzichtelijk als het op papier hebt.
4: Als, ja, dat jerk van de meeste mensen heeft dan mooi, ik werk hier dan mooi een digitale tool. Hè, maar dan is van, oh, nou heb ik het uitgeschreven. Of van, oh, nou zie ik het eigenlijk. En dan kies ik zeggen van, hey, daar kan ik wel wat besparen, daar kan ik wel even rustig om, want daar giet het om vanzelf.
3: Ja.
4: Ja.
3: Binnen lietse orenverroringen in het dagelijks leven die misschien toch ik een grut verschil maatje kan in de beurs?
4: Ja, de benzine, dat hoef ik net te vertellen. Als er nou benzinetanks staan, nou, dat komt behoorlijk hut om. En
3: ja.
4: Wat dat wordt, nou ja, dat weten we alleen wat. Het is heel ondoorzichtig. Dus daar mogen we echt wel voorzichtig maar wijzen van, dat is daar wat meer van reserveerd van wat jou ik daar in de maanden onuit en wat moet ik daar een uurtje aan. En daar ben ik bang, de boodschap maar snik achterom. Ik bedoel, de vrachtauto's die het bij de supermarkt brengen moeten, ja. Dat is Sinterklaas ik net, dus dat zal ik zien gevolgen. Hè? Maar ik, tot het waar, binnen de oogsten worden er net beter op, wat ik wel zien gevolgen heb. Dus ja, ik ben bang dat alles mogelijk wordt, dat het wat jutter wordt in die de komende tijd.
3: Ja, dan moet zak het mij nou een beetje in de schoon, Anki.
4: Ja, kind heb mooi het maatje.
3: Nee.
4: Ik hoop dat het mooi valt, maar ik heb ook iets nou de komende tijd van, wij eens even voorzichtig tinker eens even googelt om van hoe komt dit al hier?
3: Ja, wat kunnen wij dan dwan om daar uw ambitie op dat te rieden?
4: Nou ja, echt ja, van wat jou ik u dan heb ik dit echt nodig? En als het op een gegeven moment wat je het oerhoost, van zet dat aan de kant. En wat soms ik wel van mensen helpen kan, dat is soms, hè, dat is wat in het algemeen. Hè, maar als je het salaris krijgt, dan direct alvast dat op een spaarrekening zetten. En dan wel een realistisch bedrag. Als je dat direct 400 euro aan de kant zet, ja, dan weet je dat je het er wel aan moet. Maar zo is het van, ik kan wat aan de kant zetten en dan rondkomen met het bedrag wat dan nog oorhoost.
3: En misschien een bufferik opbouwen?
4: Ja, want als er dan in die tijd, de koelkast en de wasmachine die kapot gaat, hè, of de auto moet naar de garage nemen wat, dan zou ik heb toch even wat reserves.
3: We zijn nu nog maar augustus, maar die feestmaanden die komen er aan niks weer aan. Zelfs ik rekken mijn haren dan.
4: Nou ja, als je dat ik op dezezelfde manier als zoiets van, ik ken wat vooruitzien gingen. In eerste instantie oorzicht, maar het zie nou van, wat ben mijn vaste lessen en wat ben ik kwijt aan de boodschappen. En maar dan kist ik zijn best uitkomst en dan kist ik alvast een beetje vooruitrekening in.
3: Is dit een tijd dat een soort meisje toch in de problemen eruit ziet?
4: Ja. Ja, trot die hegere kosten van alles wordt dat ontal alleen maar groter. Het niet dat zo'n periode in op 3 huishoudens het moeite om rond te komen. Dat hij ze nu al bijdraait naar 1 op 2 komen samen.
3: Zo. Dat is een soort.
4: Ja. En van die 1 op 2 komen samen is dan 1 op 5. Dat zijn mensen die ik echt een heel goed inkomen heb. Dus die groep die moeten we ik net vergeten. Daar speelt het ik.
3: We kunnen het net oplossen, Anki, maar we kunnen die tips wel ter harte nemen. En hopelijk dat we de machinalen wat doen hebben en dat het afvalt.
4: Ik hoop dat mensen het onderdoren, want het niet om dat stomme ratje hield. En daar praten we net maar om elkaar over. Maar alsjeblieft, als je denkt van, ik red het net, zie ik hulp. Want je hebt jezelf te pakken als je dat net doet. En als je zegt, ik vind het ingewikkeld, vraag je alsjeblieft hulp.
3: Een goede tip, Ankie Horius. Ja. Dank u wel.
4: Graag dienend.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij.
5: Wolt boerenorganisaties LTO Noord en de Agrarische Jongeren Friesland hadden bot zwaar gemeente om de stikstofplan van het kabinet. Doch ze fris net mei om het onkundige boerenprotest. Oren belangenorganisaties dat zijn dat ze op 12 september bij het provinciehuis in Leil protesteren willen. Voor Ike Bielstra, vastzitter van de Agrarische Jongeren Friesland, is het nog te betiet om die beslissing te nemen. Maar zeg. Maar het rek broest onder jonge boeren met duidelijk wijze, zei Bielsma.
6: Ja, we hier toen de brief krijgt uitkwam, de stikstofbrief, hebben we samen met NEK, met de drie noordelijke provincies, hebben we al een bijeenkomst georganiseerd waarin we de impact van de brief uitlijnen en hoe de lobby daar verderop zal gaan. Toen we de vrij rustig al hier en nu toch na de vakantie merken we dat er leden begint te bellen van jongens, hoe zit het? Dit komt net goed met mijn plaats. Hoe de brief van nulheid is er gewoon net haalbaar.
7: Wat zei ze hem, Chin, die leden?
6: We zeiden in onze leden dat er op het moment een zeer actieve lobby is in Den Haag namens het NIEK om de brief tenminste werkbaar te maken voor jonge boeren. Of tenminste voor boeren.
7: Vanuit andere partijen, andere boerenorganisaties worden er ook demonstraties georganiseerd, er worden bijeenkomsten georganiseerd. Er is een demonstratie onkundige van 12 september in Ljouwt onder oren. Hoe stee je in dat hele verhaal?
6: Ja, op het moment hebben we daar nog net als bestuur zijn hoe sprutsen. We wachten eerst al hoe de lobby de komende dagen hier erin in Den Haag namens de Agrarische Jongeren. We hopen dat er natuurlijk een goede uitkomst komt. En dat wachten we nog gewoon even af.
7: De juist vaak wel in die verhalen vanuit de politiek dat de Agrarische Jongeren is een belangrijke partij. Sommige mensen zeggen soms zelfs er wordt meer naar hun luisteren als naar LTO in gewoon geval. Zet hij hem daar een beetje op in? Hoop je hem dat dat inderdaad vier is en dat je hem inderdaad daarom bijsturen kennen?
6: Nou ja, in hun coalitieakkoord haast het excreun, het belang van de jonge boeren. En het is, ik zag, wie als jonge boeren matten de komende jaren het beleid uit gaan vieren. Maar we ermee de bedroon doen nemen en in de toekomst hield me geen vertien. En ja, als het al voor u al net kan, dan is het gewoon een onhaalbaar beleid.
7: Nou is het zo dat de bij die oren demonstraties, bij die oren bijeenkomsten wordt vaak decreet de briefmat van tafel en dan pas keer weer verder praten. Is dat echt hoe Jim in de West ziet zitten?
6: Ja, het is wel zo dat die brief die maat enorm wordt verorden worden, wil er uitvoerbaar worden voor u, of tenminste dat we er met kunnen bjurken. En op het moment leidt die lobby leidt hij wel omdat ze volle mogelijk met de gegeven te verorden. En daar ben we nu al wachtend in.
7: En het feit dat Jim die lobby vieren, dat zei dat Jim nog wel genoeg ingongen zeggen bij die plan, genoeg losse eindjes, dat je hem denkt dat kunnen we nog genoeg bijsturen.
6: Het is een brief met prutte losse eind. En nou wat ik correct al zei, in het coalitieakkoord is het belang van de jonge boer is er. Dus we hopen dat ze hun dijen onder gaan horen.
7: Dit verhaal slaat dat om bij je leden? Of ben er misschien ook wel leden die zeggen, goh, wij zullen het wel wat graag meer zichtbaar hebben willen. Wij willen inderdaad u meer bij de wat oren acties aansluiten.
6: Nou, ik jij wel van leden dat gewoon de brief heel wat oorsmaat omdat het net haalbaar is van hun bedrijf. En daarin lees ik iedere keer ditzelfde verhaal uit van er is een actieve lobby bezig en wacht ze daar even op. En als je vanuit daar gaan we weer verder werken.
7: En wat is het antwoord dan op dat verhaal?
6: Blijf er scherp op zitten.
7: Succes.
6: Dank u wel.
5: Ike Bielstra weer dat van de Agrarische Jongeren Friesland.
2: Alles wat je hoe duis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dij voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: De gemeente Westellingwerf die had verkeerscamera's plaatst. En ik, mooi wat, dat had ze dienen bij Wolvergeer en De Blessen. Al hier in verband met een verkeersonderzoek. De camera's die registreren de verkeersstremen. Het is onderdeel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Verslaggever Dennis Terpstra die zocht wethouder Roelof Teun Hoen op langs de N351 dat ook zulke camera's ophang binnen. En de wethouder die leidt uit wat het belang van al die camera's nou is. Nou,
2: op dit moment worden er camera's opgehangen om de verkeersstromen in Wolvega vanaf met name de zuidkant, vanaf De Blessen eigenlijk in kaart te brengen. Je ziet dat in Wolvega, qua woningbouw en ook qua bedrijven die hier naar Wolvega toe zijn gekomen, ja, dat het ook qua verkeer drukker is geworden. Ja, en dat willen we heel goed in kaart gaan brengen om te kijken of we ook een betere ontsluiting kunnen realiseren als het gaat om verkeer en vervoer.
3: En om hoeveel camera's gaat het?
2: We gaan in totaal om 36 camera's. Het gaat om 32 camera's in Wolvega en 4 camera's in De Blessen. En die worden vandaag en morgen opgehangen. En we vinden het ook belangrijk om dat kenbaar te maken, ook aan onze inwoners. Hè, omdat er ook al gauw het idee ontstaat van, dat zijn misschien wel flitscamera's, hè, of we worden gevolgd. Maar dat is niet aan de hand. Hè. Er wordt echt gewoon gekeken naar de auto's op kenteken, waar je vandaan komt en welke route je aflegt om op je bestemming te komen. En met die gegevens weten wij, of krijgen wij goed in beeld, hoe eigenlijk de auto's en maar ook het vrachtverkeer zich beweegt in en rondom Wolvega. Om met name ook te kijken of we vanaf de zuidkant misschien ook een betere ontsluiting in de toekomst kunnen realiseren.
3: Ja, hij merkt wel loon. Jij dat meestal toch dat jij Big Brother praktijk een keer in de weer.
2: Ja, dat krijg je toch wel snel als reacties. Ik sprak net ook even met meneer die hierachter op dit moment de camera aan het ophangen is. Ja, en die merkt ook dat die trend er wel een beetje is. Met name ook in België worden dit soort camera's ook nog wel eens gesloopt en dergelijke. Nou, die trend kennen we in Nederland nog niet echt. Maar het begint wel bij het goed communiceren ook waarom je camera's ophangt.
3: Ja, dus daarom vind je het wel wichtig om wel even mee te dealen dat meesten ze net sloop hoeven, want ze willen net in de gaten houden.
2: Nee, het gaat echt puur om de auto, om te kijken welke weg die eigenlijk aflegt. En de persoonsgegevens of andere dingen, zeg maar, die worden helemaal niet opgenomen of verder bekeken.
3: Nou, hierachter is best wel druk dwaan om de camera's op te hingen. Ben ik nou wel best grote camera's.
2: Ja, ze zijn niet verborgen. Hè. Zijn hele, ja, de techniek geeft aan dat het deze camera's zijn. We hebben daar een bedrijf voor die daar gespecialiseerd in is. En dat zijn vrij grote camera's, dus je zult ze niet missen, denk ik.
3: Hoe lang blijven deze camera's hingen?
2: Nou, ze worden nu opgehangen. Ze zijn vanaf 21 augustus gaan ze werken. En dat doen ze een week lang tot ongeveer 27 augustus. En dan hebben we ook voldoende informatie om eigenlijk de verkeersstromen goed in beeld te hebben hier in Wolvega.
3: Nou, en stel dit bevalt wel, ben je dan echt nog van plan om misschien ergens anders ook nog camera's te plaatsen?
2: Nee, in principe is het specifiek voor Wolvega waar we het nu voor in kaart willen brengen. Dat heeft ook echt te maken met de extra woningbouw die we afgelopen jaren hier in Wolvega hebben gedaan. De extra bedrijven die in Wolvega zich hebben gevestigd, waar we ontzettend blij mee zijn. Maar dat brengt ook extra verkeersstromen brengt dat met zich mee. Nou ja, en daarvan willen we eigenlijk kijken of wij in Wolvega een betere ontsluiting kunnen hebben. Zodat ook het verkeer makkelijker en ook sneller Wolvega in en uit en binnen Wolvega zich kan bewegen.
1: Zij het wethouder Roelof Teun Hoen van de gemeente Westellingwerf.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Ontvoeren.
0: De dag voorbij.
5: De grote drones die te stationeerd binnen op de vliegbasis van Ljouwert willen bewapenen, naar het ministerie van Defensie bekendmaken. Het gaat om de Sanium de MQ-9 Reapers, waarvan er 18 Ljouwert stieren. 12 werden op dit tijd inzet in de NAVO-afschrikkingsacties in Roemenië. Ontnota wie de Reapers vooral bedoeld voor verkenning. Maar nu willen ze dus versioen van wapens, maar een explosieve lading. Aan de telefoon is Jan Rui Disueli. Hij is commandant van het Triennial Size Squadron. En goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Zeg, eerst eventjes, waarom worden die Reapers eigenlijk voorzien van wapens?
6: Nou, omdat het altijd handig is om wapens bij te hebben als je ergens aan het verkennen bent en mogelijk zou moeten grijpen. En als je dan geen wapens hebt, dan zou je toch wel wapens kunnen gebruiken.
5: Ja.
6: Je moet toch ook een spierbal kunnen laten zien op het moment dat je dat noodzakelijk hebt.
5: Ja, dus dan breid je eigenlijk de taak van zo'n Reaper uit?
6: Nou, eigenlijk is de Reaper altijd al ontworpen om wapens mee te nemen. Maar wij hebben, toen we als Nederland de MQ-9 kochten, hebben we besloten om in eerste instantie dat nog niet te doen. Omdat wij uiteindelijk alleen maar een inlichtingenbehoefte hadden. We hebben wel erover nagedacht om al wat aan voorbereiding te doen voordat we dat zeg maar de MQ-9's kregen in 2022. Van ja, we krijgen ze wel, maar we hebben nog geen wapens nodig. En sinds 2022 hebben we besloten om toch te kunnen bewapenen. Omdat we toch zien dat de wereld een beetje verandert. Ja. En daarom gaan we ze nu bewapenen.
5: Ja, zeg je daarmee eigenlijk ook dat die Reapers die op dit ogenblik in Roemenië actief zijn, die bewapening nodig hadden gehad?
6: Nee, zeker niet. Want daar onze taak is heel wat anders. Hè. Daar is de taak inderdaad gewoon inlichtingen verzamelen. En langs de oostgrens patrouilleren om te kijken wat er allemaal gebeurt.
5: Maar ook afschrikking,
6: dat is een
5: toch?
6: Ja, dat is ook afschrikking. Maar nu, zeker als we daar de mogelijkheid van wapens hebben. Maar in principe zijn we daar onbewapend aan het vliegen.
5: Ja, nou, dat is straks dus anders. Per wanneer gaat dit eigenlijk gebeuren?
6: Hoe bedoel je?
5: Die bewapening?
6: Gaan bewapenen?
5: Ja.
6: Nou, de bewapening. We zijn vandaag voor het eerst gaan vliegen. We zijn op dit moment als het schorder een operationele test en evaluatie aan het uitvoeren. Daar zijn we al 3 weken mee bezig in de voorbereiding. En vandaag hebben we een eerste vlucht uitgevoerd met een van de Reapers hier op de vliegbasis Leeuwarden.
5: Met oefenmunitie, begrijp ik.
6: Met oefenmunitie eraan. Ja, om te kijken of alle systemen werken en de software goed werkt. En in de loop van de weken gaan we zeg maar dat uitbreiden met ook bommen gooien op de Vlieland. Range, om te kijken of dat ook allemaal werkt. En dan uiteindelijk gaan we al onze mensen trainen. En dat gaat nog even duren. Om uiteindelijk dan ook bewapende inzet te kunnen garanderen.
5: Ja, het was van meet af aan al de bedoeling dat die Reapers voorzien zouden worden van wapens. Maar en technisch was dat ook niet zo erg ingewikkeld, begrijp ik. Maar waar hebben we het over? Bommen, zegt u bijvoorbeeld?
6: We hebben 2 soorten bommen en hetzelfde raketten die ook bijvoorbeeld bij de Apache zeg maar aanwezig zijn. De Hellfire raketten.
5: Oké, nou dat zijn stevige jongens, zou ik maar even zeggen. Ik kan me ook voorstellen dat dat risico's met zich meebrengt. Want die Reapers en ook de bediening daarvan, die zullen nu een belangrijke doelwit van de vijand worden.
6: Sowieso, maar goed, wij zijn militairen, dus we zijn sowieso een doelwit van de vijand, als je het daarover hebt. Maar uiteindelijk is het met een MQ-9 de inzet van wapens hetzelfde als dat je een wapen inzet vanaf een F-35 of vroeger nog van de F-16. Mm-hmm. Alle regeltjes die gelden daar ook voor. En het zijn allemaal getrainde en bekwame mensen, zeg maar, die uiteindelijk die wapens gaan inzetten. En dat wordt niet zomaar gedaan. Dan moeten we toch echt allerlei regeltjes voor naleven. En dan, ja, dat is wat het is. En dat je daarna dan ook weer een doelwit wordt van de vijand. Dat staat buiten kijf.
5: Ja, ja. En daarmee Leeuwarden dus de basis eigenlijk ook. Want van daar af worden die Reapers bediend.
6: Ja, maar ik denk niet dat ze heel bang zijn voor ons. Maar meer van de F-35, denk ik. Maar uiteindelijk is het een militaire basis. En dat zijn altijd doelwitten. Kijk maar wat er gebeurt in de wereld op dit moment.
5: Ja, ja, en als ik denk aan de raketten van Iran die ook ons zouden kunnen bereiken, dan moet je dus ook aan Leeuwarden denken.
6: Ja, dat denk ik wel.
5: Nou, het is geen perfect vooruitzicht, maar het is nu wel iets wat de geopolitieke situatie kennelijk vraagt.
6: Ja, maar vergeet niet, de dreiging die we proberen er voor elkaar te krijgen als hele defensie is natuurlijk om te voorkomen dat we een doelwit gaan worden.
5: Zeker, zeker. Ja,
6: dat is wel heel belangrijk om even te benadrukken.
5: Laten we hopen dat het helpt. Jan Rui Disueli, zo moet ik het geloof ik zeggen, de commandant van de 306 Squadron in Leeuwarden. Dank voor de toelichting.
6: Graag gedaan.
5: Oké, dag hoor.

want u zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen.

misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen, zou zomaar kennen. Dat alles al het strekt aan zo'n wezen, want het zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: 找数码去吗？
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
3: Alles wat er spielt.
1: De dij voorbij.
3: Omroep Friesland.
4: Buitenpost, wit Boetenpost en Surhuis de Veen, wit Surhuis de Veen. Van Ian de Waardes, dat is 29 jaar, krijg je in principe al het dorp Minach Karspelen officieel een Friese plaknamen. En dan gaat het net alleen nog om de naam op de plaknamenborden. De Friese naam wordt ook opnaam in de landelijke basisregistratie, adressen en gebouwen en worden daarmee de officiële plaknaam. Onder telefoon wethouder Tjibbe Brinkman van Acht Karspelen. Een goeie met je.
5: Met je.
4: Je bent blij mee, denk ik, of net?
5: Ja, je bent heel weers mij. Dat ben je als AMT heel weers mij. En dat is ik. Wat wou ik. Soms het onze oprichting. Graag doen. En. Ja, het zit nou in coalitieakkoord.
4: Ja, je hebt het volledig, hè?
5: Ja, we gaan net altijd de grootste west. In onze gemeente. En ja, de tieren zijn verloren, hè? Dus dat we altijd een. Ja, toch een grote aardigwaan en oh, maar we dit wat waan en alles. Maar geloof dat de nieuwe pier, nieuwe politici en ik, dat ze zorgen dat de Friese wel meer waarde had en alles. Ben er toch heel goed uitkwam. En weer de tier nou eindelijk is riep.
4: En je bent nog dwanden mij een plan, maar hoe goed is de kans dat het nog misgaat?
5: Nou nee, dat gaat net mis. Dus het plan wat maken. Ik hoef het invieren en de tierpaard en alles. Maar waar je praten, waar je praten hoor je. Hoe je geen bestuursakkoord, meidje.
4: Zo is het ook weer. Waarom is er toch besloten de borgemeenten op te volgen?
5: Nou, omdat wij als mijn tante, mijn deel, Noord- en Friesland, eigenlijk heel Noord- en Friesland, als het heel gebied beschouwt, is een heel frissinnige hoeken. Van uw inwoners is 97% is Fristalig. En dan is het toch heel vreemd dat, we hadden bioscoop voor, maar dat is emancipatie van uw taal, dat hij nog altijd in Nederlands brilt. Ik wou hier net in Twijzel, En dat is ooit een keer sabbat, terwijl de Nederlandse staat dat ze uw plaknaam verloren hebben in het Nederlands. Maar oké, dat is dan zo, maar nou willen we dat gewoon het rugje aan. En ik het recht dat we als Friesen gaan om onze eigen plaknaam te vieren.
4: Ja, het is een heel Friestalige regio. Ja. Vind je dat dit bot libbert bij de mensen?
5: Ja, natuurlijk. Er zijn vaststanders, er zijn tegenstanders. Dat heb je elke discussie. Maar het is wel de taal van ons hart. Wat ik bij een dokter kom, of wat ik maar dan. Dan wil ik praten in de taal dat ik me het gevoel heb. En als we dus de hele tijd scannen blijven of het mijn neer kastje of de toeristen kan dus niet vinden. Nou, ik zei, we hebben misschien 20.000 toeristenbelasting. Dat valt heus wel wat te. Alleen je maakt eens een keer af van dat minderwaardigheidscomplex. Dat Nederlandse taal is wel goed en al dat. En wat krijg je er verder? Dus mijn, ik zei, je komt verder met Chinezen als met Nederlands. Als met hen, dus het Engels Engels kwam. Maar de Friese taal, als we die één keer voortsmitten en er niks mee verdorgen, dan is het aan een keer gebeurd en alles. En dat, dan zei je van, oh, dat ging net zo maar. En dat is altijd een strijd west.
4: Ja, ja. En hield het nou voor al het warpen of binnen nog uitzonderings mogelijk?
5: Nou ja, we gaan met de bedwaten, dat zal ik in de plan komen. Maar we kunnen dus voorstellen, mijn Gertus Place is Trobos in het Westerlauwerske taalgebied, daar heb ik zeker respect voor haar, dat die zeggen van Wibbel dat daar dan nog een uitzondering van mogelijk is.
4: Maar in principe, van 2029 al Friestalige plaknaam in Acht Karspelen.
5: Ja, ik weet er nog mijn volle meer wel het erheen als ik nou wil doen.
4: Nou, dat is een goed ding. Dank u wel voor de uitleg, wethouder Tjibbe Brinkman van de gemeente Acht Karspelen.
6: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joert.
1: Voor het aanvoeren.
6: De dag is voorbij. Bij de 1 oktober zo het dicht. Van Peggy Jedder is dat ik al thuis zijn. Ik heb ook het asielziekencentrum in Balk. En toch werd die plande studingsdatum net helle. We hebben zelfs contact gehad met het COA, het Centraal Orgaan voor de Opvang van Asielziekers. Om te leren wat nou de motivatie erachter is. We konden net een wutvierde krijgen. Wel een schriftelijke verklaring. Het COA, daarin gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid, ziet geen andere mogelijkheid dan de opvanglocatie in Balk langer open te houden. Sluiting van deze locatie zal namelijk betekenen dat 300 mensen, waaronder gezinnen en kinderen, op straat komen te staan. Zolang er geen alternatieve opvangplaatsen beschikbaar zijn, ziet het COA zich genoodzaakt de opvang op deze locatie voort te zetten. Ik denk ik op een periode van trei hier, dat balk nou weer langer hier op bloot. En een bestuurder van het COA, Juri Kapteins, die zei: we betreuren dat het besluit nodig is. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de sluiting van deze locatie. En we begrijpen dat het niet kunnen nakomen hiervan effect heeft op de gemeente, omwonenden, onze bewoners en medewerkers. We hebben zo lang mogelijk gezocht naar andere oplossingen. We hebben echter de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen veilig en menswaardig op te vangen en te begeleiden. Hierdoor is sluiting zonder alternatief geen optie. Dat zei de kapiteins van het COA. Is verslaggever Onno Valkena die gong naar de burgemeester van de Fryske Marne, dat balk inlaat, want die kwam maar een nogal nietige reactie. Hier naar het interview dat hij met de burgemeester maakte.
0: Burgemeester Stoel van de gemeente de Fryske Marne. Je mag een meidealing krijgen van het ministerie dat het asielziekencentrum in Balk langer iepen bloedt. Ja, wat toch nu doet je dat te jaren krijgen?
2: En dat schrijft het ministerie zelf al, dat men zich niet aan de afspraken houdt. Want we hebben hier duidelijk een overeenkomst liggen dat op 1 oktober 2026 het asielzoekerscentrum leeg zou zijn.
0: Maar hier dat net verwacht je ken, want het is algemeen bekend dat er een tekort is om opvangplakken. En ja, dan zoe je een asielziekencentrum tegengeven en er moet dan een plak zocht worden van een paar honderd mensen.
2: Ja, dat is ook de reden waarom we al heel lang aangegeven hebben van denk erom, die datum vervalt straks. Dat zitten we ook in provinciaal verband. Als we met het COA om tafel zitten, wordt dit aangegeven. Er is nu al twee keer verlengd. En ook bij de laatste verlenging is nadrukkelijk met het COA besproken. Is dit dan de laatste verlenging? Ja, dus de laatste verlenging. En desalniettemin komt een maand, anderhalve maand voor de beoogde sluitingsdatum toch de mededeling van het ministerie en van het COA dat ze de afspraken niet na kunnen komen. Omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. En dat ze gedwongen zijn om door te gaan met de opvang in Balk.
0: Wat vind je ervan?
2: Ik heb daar moeite mee als overheden afspraken niet nakomen. We moeten met elkaar afspraken nakomen. En het is natuurlijk iets. Ik kan het mensen van nu niet verwijten, want wij zien ook wat de situatie is. Maar als we verder teruggaan, hadden er eerder maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
0: Wat kent de gemeente nou aan?
2: Ja, dat is wat we ook op dit moment aan het bekijken zijn. Het is natuurlijk een overeenkomst. Er was een bestuursovereenkomst waar afspraken in gemaakt zijn. Die worden nu niet nagekomen. Dus dat is eigenlijk net als een aannemer die een overeenkomst met u heeft om iets te leveren. Die levert niets. Nou, hoe ga je daar dan mee om? En dat is wat wij op dit moment aan het bekijken zijn. Wat is juridisch mogelijk en wat is slim om met het COA in gesprek te gaan? Want ons uitgangspunt is, afspraak is afspraak, enerzijds. Anderzijds, we sturen mensen niet de straat op.
0: Nou, hoe wagen je dan ik juridische stappen?
2: Ja, dat is zeker een van de mogelijkheden om juridische stappen te ondernemen. Want ja, er komt een overeenkomst, wordt niet nagekomen. Dat is een zakelijk iets. En het COA hoort een overeenkomst, net als wij, afstand na te komen.
0: Is dat net een bijzondere figuur om als legere oerits dan te procederen in de hegere oerits, in het Riek?
2: Ja, dat is vervelend. Maar het is net zo vervelend als de hogere overheid zijn afspraken niet nakomt met de lagere overheid. Dus dat is niet ideaal. Dit is eigenlijk niet waar we in terecht zouden moeten komen. Maar wat gegeven de omstandigheden van nu met te weinig opvangplekken kennelijk nodig is.
0: Ben de omwijnden in Balk al op hoogte?
2: We zijn vanmorgen bij direct omwonenden van het AZC langs geweest, in persoon, met 5 collegeleden. Ik ben er 1 van geweest. En ook mensen van het COA, locatiemanagers van verschillende locaties van het COA, zijn we bij mensen op bezoek geweest om ze deze mededeling te doen dat de afspraken niet nagekomen worden.
0: En hoe is de reactie in Balk?
2: Wisselend. Er zijn natuurlijk mensen boos, negatief. En die verwijzen terecht naar eerdere afspraken. Van dit is al de derde keer dat verlengd wordt. En er zijn ook heel veel mensen, echt, dat was bij mij de meerderheid vanmorgen, die zeiden ook wel van ja, we begrijpen het wel. En het is ook wel een logische ontwikkeling als we kijken naar wat er op dit moment gebeurt rond asielzoekers.
0: Je zei ze van, we zullen nog zien dat we hier juridisch wat over dwang kennen. Ja, stiepert dat ik net de polarisatie op dit punt. Zo je als gemeente net zegt van ja, we begrijpen dat het oermacht is. Dan moet het asielziekencentrum toch maar wat langer hier blijven.
2: Ja, ik denk dat we dat nadrukkelijk moeten afwegen. En je moet ook soms zakelijk met elkaar omgaan. Ik kom uit een familie waar gezegd voor bij elkaar uit de beurs blijven, dan blijf je het langste vrienden. En dat speelt ook hier.
0: Komt er nog straks wat als een informatiejoen van de omwijnen? Maar dat zult de gemeente dan net waar, want het is net hier een besluit.
2: Het COA zal mogelijk, of het ministerie zal mogelijk behoefte hebben om verder nog te informeren. Mensen zijn vanmorgen, hebben ze een brief gekregen van ons, waarbij wij de omwonenden hebben geïnformeerd. En ook in bredere schaal in Balk mensen geïnformeerd. Hebben dus ook een persbericht uitgegaan om mensen te informeren. Wij hebben niet het voornemen om een algemene bijeenkomst te organiseren. Als mensen vragen hebben, kunnen ze altijd contact opnemen met de gemeente. En als het om de achtergrond van het besluit van het COA gaat, kunnen ze contact opnemen met het COA.
6: Dan wat ze dus bij het COA wijzen. Leo-Pieter Stolz, dat de programma's van de Frieske Maardenoer. Het feit dat het AZC, het asielzoekerscentrum in Balk, lang liep, nog drie hier, zat het nodig in elk geval. Nou, je hebt de Borgemaster Sezen, meesten die te dicht bij het AZC wijnen, die binnen persoonlijk toch leden van het college, de Borgemaster en de wethouders op hichte bracht van het besluit van het COA. De wisselende reacties op ze begrepen. Dus ik van de burgemeester. Aanstens na 4 praat ik met de voorzitter van Prinsen Belang van Balk over dit toch wel ingrijpende besluit.
7: Alles wat je op Dijs mist hebben, juist tussen 10 en 11.
1: Dit is de Dij voorbij.
8: Ja, voor een soort mensen is een huisdier meer dan alleen maar een bisje. Het is een maatsie, een freun of zelfs een volwaardig familielid. En als een bisje deergiet, dan wil een protte baaskes daar op een mooie wiese oorskier van nemen. Bij dierenuitvaartcentrum Resoma in Ljouwert bieden Dennis Tekema en Theo Boomsma daar rondte voor. Theo, een goeiemiddie.
9: Goeiemiddie.
8: Nou, binnen er wel meer dierencrematoria in Noord-Nederland te vinden. Maar je doet het krijgt even wat oors. Wat doet je hem?
9: Ja, dat klopt. Wij resomeren. En resomeren is eigenlijk een techniek dat wij de bisten oplossen in een oplossing van wetter met een hoeveelheid alkali. En alkali is in principe een soort waarin dus eigenlijk al het weefsel met het wetter oplost.
8: Oké, dus je lissen die bisten in een soort bad?
9: Klopt.
8: En dat we daar wordt een soort gebroek van maken bij je?
9: Daar wordt op dit moment al redelijk protte gebroek van maken. Klopt. Het had wat meer moeite kosten om het bij de mensen onder de mensen te krijgen. En de mensen, ik weet het wel litten dat we het doggen. En voor volgend jaar of die erop zit het dus ik. En dat het naast het cremeren van mensen, dus ik bij mensen van taposing wordt.
8: Oké.
9: Daar ben ze dus ik mee bezig.
8: Zo, want hoe nij is dit dan?
9: Nou, wij binnen in 2023 starten. Jemai en traaien je daarvoor is er in Limburg een bedrijf starten. En wij zijn nu met 6 oren, dus zo'n filiaal, zo'n bedrijven die het al jaar dus alleen nog maar resumeren.
8: Oké. En
9: is eigenlijk zo'n soort wettencrematie,
8: ja.
9: Toch?
8: Ja. En in hoeverre kunnen de basicus erbij wezen?
9: Het proces wordt 24 uren. Dus mensen die willen, denk ik, wel graag naar huis.
8: Ja.
9: En niks aan. Dus wij, het proces op zich, daar kennen de mensen binnen daar net bij.
8: Maar nou is bijvoorbeeld bij cremage, dan het blote jiske oer. Bloot je wat van oer wat dan bewaren we erin?
9: Klopt, dat is bij ons bloter oer. De kist het een beetje zijn als mensen, als je een dier in de tuin begraven, dan hou je op een gegeven moment, als je hem weer opgraven, hou je alleen nog botten oer.
8: Ja.
9: Het resumeerproces is eigenlijk wel wat baseerd op het begraven. Hè? Dus al het weefsel lost op en dan uiteindelijk hou je botrest oer. En dat botrest, dat is werk helemaal terug het wetter. En dat droeg wij en dat is dan, dat gaat weer om naar de mensen. Dus dat wordt als as dan weer naar de mensen taal. Weer om in een urn of in een gedenkstukje, weer om joen.
8: Ja, precies. Dus de hast wil een ontinken oer ik.
9: Ja, zeker. Ja. Wij verwerken dat in urnen, maar wij verwerken dat ook in bijvoorbeeld assieraden van dieren. En die mogelijkheden binnen er gewoon al hier ook voor de bisten.
8: Ja, Jos, is van het heeft wel wat tijd kosten om dit onder de mensen te brengen, om dit bekend te maken. Wordt er dan nou al een soort gebroek van maken?
9: Klopt. Daar wordt toch al een redelijke broek van maken. En het is ook al redelijk bekend onder de mensen. En dat is mensen die hebben het meemaken. Mensen die ben je west. Die hasjoen op wat voor manieren had ze bij u. Dus oorskier neem ik in het van hun best. En dat is gewoon, ik weet wij van zezen van het waardige en het belangrijke is dat mensen het op hun manier dwang kennen. En dat zie je gewoon dat heel erg waardeerd wordt.
8: Wat voor bisten worden nou het meest geresumeerd?
9: Ja, dat krijgen de meeste huisdieren. De meeste wat de meeste hebben, zijn katten en honden. Ja. En dat zijn eigenlijk wel de meeste beesten die het bij u voorbij komen.
8: Heb ik al een heel apart beest, hoor?
9: We hebben meerdere aparte beesten, hoor. Maar hier en daarvan is bijvoorbeeld een goudvis.
8: Ja, die hier toch wel een hele betjutting voor de meesken.
9: Ja, dat wie, dan kom je direct achter dat er een sommige beesten, er zit gewoon een heel verhaal en een hele geschiedenis achter. Wij trokken het meesken toch het als een bijzonder. Zeer bijzonder ervaren en dat ze er heel graag wat van oerharen willen. Nou ja, en dat is bij resumeren is dat eigenlijk altijd bijna mogelijk. Ja. Zolang er maar een been in zit.
8: Bij Jim is niks te gek.
9: Nee, eigenlijk is alles bespreekbaar.
8: Ja, je bent het gauw onder de indruk van iets.
9: Nee.
8: Nou, ik hier er nog nooit van jet. Ik vind het mooi om je toch eens even uit te jaren het resumeren van bisten. Dankjewel, Theo.
9: Nou,
8: en succes, mooie werk.
9: Ja, doei. Bedankt voor het gesprek.
7: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven. Alles van

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot de fout hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. En vermoedelijk was het schip veel te vol. In Nigeria komen vaker dodelijke bootongelukken voor. Vooral in het regenseizoen, dat duurt van april tot en met oktober. Dan gaan ook veel vrouwen en kinderen naar een boerderij om te werken. Roemenië heeft op de Zwarte Zee een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een booreiland. De drijvende kleine maritieme drone kwam volgens de Roemeense autoriteiten uit Rusland en was geladen met explosieven. Roemenië heeft vaker te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de Russen. In België heeft een man die een vermeende pedofiel bijna vermoordde 17 jaar cel gekregen van de rechtbank in Namen. Hij was ervan overtuigd dat zijn stiefzoon door zijn buurman was misbruikt en mishandelde hem zo zwaar dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt en niet kan bewegen of praten. Veel mensen in België hebben hun steun betuigd aan de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er in en buiten de rechtbank geroepen en geschreeuwd. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. En de winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien, maar geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag en minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten weer buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. In de loop van het weekend wordt het droog en de middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
6: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van.

0: allerbeste. Domus Faluas.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
0: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Verdroogde bomen laten al geruime tijd gele bladeren vallen uit bescherming tegen de droogte. Daar komen nu plensbuien bij, windvlagen en file op de A4. We zitten midden in een valse herfst die heel veel op een echte lijkt. Dat betekent twee dingen. Een romige, warme drank met kruidnagel en kaneel. En opnieuw alle seizoenen van Gilmore Girls kijken. Ik wens u een fijne herfst. Goedenavond en welkom bij het Oog. Rusland valt de Oekraïnse voedselvoorziening aan met raketten, waartegen Oekraïne weerloos is. Straks een gesprek met de militair expert en met de Nederlandse boer in Oekraïne die vanmorgen een raket in zijn maïsveld vond. Verder in deze uitzending kunnen de gigantische staatsschulden van zowel Frankrijk als Amerika tot een financiële crisis leiden. Hoe nostalgisch zijn de gevoelens bij de laatste Grand Prix op Zandvoort? En waar ligt het geluk? Theatermaakster Femi van Elshuis maakte een voorstelling over, onder veel meer, haar reis als gelukzoeker naar Suriname. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 20 augustus.
4: Het grijpt je toch weer aan.
2: In Abcoude werd stilgestaan bij de moord op Lisa, vandaag 1 jaar geleden. In de kerk werd een herdenking gehouden, vertelde de predikant aan Hart van Nederland.
5: Mensen kunnen binnenlopen om een kaarsje aan te steken, om iets te schrijven op een kaartje dat we aan de familie zullen overhandigen na afloop.
2: Kaartjes met boodschappen uit het hart.
6: Wat schrijf je dan?
7: Nou, dat ik ze veel liefde en warmte wil geven.
2: Want de moord heeft nog iedere dag impact op het dorp.
8: Ik kijk nog steeds om me heen van, ik bel nog steeds, ik laat weten waar ik loop, met wie ik ben.
2: De familie was er niet bij, maar heeft wel van zich laten horen.
9: Onze wereld stortte in en ook de impact op het dorp was immens. En ze bedanken de inwoners van Abcoude voor alle liefde, steun en medeleven die jullie als dorpsgenoten gaven en zijn blijven geven.
2: En het is het gesprek van de dag bij de Britse koffieautomaten.
10: My thoughts are that I'm not especially happy about it.
11: Maybe he's just truly British at the end of the day and he just misses home.
12: I was elated. I think it's great. They're back home.
2: Want het was groot nieuws.
13: Prins Harry en Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, plan to move back to the UK.
2: Nadat ze het land 6 jaar geleden onverwachts verlieten.
14: Going it alone, the Duke and Duchess of Sussex announced they're stepping back as senior royals. Even the Queen wasn't told before they broke the news tonight.
2: Netflix shows, een podcastdeal met Spotify. Het had alle ingrediënten voor een American dream. Al liep dat toch even anders.
15: Harry and Meghan's commercial operation was struggling significantly, but also Harry just lost interest in his American life and he started to turn his attention back to Britain.
2: De grote vragen zijn nu, hoe gaat de beveiliging eruit zien van prins Harry en zijn Meghan? En wie gaat dat betalen? De Britse premier Andy Burnham is er duidelijk over. Dit is een privézaak.
16: This is a private matter. It's a matter for Harry and for Meghan. And we wish them well in the move that they're making.
2: In Zandvoort maken Formule 1-fans zich klaar voor een bijzonder raceweekend. Het is de laatste keer dat fans daar kunnen kijken naar...
17: Ja, Max Verstappen. Hey, let's go.
2: En ze hebben er zin in.
18: Ben je er klaar voor?
19: Ja, natuurlijk.
18: Ja. Vorig jaar al.
2: Maar of de Formule 1 in Nederland ook echt voor altijd verdwijnt...
20: Ooit zijn we er weer. Misschien duurt het weer 30 jaar, maar dan zijn we er weer bij.
2: En als u wel eens op de bank in slaap valt met de televisie nog aan... dan kan het zomaar zijn dat u binnenkort weer wakker wordt met een oude bekende.
21: Iedereen houdt van heerlijke gepofte aardappels. Maar niemand houdt van het werk. Dit is een ongelooflijk televisieaanbod. Het geheim is de 10-in-1 Smart Steam technologie. Nu voor een historische lage prijs.
2: Telcel komt terug op tv. Een paar maanden geleden ging het moederbedrijf failliet... maar inmiddels maakt het merk een doorstart.
22: Maar wacht, er is meer.
2: Er is altijd meer en het kon nog altijd gekker. En dat bleek een succesformule.
23: Dat is wel het succes van de filmpjes. Je kijkt het, je denkt, is wat belachelijk... maar na 5 minuten denk je, nou,
6: Ik kan dat eigenlijk best wel gebruiken.
2: Het was online shoppen avant la lettre. En de reclames die werden zo bekend dat ze massaal werden nagedaan.
19: Gooi de rolleke plastic in de wefrap testing en alles komt van elkaar. Hier, 1, 2, 3, boem, bats, alles lekker luchtdicht. Mijn fraten is nooit zo fris geweest.
22: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
19: Frap testing, lekker frap, lekker testing.
2: Gaan we naar de krant vanmorgen met Clemens Peters.
23: Het Parool is meegegaan met een paar dijkinspecteurs. Honderden kilometers dijk rond Amsterdam moet extra worden bekeken vanwege mogelijke scheuren door de langdurige droogte. Zie je hoe lang die scheur doorloopt, zegt Theo Witteman. Op de dijk tussen Wormer en de Zaanse Schans lopen sommige scheuren meters voor hem uit.
2: Theo en zijn collega lopen met een pijlstok in hun hand door de regen die nu eindelijk valt. Maar die zet weinig zoden aan de dijk. Een risico is bijvoorbeeld dat stortbuien via scheuren dieper kunnen doordringen in de dijk, wat de stabiliteit kan beïnvloeden. 500 sensoren brengen permanent de grondwaterstanden in kaart.
23: In een diverse samenleving wordt verschillend gedacht over medisch ingrijpen, schrijft Trouw. En dus ontstaan in de gezondheidszorg conflicten. Een orthodoxe gelovige die een operatie weigert van een homoseksuele dokter, een verzoek om een alternatieve geneeswijze te betrekken bij reguliere zorg en de wens van een jonge vrouw om haar maagdevlies te laten herstellen in de gezondheidszorg toont zich de diverse samenleving.
2: Reden voor de Universiteit Antwerpen om een nieuwe leerstoel in het leven te roepen. De leerstoel richt zich op het snijvlak van gezondheidszorg en religieuze diversiteit. Mag een Joodse of moslimpatiënt zijn geamputeerde been mee naar huis nemen en zelfs begraven? Wat is belangrijker, medische regels of vrijheid van godsdienst?
23: Steeds minder kinderen kunnen goed fietsen als ze naar de middelbare school gaan. En de reden is, ze oefenen te weinig op de basisschool. En twee groepen springen er daarbij uit. De kinderen van de bakfietsouders en de kinderen van ouders die zelf nooit hebben leren fietsen of die een fiets niet kunnen betalen.
2: Dat moet anders, vindt de directeur van Veilig Verkeer Nederland. Nederland is nog steeds een fietsland, maar we moeten wel actie ondernemen om die cultuur in stand te houden. Met al die auto's voor het schoolplein denken veel andere ouders, ja, daar ga ik mijn kind niet laten fietsen. Daardoor missen kinderen een deel van hun verkeersopvoeding.
23: De introductieweken zijn begonnen, dus duikt de Volkskrant de wereld van de kamerzoekende student in. Nou, en er valt niet mee, is de indruk die de krant krijgt in studentenstad Delft. Het is om moedeloos van te worden en het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal studenten dat op kamers gaat al jaren daalt.
2: Kamerprijzen van €900 zijn geen uitzondering als er al iets te vinden is. Verrassend detail in het artikel: wie wil scoren doet er goed aan Facebookgroepen af te struinen. Best raar, zegt Emma. Ik ken geen enkele student die Facebook nog voor iets anders gebruikt.
24: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Marijn Charlie hoorde u met Coming of Age. Morgen is een dag van rouw afgekondigd in Kiev, nadat afgelopen nacht 15 doden vielen door Russische luchtaanvallen. Door het hele land registreerde de Oekraïnse luchtmacht op 28 plekken raketinslagen. Ik praat over de escalerende strijd met Patrick Bolder, oud-luitenant-kolonel van de luchtmacht en strategisch adviseur van het Haag Centrum voor Strategische Studies, en met Kees Huizinga, een Nederlandse boer die 200 kilometer ten zuiden van Kiev woont. Goedenavond beiden.
1: Goedenavond.
0: Om met u te beginnen, Kees Huizinga. U stuitte vanmiddag op een Russische kruisraket in uw maïsveld, klopt dat?
1: Klopt, klopt. Dat is echt toevallig. Ja, of toevallig. Er zijn alles bij elkaar een stuk of 10, 15 van die raketten en drones bij ons op land geland. En we zijn nu net begonnen met de maïsoogst voor de koeien. Dat is snijmaïs heet dat. En dat is een gewas van 2,5, 3 meter hoog. Dus ja, je ziet natuurlijk niet wat er midden in het veld ligt. En we waren dat aan het oogsten. En opeens is er een gat in de maïs. En dan lag daar een enorm lang ding van een meter of, ik weet niet hoe lang die is, 5, 6 meter in een aantal stukken gebroken. Met wat grote vleugels eraan. Grijs, donkergrijs. Ja, onontploft lijkt het. We zijn er niet heel dichtbij gekomen.
0: Nee, het lijkt me bloedlink.
1: Ja, dat is bloedlink. Ik heb er wel foto's en video's van gemaakt. Maar dat, nou ja, om dat te laten zien, zeg maar, aan de wereld. Maar ja, het is eigenlijk niet verstandig om daar in de buurt te komen. Dat wordt ook afgeraden. Dus ik ga er ook niet meer naartoe.
0: Nee, u stuurde ons vanmiddag ook andere foto's, namelijk van distributiecentra die getroffen zijn. Wat is er aan de hand? Wat zijn dat voor centra?
1: Distributiecentra voor levensmiddelen, om de supermarkten te bevoorraden. Dus de Russen die zijn niet alleen de havens en de Zwarte Zee in Odessa in de buurt aan het bombarderen. Voor de graanexport is dat. Maar die zijn ook echt doelgericht distributiecentra voor de supermarkten aan het bombarderen. En dat is voor de interne, voor de nationale voedingsmiddelenmarkt, voor de supermarkten, zeg maar, voor de Albert Heijn of de Jumbo of de Lidl of de Aldi. Die hebben ook overal van die grote vierkante blokkendozen langs de snelweg staan, van waaruit de honderden supermarkten in Nederland bevoorraad worden. En dat is in Oekraïne net zo. En ik denk dat er al, dat ik veel, 10, 15 van die dingen kapotgeschoten zijn van de verschillende supermarkten. En ja, met als gevolg dat wij onze groenten niet meer aan de supermarkt kunnen leveren, of aan het distributiecentrum kunnen leveren. En vanuit het distributiecentrum kunnen die verschillende supermarkten ook niet meer bevoorraad worden. Dus de schappen in de supermarkten raken ook leeg.
0: Ja, dus echt voedselvoorraden die worden getarget. Patrick Bolder, u volgt deze oorlog op de voet. Is dit ook iets wat u ziet, dat in zijn algemeenheid Rusland echt de voedselvoorraad nu probeert te attackeren?
2: Ja, dus we zien echt een verbreding van de hele oorlog en van de doelen eigenlijk die geraakt worden aan beide kanten trouwens hoor. Maar we zien nu ook heel duidelijk dat Rusland eerst natuurlijk al bezig was om gewoon het leven voor de Oekraïners moeilijker te maken, met name in de winter, door alle elektriciteitscentrales te bestoken. Maar we zien nu ook de aanvallen op de gewone tankstations die de Oekraïnse bevolking nodig heeft om de auto te tanken. En inderdaad ook wordt het nu verhevigd met aanvallen op de post. Maar ook inderdaad, ja, de gewone warenhuizen, wat Kees ook zegt, waar de gewone Oekraïners ook heel veel last van hebben. En uiteindelijk, ja, is dat bedoeld om de Oekraïners het leven zo moeilijk mogelijk te maken, in de hoop dat er dan maar wordt opgegeven. Nou ja, uit het verleden kennen we dit soort terreuraanvallen. Leiden nooit tot een opgave, maar juist tot een, ja, meer rally around the flag. Meer vastberadenheid van de bevolking die getroffen wordt om het toch vol te houden.
0: Ja, en omgekeerd, u zei het al, doet Oekraïne dat ook. Althans, die bestookt distributiecentra in Rusland, die webwinkel Wildberries, hebben we veel over gehoord. Maar dan zul je dat effect ook aan de Russische kant dus zien.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Waar Poetin natuurlijk begonnen is met het narratief van, we zijn bezig om in Oekraïne het nazi-bewind te verslaan. We maken de grote oorlog, de Tweede Wereldoorlog noemen ze bij hun de grote oorlog, maken we nu definitief af. Ja, en voor de gewone Rus sprak dat wel aan. Maar nu die oorlog ook naar Rusland wordt gebracht, dat de gewone Rus daar last van heeft. Gebrek aan brandstoffen, ook omdat de Oekraïne heel nadrukkelijk en doeltreffend Russische olieinfrastructuur treft. Maar ook al die wildberries waar een heleboel Russen van afhankelijk zijn. Ja, zeg maar de bol.com van Rusland. Dat geeft heel veel problemen. En ook nog eens een keer weten we dat wildberries heel veel geld heeft uitstaan bij de banken. En als daar een claim op wordt gedaan, ja, dan is dat natuurlijk een enorme dreun voor de economie, voor de Russische economie. En zo komt die oorlog uiteindelijk ook bij de Russische bevolking terecht. En niet ook dat de oorlog nu gaat beëindigen, maar het gaat wel meer weerstand oproepen bij de Russische bevolking richting president Poetin.
1: Terug. Mag ik er nog even wat over zeggen?
0: Jazeker.
1: De Russen die vallen echt doelgericht voedselvoorziening voor de Oekraïners aan. En omgekeerd doen Oekraïners dat niet met de Russen. Die bestoken geen supermarkten of distributiecentra voor supermarkten. Ze bestoken die wildberries wel, wat is de bol.com. Maar dat is geen voedsel.
0: Daar worden
1: ook drones voor het leger worden daar via verkocht. Of scherfvest en dat soort dingen. Dus dat is echt wel even iets anders.
0: Ja, dat is echt iets anders dan het eten in de supermarkt. Want meneer Huizinga, u verbouwt allerlei groenten. We hadden het net over uw maïsveld. Maar u heeft meer groenten staan. Wanneer moeten die geoogst worden?
1: Nu, die zijn we aan het oogsten. En in die vanochtend het distributiecentrum dat geraakt is, daar hadden wij ook al wat groenten naartoe gebracht. Wat bloemkool, wat broccoli, wat uien. Iemand pompoenen zelfs. En dat is kapot, dat is weg. Dat is niet zo heel veel op onze hele oogst. Maar het is de tweede keer al. In een ander distributiecentrum hadden wij een week of twee geleden ook een paar honderd ton uien staan. Of hadden naartoe gebracht. En die zijn ook kapot geschoten. Dus
0: het heeft economische gevolgen voor u. Maar het lijkt me ook een bedreigende situatie om in te leven.
1: Nou ja, dat is ontzettend bedreigend. De hele nacht heeft daar ook niemand gewerkt in het distributiecentrum. Omdat het ook al min of meer aangekondigd is door de inlichtingendiensten. Dat die distributiecentra beschoten zouden gaan worden. Dus uit veiligheidsoverwegingen hebben ze 's nachts er niet gewerkt. Over slachtoffers weet ik niet. Er is geen nieuws over bekend. Maar mensen willen daar natuurlijk ook niet graag werken. Dus wat ik zei, er zijn al 10, 15 van die dingen beschoten. Dus dat is levensgevaarlijk om daar te werken. In die ballistische raketten, die komen niet alleen 's nachts, maar die komen ook wel overdag. Ja, dat is gewoon levensgevaarlijk om daar te werken. En wij hebben daar 8 jaar gewerkt in dat acht jaar groente aangeleverd aan het distributiecentrum. We hebben groente opgeslagen gehad. We hebben daar zelf ook groente verpakt in zakjes voor de supermarkt. En dan werken daar van ons ongeveer 30, 40 mensen. En die slapen ook in dat gebouw. Daar zijn slaapplaatsen op. Je moet er niet aan denken dat 40 mensen daar van ons sliepen en dat er dan zo'n raket op je dak kwam. Dan waren ze allemaal dood geweest.
0: Patrick Polder, in 2023 was er een graandeal uit onderhandeld om de wereldhandel in graan draaiende te houden en de voedselvoorziening op peil te houden. Kan dat niet opnieuw?
2: Ja, dat zou je hopen, maar daar heeft Zelensky ook voorstellen voor gedaan. Hè, om inderdaad weer te zorgen dat er niet op elkaars schepen wordt gevuurd waar met name graan in zit. Maar dat heeft Poetin van de hand gewezen, want hij zegt daarbij dat ja, dat zou Oekraïne adempauze geven waarin ze zich kunnen herstellen. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar wat we zien is inderdaad dat die graantoevoer, en Kees zal daar heel veel last van hebben. Kijk, de haveninfrastructuur in Odessa en langs de Donau zijn ook vannacht weer geraakt trouwens. Betekent dat je daar geen graan kunt opslaan. Dat ook schepen niet geladen kunnen worden. En schepen worden getroffen. Dus die kunnen ook niet uitvaren. En uiteindelijk gaat dat betekenen dat, kijk, rijke landen die kunnen wel duurder graan betalen. Want die prijs van het graan gaat gewoon duurder worden. Dus in Europa, ja, het brood wordt duurder. Maar denk bijvoorbeeld aan Afrika, waar ze minder geld hebben. Waar ze minder mogelijkheden hebben om graan te kopen. En sowieso is het er al minder. Ja, ik verwacht dat daar toch wel hele grote gevolgen zullen zijn. Dat honger in Afrika, dat was iets van het verleden misschien. Maar misschien ook weer iets van de nabije toekomst.
0: Ja, dus in Afrika en op andere continenten, maar dus nu ook de interne voedselvoorziening in Oekraïne zelf. Het zijn vooral ballistische raketten die schade veroorzaken. En het lukt Oekraïne kennelijk niet om ze te onderscheppen. Hoe kan dat?
2: Ja, dat klopt. De ballistische raket, anders dan een kruisraket, komt die vrijwel loodrecht naar beneden met een enorme snelheid, 7.000, 8.000 kilometer per uur. Ja, en daar is eigenlijk maar één type wapen tegen wat zo'n ballistische raket onschadelijk kan maken, de Patriot PAC-3 raket. Nou, Oekraïne heeft wel Patriot systemen, maar de PAC-3 raketten, ja, die zijn bijna opgeraakt wereldwijd. Alleen Amerika heeft nog een voorraad van zo'n 600 raketten, wordt er ingeschat. Maar Amerika wil ze niet geven aan Oekraïne, want ja, die zegt dat ze zelf nodig hebben. Europese landen hebben misschien nog een klein beetje. En ik weet dat de Oekraïnse ambassadeurs in de Europese landen die Patriot-systemen en Patriot-raketten hebben, ja, de opdracht hebben gekregen om die raketten, ja, los te peuteren en naar Oekraïne te brengen. Want dat is eigenlijk het enige middel wat werkt tegen zo'n ballistische raket, een Patriot PAC-3 onderscheppingsraket. Ja, als daar tekort aan is en Oekraïne heeft niks om die raketten onschadelijk te maken, ja, dan vrees ik heel erg voor de Oekraïnse bevolking dat die, ja, de komende maanden daar een hele dure tol voor moet betalen met mensenlevens.
0: Ja, dat dan nog doorgaat. Nou, helemaal tot slot, Patrick Bolder. Vandaag hebben Roemeense F-16's een zeedrone uitgeschakeld. Commissievoorzitter van der Leyen, die zegt dit is een escalerende campagne van dreigementen. Hoe duidt u dit?
2: We hebben natuurlijk al heel vaak drones gezien. We hebben onze F-35's hebben in het najaar van 2025 drones boven Polen neergeschoten. We hebben de afgelopen weken al vaker drones, Russische drones, boven Roemenië gezien. En ook vandaag was er weer zo'n aanval. En dat is dan tegenover de grenzen met Roemenië aan de Donau. Dus de kans dat er iets misgaat is heel groot. Dit was op de Zwarte Zee bij een gasboorstation, als ik het goed heb, van Roemenië. Het past allemaal in die hybride oorlogvoering. Kijk, Rusland zal zeggen van dit was geen drone van ons. En als het aangetoond dat het wel in is, dan zeggen ze Oekraïne heeft die uit koers gedreven. En dat past precies. Hè. Wij moeten als slachtoffer, lopen we altijd achter de feiten aan. Ik noem nu even wij, NAVO-landen, Oekraïne. Lopen altijd achter de feiten aan, omdat je nooit weet wat Rusland kan doen. En het is aan ons eigenlijk om te zeggen, te bewijzen dat Rusland erachter zit. En dan nog, wat kunnen we daartegen doen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Hè. We willen natuurlijk geen derde wereldoorlog veroorzaken. Dus ja, wat zou ons antwoord moeten zijn tegen dat soort aanvallen, hybride aanvallen, die net onder de grens eigenlijk van het openlijk geweld zitten? En daar hebben we gewoon een probleem mee in Europa.
1: Je moet in Europa, in West-Europa, de Russen absoluut niet onderschatten. En echt de enige manier om die Russen aan te pakken is echt heel hard aanpakken. Dat als je ook maar een moment verslapt, dan grijpen de Russen een kans en slaan ze toe. En dat is niet de mentaliteit die wij in Europa hebben, gelukkig, zeg ik erbij. Maar op die manier moet je helaas wel met die Russen omgaan.
0: Dank voor de waarschuwing en dank voor de toelichting. Dank Kees Huizinga en dank Patrick Bolder.

0: te gaan.
1: De diepte van Estien. Terwijl landen als Nederland de overheidsuitgaven en de staatsschuld enigszins in de hand proberen te houden, geldt dat niet zozeer voor de Verenigde Staten en Frankrijk. Beide landen hebben inmiddels een gigantische overheidsschuld opgebouwd. De Verenigde Staten heeft die laten oplopen tot $40 biljoen. Dat is 120% van het bruto binnenlands product. En Frankrijk heeft een schuld ter waarde van 116% van het BBP. Waarom is dat zo en krijgt de rest van de wereld daar mogelijk last van? Goedenavond Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING.
2: Goedenavond.
1: Hoe komt het dat deze twee landen zo'n enorme schuld hebben opgebouwd? Waar geven ze dat geld aan uit?
2: Ja, dat gaat heel hard de afgelopen tijd inderdaad. En zeker in de VS is dat eigenlijk toch in de afgelopen jaren heel erg snel gegaan. Zeker sinds corona, toen er enorme steunpakketten aangeboden zijn. En daarna, terwijl de Amerikaanse economie daarna eigenlijk het best weer goed deed, zijn ze er eigenlijk nooit mee opgehouden. Dat is zowel onder Biden als nu weer onder Trump is dat het geval. En je ziet dat men zich daar toch echt wel zorgen om begint te maken. Aan de Franse kant zie je dat de schuld al lang erg hoog is. En dat er eigenlijk steeds weer een stuk bovenop komt, omdat Frankrijk ook eigenlijk een zwak groeiende economie heeft. En dat maakt het ook lastiger om het te betalen. Schuld kijken we eigenlijk altijd, zoals u net al aangaf, als percentage van het bruto binnenlands product. Dus eigenlijk als percentage van je inkomen. Ja. Dat is natuurlijk logisch. Hoe rijker je bent, hoe makkelijker het is om een schuld terug te betalen. En in Frankrijk groeit de welvaart niet zo snel als in de Verenigde Staten. Dus sleuren ze dat ook al een tijd met zich mee.
1: Ja, nou is de norm in de EU een overheidsschuld van maximaal zo'n 60% van je bruto binnenlands product. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden, ook de aflossing en de rente. Hoe kan Frankrijk nou ongestraft op het bijna dubbele afstevenen?
2: Ja, dat is eigenlijk in de loop der tijd is dat zo omhoog gelopen. En Frankrijk heeft daarin ook best een speciale positie binnen de EU. Het is zo'n groot land met een grote schuld dat er, en dat is ook bij Duitsland wel eens gebeurd, toch wat vaker wel een oogje dichtgeknepen wordt als Frankrijk in de puree zit. En dat is de afgelopen tijd. Zit Frankrijk officieel op het strafbankje. Hun begrotingstekort is veel te hoog. Boven de 5% van het BBP op het moment. Dat mag eigenlijk maximaal zo'n 3% zijn. In Nederland zitten we daar overigens net onder. En in Frankrijk wordt er hun best gedaan om daar iets aan te doen. Maar politiek is het met de huidige regering Macron en al die regeringen die we van Macron de afgelopen tijd gezien hebben, is dat ontzettend lastig. Ze zitten daar in een lastige situatie. Maar dat is niet alleen van nu. Eerder hebben we het ook al gehoord. Beroemd is de uitspraak van de vorige commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Die zei because it's France. Toen hem gevraagd werd waarom er nou niet echt ingegrepen werd. En dat laat toch wel zien dat Frankrijk toch een positie heeft waarin toch vaker een oogje dichtgeknepen wordt.
1: Ja, precies. De grote uitzondering. Zei u het al een beetje. Het is voor Frankrijk best lastig om die schuld af te bouwen of in elk geval te voorkomen dat hij nog harder stijgt. En in de VS worden daar pogingen gedaan om die schuld een beetje af te bouwen? Of?
2: Nee, eigenlijk zie je daar de urgentie helemaal niet. Nou goed, in de afgelopen dagen begint dat een beetje meer te ontstaan, omdat de rente op die staatsschuld die begint toe te nemen. Je ziet dat de rente die Amerikanen moeten betalen op schuld met een langere looptermijn, laten we zeggen 10 jaar, 30 jaar, die begint nieuwe hoogtes aan te tikken. En daar worden ze toch wel wat zenuwachtig van in Washington. Maar eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat men zich daar in de VS niet echt zoveel zorgen om maakt. En het is ook zo dat heel veel wereldwijd heel veel beleggers ontzettend graag Amerikaans staatsschuld willen hebben als veilige belegging. Veel pensioenfondsen wereldwijd willen dat. De dollar is nu eenmaal de wereldreservemunt en daardoor wordt er heel veel vraag naar. En daardoor kunnen ze het veel bonter maken dan dat veel landen in Europa dat kunnen. Maar goed, de afgelopen dagen zie je toch wel dat de zenuwen daar ook wel wat toe beginnen te nemen.
1: Ja, want dat is altijd het risico wat je hoort. Hè? Als je hoge staatsschulden opbouwt, dat die rentelast, dat je er op een gegeven moment onder kan bezwijken of dat dan niemand nog jou wil helpen om je schulden te financieren. Maar dat is in Amerika dus nog niet aan de hand.
2: Nee, dat is niet aan de hand. Maar je zag wel vandaag dat de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, die heeft aangekondigd dat ze meer van hun eigen staatsschuld in gaan kopen in de hoop om de markt een beetje te kalmeren. En dat laat toch wel zien dat er wel een beetje wat zorgen aan het ontstaan zijn. Maar goed, als je kijkt naar de Amerikaanse begroting van het moment, de One Big Beautiful Bill van Donald Trump, die vorig jaar is goedgekeurd, ook in het congres, zie je dat daar wel een groot gapend gat in die begroting zit. Dus er zal echt wel wat moeten gebeuren.
1: Ja.
2: Om dat netjes een beetje sluitend te krijgen. En de vraag is inderdaad van waar zijn beleggers tevreden mee? Het zou best kunnen dat met een hogere rente dat toch ook veel beleggers het op een gegeven moment wel weer aantrekkelijker vinden om dan toch die Amerikaanse staatsschuld, dat staatspapier, weer in hun beleggersportefeuille te nemen. Dat daarmee ook de rust weer een beetje weerkeert. Maar vooralsnog zie je toch dat er een klein beetje zenuwen wel ontstaan in de VS.
1: Ja, en de, aan de Franse kant, hè, Frankrijk is een euroland. Frankrijk kan zich veel permitteren binnen de EU, because it's France. Maar niettemin heeft dat nog gevolgen voor de euro.
2: Ja, nou kijk, in Frankrijk is het natuurlijk een langer sluimerend probleem. Maar zien we natuurlijk ook volgend jaar dat er weer verkiezingen aankomen. Eigenlijk zien we dat in de kielzog van de VS dat rentes wereldwijd de afgelopen weken wat aan het stijgen zijn. Maar in Frankrijk naar verhouding wat meer dan in andere Europese landen. Dus je ziet toch dat beleggers daar net weer dan weer een beetje extra zenuwachtig van worden. Dat heeft onder andere te maken met de verkiezingen van volgend jaar. Maar natuurlijk ook omdat ze natuurlijk eigenlijk al een tijd laten zien dat het politiek toch heel lastig is om iets aan die staatsschuld te doen. Waar de VS de druk niet voelt, zie je natuurlijk dat Macron die urgentie ontzettend gevoeld heeft de afgelopen tijd. Maar dat het politiek heel lastig is in Frankrijk om bezuinigingen door te voeren, om dat begrotingstekort onder controle te krijgen. Denk aan de gele hesjes. Denk aan alle kabinetten die gevallen zijn. Exact. En dat zijn natuurlijk de problemen waar Frankrijk eigenlijk mee zit, is dat het gewoon heel lastig is om daar de broekriem aan te trekken. Dus daar zie je de twijfels van beleggers ontstaan. Ja, heeft dat inmiddels al echt de impact op de euro? Nou, dat valt dan echt ook nog wel weer mee. Maar goed, de rentelasten lopen op. Dat is toch iets natuurlijk waar ook in Frankrijk wat betekent. Ja, dat de bezuinigingsoperatie toch weer lastiger gaat worden. Want hoe hoger de rente is die je op je staatsschuld moet betalen, hoe meer rentelasten je kwijt bent. En dat kan je dan weer niet aan andere dingen uitgeven. Dus het zet wel weer extra druk op Frankrijk op het moment. Maar het is zeker niet zo dat we nu naar een volgende eurocrisis kijken.
1: Ja, dus geen reden tot zorg als ik u goed beluister voor de eurozone.
2: In eerste instantie niet. Hè. Dat is het, tenzij het vertrouwen natuurlijk heel sterk opgezegd wordt. Maar hoe dat er nu voor staat, is dat niet het geval. Maar ja, het is wel zo dat heel veel landen hebben toch een hele moeilijke begrotingsoperatie voor de boeg. Nou, in Nederland stoeien we daar natuurlijk ook mee in aanloop naar Prinsjesdag. Maar in een land als Frankrijk is dat nog steeds lastiger. En met die hogere rentelasten wordt het er niet makkelijker op.
1: Nou, heel hartelijk dank, Bert Colijn.

0: Leon Bridges was dat met Better Man. En Gelukzoekers is een solovoorstelling van de jonge theatermaakster Femi van Elshuis, die direct van het podium naar de studio is gekomen. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je komt net uit het bos, het Amsterdamse Bostheater wel te verstaan. Doet dat een beetje denken aan het Surinaamse bos, het Surinaamse regenwoud?
1: Niet zozeer, maar voordat ik in Suriname was geweest, was ik, om heel eerlijk te zijn, niet zo heel erg bezig met natuur. Dus nu ik midden in de natuur ben, doet het me wel meer denken aan Suriname.
0: En het heeft ook geregend, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: deze voorstelling.
1: Ja, waarschijnlijk word ik binnen een dag of drie ziek. Ik heb echt in een topje gemaakt door mijn moeder net in de regen gespeeld. Dus locatietheater.
0: Ja, en zonder al te veel te verklappen. Je hebt dit theaterstuk heb je zelf geschreven. Het is een solo stuk. En het gaat ook vooral over Suriname, of niet alleen?
1: Het was eigenlijk de bedoeling dat het ging over migratie. En vooral over mezelf.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dan kom ik in mezelf toch terug bij Suriname. Daar komt mijn moeder vandaan en Ghana. En Suriname was eerst aan de beurt.
0: Dus ja, het gaat land van je moeder. Ja. En daar was je niet eerder geweest, hè, voordat je aan dit stuk begon te werken. En hoe kwam dat eigenlijk als je er nooit was geweest?
1: Ik dacht altijd, ik laat het op mijn pad komen.
0: Mm-hmm.
1: Ik voelde altijd een bepaalde recalcitrantie. Iedereen, wit, zwart, rood, geel, maakt niet uit, die vertelde me dag en nacht van, oh, je moet naar Suriname en je gaat het prachtig vinden. En je gaat je thuis voelen. En ik dacht altijd van, nou, een beetje opgelegde druk. En ik moet mijn identiteit vinden. En wanneer het tijd is, dan kom ik er wel. En dit jaar was het tijd.
0: En toen was het tijd. En hoe was het?
1: Het was cliché, maar het was fantastisch. De eerste dagen waren wennen. Het was echt, ik voelde me extreem verdwaald. En op een gegeven moment dan denk je, ik wil hier niet meer weg. Het was heel bijzonder.
0: Voelt dat dan toch als thuis? Als thuis? Want je kent het niet en tegelijkertijd groei je wel op met het idee van Suriname. Een soort aanwezigheid op de achtergrond. Voelt dat dan toch als thuis?
1: Nou, het voelde niet als thuiskomen. Ik had het ook niet verwacht. Stiekem land je dan en denk je toch, sluit je één oog en denk je, oeh, misschien voel ik nu wel iets in mijn buik. Maar dat gebeurde niet. Maar naarmate ik daar was en ik het land beter leerde kennen, herkende ik wat ik ken als thuis. Hoe ik bij mijn moeder ben opgegroeid, herkende ik wel in het land terug.
0: Ja.
1: Dus is het wel een beetje thuis geworden.
0: Ja, en dat heeft allemaal zijn plek gevonden in die voorstelling die je hebt gemaakt. Nou lukt theater op de radio niet, want we missen het hele visuele aspect. Maar je zou wel kort iets willen voordragen.
1: Ja.
0: Om een idee te geven, wil je dat even doen?
1: Zeker. Mama Sranang. Ik ben een Surinamer, overgelaten aan de verbeelding. Mama Sranang riep mij. Schiet op. Schiet op, mijn kind. Maak haast. Maar laat je niet opdringen door dat identiteitsgedram. De onafhankelijkheid. Kom omdat je niet meer anders kan. Nergens anders wil. 25 jaar spreken tot de verbeelding verveelt. Ik herinner me dat ik te Vondeling ben gelegd. Dat stukje links van de Colakreek. Met de stroom mee, eb, vloed, wind mee, tegen, golf, baai, kwam de Maas eindelijk in zicht. De hoogte van de Brienenoordbrug hebben Ghanese handen mij daaruit gevist.
0: Mooi, en dat zit in die voorstelling. Nou, ik heb hem niet kunnen zien nog helaas, maar wel ik heb het script gelezen en lovende recensies. Daarin wordt ook gezegd dat je met je voorstelling zware thema's als migratie, identiteit, slavernijgeschiedenis licht weet te brengen. Ben je daarmee eens? Je moet volgens mij nooit vragen of je het eens bent met de recensie, maar is dit een duiding die je er ook aan zou geven?
1: Ik versta er waarheid in. In de zin dat ik mezelf ken en ik ben opgegroeid natuurlijk in, nou niet natuurlijk, maar mijn eigen vorm van assimilatie, denk ik, ook al kom ik hier vandaan. Dus dat ik de thema's licht weet te brengen. Ik weet niet of het de bedoeling was dat de thema's licht werden gebracht, maar ik herken wel een bepaald iets in mezelf dat ik het nog moeilijk vind om mensen voor de voeten te lopen en om ruimte in te nemen.
0: Wat bedoel je met voor de voeten lopen?
1: Ja, ik ben opgevoed door een vrouw die naar Nederland is gekomen en die heeft gehoord van hoofd omlaag, niet uit de pas lopen. Dat is toch iemand door wie ik ben opgevoed en iemand die mij de wereld heeft laten zien. Dus er zal nog een bepaalde lichtheid onder zitten van ik die misschien nog niet zo een standpunt in durf te nemen als ik misschien wel zou willen.
0: Ik heb wel het idee dat tweede generatie of derde generatie kinderen van hier zich veel zelfbewuster manifesteren en veel meer ruimte durven in te nemen.
1: Ja, dat toen ik de eerste voorstelling had gemaakt, Ik wil wit zijn, mijn afstudeerwerk, heb ik daar gesprekken met mijn moeder over gevoerd. En ze uitte echt haar verwondering eigenlijk voor de ruimte die ik durfde in te nemen en hoe ik zelfs haar daarin dingen heb geleerd. Ja, dat is een droom.
0: Ja. Nou, is dit een solovoorstelling? Het lijkt me niet alleen buitengewoon griezelig, maar ook heel intiem. Het is alleen jij en het publiek. Je hebt dit eerder op de Parade gedaan en nu sta je dan in het Bostheater. Hoe is die interactie met het publiek? Wat voor reacties krijg je?
1: Tijdens de voorstelling zijn mensen vrij stil. Mensen zijn veel aan het luisteren. Ook tijdens het applaus krijg ik nog niet heel veel terug. Maar na afloop komen mensen vaak naar me toe en delen ze of hoe ze zich herkennen in de thematiek. Of hoe ze zich er juist niet in herkennen, maar hoe er een bepaalde wereld voor hen is opengegaan. Dus ja, heel bijzonder om mee te krijgen. Er was een vrouw die me echt nadrukkelijk wilde bedanken omdat ze dit moest horen. En ze had het vooral nodig dat andere mensen dit verhaal hoorden. En dat blijft me de rest van mijn leven bij, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus je hebt wel het idee dat je een boodschap brengt die voor heel veel mensen nog nieuw is of kwetsbaar is?
1: Misschien kwetsbaar wel, denk ik. Ik wilde graag een soort ode aan migratie doen. Vooral mijn geschiedenis met migratie. Misschien ook wel welkom in deze tijd. En ja, ik denk dat dat best wel goed is gelukt.
0: Nou is de regie van deze voorstelling in handen van Bodil de la Parra, een bekende actrice, toneelschrijfster, niet de minste, een grote dame op theatergebied. Hoe was het om met haar te werken?
1: Ja, dat is fantastisch. Ik heb eerder met Bodil mogen samenwerken en ik ging met haar koffie drinken en toen vertelde ze dat ze heel toevallig op precies dezelfde vlucht zat als mijn moeder en ik naar Suriname. En toen wist ik, dit is gewoon meant to be. Ze stond al beneden met haar camera klaar om ons te filmen toen we voor de allereerste keer het vliegtuig uitliepen. En ja, Bodil is echte verhalen vertellen en dat ben ik ook. Dus we kunnen het heel goed vinden met elkaar.
0: Ja, en zij heeft ook heel persoonlijke voorstellingen gemaakt.
1: Absoluut.
0: Over haar eigen zoektocht eigenlijk naar haar Surinaamse roots. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Nou ben jij, zoals dat heet, een jong talent. Mag ik vragen wat jong is?
1: Ik ben een aantal maanden 25 nu.
0: Ja, ja. Dit is je eerste solovoorstelling, geloof
1: Mijn
0: ik?
1: Mijn tweede.
0: Je tweede solovoorstelling, want je had je afstudeervoorstelling.
1: Ja, exact.
0: En dan is dit je tweede.
1: Ja.
0: Ja. Dit wordt ook heel goed ontvangen, hè, tot dusver. Wat wil je nog met deze thematiek? Hè? Je eerste voorstelling was Ik wil wit zijn.
1: Ja.
0: Zeg ik het goed? Ja. Deze gaat over die zoektocht naar wat Suriname betekent binnen die migratiegeschiedenis waar je deel van uitmaakt. Is dit jouw thematiek? Is dit ook waar je voor voortborduren in volgende voorstellingen?
1: Mijn thematiek is vooral, denk ik, Nederlanderschap. Dus de twee voorstellingen maken deel uit van een serie op Nederlandse bodem. Ik wil wit zijn op Nederlandse bodem, gelukzoekers op Nederlandse bodem. En ik wil heel graag theater maken vanuit mijn perspectief over wat Nederlanderschap is en hoe dat zich manifesteert in mijn eigen leven.
0: Ja, want je hebt het gelukzoeker genoemd. Gelukzoekers met meervoud. Wat is dat voor jou, die zoektocht naar geluk?
1: Voor mij is dat eigenlijk begonnen in een zoektocht naar thuis.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook Ik wil wit zijn gaat bij wijze van spreken door in gelukzoekers. Een plek waar je laatste adem kan uitblazen. Een plek waar je niet buiten de boot hoeft te vallen. Dat is voor mij denk ik geluk. En heel veel andere dingen. Ook dingen die helemaal niks met die zware dingen te maken hebben. Maar hierin wel.
0: Ja, dus het gaat echt om een plek. En kun je meer plekken in je verenigen waar je gelukkig bent? Of heb je uiteindelijk één fysieke plek?
1: Ik denk dat het er meerdere kunnen zijn. Het kunnen personen zijn, steden. Voor mij is Rotterdam een plek waar ik altijd gelukkig ben, bijvoorbeeld. Gevoelens. Ja, ik denk dat je geluk echt in een zak snoep kan vinden. Het is heel persoonlijk.
0: Ik ga je bedanken. Je speelt deze voorstelling nog Vrijdag en zaterdag in het Amsterdamse Bos Theater. En er zijn nog kaarten, geloof ik.
1: Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Oké. Dus mensen, morgen en zaterdag, er zijn nog kaarten. Heel hartelijk dank voor je komst en succes.
1: Femi
0: van Elshuis. Vanaf morgen is er weer 3 dagen Grand Prix plezier in Zandvoort. En zo klonk het vorig jaar.
2: It's a decisive day in the championship battle. Oscar Piastri wins the Dutch Grand Prix to extend his lead in the Formula One World Championship. It's second place for Max Verstappen. Another home podium.
0: Ja, Oscar Piastri, die won de editie van vorig jaar. En Max Verstappen werd voor eigen publiek tweede. Maar na komend weekend is het helemaal uit met de pret. De Grand Prix van Zandvoort verdwijnt van de raceagenda. Goedenavond, Koen Vergeer.
3: Goedenavond.
0: U bent schrijver, Formule 1-liefhebber. Wie heeft het nou besloten dat het verdwijnt?
3: De organisatie die het eigenlijk hierheen heeft gebracht. Die het ook 6 jaar heeft georganiseerd.
0: Ja.
3: En die hebben op een gegeven moment, die moesten zichzelf bedruipen. Die krijgen geen staatssteun, zoals in veel andere landen dat wel gebeurt. En die moesten dus zorgen dat ze iedere keer een uitverkocht huis hadden om een beetje uit de kosten te komen. Er komen ook wel sponsors bij, hoor.
0: Ja.
3: Maar vooral veel publiek. En dat lukte natuurlijk in het begin wel. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment zagen dat de belangstelling een beetje minder werd. En toen hebben ze gezegd, nou, we doen het nog 2 of 3 jaar.
0: Ja.
3: En dan stoppen we ermee.
0: Ja, want het publiek is niet meer zo enthousiast, geloof ik.
3: Nou ja, het publiek is nog steeds wel heel enthousiast, hoor. Maar ik denk wel dat, tenminste dat is mijn interpretatie, dat er een zekere verzadiging optreedt. En mensen die 2 Grand Prix hebben gezien, die vinden het soms wel genoeg. En Max wint ook niet meer alles, hè. Dus dan gaan er ook een heleboel supporters die gaan niet meer komen. De mensen die niet voor de race komen, echt voor Max. Vooral voor als Max wint. De organisatie wil gewoon het risico niet nemen. Dat de inkomsten zo laag worden dat ze enorme verliezen gaan draaien.
0: Het is een beetje van die mooi weerfans die alleen maar willen juichen als er een landgenoot wint.
3: Ja, daar heb je er heel veel van. Dat is duidelijk, ja.
0: Het was ook wel een beetje, als je zo van buitenaf keek, had het ook iets carnavalachtigs. Hè? Al die mensen met oranje pruiken en die kwamen feesten.
3: Ja, zeker. Wat oranje leven doen.
0: Ja, precies. Ja. Jij bent natuurlijk een echte liefhebber. Misschien een purist zelfs wel. Wat vind je daarvan dat het zo'n festival werd? Het live muziekje met DJ's en met al die pruiken.
3: Ja, voor mij hoeft dat niet, hè. Nee, ja, als echte racepurist hoeft dat allemaal niet. Dat je tussen de sessies door allemaal met je handjes in de lucht moet gaan staan juichen en zo. Dat vind ik niet nodig. En ik weet wel, het eerste jaar dat ik kwam, vond ik het ook echt wel een monocultuur. Alles was oranje. Terwijl, als je vroeger, hè, toen alles beter was, naar de races ging, dan had iedereen een Ferrari shirtje aan. Of een Williams shirtje of McLaren. En het was veel kleurrijker. Nu was het alleen maar oranje. En dan zie je ook heel veel mensen, dan als Max langskwam, dan stond iedereen rechtop en te juichen. En dan ging ze weer zitten, wachten tot Max weer kwam. Ja, dat is een beetje, zo beleef ik het zelf niet. En voor mij hoeft het ook niet, hoor. Maar ja, goed, ieder moet het natuurlijk op zijn eigen manier beleven.
0: Tuurlijk. Nou, maakte Max Verstappen vandaag bekend dat hij zijn contract verlengt bij zijn huidige ploeg. Hij zei ook te hebben overwogen om te stoppen. Denk je dat dat een optie was, dat hij zou stoppen?
3: Ja, dat heeft hij wel mee gedreigd. Maar ik denk dat hij het racen veel te leuk vindt. Als je eenmaal in die wereld zit, en zeker als je veel wint, dan is het heel moeilijk om eruit te stappen. En dus ik denk niet dat hij ooit heel erg serieus heeft gedacht, ik ga niet meer racen. Maar goed, het team doet het allemaal niet zo goed. Dus dan ga je wel twijfelen, dat kan ik me voorstellen. En ook kijken naar andere opties. Maar hij heeft uiteindelijk gekozen voor zijn eigen team, Red Bull.
0: Ja, en heeft hij zondag, denk je dat hij zondag nog kans heeft om te winnen?
3: De kans is wel klein. Je moet Max nooit uitschakelen, want hij heeft altijd iets speciaals. En zeker als er ook nog een regenbuitje wil vallen. Dus je moet hem nooit afschrijven. Maar de auto is momenteel gewoon niet goed genoeg. Dus ik denk gewoon dat Lando Norris zondag gaat winnen.
0: Dat is jouw voorspelling. Ga jij nou de Grand Prix missen in Zandvoort?
3: Ja, ik vind het wel jammer dat Zandvoort verdwijnt van de kalender. Want Zandvoort is gewoon een hartstikke mooie baan om Formule 1 te kijken. Ook om het te zijn. Langs de baan te staan. Heel lekker in het zand, in de duinen. Dat is echt prachtig. Nou, het is ook een hele mooie baan om op televisie te zien. Met al die hoogteverschillen. Die zijn allemaal heel natuurlijk. Dus het is een heel speciaal circuit. Waar de Formule 1 ook wel heel mooi is, zeg maar. En voor mij is ook wel heel persoonlijk. Het is een beetje sentimentele reden dat ik, veel van racefans in Nederland zijn opgegroeid op Zandvoort, weet je. Daar heb je je eerste races gezien.
0: Ja,
3: ja. Dus,
0: en dat houdt nu op. Zo. Nou, dank.
3: Ja,
0: geef je
3: hoor.
0: Dank, Koen Vergeer. Hartelijk dank. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten, straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. En ik wens u een hele fijne nacht.
4: Und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob. Over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
6: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Noordewien.
6: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op deze Thomas Janne. Ja, ja, we zijn er bij ons aan de oren. Natuurlijk, ik knij de simmerstop. We zijn helemaal los. Elke dag, werkdag tussen zij en zo'n oren. Ik word ook weer op televisie dus. En natuurlijk 24/7 on internet. Ja, bij deze. Leuk dat ze bij is. Bottleneck en Meijer, de Iepen van mij. En Steve Earle, Sien Doemer, wat een fantastische wijze vertolk vind ik tot deze beide geweldige muzikanten. Darling, come with me. We gaan nog even naar een oorstel fantastische muzikanten uit deze provincie bij. Broken Brass, and excuse you.

Dancing Critters, Random Shivers en Snap Decisions. Geweldig albumtitel, moet ik zeggen. Van, in dit geval, The Broken Brass. En het album kwam dit jaar uit, trouwens. Is hartstikke actueel. En daarop ik dit nummer, trouwens. Excuse You. Is de betaal, geen zang. We beginnen een plaatje waar vol zang op zitten. Een hele bijzondere dame, Katie Kars. De hoort-investor van Jerven. Ja, ze is heel druk met sport en van alles waande. Maar mooie popmuziek maken ze zeker. Girl, you did good.

Girl, you did good. Ja, hoe fantastisch is jongeres gesprutsen trouwens. En Fries naar buiten, Katie Kors, die werd het nevens mij, daar ging Grains. We gaan even wat verder voort, maar de dame die het van origine uit Ljouwert komt. Het zorgt nevens mij Utrecht wennen. Maar goed, ik hoor al die verhuizingen net bij, hoed ik al in. Het had ze maar goede muziek kunnen brengen. Ginge in dit geval. Maar daar haak het hoor. Knuckle

Pierre Stil met haar Ginge op de social media. Daar, ja, daar dropt ze regelmatig hartstikke leuke muziekclips. Maar ik zeg, last niet, we hebben wat activiteit. Dus ik ben benieuwd dat er weer meer uitkomt van deze dame van origine uit Liao. Dus ga ze graag te gast. Zit ik op youtube.com/Norwin. De live optrains van nogmaals Ginge in JTR met Knuckles and Keys. Ik ben Esther de Jong. Ja, ja, fantastisch. Nog steeds een enorm talent. Geweldig mooie vestjes. Nederlandstalig. JTR met Eindstation. Esther de Jong.

Hier had de gast in opmaat naar de Friese Top 100. Af en toe de donkere dagen van december. Even, zijn we de gast in Dokkum, in de muziekzaken. Hebben we drie opnames dien. Onder andere bij No Saints. Sipke Visser en zijn maat, zeg maar. Rick Meijer en Jack Bottleneck, die draaien voor het begin van dit programma. En Esther de Jong en Eske van der Werken. Geweldige gitarist, fantastische muzikant overigens. Ja, zijn we in echt worden het Dokkum Loot. Ja, je hoort hier dus met dit nummer eind. Station. We gaan even over de grens. Ja, Gordon, dat is een mooi nummer. Ja, dat is een artiest, maar nee, net in dit geval. Het is de titel van een nummer van Rahel en Beck. Beide, ja, die kwamen hier in Friesland, Tolone. De heer Beck is eigenlijk een bluesartiest uit Chicago. Chicago, Mike Beck. Ja, dat is een artiestennaam. En mevrouw Rahel komt eigenlijk uit de Baltische Staten. En die trof ook in Italië. Ben op tour en ben mijn auto Friese muzikant in de studio indoken. Vandaar ik even de Friese links. Ben ik de gastvest in de Noorderwiestudio. En die meidt fantastische muziek. Hier komt een beetje de klassieke hoek door uit de blues. En dan krijgt heel erg logisch

Ja, dat is toch wel mooi in Noord-Wien. Dan komen hier gewoon mensen binnen. Ja, uit alle hoeken van de wereld eigenlijk. En dan de verbindende factor. Met een stel Friese muzikanten en producers. En je wordt muziekmaker, ze treden hierop. En komen dan gelukkig in de Noord-Wien studio te lonen. Ik had in dit geval over een duo, Rahel en Back. En dat noemen we hier de Garden. Ja, dat verhaal kijk ik wel een beetje op hingen over Jeff McSterling. Die komt uit de Rode van Friesland bij. Richting de Stellingwerven. Daar moet ze een beetje pleertje. Ik hij, mijn stel Friesen hier in de studio te lonen kwam. Hij zit eigenlijk wat in de coverwereld, in de tributewereld. En ja, dit is zijn grote liefde. Ja, de echte bluesmuziek. Het is een beetje bluesrock, om het correct maar zo uit te drukken. En hij huldigt zijn Scotse roots. De Algonquin Noordeling. Jeff McSterling, JTM, my help me out. Walk

Jeff McStirling, ja. All the way from Scotland. Zo zeggen ze, nou, er zit al een familielink, maar hij komt je gewoon elke keer in het noorden bij. En hij weet de gast, het live optreden van hij en zijn band wil ik gewoon op youtube.com/noorderin. En ja, dit is een eigen studioopname van hem. En de titel is Help Me Out. Ja, mooi hoor. Nou ja, verhaal, die ben ik genoeg. Want, ja, misschien kwam de band Zeewolf. Ja, er zit een geweldige bassist bij. Bonne van der Waal. Die had een studio hier in Leeuwarden. En ja, die komt een mooie dametje. Een leuke, nieuwsgierige muzikant ik nog. En die richtte er mij een duo op, zo mag ik het zeggen. Dat heet Lisa.

Lisa Bon. Van Bonne van der Wal en Lisa. Nou, mooi toch? Ja, zwervelende muziek. Blue Car, onder oren bij Bonne van der Wal. De bassistes van Seewolf hier te Jern. In een nieuwsgierige productie. Ik hoop dat er meer van u komt. AI, ja, we doen er net zo volle mee. We zien natuurlijk nog altijd naar echte artiesten. Gewoon levende, met, ja, gewoon bij jerms en skonken en die praten en dat soort dingen. En net via een computer, maar gewoon in op in. Even, ja, de ontwikkeling is net een stapje. Dus ja, wat komt er uit de kokers van dat AI? Ja, soms wel wat creatieve ideeën. Vlasenko is een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk, ja, Jaco de Boer, die daar achter school gaat. Vlaar, die had al die, ja, poëtische teksten had hij in de AI, maar al die prompts stoppen. En dan krijg je dit. Aan u het oordeel, maar ik draai toch even. Want ik moet direct net helemaal ontkennend zien oorstem. Maar ja, wat moeten we erbij? Het levert echt mooi. Noem eens op, gek nog. Le Lendemain. Vlasenko.

Ja, dat is alles het ware. Bijlkoor, prompt. Dat is een nieuw werkwoord. Prompten, ja. Mooi, nou, Jacques de Boer zit hier achter mij. Zijn artiestennaam, in dit geval vastektor AI betocht. Vlasenko en Le Lendemain of zoiets. Ja, ja. En toen zie ik toch een beetje te mijmen. En ik denk, ja, Franstalig AI, dat moet ik wel toch echt de meeste maken. Selma May en Peter van der Ploeg. Ja, die lijst is van de kast. Le Coupe, de Soleil. Ja, this is real.

Selma May, fantastische sjongeres hier uit Friesland. Bij Tjern met Peter van de Ploeg van de Kast. En Tjern in Le Coup de Soleil. We beginnen met een te gekke band. Ja, vind ik zelf. Jacoba. Dat is Jacoba, maar mag die eerste A even voortletten. Zal ik eens het vinden. Ik op de stream iets eerst. Tjern met Het Einde.

toffe band, Jacoba. 12 jaar geleden ben ik nog weer op een screwerskamp geweest. Toen hadden ze een soort duo bij Sint-Waan en dat weer De Weg. Dus ik het Fries speelde en dan weer een rol in. Maar je had in de, met een Nederlandse noemer Het Einde. We gaan even naar, ja, we toch met die alternatieve sfeer zitten. En daar is dit programma ook voor. Ding jaren te die je net zo gauw jaren. Dan komen we uit Big Leaks bij Pascal Plantinga. Old school, maar ik wil weer van deze tijd. Maak het mooie muziek, neskerige muziek. Wat oors is oors. Dangerous Times.

komt van origine van Lee Howard. En Sassion van nog steeds, hè. Nevens mij ben ik in Hilversum. We hebben hier live te gast in Noorwegen. En Pascal Plantengaard zien namen. Dangerous Times. We toch een beetje in die hoek zitten. Dank je wel, naar werk van de Homesick Draaier. Oort Dakkemers. Esperanza.

0: September komt er al je nijwerk van de heren uit de treien Oud Dokkemers van de Homesick Esperanto. Lekker bevreemd het nummertje, dames en heren. Luister snij, Norwin, het is tongensje. We zijn nog even ons zo'n horen onder oor mij. Alexander Moto, Mien Moelen, smak het. Nee, hier.
1: Mule smaakt het naar Ierde. Ik kom van Ierde. Ik kom van de Ierde.
2: Maar laat maar gewoon lopen.
1: Ik kom van de Ierde.
2: Maar.
3: De woorden dansen. Wij zijn Westerlauwers. Komen voor de kransen. Alle beste bouwers. Net zo sterk als die voor de panzers. Maar ik laat die Hannibal de berg overzetten. Zal in tandjes houden. Ik hou niet van de scherpe. Ik moet de randjes vouwen. Breek wat jij moet tillen. Vaak je rug moet je wat anders sjouwen. Kom met jij je strot en duwt je eigenlijk de keel uit. Moet je wat anders kouwen. En is de grond waarop je loopt niet hoe die voelen moet. Moet je hem anders routen. Zijn mensen niet meer daar op jouw frequentie. Moet je ergens anders scouten. 11 was ik, 11 op mijn rug met die oranje trousers. Elfjes waren altijd al mijn vrienden die wel dansen wouden. Mijn moeder en vader die kunnen dat ook, zij soms net Franse ouders. Ze waren maar iets ouder dan ik nu ben. En ik snap van hun fouten steeds meer. Want als ik uit en opgebouwd ben, dan snap ik waarom ik bij mama altijd krentenbollen mee had. En bij papa altijd broodjes smeren moest. En bij Hoyt altijd broodjes smeren moest. En waarom hij wil dat ik het uiterste van mijn leren zoeken. Waarom zij mij soms niet eerder zoekt. Maar als ik dan langs drop, voelt het van binnen zoet. En tering goed. En is niks te goed of gek. En is niks te goed of gek. En dat is deeply rooted in mijn tracks. Dat zijn mijn liedjes. Dat zijn mijn liedjes, maar ook mijn stappen. Dat is mijn visie, dat zijn mijn grappen. Dat is ik,
4: Het is wel lijp. Het is lastig om zo te plaatsen.
3: Ja, maar ik kan het ook niet goed lezen, man. Zo. Ik heb echt gek gescribbeld en alles door elkaar.
4: Zeg deze man. De vloom was daar.
5: Omroep Friesland.
6: Het muzikale dwarsplein van Friesland.
5: Noorderwien.
6: Mij Willem de Vries.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop.

0: Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon.